0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met 2 experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van Businesswise spreekt Gerben van Driel met...

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
9: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectis. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI en

0: New Business Radio.
1: Innovatie en impact
0: voor business shapers.
2: I see everybody's here.

Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. She's

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Goedkoper stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffecten opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
8: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

0: Van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers.
1: Nieuw Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
2: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Lede van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om 1 miljard euro te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
5: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
2: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties laten zien dat dingen echt anders kunnen. Ze geven een transitievorm, zonder concessies te doen aan kwaliteit, aan klantbeleving of aan toegankelijkheid. Maar ondertussen maken ze ook het nieuwe wel de standaard. Leven met wat de natuur ons levert wordt de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door Dille en Camille. Of eten van wat de natuur produceert wordt zo de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld Ecoplaza. En produceren met respect voor mens en milieu wordt de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door de Flower Farm. Je begrijpt het idee. Veel impactorganisaties willen iets veranderen. Maar hier zit de subtiele draai. Standaarden veranderen niet door verboden en niet door morele oproepen. Standaarden veranderen omdat iemand een tastbaar voorbeeld neerzet. Een product, een winkel, een bedrijf waarvan iedereen voelt: oh, dat kan dus ook. Waarom doen wij dat eigenlijk nog op de oude manier? Daar zit de hefboom. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. 1. Een nieuwe standaard is heel concreet. Geen abstracte oproep tot beterschap. Geen we moeten met z'n allen, maar een tastbaar product, een tastbare winkel of een helder gepositioneerde dienst. Mensen zien hoe het anders kan. Niet alleen dat het anders zou moeten. Het verlegt ook de bewijslast. Zolang het nieuwe een uitzondering is, moet jij uitleggen waarom je het anders doet. Zodra het de standaard is, moet de ander uitleggen waarom hij bij het oude is gebleven. Als 3. Het versnelt regelgeving. Beleidsmakers durven pas eisen te stellen aan een markt als ze ook echt weten dat het kan. Een bedrijf dat al jaren zonder microplastics werkt, laat de wetgever zien: dit hoeft geen toekomstmuziek te blijven. En als 4. Het verleidt concurrenten. Op het moment dat klanten gewend raken aan de nieuwe standaard, ontstaat er een soort marktdruk op andere spelers. Niet uit idealisme, maar gewoon uit angst om achter te blijven. Dat klinkt natuurlijk mooi en theoretisch klopt het waarschijnlijk wel. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Hoe ben je bijvoorbeeld al 50 jaar lang het tegengeluid in de wegwerpmaatschappij? Daarvoor maak ik zo contact met Hans Geels. Hij is algemeen directeur van Dille en Camille. Het is een bijzonder bedrijf met een opvallend gegeven. Het werd in 1974 al opgericht als tegenreactie op de wegwerpmaatschappij. Door Freek Kamerling in een werfkelder aan de Utrechtse Oudegracht. Zijn leidraad was simpel. Natuurlijke eenvoud. Tijdloze, ambachtelijke producten van natuurlijke materialen. Plastic was uit den boze. In een tijd dat plastic juist het toekomstmateriaal was. Dus tegen de stroom in. En 50 jaar later zit dat verhaal er nog steeds in. In 2024 vierde Dille en Camille haar 50-jarig bestaan. Met inmiddels meer dan 50 winkels in Nederland, België en Duitsland, ruim 800 medewerkers, 70% vrouwelijk leiderschap, een B Corp score van 78 punten en de top 10 positie in de Sustainable Brand Index. Sinds 2018 staat het bedrijf ook bekend om Green Friday door de winkels op Black Friday volledig te sluiten. Hans Geels heeft in 2013 het stokje overgenomen van oprichter Freek Kamerling. Hij staat bekend om uitspraken zoals: als ik echt een duurzame ondernemer was, deed ik meteen de winkel op slot. En wij zijn geen duurzaamheid, wij zijn the next best thing. Tijd om te bellen met de CEO van Dille en Camille. Hans, je zegt zelf: we zijn niet duurzaam, we zijn the next best thing. Daarmee is Dille en Camille al 50 jaar lang precies wat veel andere ketens vandaag proberen te worden. Waarom wordt jouw uitzondering de nieuwe standaard?
2: Nou, dat is heel moeilijk te voorspellen. Dus daar durf ik geen voorspellingen over te doen. Maar ja, weet je, wij zijn het in 1974 al anders gaan doen. Minder plastic gebruiken, of zo min mogelijk. En vooral natuurlijke materialen die de aarde kan herproduceren. Ja, wanneer wordt dat de norm? Als het goed is, had het al lang de norm moeten zijn. Maar ja, de retailmarkt is weer barstig, hè? En de prijs is de dominante factor. Ja, zo lang kunstmatig vaak goedkoper is dan natuurlijk. Dan ben ik bang dat we nog wel even bezig zijn. Kijk, de markt lost dingen niet heel makkelijk zelf op. Dat is eigenlijk in de hele geschiedenis van de mensheid al bewezen. Dus vaak is toch ook, ja, het klinkt heel impopulair, maar ook iets van regelgeving nodig om tot veranderend gedrag te komen. Dat is helaas hoe het is. En ja, weet je, als we het met elkaar goed blijven vinden dat kunstmatig de norm is, dan ben ik bang dat het toch ook door regelgeving moet gaan gebeuren.
1: Dankjewel Hans.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat opvalt, een nieuwe standaard ontstaat niet door eenmalig iets te roepen, maar door volgehouden ontwerpkeuzes in elk winkelpand, elk product en in elke beslissing. 3 handvatten om ermee aan de slag te gaan. Als we de omzet even vergeten, waar zit dan de echt inspirerende uitdaging voor jou en je organisatie? Waar wil je als organisatie in uitblinken en laten zien dat het wel kan, ook als niemand er nog in gelooft? Start daarvoor met stap 1. Wat is de uitdaging in jouw keten die iedereen accepteert, omdat nog niemand de moed heeft gehad te laten zien dat het anders kan? 2. Begin bij 1 product, 1 dienst of bijvoorbeeld 1 proces. Misschien wel als een pilot. Op zo'n manier dat falen niet bestaat en elke stap weer leren en vooruitgang is. Neem een voorbeeld aan NEON, het Nederlands Onderwijsinstituut van impactondernemer Martin Blankenstein. Zijn vraag, waarom leren kinderen en jongeren uit verouderde onderwijsmiddelen? Hij laat zien dat het anders kan. Leren met materialen die gisteren nog een update hebben gehad. Zie je, het kan wel. 3. Vertel je klanten en iedereen die het horen wil waar je aan werkt. Inclusief de inenting dat het pas net begonnen is en dus niet perfect en al helemaal niet af zal zijn. Het zal je verbazen hoe enthousiast de reacties zijn en hoeveel mensen je willen komen helpen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd de markt om je heen verschuiven? Dan begin je niet met een campagne, maar met een ontwerpkeuze die je niet meer terugdraait. De vraag voor morgenochtend. Wat is in onze markt vandaag de standaard? En welke standaard zouden we willen dat er over 10 jaar geboren is? Als die 2 dingen niet overeenkomen, ligt daar je werk. 1 regel, 2 zinnen, 5 minuten. Daarmee weet je precies waar je morgen met je team het gesprek over moet hebben. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Morgen beginnen, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende.

0: tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
1: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that?

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen. Organisaties delen dagelijks grote hoeveelheden gevoelige informatie. Maar zodra een bestand de eigen IT-omgeving verlaat, begint dus de echte vraag. Want wie heeft er nog toegang en wat gebeurt ermee? En kun je achteraf zwart op wit aantonen dat het volgens de regels is gegaan? En daar heb je een belangrijk te pakken, want er is natuurlijk sinds een aantal jaren Europese wetgeving. AVG, NIS 2, DORA. En ja, dat wordt aantoonbare controle die je steeds vaker moet gaan overhandigen en laten zien. Tegelijkertijd wordt cybersecurity extra ingewikkeld. En dan zoeken medewerkers een informele omweg. Hoe vind je die balans? We gaan daarover praten vandaag met MSafe Secure Software Solutions. In de studio heb ik de voltallige directie, denk ik. Als het niet zo is, dan hoor ik het zo meteen wel. Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. En Atze Sveers, hij is algemeen directeur.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, van harte welkom.
9: Bedankt.
8: Het is een uitleg die deze uitleg ook wel nodig heeft, denk ik, Atze. Om het hebben over het thema waar we het vandaag over hebben. Want het is met name hoe ga je dat operationeel in een bedrijf embedden. Al die wetgeving.
9: Ja.
8: En straks als die controle plaatsvindt, dan is het nog belangrijker dat je het kan aantonen hoe je het geregeld hebt, toch?
9: Ja, dat klopt.
8: Hoe heb je dat zien ontwikkelen de afgelopen jaren?
9: Het is natuurlijk heel simpel begonnen met WeTransfer of mail. Er komen steeds meer phishing mails bij. Alles wordt gehackt, et cetera. En dan kom je erachter dat ook grote bestanden moeilijk mee te mailen zijn. En dus restricties, et cetera. En dan komen er diensten naast. En zo is ooit de Rabobank had daar behoefte aan. En toen heeft... dus even kijken, Motiv met de Rabobank heeft dat samen gebouwd. En ja, zo is het min of meer 11 jaar geleden ongeveer ontstaan. 11 jaar.
10: Ja, want daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben. Over de geschiedenis van het bedrijf. Maar toch even voor de beeldvorming. Ik heb gezien, als ik op jullie website kijk, ja, enorm veel grote klanten.
9: Ja.
10: Bekende klanten.
9: Ja.
10: Kan je wat voorbeelden noemen?
9: DNS, KLM, Schiphol. Een paar klanten die we niet kunnen noemen. Behoorlijk wat journalisten. En daar zijn we erg blij mee in het vertrouwen van deze grote partij.
10: En even naar jullie persoonlijk, bijvoorbeeld jij, Henny, hoe lang ben jij aan boord?
11: Ik ben nu 3 jaar aan boord, ja.
10: Jij kent de markt dus heel goed.
11: Ja, ja, ja. Wat je ziet is dat sinds ik er nu bij ben, met name die wetgeving heel erg bepalend is voor hoe organisaties kijken naar dit fenomeen. Vroeger was het een beetje een bijzaak en had je heel veel schaduw-IT bij bedrijven. En tegenwoordig zie je veel meer dat er vanuit de directie en uit het management de vraag ontstaat van hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En als er dan een audit is of een bedrijf wordt gecontroleerd, kan je dan aantonen dat je dat op een veilige manier doet. En zo zijn we maar een klein onderdeel van de totale beveiligingscyclus, maar wel een heel belangrijke. Ja. Omdat je merkt gewoon dat er heel veel documenten gedeeld worden tegenwoordig online. En dat zie je met name in grote bouwbedrijven en waar hele grote kattekeningen gedeeld worden, maar ook met in de industriële omgeving waarin prints en dat soort files worden gedeeld met toeleveranciers die dan service moeten verlenen. En dat moet allemaal op een veilige manier en ook aantoonbaar veilig, zodat je achteraf nooit kan aantonen van hey, daar is een hack geweest of is een inbreuk geweest. En dat is daar en daar ontstaan.
10: Want wat ik me afvraag eigenlijk, hè, sinds de AVG, dat was een van de eerste in een reeks, werd gelanceerd, heb ik me altijd afgevraagd van oké, dan komen er dan controles, maar hoe vindt dat nu in de praktijk plaats? Wat merken jullie daarvan?
11: Ja, ik denk dat het voornamelijk voorkomt als er iets is voorgekomen. Dan gaan bedrijven zich achter de oren krabbelen. En je hoort vandaag de dag heel veel voorbeelden. Recent de Bijenkorf, bol.com, al dat soort dingen. Odido, waar alle gegevens op straat liggen. En dan gaan bedrijven gaan eens even serieus kijken van hey, hoe hebben wij dat eigenlijk ingericht? Dus het ontstaat meestal vanuit de interne organisatie. En als het echt misgaat, ja, dan moet je aan de autoriteit gegevens overhandigen. Ja. En hebben we dat? Hebben we een autoriteitspersoon in ons midden die dat soort informatie op een makkelijke manier kan overhandigen?
10: Ja, dan even naar de operatie. Want is het dan zo dat de blauwdruk bij jullie vandaan komt? Of is het echt per bedrijf afhankelijk van waar de behoefte ligt, hoe die informatie ingedeeld wordt?
12: Ja, zoals Henny al zei, wij zijn maar een klein schakeltje in in dat hele stukje van gegevensbescherming. En het kan voorkomen dat ze gegevens hebben uit MSafe. Om te laten zien dat het wel netjes gedaan is. En daarmee kunnen ze aantonen dat ze compliant zijn volgens de AVG.
10: We gaan dit straks verder aan ontleden. Maar toch, en dat doen we altijd in Let's Talk Business, gaan we eerst even terug naar de geschiedenis van het bedrijf. Je vertelde net al eventjes, Atze, dat het begon eigenlijk rond 2012. Ja. Het begon bij de Rabobank, zei je.
9: Ja, de Rabobank had daar behoefte aan. En die, tenminste, dit heb ik horen zeggen. Want toen was ik er nog niet, werkte ik gewoon bij Atos, de grote IT-dienstverlener. En toen heeft Atos de Rabobank het samen met Motiv ontwikkeld. Want de Rabobank heeft natuurlijk niet een eigen ontwikkelpartij. En die wilde ook gewoon de onderhoud en het beheer niet zelf hebben.
10: Dat is wel interessant, want het is een discussie geweest jarenlang bij banken onder andere. Kunnen wij zelf die cybersecurity nog aan? Of moeten we het uitbesteden aan externe specialisten?
9: Nou ja, ik denk dat de Rabobank natuurlijk altijd goede ideeën heeft. Het is een hele fijne klant. En ook volgens mij zijn wij ook klant bij. Ja, wij zijn maar klant bij ons. Zij, wij bij hun, et cetera. Goede relatie mee. En kijk, als een partner van je een goed idee heeft, maar niet de kunde om het uit te voeren, ja, dan heb je gewoon een fijne partnership om dat eventueel zo uit te bouwen.
10: Maar goed, dat proces, en dat geldt voor alle banken, ja, dat heeft heel lang onder het vergrootglas gelegen. Van kunnen we dat nog zelf? We hebben ook een IT-afdeling, werd er altijd gezegd. Praat je ook over die periode, denk ik. En uiteindelijk is het dan toch wel duidelijk geworden dat het eigenlijk boven de petten van die afdelingen ging.
9: Nou ja, cybersecurity misschien wel.
10: Ja, precies.
9: Maar kijk, ik heb ook een tijdje bij de ING ben ik met een hele fijne dame minimeer deed ik de app. En ING doet de app in-house, de Rabobank ook en dat soort dingen. Misschien niet tegenwoordig niet de beveiligingsdingen die erin zitten, maar wel de minimeer de functionaliteiten. Dus ik denk dat banken functionaliteiten voor klanten eventueel wel heel goed kunnen.
10: Dus een beetje een hybride vorm van samenwerking.
9: Ja, en dan voor specialistische delen en vooral dus met beveiliging. Ik denk dat je daar wel naar partners moet zoeken. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ja.
10: Maar goed, 2012 ontstond het allemaal. Langzaam zeker werd het een zelfstandige organisatie dus.
9: Nou ja, toen was het onderdeel van Motive. En Motive was natuurlijk een van de laatste zelfstandige meer cybersecurity partijen. En Atos heeft dat, welk jaar Thijs?
12: Ik denk 21 ongeveer.
9: Overgenomen. En toen vroeg de directie van Atos, we hebben hier nog een klein ontwikkelhoekje bij Motive, kijk er eens naar. En toen kwam ik MCF tegen. Ik dacht, oké, dat is een WeTransfer on crack. Veel beter en voor bedrijven, ook mooie klanten. En toen mocht ik het van de directie, vooral Peter Jong, Peter, dankjewel. mocht ik het met Thijs doen om te kijken of het goed ging. En toen, 4 maanden na, zijn we naar de directie gestapt en hebben we gevraagd of we het konden kopen. En dat heeft een tijdje geduurd. En toen, met behulp van de Rabobank, Atos, zijn we met 6 mensen weggegaan. En sindsdien was het de eerste 1,5 jaar gewoon stabiliseren. En het platform opnieuw doen. En daarna is de groei erin gekomen. Doordat Henny erbij kwam.
10: En dat was natuurlijk Henny, jouw achtergrond. Die is denk ik al talloze jaren.
11: Ja, zeker.
10: Wat heb je meegebracht en ervaren?
11: Nou, het grappige was, we begonnen met onze gesprekken. Ik heb heel veel channel ervaring. Dus het opbouwen van een indirect channel kanaal. En zo begonnen onze gesprekken een beetje. Zo van, hoe zouden we dit met partners kunnen gaan doen? Hè? Dus wederverkopende partijen. Dus ik heb eens met wat van dat soort partners gesproken. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden. Deze partners zien te weinig functie in dit product en kunnen daar te weinig aan verdienen. Dus toen heb ik gezegd van laten we het gewoon helemaal zelf in handen nemen en proberen zorgen dat we gewoon een SaaS-organisatie worden die zelf de verkoop doen. En als er partners zijn die het mede willen verkopen, prima, maar we gaan ons daar niet op focussen. Dus we hebben eigenlijk ons hele sales- en marketingbeleid gericht op directe verkoop.
10: En is dat ook iets wat je nu in de gehele markt ziet, die kentering?
11: Nou, ik draai er wat langer mee in de ICT. En je ziet sowieso dat heel veel softwarebedrijven het moeilijk vinden om binnen de aandacht te komen van een wederverkopende partij. En je hebt natuurlijk allemaal prachtige partnerprogramma's. En je moet echt heel groot zijn, zoals een Microsoft of zo, voordat een partij echt dedicated voor jou kiest. En nou, er zijn duizenden softwareoplossingen die ook interessant zouden kunnen zijn voor partijen. Alleen, hoe kom je in de aandacht van de verkopers? Hoe kom je in de aandacht van hun klanten? Dat is gewoon een hele lastige job. En dan kan je dat beter, die energie funnelen en bij elkaar stoppen. En dat gewoon zelf doen. Dus zelf een stuk business development doen. Ja. En dat zie ik wel bij heel veel SaaS-bedrijven. Dat ze gewoon de slag ook nemen van we gaan het gewoon zelf doen.
10: De reden dat jullie hier zijn, dat is eigenlijk ook het thema van deze uitzending. Met name dus naar die wetgeving die om bepaalde manier van werken vraagt.
11: Ja.
10: Hoe hebben jullie dat eigenlijk zien binnenkomen? Hoe volgen jullie bijvoorbeeld het ontstaan van wetgevingen? Ik kan me ook voorstellen operationeel dat je daar al heel vroeg met partijen in gesprek gaat.
12: Dat klopt. We zijn in het verleden betrokken geweest bij de vorming van de NTA 7516 bijvoorbeeld.
10: Moet je even uitleggen denk ik hoor.
12: Ja, dat is een wet en regelgeving om ervoor te zorgen dat zorginstellingen veilig met elkaar kunnen communiceren. En het gaat altijd over medische gegevens. En daar wilde de overheid graag een centrale oplossing voor hebben. Dat werd heel lastig. Er zijn al heel veel oplossingen die het heel goed doen, maar die moeten dan wel goed met elkaar kunnen communiceren, met elkaar overweg kunnen. En daar is dat bij ontstaan. Het is niet helemaal uiteindelijk geworden wat het had moeten zijn. Maar zo zijn we wel betrokken bij de vorming van dat soort wet en regelgeving. We houden NIS 2 hebben we in de gaten gehouden, de ontwikkeling van DORA. Het stukje financiële wet en regelgeving binnen Europa. Daar hebben onze klanten mee te maken. Dus dat is voor ons ook belangrijk. Wat verandert er dan voor ons? Je ziet wel dat de wet en regelgeving vaak veranderingen in de markt teweeg brengt. En wij moeten daarop anticiperen.
10: Ja, het is eigenlijk in feite aan banden leggen van ontwikkelingen waarvan men zegt, eigenlijk overheid gezien.
12: Ja.
10: Tot hier en dit moet nu binnen de lijnen gaan lopen. Anders dan wordt het een zootje.
12: Precies, ja.
10: Is dat ook nodig in jullie ogen? Dat het er gekomen is, die AVG-wetgeving, die NIS 2, die DORA-wetgeving?
9: Ja, ik ben heel erg van meer regelgeving. Ook al ben ik ondernemer.
10: Ja, want dat is inderdaad, het staat bijna haaks op elkaar.
9: Nee, ja, nee, daar ben ik het totaal niet mee.
10: Nee, leg eens uit.
9: Nou, je bent ondernemer om te innoveren. En dan gaat het opeens goed. En dan denk je, nou, er komen nieuwe wet en regels. Dan moet je dus verder innoveren. En sommige ondernemers, nou, meer ondernemers, hadden daar dus mee op. Maar je moet dus verder blijven innoveren. En degene die dat doet, die wint. Versus zeuren over regels.
10: Kan je het ook niet zien als dat een innovatieve ontwikkeling in feite beloond wordt, doordat er dan wet en regelgeving omheen gemaakt wordt, dat het meer een vorm is van een soort van here to stay diploma?
9: Ja. En als je dan wel slim bent door het goed in de gaten te houden en erop voor te sorteren, kan jij dat dus heel rustig al bij klanten introduceren. Waardoor de klanten er niet hoeven na te denken, oh mijn god, Dora is opeens, is alles wel gefixt of weet ik wat. Dan loopt het gewoon rustig door zoals het hoort.
10: En nog even terug naar het verleden van het bedrijf. Want we gaan straks natuurlijk verder in op die wetgeving, op alle ontwikkelingen, op waar moet je op letten. Hè, wanneer ben je straks echt compliant ook. Wanneer heb je de koers van het bedrijf zien veranderen en heb je een verschuiving wellicht in de propositie moeten maken?
9: Toen wij het kochten, toen hebben we dus eerst gezorgd dat alles weer recht stond. Toen dachten wij dat we het recept hadden voor nieuw sales. En toen kwamen ook meer en meer de regels en wetgeving. Maar dat hadden we natuurlijk vanuit Atos al aardig meegekregen. Maar ja, er kwamen dus veranderingen aan. En toen Henny bijkwam, heeft hij dat meer en meer alle de twee delen opgepakt. En toen zijn we meer en meer van koers veranderd. Met we hebben een heel fijn goed product naar we gaan steady vooruit naar de toekomst en we houden alles strak in de gaten dat we het product gewoon goed aan klanten kunnen aanbieden en ze niet moeten vragen zelf van is dit geregeld, is dat geregeld, is zus geregeld.
10: Henny, vraag aan jou. Hoe leg je op een verjaardag uit wat je doet?
11: Ja, het makkelijkste voorbeeld was altijd van, je kent WeTransfer. Nou, wij doen dat maar dan veilig voor bedrijven. Nou valt WeTransfer een klein beetje weg. Dus, maar dan is het nog steeds, wij zorgen ervoor dat bestanden veilig van A naar B gaan.
10: Heeft er nu voor gezorgd dat ook de leek weet waar jullie het over hebben?
11: Ja, ja.
13: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Cameron Wycombe en Kingdom of Fear. Op Nieuw Business Radio in het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio M-Safe. Te gast, we gaan het hebben over hoe heb je straks je compliance op orde. Hè? Hoe voldoe je aan de wetgeving? En dan gaat het over databestanden die je ook met externe partijen deelt. In de studio Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. Atze Sveers, algemeen directeur. Met andere woorden, de voltallige directie is hier te gast. Atze, met hoeveel zijn jullie inmiddels?
2: Het is 11. Volgens mij komt nummer 12 eraan. Ja, 13 en 14 staan ook al in de planning. Maar dat is 11. Ja.
0: Maar kan je dan vertellen waar de grootste behoefte aan is wat betreft nieuwe...
2: We krijgen binnenkort een outbound customer success. Omdat het klant stijgt zo dat we meer met hun in gesprek willen over hoe alles gaat en goed, et cetera. Dat vinden we zeer belangrijk. En daarna gaan we door met een tweede development team. Want we hebben alles, het wordt echt in-house gedeveloped bij ons op kantoor. We hebben niet mensen in het buitenland zitten of offshoring. Want we zitten in security. Alles gebeurt op kantoor.
0: En hoe is het met thuiswerken?
2: Oh, ja, misschien.
0: Dat gebeurt ook nog wel. Maar goed.
2: Het zijn allemaal gewoon mensen die in de buurt wonen, dat soort dingen. Ja. Alles is verifieerbaar, controleerbaar, et cetera.
0: Precies, nou die processen gaan we straks natuurlijk ook over hebben. We gaan het ook hebben over de wetgeving en toch een beetje ook uitleg wat dat betreft. Want er is ook weer een nieuwe cybersecurity wet van kracht sinds augustus. Dat ga ik met Henny bespreken. Eerst nog eventjes nog naar de ontwikkeling van bedrijf, de hoogtepunten. Als je nou een absoluut hoogtepunt over de afgelopen 6 jaar zou moeten omschrijven, welke is dat?
2: De aankoop. Het nooit verlies draaien. En nu wel gewoon echt het wordt weer. En dat is er bijna al 2 jaar hoor. De rust is terug.
0: Want wat was de onrust? Waar zat dat?
2: Nou ja, betaal je eerst een maand loon maar eens als er nog. Ja, dus dat.
0: En de balans tussen. Ik kan me voorstellen dat inderdaad, als je met een klein team begint. Enerzijds de cashflow op orde hebben. Anderzijds investeren versus winst maken.
2: Ja.
0: Hoe maken jullie met elkaar die keuzes?
2: Nou ja, een kleine shout-out naar Rutger Spanjaard. Onze enige investeerder die de boel drijvend heeft gehouden in de eerste paar maanden. Het team is vooral heel rustig en steady. Ik ben zeer blij met mijn development team. Dat is gewoon rustig en steady.
0: Nou, rustig en steady. Je omschrijft het alsof het voor jullie gewoon is. Nou, ik kan me voorstellen dat je er trots op bent.
2: Ja.
0: Maar anderzijds weet je ook de war on talent. Dus andere bedrijven die talenten ergens wegplukken, zijn altijd kapers op de kust. Hoe weet je dan toch die kapers, als het ware, buiten de deur te houden?
2: Nou ja, gewoon goede gesprek blijven. Goede arbeidsvoorwaarden. Iedereen is ook. We hebben ook iedereen aandeelhouder gemaakt. En je moet niet. Iedereen kan een keer weggaan. Dus iedereen maakt stappen in zijn carrière. Dus als er iemand.
0: Maar je zegt wel iets interessants. Aandeelhouder maken.
2: Ja.
0: Betekent dat je echt in vol bent. Ja. Bij de partij. En ook de groei.
2: Ja.
0: Daar meteen de successen van plukt.
2: Ja, maar ik vind het heel belangrijk. Stel dat je bedrijf koopt voor 100 miljoen. Dan. En je hebt 100 man in dienst, dan kan je iedereen gewoon goed achterlaten. Versus dat je in je eentje op een strand staat te feesten met 100 miljoen. Dan sta je nog steeds in je eentje.
0: Is dat gebruikelijk in de IT-wereld?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het wel een beetje. Maar ik ben meer van met z'n allen.
0: Ja. Dan gaan we naar de dieptepunten. Hè? Die ontkomen natuurlijk niet aan. Wat is nou iets waarvan jullie eigenlijk met z'n allen wakker gelegen hebben?
2: Thijs?
3: Ik denk dat er weinig dieptepunten zijn geweest tot nu toe.
0: Dat kan toch niet?
2: Ik had fijner weg willen gaan bij Atos. Maar ik denk dat.
0: Dat is eerlijk.
2: Ik denk dat meer met de stress van waar Atos toen in zat. Meer dat het gevolg daarvan is van dan hoe het gegaan is.
0: Ja. Heb je het gevoel dat je iets hebt meegenomen en iets bij Atos hebt weggeplukt?
2: Thijs en ik kijken wel vaak aan zo van dat we hiermee weg zijn gekomen. Vinden we wel nog steeds heel opmerkelijk.
0: Heb je het gevoel dat daar spijt heerst dat ze het hebben laten gaan eigenlijk?
2: Nee, want heel veel oud-collega's zijn zeer blij voor ons hoe het met ons gaat. En wij hebben ook geen rancune richting Atos of zo dergelijks.
4: Zeker nog, ze zijn klant.
2: Ja. Ik hoop nog steeds dat Atos, volgens mij is de weg weer omhoog weer gevonden. Dus ja.
3: En de Atos organisatie was er ook niet op ingericht.
2: Nee.
3: Op een eigen product en dat verkopen en in de markt zetten.
2: Ja.
0: Dreigingen. Dat is eigenlijk jullie dagelijkse keyword, paswoord. Hoe je het wil zeggen. Dat is natuurlijk met cybersecurity. Dus die wedloop, die eeuwige wedloop die er aan de gang is. En dan ook nog eens een keer onderhevig aan die wet en regelgeving nu. Wat jullie wellicht helpt om makkelijker te maken voor de klant. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook sneller moet gaan opereren. Sneller moet gaan handelen op al die dreigingen die maar toenemen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ik denk dat je voor het grootste deel doelt op AI.
0: Onder andere?
2: Ja, wij hebben best wel veel lol met AI. Alles wordt nog steeds door onze programmeurs gedaan. Maar we zien wel, en dat juichen we ook toe, dat bijvoorbeeld de partij die ons pentest elk jaar. En we hebben 4 pentest slots elk jaar die meestal wel vol zitten. Die moedigen aan om ook AI te gebruiken.
0: Hoe controleer je die pentesters eigenlijk? Of zij wel voldoen?
3: Dat is interessant. Wij zijn aangesloten bij Cyberveilig Nederland. Dat is een brancheorganisatie. En die hebben het keurmerk pentest vorig jaar gelanceerd. Dus zij checken de pentesten.
0: De testers van de testers.
3: Ja, als zij het keurmerk hebben, dan is het goedgekeurd. Bij voorbaat kies iemand met het keurmerk pentest.
2: Of nou dat Rabobank uit, die kunnen er ook wat van.
3: Ja, en die zijn ook goed.
0: Oké, goed. We gaan door naar eigenlijk de aanleiding. Hè, want dat is steeds meer wettige regelgeving. Nu moeten bedrijven gaan leveren. De controles, die zijn er. Dat hebben we net van jou gehoord, Henny. Laten we eens even beginnen bij... Het begon ooit met die Europese AVG-wetgeving.
3: Ja.
0: Dat was eigenlijk, als je nu vergelijkt met die hele batterij aan nieuwe wetgeving die erbij gekomen is. Eerst wat heel veel onrust veroorzaakte, vaak bij veel bedrijven. En wat je vaak kreeg te horen is van, nou, dat gaat ons heel veel extra administratie kosten. Hoor je overigens altijd bij wetgeving. Mm-hmm. Hoe is dat nu ingebed in bedrijven? Hoe zie je dat over het algemeen?
4: Ik denk dat het heel langzaam is gegaan. Omdat heel veel bedrijven zagen het echt als een enorme hoeveelheid hordes die ze moesten nemen. Terwijl als je goed kijkt naar de bedrijfsvoering.

0: daar was misschien nogal meer onrust omheen dan bij die AVG.
1: Ja, ik denk wat bedrijven zich niet realiseerden is, wat is nou echt kritische data? Waar zitten nou echt de valkuilen? En ik denk dat wetgeving als DORA en NIS2 en de Nederlandse overheid is nu ook met een eigen certificeringsprogramma ABRO bezig. En dat legt allemaal nadruk op verschillende onderdelen van hoe ga je om met dit soort bedrijfsprocessen? En wat gebeurt er als het misgaat? Wat zijn dan de stappen die je neemt?
0: Ja, wat in is samengevat in een zin. NIS 2 verplicht dat gebruikte communicatie- en uitwisselingstools aantoonbaar veilig zijn.
1: Ja.
0: En dus ook de ketenrisico's minimaliseren.
1: Ja. Ja.
0: Dat is het eigenlijk in een zin wat het precies inhoudt.
1: Ja, nou, ik denk wat eigenlijk die hele wetgeving, want dat is echt een enorm document. Als je een keertje op een vrijdag niks te doen hebt en je kan niet slapen, dan moet je dat gewoon eens lezen, dan val je automatisch in slaap. Maar de kern van het verhaal is dat...
0: Ben je ook in slaap gevallen trouwens?
1: Ik heb het meer vakkundig, vakmatig gelezen, ja. Omdat ik gewoon wilde weten hoe het zat. Maar wat je merkt is dat de dingen die erin staan, als je daar als management met elkaar over in gesprek gaat, dan komen daar ook hele goede dingen uit. Wat Adse net zei, van zo reageren wij ook op dat soort... Er ontstaan innovaties, er ontstaan nieuwe manieren van werken. En ik denk dat dat het enorme voordeel is van organisaties die dit adapteren. En een enorm horde is voor bedrijven die daar tegenaan zitten te hikken.
0: Dus met andere woorden, en dat zei je eigenlijk net al, Adse, die wetgeving, dat is alleen maar een pluim op ons merk.
2: Nee, kijk.
0: Of toch niet?
2: Ja, wel, maar kijk, het is hoe je ermee omgaat. Kijk, soms mag je meedenken. En ja, eigenlijk is het gewoon een horde race. En dan staat opeens een nieuwe horde. Soms is hij hoger, soms is hij lager. En dan moet je overheen.
0: Is het zo dat jullie bijvoorbeeld, want je hebt natuurlijk kans om bijvoorbeeld op het moment dat je weet dat er een bepaalde wetgeving geformuleerd gaat worden, heb je de kans om daarvoor naar Brussel te gaan om te lobbyen? Is dat ook iets wat jullie overwegen om te doen? Omdat je hoort dat er weer zoiets nieuws aankomt?
2: Ja, maar wat wil je lobbyen? Wil je er tegen lobbyen? Wil je ervoor lobbyen?
0: Nou, misschien meedenken.
2: Ja, nou, we denken altijd wel mee met klanten en oplossingen en dat soort dingen. En soms word je dan uitgenodigd. Dus de laatste paar rondes niet. Maar het is niet dat wij ons oor niet goed te luisteren leggen over waar het naartoe gaat. En hoe we er al van tevoren op in kunnen spelen.
0: Hoe gaat het dan in de praktijk? Op het moment dat je weet het komt eraan, dan ga je natuurlijk je klanten voorbereiden.
3: Ja, dan gaan we in gesprek met klanten om te kijken hoe hun organisatie daarop moet veranderen. En dan gaan we natuurlijk zelf nadenken hoe we daarop op kunnen inspelen met het product wat wij leveren.
0: En het feit dat je weet dat die bepaalde wetgeving eraan komt.
2: Ja.
0: Probeer je natuurlijk zoveel mogelijk die informatie binnen te krijgen. Om daar eigenlijk op te anticiperen. Is dat de manier van werken?
3: Eigenlijk wel. Ja. Ja, dat is exact hoe het werkt.
2: Ja. En het is gewoon zo van, oké, dit zijn de nieuwe regels. Voldoet ons product daaraan? En soms is dat al bijna helemaal rond. En dan moeten we een paar kleine aanpassingen doen. En dan, bakken we dat in ook in onze rapportagelijn. Want de meeste klanten, ja, kijk, als klanten bij ons worden geaudit, we moeten niet veel doen. Ze draaien gewoon het rapport uit wat erbij zit. En dat kunnen ze bij de instantie laten zien. Kijk, we maken gebruik van M7, dit is het rapport wat erbij hoort. Daar voldoet het aan NIS, daar voldoet het aan DORA. Als er dan nog vragen zijn, dan zijn we daar altijd staan we er direct klaar voor.
0: DORA hebben we het nog niet over gehad. Dat gaat over die datastromen. Ja. De logging, autorisaties die altijd controleerbaar moeten zijn.
1: Ja.
0: Is dat eigenlijk in principe de kerst op de taart van die andere twee wetgevingen die we net benoemd hebben? AVG, GDPR.
1: Ik denk dat DORA voor veel organisaties lastig is. Omdat ze via DORA addendums met al hun leveranciers afspraken moeten maken over hoe loopt dat dan. En voeg dat maar eens samen tot één policy. Dat is denk ik voor heel veel bedrijven lastig. Wat het aan onze kant makkelijker maakt, is dat wij eigenlijk een heel transparante manier van rapportage hebben. Mm-hmm. Dus we kunnen vanuit die DORA-wetgeving kunnen we eigenlijk alles voorzien in de vorm van zo loopt die datastroom.
0: Je zou het kunnen vergelijken dus eigenlijk met die wetgeving die gemaakt is, de CSRD. Hè, dat is voor de industrie.
1: Ja.
0: Feitelijk is dat hetzelfde. Het is gewoon die ketensamenwerking duidelijk krijgen.
1: Ja, en ook verantwoordelijkheden en wat gebeurt er als er in die keten iets fout gaat. Dus dat leg je dan vast in een DORA-addendum. Ja.
0: Dan die cybersecurity, dan hebben ze allemaal gehad. Dan kunnen we weer verder naar

0: hier en nu. Dat is de laatste wetgeving die erbij gekomen is.
1: Ja.
0: Is daar heel veel aan veranderd? Wat houdt die wetgeving precies in? Wat zorgt dat nu voor extra stok achter de deur voor bedrijven?
1: Nou, ik denk dat bedrijven die nog een beetje achter alle wetgevingen aanhikten, AVG nog niet helemaal in orde hadden, misschien buiten DORA vallen, misschien buiten NIS vallen, nu met de nieuwe cybersecuritywet, verplicht worden om eens na te denken van val ik binnen een bepaalde categorie. En ik moet eerlijk zeggen dat dit is een vrij overzichtelijke wet. Het staat ook redelijk goed beschreven bij de Nederlandse overheid. En er zijn ook een aantal teststukjes waar je gewoon kan kijken van val ik binnen deze wet en waar moet ik dan aan voldoen?
0: Dus, en dat geldt voor alle bedrijven, dus van ZZP's tot MKB tot
1: die vullen dat in en dan zie je eigenlijk in een korte periode of je daar wel of niet aan moet voldoen. En het is eigenlijk een samenvoeging van onderdelen uit NIS 2, onderdelen uit DORA, onderdelen uit AVG.
0: Het slotstuk dus eigenlijk, feit.
1: Nou ja, het is eigenlijk meer een initiatief vanuit de Nederlandse overheid om dit ook bij iedereen echt tussen de oren te krijgen. En ook dat het heel snel door de Eerste en de Tweede Kamer ging en dat het al sinds 15 augustus actief is, geeft ook aan dat de overheid dit echt belangrijk vindt.
0: Dan komen we weer op het controle stuk. Dus natuurlijk, dat blijft super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf, ik ben dat zo'n wet van kracht wordt. Je kan toetsen, dus je weet eigenlijk hoe ver je staat. Mm-hmm. Maar de race tegen de klok is natuurlijk een andere kant. Bij MKB-bedrijven kan ik me voorstellen dat het onderbelicht is.
1: Ja.
0: Of dat er te weinig capaciteit is om dit in gang te zetten. Hoe merken jullie dat in de praktijk?
2: Dat is inderdaad een van de uitdagingen die veel MKB-bedrijven hebben. Die zijn met te weinig mensen om daar dedicated iemand voor te hebben die dat allemaal in de gaten houdt. Dus dan is het altijd een bijzaak. Dat is een grote uitdaging voor ze. En wij merken wel dat er steeds meer MKB-bedrijven, wat kleinere bedrijven, naar oplossingen zoals die van ons aan het kijken zijn. Omdat ze toch iets moeten door die wet en regelgeving. Dus dat is op zich wel voor ons een mooie manier om onze business te vergroten. Die wet en regelgeving die zorgt er wel voor dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar goede oplossingen om het op een goede manier te doen. Omdat ze niet anders kunnen.
0: Ja, en thuis die oplossingen die jullie bieden. We hebben eigenlijk ook wel gezegd van het gaat vooral over waar zit de behoefte. Maar is het nou te vangen in één oplossing, één product? Want het is bij elk bedrijf weer anders. Hè? Dan zijn de behoeften anders, toch?
2: Klopt, exact. Dat is... Wij denken dat het niet te vangen is in één product. Wij zijn een beetje een niche stukje. Wij zitten helemaal niet op het veilig mailen en willen daarvan wegblijven. Andere partijen zijn daar juist volop ingedoken. Wij hebben bewust voor gekozen om het op een SaaS-platform te doen en niet te integreren in de bedrijven. Want dat brengt ook allemaal weer extra risico's voor die bedrijven met zich mee. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om het goed te doen. En de ene is beter in het stukje mailen en de andere is beter in het stukje ad hoc bestanden delen op een veilige manier.
0: Maar goed, je hebt natuurlijk wel een backbone waar je start bij elk bedrijf, toch? Of niet?
2: Ja. Het verschilt heel erg. Of je nou een financiële organisatie voor je hebt of een productiebedrijf of je zit in de industrie of je zit juist in de nutsvoorzieningen. Ja, er is een backbone door die wet en regelgeving, maar er is altijd operationeel een andere manier om dingen te doen.
0: Is dat je grootste trots, Atze? Want ik zie je reageren, dat toch een goede backbone staat.
3: Kijk, ons product is gewoon op heel veel manieren in te regelen voor specifieke klanten. Je kan het ook helemaal zelf bouwen op onze API. Dus dat wil ik hier. We zijn met een simpel iets van vele markten thuis.
0: Dat is een mooie. Straks gaan we verder praten. Gaan we het hebben onder andere over de toekomst. Maar ook hoe dan nu in de praktijk alles wordt geregeld.
4: Let's Talk Business op New Business Radio.
5: I miss knowing what you're thinking.

0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
1: Vandaag M-Safe, Secure Software Solutions in de studio. Henny Jansen is commercieel directeur, Thijs van der Linden, operationeel directeur en Adse Sveers, algemeen directeur. En wij hebben met name over die datastromen uiteindelijk kunnen voldoen naar de wet en regelgeving, Europese wet en regelgeving, Nederlandse wet en regelgeving, waar we het net over hadden, was onder andere dus die cybersecurity wet, Henny. Oké, dan heb je stap 1. Jij bent leverancier. Jullie zijn leverancier als bedrijf. Waar moeten jullie zelf aan voldoen? Want er moet een bepaalde betrouwbaarheidsfactor aantoonbaar zijn. Dan hebben we natuurlijk allemaal ISO-certificeringen. Hoeveel certificeringen komen er per jaar bij? Hoe gaat dat in de praktijk, Adse?
2: Nou, we hopen er dit jaar nog 2 bij te krijgen.
1: Hoe weet je wat je nodig hebt eigenlijk?
2: Ja, dat wordt dus wettelijk...
1: Ook wettelijk weer bepaald. Ja,
2: voorgeschreven. Of... klanten vragen daarnaar. Gelukkig zijn we dat meestal voor. Aankomend jaar komt de overheid ook met een... Met de ABRO. En daar zijn we ook al naar aan het kijken. En volgens mij, correct me if I'm wrong. Als je daaraan voldoet, dan is meer het niveau van het ministerie van Defensie.
3: Ja.
2: En volgens mij 11 overheidsorganisaties volgen hun blind. Dus als je ABRO hebt... ABRO. Dan mag je ook bij hun een bezoek.
1: En dat is natuurlijk een belangrijke, want je wil competitief blijven.
2: Ja, kijk. Maar dit is dus allemaal je huiswerk doen, goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt. Dan blijf je gewoon. De wet van de remmende voorsprong is dan bijna niet op je meer van toepassing op jou. Omdat je al die hoorders die worden opgeworpen, daar spring je dan weer gewoon gezellig overheen.
1: Maar goed, het interessante is eigenlijk waar je daar mee begon. Je zei al, want die wet en regelgeving is er niet voor niks.
2: Ja.
1: Nu weten we ook, de interne markt is eigenlijk in Europa verder tot stand aan het komen. Dus beschouwen jullie het ook als in de zin van deze hordes, die zijn nodig om die interne markt te verbeteren, waardoor je ook makkelijker straks als bedrijf internationaal kan opereren?
2: Ja. Ja, kijk, worden hier met heel veel regelgeving die je dan in Nederland voorziet, die, omdat het in Nederland is verzonnen, valt binnen de Europese Unie en daardoor is het dat weer heel makkelijk te kopiëren naar andere landen en dan kan je daar ook snel aan voldoen binnen die landen.
1: Hoe is het met jullie internationale ambities?
2: Sorry.
1: Je wordt enthousiast.
3: Ja. Ja. Nee, wat zo grappig is, is dat met al onze grote klanten, dat kunnen we 1-op-1 kopiëren naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Engeland. Daar gaan we nu ook volop inzetten. Dus
1: die ambitie is er ook.
3: De basis ligt er nu. We hebben ons product, dat is een beetje een soort scoop, maar we gaan binnenkort ook in meerdere talen komen met onze applicatie. Zodat we ook goed op de Europese markt van kracht kunnen zijn en ook in de lokale talen, met name Duitsland, Frankrijk, Spanje, dat zijn wel landen waar lokale taal belangrijk is.
1: Kun je ons dus meenemen naar het beslismoment dat jullie zeiden, oké, laten we het doen?
2: Naar het buitenland te gaan.
1: Ja, dus met meerdere talen inderdaad aan de gang gaan.
2: Ja, ja, ook weer een grote klant die daar dan mee komt. En die zegt, ik wil dat jullie ook bij 16 andere filialen door heel Europa gaan gebruiken. Dus zo word je niet geforceerd. Maar dan denk je, de groei gaat ook goed.
1: Maar ben je dan gereserveerd in de reactie van, daar moet ik toch even over nadenken. Of daar moeten we nog even over hebben. Je zegt gewoon meteen ja.
2: Nee, we zeggen niet altijd gelijk ja, maar ik hoef er niet over na te denken. Dat wordt gewoon
1: op maandagochtend
2: met de meeting wordt er gezegd zo van die klant wil 16 talen. En dan misschien doen we een kleine analyse zo van misschien is 16 te veel en geven we liever 5 medewerkers in Albanië Engels les. Dan het ook in het Albanese vertalen, maar voor de rest is het wel echt zo van ja. Maar we hebben wel één regel, als de klant iets verzint, dan is het wel voor iedereen beschikbaar.
3: Ja.
2: Soms laten we, is er nog een periode van 6 maanden dat de klant het alleen mag hebben. Maar voor de rest, alle nieuwe features worden voor alle klanten beschikbaar.
1: Best wel interessant, want eigenlijk is dit heel normaal in de IT-wereld, toch? Dat je eigenlijk je laat leiden als het ware door de klanten met elkaar nieuwe dingen bedenkt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ik denk wat grappig is van M7, en daarom ben ik ook zo enthousiast binnen deze club, is dat doordat je dit soort grote klanten hebt, heb je ook serieuze gesprekspartners. En die hebben serieuze problemen en serieuze vragen. En dan worden Thijs en ik weer eens uitgenodigd bij een heel comité bijvoorbeeld van een grote klant. En die gaan dan allerlei vragen stellen over die heel technisch zijn. Dus dan ben ik altijd blij dat Thijs erbij is. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over hoe kunnen we zorgen dat we groepen mensen in een bepaalde hoek zetten. Hoe kunnen we afschermen dat ze bepaalde documenten niet kunnen delen. Dus al pratende zitten we dan terug in de auto van hey, daar moeten we iets mee doen. Dus die co-collaboratie met name grote klanten, dat is echt de drijfveer van deze organisatie.
1: Hoe diep gaan jullie zeg maar in die bedrijven? Want bedoel, je hebt het net al over. Dat is natuurlijk heel bekend met dit soort processen. Alle menselijke gedragingen moeten gevangen worden, moeten afgedicht worden. Ja. Dus je gaat heel diep in de organisatie, of niet?
3: Ja, eigenlijk ga je tot op medewerkerniveau, denk je na over hoe je dit soort bedrijven kan helpen om dit op een goede manier in te richten.
1: Jij wil nog iets zeggen, Adse.
2: Ja. Heel fijn grote klanten, maar we hebben ook één pitters. En we hebben ook, je kan ons bellen. En dan krijg je echt iemand aan de lijn. Bij heel veel IT-bedrijven of SaaS-bedrijven is er alleen maar een geautomatiseerde chat of dat soort dingen. En wij gaan best wel prat op dat, ook al is er een één pitter en die heeft een vraag. Je kan
1: dus je neemt iedereen serieus, zeg je eigenlijk daarmee.
2: 100%, okay. Maar ook gewoon, je kan ons bellen. Je wordt geholpen direct, ook fantastisch wordt je geholpen. Ja, dat vind ik echt persoonlijk heel belangrijk.
1: Wat merk je vaak bij eenpitters? Dat is wel interessant. We hebben 1,3 miljoen ZZP'ers in Nederland. Die bellen op met de vraag en die zeggen, doe mij maar het hele pakket, maar ik ben bang dat het me te veel kost.
2: Oh nee, dat is. We werken op het licentiemodel, dus dat is gewoon. Ja, nee, als hij er 10 gier doorheen wil jetsen per maand, en dan gaat de prijs niet omhoog.
1: Dus, oké. Okay. Dat is die één, Peter. Dan terug naar die vertaling, want dat is natuurlijk heel interessant. AI, denk je, nou ja, dat is appeltje eitje, toch? Je gooit er door AI heen en alles is vertaald.
4: Het helpt wel, maar AI vindt het soms moeilijk om de context goed te begrijpen. Dus we moeten het altijd wel nog controleren. Want zo'n vertaalbestand geeft de context niet mee.
1: Het is een makkelijk bruggetje over. Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar hoe adapteren jullie AI en hoe lang gebruiken jullie dat al?
4: Ja, het is voornamelijk alleen maar ondersteunend. Het helpt ons met wat marketing efforts. Het helpt ons met wat research en onderzoek. Het helpt ons als wij er niet uitkomen met ontwikkeling.
2: Maar testen.
4: Testen. Het is niet een hoofdproces bij ons. Het is echt een bijzaak. En we willen ook voorkomen dat het een hoofdproces wordt. We zien het nut er zeker van, maar er zitten heel veel risico's aan. We zitten in de security business, dus ja, daar moeten we scherp op zijn.
1: Maar goed, het is aan de ene kant je vriend, aan de andere kant is het ook je vijand. Want de manier waarop AI nu ontwikkelt, ook voor, neem Claude en Anthropic bedrijf daarachter, waarbij nu al gezegd wordt, als deze software security in verkeerde handen komt, dan liggen er straks heel veel belangrijke bedrijven in één keer stil.
2: Nee, maar daarom zei ik ook net. Wij nodigen dus pentesters heel erg uit om de meest schandalige AI-modellen op ons los te laten. Dat vinden we alleen maar leuk. Dan zien we dus, als er al een vulnerability is, dan kunnen we daar wat mee van tevoren. Versus dat een klant opeens komt zeggen zelf van, hi, ik heb iets op jullie losgelaten. Dan geloof me, dat hebben we zelf al gedaan. Daarom zei ik het ook specifiek. Mm-hmm. En ja. Kijk, code nakijken dus gebruiken met testen. Oké, maar het vertrouwen van onze klant gaat boven alles.
1: Boven alles, want hoe dek je de risico's af? Nou, het kan een moment komen natuurlijk dat het een keer misgaat.
2: Ja, maar dan heeft een hacker je bestanden, maar die zijn nog steeds weer encrypted. Dus ja. Je hebt er nog steeds niks aan.
1: Dus je slaapt er niet minder om.
2: Eigenlijk. Nou ja, wij hebben dus af en toe, weet je wel, er komt wel iets langs dat je denkt, oh, dat was een serieuze poging. En dan hebben we het gewoon met elkaar over, et cetera. En dan eventueel doen we nog een extra pentest achteraan om toch nog eens te kijken. Het kan gebeuren. We zijn zeer, zeer goed en ruimschoots verzekerd. Maar dat is natuurlijk een oplossing daarna. Maar ja, het is een vertrouwensbusiness. Dus we blijven, laten we zeggen, we slapen niet.
1: Maar als bedrijven natuurlijk.
2: Ja, nee, maar we houden het scherp in de gaten.
1: Even dan nog meer richting die toekomst. Het komt steeds meer tegen. Het quantum computer programma is in Nederland een aantal jaren geleden flink ingezet. De Quantum Delta. En daar is mij ooit verteld dat op het moment dat dat gaat spelen, dan is eigenlijk alles van nu, alle regels, in de zin van security, is spielerij. Is klaar.
2: Maar heb je al eens over post-quantum encryption gehoord?
1: Nee, maar daarom ben ik benieuwd. Dat is inderdaad van hoe staat het er nu voor?
2: Ja, daar zijn we dus ook om bezig. Om daarop voor te sorteren.
1: Maar is het iets wat nu echt steeds dichterbij komt? Hoeveel jaar zijn we nog hiervan verwijderd?
2: Okay, ik wist niet dat het een voorspelbaar programma wordt. Want
1: nee, maar ik ben gewoon benieuwd. Van wat gaat jullie in? Kijk eens toch in die glazen bol.
2: Ik denk dat het. Ik denk dat quantum over 3,5 jaar.
1: Zo snel?
2: Ja, opeens was, hoorde ik hier ook. Chat was er ook opeens. Dus ja. Maar ik kijk dat echt serieus positief tegemoet. Want ik denk dat ligt er maar hoe je het in wil zetten. En ik denk dat wij dat dan ook gaan inzetten, maar op de juiste manier.
1: En hoe snel is het bereikbaar voor die hackers, voor al die, trollen, noem maar op?
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar krijg je handen maar zo een paar van die chips. Dus dat wordt lastig, denk ik.
1: En Thijs, jij?
4: Het wordt een uitdagende markt als het zover is. Maar ja, weet je, als ondernemer moet je altijd op dat soort dingen anticiperen. En ja, weet je, je kan nu al helemaal gaan uitdenken hoe het gaat zijn. Maar uiteindelijk weet je het niet. En ga je het pas zien als het zover is. En dan moeten we de TZT op anticiperen. Ja. Maar ja, dat de wereld dan compleet verandert, dat is wel zeker. Ja.
1: Is dat ook het voordeel dat jullie daardoor gekozen hebben voor het software as a service model? Overigens is het ook eigenlijk niet heel bijzonder, want dat doen al die IT-bedrijven. Maar dat het daardoor snel stuurbaar en bijstuurbaar is.
4: Zeker, ja, absoluut.
2: Gisteren maakte ik trouwens nog het grapje. Als de quantum computing echt misgaat, dan gaan we gewoon weer USB-sticks versturen.
1: Ja, die zijn klein, maar die zijn ook qua capaciteit best groot geworden, toch?
2: Ja, en dan gaan we dat gewoon weer per post.
1: Dan begin je gewoon weer. Ouderwets.
2: Ja,
1: precies, ja. Ouderwets. Waar staat jullie bedrijf over een jaar of 5?
2: Ik denk dat we dan 3, 4, 5 producten bij hebben. Naast het veilig sturen, waarschijnlijk datarooms. Waarschijnlijk een nieuw inlogsysteem waar we al vrij ver mee zijn. We zien dat OAuth bijvoorbeeld vrij groot is, maar ook extreem prijzig. We zien de toekomst zeer rooskleurig bijvoorbeeld.
1: Zijn er dan ook een B-corp?
2: Ik denk ja.
1: Want dat is, hè, over certificeringen gesproken, we hebben het nog niet over gehad. Duurzaamheid is ook een onderdeel waar iedereen toch moet aantonen.
4: Wordt steeds belangrijker.
1: Precies.
2: Ja, dat vind ik ook belangrijk. Zeker weten.
1: Verder nog meer, Henny?
3: Ik denk over 5 jaar zitten we in alle belangrijke landen van Europa. En met de aanvullingen van de nieuwe producten die we hebben, zouden we zelfs wereldwijd kunnen gaan.
1: Want dan zit je zo ver aan de voorkant van de ontwikkeling.
3: Ja.
1: Dan durf je dat wel te garanderen dat het moet kunnen.
3: Ja.
1: Zitten er nog verschillen in de continenten op dit moment?
3: Ja, Amerika is natuurlijk op dit moment een beetje een lastige markt. Maar dat was, 2 jaar geleden was dat wel een target van ons. Om eens te kijken van wat zijn de mogelijkheden daar. Maar ik denk dat, zoals het daar vandaag de dag gaat, dat gaat niet heel lang duren.
1: Maar goed, die beste man gaat ook een keer weg, toch?
3: Precies. En ik denk dat er dan weer nieuwe kansen ontstaan. En dan is dat zeker een interessante markt voor ons.
1: En is het dan iets wat je vanuit Nederland blijft doen of ga je ook wel lokaal dan opereren?
2: Ik denk dat er eventueel wel hier en daar een kantoor kan ontstaan, maar SaaS, misschien zou een callcenter in Nederland, dan misschien 24 uur per dag opereren.
1: Thijs, zit je dan elke dag in een vliegtuig?
4: Ik hoop het niet. Nee, de wereld waar we nu in leven is remote werken heel goed haalbaar. Dus ik denk dat zeker blijft. En dan hoef ik absoluut niet elke dag in een vliegtuig te zitten.
1: Dan eindig ik ook bij jou. Wat zou nu de, noem eens 2 absolute tips voor bedrijven die naar dit programma geluisterd hebben, nu iets meer weten van ja, oké, waar moeten we al voldoen?
4: Ja.
1: En denken, oké, dit wisten we wel, maar we zijn te laat.
4: Ja, hoe groot je ook bent, neem toch eens echt de tijd. En ondernemers hebben nooit tijd. Maar vind die tijd en kijk er een keer serieus naar die wet en regelgeving. Kijk naar wat je beter kan doen. Kijk naar hoe groot je aanvalsoppervlakte is. En probeer dat zoveel mogelijk te minimaliseren. En ja, het kost altijd geld. Maar het is veel duurder als je er nu niets aan doet.
1: Merk je nog voldoende MKB-bedrijven die eigenlijk denken, dat nog niet voor ons?
4: Zeker, ja. Meer dan 80%. Ja.
1: En dan hebben we het nog kleiner over ZZP'ers?
4: Die zijn daar al helemaal niet mee bezig.
1: Hoe belangrijk is het voor deze doelgroep?
4: Ik denk dat hun aanvalsoppervlakte minder groot is. Ze worden minder snel getarget.
1: Hebben ze nog tijd?
4: Er is altijd tijd. Je kan het altijd beter doen. Dus ja, er is ook voor het ZZP'ers nog tijd.
1: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. Veel succes met de M7 en leuk dat jullie er waren.
0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
8: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe take-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
11: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens

0: tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: meten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: De Nederlandse webshop Buy European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. Buy European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
7: Het is de week van de Michelinsterren. Voor veel restauranteigenaren en horecaondernemers betekent dat elk jaar toch weer een moment van hoop, van nagelbijten, maar soms ook van teleurstelling. Want wat doet zo'n erkenning eigenlijk voor je bedrijf? Wat zijn de gevolgen wanneer je ster verdwijnt of uitblijft? En wat gebeurt er zodra je je niet laat leiden door zogenoemd belangrijke prijzen? Dat en meer leer je vandaag in De Ondernemer Live.
1: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
7: 7 nieuwe Nederlandse restaurants met 1 Michelinster. 2 zaken die er een tweede ster bij kregen. Nog altijd maar 1 etablissement met 3 sterren. En een chef die voor de tweede keer een ster kwijtraakt. Een dag na de uitreiking in Maastricht is dat de uitslag van de Michelinsterrenregen van 2026. En culinair Nederland is in rep en roer. Maar nu de champagneflessen leeg zijn, duiken wij vandaag eens even in de wereld achter de befaamde prijzenregen. En wat jij daar als ondernemer van kunt leren en mee kunt doen. Zoals inmiddels bijna traditie in De Ondernemer Live, praten we daarover verder met Food Trend Watcher Gijsbrecht Brouwer.
8: Hartstikke leuk.
7: Ja, van harte welkom. Doen. Fijn dat je er bent, Gijsbrecht. Ik hoorde jou in jouw eigen podcast met niet mis te verstaande bewoordingen nogal kritisch over de sterrenregen van gisteren. Wat is jouw takeaway van het evenement in Maastricht gisteren?
8: Nou, ik vond het evenement zelf eigenlijk voor Michelin's doen best goed.
7: Oh.
8: He, dus ze worden de productie van de ochtendmiddag was beter dan de afgelopen jaren.
7: Ja.
8: Ik vond wat we uiteindelijk beloond hebben, of zij, de Fransen, vond ik wat mager en nogal behoorlijk eendimensionaal. Dus niks, eigenlijk niks in de grote steden. Er zijn twee stellen bijgekomen, terwijl de laatste vrouwelijke chef verdwenen is.
7: Ja.
8: Dus op 119 zaken met een ster zijn er twee halve vrouwen. Ja. Hè, als je het zo bekijkt.
7: Onderdeel van een koppeltje.
8: Dus dat vond ik apart.
7: Ja.
8: Weinig spannende keukens. Dus het was toch wel veel Frans-achtig. Een beetje die kant uit. Dus ja, niet zo progressief gewoon.
7: Dat is dus, als jij als trendwatcher kijkt naar de trend, is dat een trend die je herkent. Waarom is dat zo, denk jij? Wat zit daarachter bij Michelin?
8: Dat is het leuke van Michelin, is dat je daar dus nooit achter komt.
7: Ja.
8: Ja, dus bijvoorbeeld, je hebt nu die ex-hoofdinspecteur van de Benelux, die Werner Loens, en die komt dan overal opdraven. Maar die vertelt ook niet echt wat, weet je wel. Dus ze klappen gewoon niet uit de school. Dus
7: nee. Het
8: is toch een beetje zoals naar het orakel van Delphi gaan, weet je wel. Je moet het maar een beetje proberen te snappen. Nou, dat doe ik met veel plezier natuurlijk.
7: Ja. Ja.
8: Dus ik denk dat... kijk, Michelin doet het als Michelin-gids eigenlijk wereldwijd best goed.
7: Mm-hmm.
8: En we leven in een... Ik heb het ook wel eens gezegd, het is de anti-TikTok. Hè, TikTok is heel snel voorbij, eigenlijk binnen een paar minuten weer weg.
7: Ja.
8: Je hebt er geen concentratie voor nodig, geen aandachtspannen. Nou, Michelin zegt, wij bouwen dossiers van jaren op.
7: Juist.
8: Wij doen één keer per jaar, vertellen we wat, en ook alleen dan. En dan geven we eigenlijk die sterren met een uitleg van onze inspecteurs erbij. That's it.
7: Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het juist nog steeds een stempel van kwaliteit is.
8: Oh, maar dat is het. Hè?
7: Ja.
8: Dus de Michelin sterren, je zal niet gauw bij een zaak die een ster heeft bedorven eten.
7: Nee.
8: Of iets koud wat warm moet zijn en andersom. Dus het gaat absoluut niet om de kwaliteit. En ik denk ook dat de Franse kwaliteit of die Frans aangehoogde kwaliteit, dat ze die ook heel goed weten te spotten.
7: Ja.
8: Een beetje traditionele, het niveau van, ik zal niet zeggen nouvelle cuisine, maar een beetje eind jaren 2000.
7: Ja.
8: En sommige nog klassieker dan dat. En tuurlijk, hè, in de Nordics doen ze het heel goed met de Nordic cuisine. Daar zitten ze goed op. Wereldwijd zijn Japan de meeste sterren.
7: Mm-hmm.
8: Japanse keuken, moet ik zeggen, de meeste sterren. Dus het is echt niet zo dat ze alleen maar Frans doen.
7: Nee.
8: Maar bij ons is dat wel de... Ja, dat doen ze goed. Dat houden ze goed vast. En en dat doen ze consequent. En daardoor is het wel iets waar je bij wil horen als chef. Nou,
7: ja.
8: Niet elke chef, maar veel chefs willen daarbij horen. En het is ook een beetje het enige wat soort van als... Matthijs van Nieuwkerk, we spelen elke avond Champions League.
7: Ja.
8: Ja, dat is een beetje de vibe die ook bij Michelin speelt. Van we doen het op dit niveau en eigenlijk telt dan alleen Michelin. Dus die twee dingen maken het heel krachtig.
7: Ja, ik wilde in aanloop naar deze show natuurlijk mezelf goed voorbereiden. En toen kwam er regelmatig voorbij de vraag, hoe relevant zijn deze Michelinsterren nou nog? Maar ik zie jou ook moeilijk kijken. Je bent zelf ook echt wel kritisch. Wat zou jouw antwoord zijn op die vraag?
8: Nou, de vraag is voor wie.
7: Ja. He,
8: dus veel chefs vinden het nog steeds heel belangrijk. Kijk, chefs zijn vaak hele gedreven mensen. Meestal mannen overigens.
7: Ja.
8: Die ook op zoek zijn naar erkenning. Nou, Michelin geeft ze die erkenning. He, dus voor chefs is het vaak nog belangrijk. Voor media, dus jouw collega's, is het eigenlijk elk jaar een beetje belangrijker aan het worden. We hebben iets om over het fenomeen eten, wat heel erg in waarde is toegenomen voor de maatschappij als geheel, dus ook voor de media. We hebben daar een tool mee om erover te praten. Voor consumenten is het een stuk minder belangrijk geworden. Voor je P&L, je business, is het ook een stuk minder belangrijk geworden.
7: We zagen jou vorig jaar al de conclusie trekken dat het krijgen van een Michelinster bij lange na niet meer garant staat voor een volle zaak. Wat heeft het dan wel voor effecten voor ondernemers die in de horeca actief zijn?
8: Nou ja, erkenning vooral. En ik denk dat als je Als je op een goede plek zit en een moderne bedrijfsvoering hebt, dan levert het je echt wel wat op.
7: Wat dan?
8: Nou ja, gewoon extra klanten.
7: Toch
8: extra
7: wel.
8: Gasten, ja. Mm-hmm. Maar dat, het is geen garantie meer. Vroeger was ster op de deur. En dan deed je 20% op je wijnprijzen. Je menuprijs ging met een tientje omhoog. En eigenlijk zat je vol vanaf dat moment. En dat is gewoon niet meer zo. Mm-hmm. Dus je ziet ook wel veranderingen. Kleinere zaken, minder personeel.
7: Ja.
8: Dus in die zin, ondernemers veranderen er ook wel op. Passen zich aan. En zodra je... Ja, die twee sterren is, vind ik eigenlijk de moeilijkste categorie.
7: Okay.
8: En zodra je 3 sterren komt, ja, dan ben je gewoon internationaal. Je hebt gewoon mensen, dat zijn verzamelaars, die vliegen vanuit over de hele wereld, gewoon met een checkboekje, zo van oké, weer eentje.
7: En dan heb je het over de klanten die dat soort tenten gewoon willen afvinken in absoluut. Hun belevenis, ja. Maar een soort bucketlist restaurant.
8: Bucketlist, precies dat. Ja. Dus die 3 sterren, dan ben je gewoon, dan moet je het wel echt verkloten, wil je het niet halen, zeg maar.
7: Helder. Laten we eens even inzoomen op die sterren en op de nieuwtjes van afgelopen dag. Er zijn dus 7 restaurants bijgekomen met 1 ster. Nassau uit Groningen. Het Wild Atelier Hoogsoeren. Rozewiet uit Kortgene. Bij Sydney aan Luna aan de Vecht. De Kuit Mierlo. Ambrosijn Valkenburg. Le Epifaan in Veningen. Jij toonde jezelf een klein beetje teleurgesteld. Want je vindt de keuzes van Michelin dus conservatief. Niet divers genoeg ook, heb je gezegd. Weinig vrouwen. Wat had jij dan anders gedaan bij die 1-ster tenten?
8: Nou, ik... conservatief ook in de zin dat van die 7 de 3 al een ster gehad hebben.
7: Mm-hmm.
8: He, dus het is ook nog eens een keer eigenlijk het doorgeven van een ster die er al was.
7: Mm-hmm.
8: Dus feitelijk komen er 4 nieuwe zaken bij. Echt nieuwe zaken of echt nieuwe chefs. Die 2 stellen. He, dus die Rozewiet en bij Kuit.
7: Ja.
8: Daar zit wel wat. Vind ik echt wel vernieuwing. Bij Kuit had ik al op mijn lijstje om heen te gaan. En Rozewiet zou ik nu wel heel graag heen willen gaan.
7: Okay.
8: Ik wil ook niet alleen maar negatief zijn. Maar wat en ook nog eens een keer 2 laten zien van jongens, we geven een ster in plaats van de man, de chef, een ster.
7: Ja.
8: Ook trouwens in deze beide gevallen is de vrouw ook de chef. Hè? Dus het is niet zo dat zij de voorkant doet, hij de achterkant.
7: Ja, ja.
8: Het zijn een soort duo's, zijn het ook echt.
7: Ja.
8: Dus dat vind ik allemaal goed gedaan. Wat ik lastig vind... is waarom kan Michelin geen talent vinden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. En met name onze hoofdstad. Daar zijn zelfs sterren verdwenen. Ik vind Amsterdam, en dat zeg ik als Rotterdammer, en dat wordt me niet altijd dank afgenomen. Maar ik vind Amsterdam lijkt meer op Londen of op Berlijn of Parijs dan het op de rest van Nederland lijkt.
7: Ja.
8: Zeker qua horeca scene heb ik het dan over.
7: Ja.
8: En dan denk ik, ja, Londen krijgt er, of UK krijgt er 10 nieuwe 1-sterrenzaken bij afgelopen Michelin. Waarvan het leeuwendeel in Londen is. En het leeuwendeel ook nog eens een keer India's. Nou ja, noem allemaal maar op. Gewoon echt originele keukens zijn. Of in ieder geval niet traditioneel Franse keukens. In Nederland doen ze dat dan een beetje met de biep. Ze krijgen een Griekse en een Japanse erbij.
7: Voor de duidelijkheid, de biep gourmand is zeg maar een soort aanmoedigingsprijs. Ja, goede prijs-kwaliteit verhouding.
8: Precies. Ja. Dus het is niet dat ze het niet willen of niet zien, maar ze houden het wat kleiner.
7: Ja. Ik vind het fijn om ook gezien de structuur van het gesprek nog even die 2 en 3 sterren af te vinken. Want er zijn 2 sterrententen bijgekomen. Azuriet in Delft van 0 naar 2 sterren in 1 keer. En Suis of Sui, wat is dat?
8: Ja, volgens mij moet je Sui uitspreken.
7: In Schin op Gul.
8: Ja,
7: ik ben een enorme culinaire liefhebber, maar dan vooral aan deze kant van de tafel.
8: Ja.
7: Hoeveel beter is zo'n 2-sterrentent dan? En wat moeten die ondernemers doen om dat niveau te halen? Of om die erkenning te krijgen?
8: Ja, nou even nog aanvullend erop. Die 2 hebben dus allebei al 2 sterren staan koken.
7: Ja.
8: He, dus dat zijn ook geen nieuwe chefs die nieuwe sterren halen.
7: Bijvoorbeeld in hun vorige restaurant.
8: Precies. Dus, ja. En daar is wederom niks mis mee. Want dit zijn gewoon 2 hele goede chefs.
7: Ja.
8: Dus dat is geen disqualificatie. Het is eerder een doorlopende erkenning van deze 2 mannen.
7: Ja.
8: En wat je doet bij 2 sterren is eigenlijk alles wat 1 ster doet, maar dan beter.
7: Ja.
8: Dus betere service, iets originelere gerechten, vaak nog iets meer strooien met de door Michelin zo geliefde dure ingrediënten. Neem wagyu, neem langoustine, neem caviar, neem foie, dat soort dingen. En dan wat origineler gebruiken. Dus dan zie je dat foie ineens in een dessert terechtkomt. Dus zo moet je dan een beetje denken. Het prijsverschil tussen 1 en 2 sterren is ook groot.
7: Ja.
8: Vaak groter dan tussen 2 en 3.
7: Okay.
8: Dus die sprong naar 2 is flink.
7: De sprong naar 3 vind ik een heel fijn bruggetje. Want Er is er nog maar één. Libreye in Zwolle heeft, ondanks het overlijden van Johnny Boer, of misschien juist dankzij de kwaliteiten van het huidige team, nog steeds 3 sterren. Ik zat me te bedenken, wat zegt dat over het ambitieniveau en de kwaliteit van al die andere restaurants? Of is Michelin daar ook heel traditioneel? Dat je echt iets anders moet doen dan de rest om die 3 sterren te krijgen?
8: Ja, dus we hebben in de geschiedenis van Nederland 4 3-sterren restaurants gehad. Dat begon met Parkheuvel in Rotterdam van Kees Helder. Daarna kregen we natuurlijk Oud-Sluis van Sergio Herman. En Interscaldes van Janus Brevet. Ja. En dus Johnny, Nelson. Libreye. En dan zie je dus dat is helemaal niet veel. Hè? Dat is echt heel weinig.
7: Ja, wat zegt dat dan?
8: Nou, we zijn natuurlijk maar een klein rotlandje waar de Fransen heel lang op neergekeken hebben.
7: Ja.
8: Hè, we waren een soort reserveprovincie van België als het ging om hoe wij er culinair op stonden.
7: Ja.
8: En dat hebben we doorbroken met als instantie Kees Helder. Nou, Johnny heeft dat de afgelopen, tot vorig jaar dan, 25 jaar heeft hij dat ook gewoon kunnen laten zien.
7: Ja.
8: En nu is het, wie kan in die grote schoenen daarnaast staan.
7: Nou ja.
8: En ja, wie kan dat?
7: En?
8: Nou ja, er wordt natuurlijk gezegd, het was heel lang Spectrum in Amsterdam. Nou, we hebben zijn gestopt. Hè. Sidney Schutte wilde niet meer met die poppenkast meedoen.
7: Ja.
8: Om het zo te zeggen, dat zou hij zelf nooit zo zeggen, maar zo vertaal ik dat.
7: Ja.
8: Je weet dat Brut 172 wordt een beetje opgehind. Sunil Bahadur is verhuisd naar een betere plek, ook voor die 3rde ster. Mario, die nu met Azurite 2 sterren heeft gepakt in Delft, wil ook naar 3 sterren. Die steekt zijn ambitie. Het is niet onder stoelen of banken.
7: Nee.
8: En dan zijn er nog wel een paar waarvan Rebecca, wat nu in Hezen zit, verhuisd naar Eindhoven. Naar een prachtige locatie met een hele dikke investeerder erachter.
7: Ja.
8: Daar wordt ook gezegd, dat wordt 3 sterren. De nieuwe winkel, ik ga nog even door.
7: Ja.
8: Gaat ook verhuizen. Ook met het idee kan van 2 naar 3 sterren.
7: Maar en dat geeft ook aan dat de Michelin aanpak natuurlijk over meerdere jaren gaat. Het is niet een soort momentopname. Dus dat wil zeggen dat het een kwestie van tijd is, denk jij? Het ligt niet aan het niveau in Nederland.
8: Nee, het ligt niet aan het niveau en het is een kwestie van tijd.
7: Ja.
8: Maar hier is Michelin extreem picky mee en terecht. Er zijn er geloof ik 100 zoveel over de hele wereld. We zijn nogmaals een klein landje. Een land als Ierland heeft niet eens een 2-sterren tent.
7: Mm-hmm.
8: Weet je dus
7: en zo slecht doen we het niet.
8: Nee, precies.
7: Ik wil nog even ook gezien de tijd naar een ander nieuwtje dat Culinair Nederland heel erg bezig hield. Margot Reuter, de chef van restaurant Da Vinci in Maasbracht, had 27 jaar lang 1 ster, 10 jaar lang 2 stuks en is nu in een paar jaar tijd van 2 naar 0 gegaan. Wat zegt jou dat? Wat vind jij daarvan?
8: Ja, ik heb hier heel veel over nagedacht. Ik heb nooit bij haar gegeten. Dus ik kan niet zeggen, ze is goed of ze is niet goed. Maar het algemene verhaal is dat ze gewoon goed is. In de zin van dat je krijgt nergens een goede sommelière. Of van die klassieke Franse benijdingen à la carte. Dat doet zij feilloos.
7: Ja.
8: Kijk, Michelin, als je van 2 naar 1 gaat, dan krijg je een hele duidelijke waarschuwing. He, dat is eigenlijk van, je moet nu step up your game.
7: Okay.
8: Want dit is natuurlijk eigenlijk een soort, dat is een beetje gênant om van 2 naar 1 te gaan.
7: Ja.
8: He, dus en dan moet je dus volle bak. En dus ik denk dat Michelin gewoon vond, ze is niet volle bak gegaan.
7: Ja, ja.
8: Op het moment dat ze die waarschuwing heeft gekregen.
7: En welke les trekken we daar dan vanuit ondernemerschap uit? Wat had zij anders moeten doen?
8: Nou ja, ik denk, kijk, de vraag is of je dat moet willen. He, zij zegt, ik denk dat zij gekozen heeft voor wat ze doet. En daar is in blijven staan. En ja, zij had daar meer beloning voor verwacht.
7: Ja.
8: Kijk, als je dit wil keren, dan moet je het toch gaan aanpassen. En op welke punten? Ja, dat is dan dus toch een beetje gokken. Zeker als je al bijna 30 jaar op dezelfde manier kookt en wijn schenkt. En haar man, die de voorkant doet, dus bij hun is het precies omgedraaid. Ja. Ja, die werd recent nog op het schild gehezen voor de voortreffelijke, hoe hij als gastheer functioneert, zeg maar. Dus ja, dus het is ook een beetje moeilijk inschatten. Er ligt natuurlijk iets veel breders onder.
7: Mm-hmm.
8: Namelijk, hoe kan er maar 1 vrouwelijke chef in Nederland zijn.
7: Ja.
8: En het voelt voor mij dat ze, en dat zal nooit ergens beaamd worden, dus ik kan dat ook gewoon zeggen.
7: Mm-hmm.
8: Het voelt voor mij dat ze gewacht hebben met die laatste ster tot het moment dat die 2 vrouwen nu bij die 2 jonge restaurants een ster gekregen hebben.
7: Dus een soort van het stokje doorgegeven.
8: Continuïteit. Ja.
7: Juist. Nog 1 ontwikkeling die ik graag even met je wil duiden. De groene sterren zijn verdwenen. Die werden een paar jaar geleden als een heel mooie duurzame proefballon omhoog gelaten. Die zijn nu allemaal lek geprikt. De groene ster is weg. En daar zijn de Mindful Voices voor teruggekomen. Korte uitleg wat dat is en wat wij daar aan hebben.
8: Ja, nou ik... Ik vond het geen proefballon de Groene Ster. Ik vond het een beweging die eigenlijk heel hard nodig was. Ja. Ondanks het feit dat nooit duidelijk is geweten wat het nou precies was. Maar dat geldt voor de Rode Ster ook. En met alle respect voor de mensen die op Mindful Voices staan. En toevallig ken ik er een paar. Ja, het is gewoon maar een duurzaamheidsplatform op een website. Ja. Je kan het niet op je voordeur hangen of weet ik veel wat. Dus ik vind het een beetje een doekje voor het bloeden. Voor het afnemen van die groene sterren.
7: Het is minder tastbaar dus. En Michelin zelf zegt van ja jongens, het was niet meer echt nodig. Want duurzaamheid is een onderdeel van onze bredere beoordeling.
8: Okay. Dat is natuurlijk echt. We eten met z'n allen meer wagyu dan ooit in Michelin sterren. En dan ga je zeggen over duurzaamheid van het zit overal in de haarvaten. Dat is niet waar.
7: Oké. Okay. Wat interessant is, we hebben er straks een gesprek over. Met Michael van der Krocht van Tres in Rotterdam ook. Die is zijn groene ster verloren. Dus daar gaan we zeker op inzoomen nog. Wat voor effecten dat heeft. Wat zou jouw boodschap zijn, tenslotte Gijsbrecht, aan de horecaondernemers die luisteren en denken, ja, moet ik nou wel of niet gaan voor zo'n ster? Of is het eigenlijk een beetje een opgepompte band?
8: Nou, ik denk als je een ster wil, dan moet je zoek een plekje lekker ergens landelijk gelegen.
7: Oké.
8: Okay. Want Michelin is toch uiteindelijk een bandenfabriek. En ze sturen je het liefst toch, zoals ze ooit 100 jaar geleden zijn begonnen, op pad met een auto. Dus dat zou stap 1 zijn. Doe het niet in een grote stad. Sorry Michael, sorry Raoul. want dat wordt lastiger op dit moment. En ik denk als je kookt voor erkenning, dan is Michelin nog steeds een fantastisch platform. Als je kookt voor internationale gasten ook.
7: Ja.
8: Dus ik ben ook helemaal niet tegen Michelin. Absoluut niet. Ik vind dat ze het echt ook commercieel en verhaaltechnisch hartstikke goed doen.
7: Ja.
8: En kan alleen een paar dingetjes beter.
7: Ja, het mag wel iets diverser en breder dus. Dankjewel Gijsbrecht Brouwer namens De Buik voor jouw duiding over de Michelinsterren 2026.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
7: Tussen 2013 en 2020 was restaurant Bridges in het hartje van Amsterdam in het trotse bezit van een Michelinster. Maar die verdween. En verrassend genoeg is niet iedereen in de keuken daar rouwig om. Dat is boeiend om te weten, want blijkbaar is bekroond niet altijd beter. Hoe dat zit vraag ik vandaag aan de twee heren die anno 2026 de scepter zwaaien in de keuken van Bridges. Executive chef Raoul Meeuwissen en keukenchef Frank de Heer. Heren, welkom in de studio.
9: Goedemorgen.
7: Jullie hebben al even een mooi culinair watertje voor jullie zelf ingeschonken. Fijn dat jullie er zijn. Bridges had in het verleden een Michelinster. Dat werd breed uitgemeten ook. In 2020 is die verdwenen, Raoul. Jij zit er sinds 2018 aan de potten en pannen daar.
9: Ja,
7: en aan het hoofd van het team. Hoe hebben jullie gisteren ten eerste naar de uitreiking gekeken? Wat doet dat met jullie?
9: Goed. Mij in zoverre niet superveel. Je moet er gewoon open in staan. En er naar kijken en het komt zoals het komt, zeg ik altijd.
7: Ja?
9: Ik bedoel, want je hebt er toch uiteindelijk geen invloed op. Dat heeft Gijsbrecht net ook duidelijk gezegd.
7: Mm-hmm.
9: Daar moet je gewoon aan afwachten en iedereen kan lijstjes maken. Maar je hebt gisteren gezien, die kloppen niet altijd helemaal.
7: Nee, dat klopt. Dit jaar stonden jullie opvallend genoeg niet echt op lijstjes. Maar je zegt, je kunt er niet zo gek veel aan doen. Maar tegelijkertijd zegt Michelin, jawel, als je consequent dag in dag uit, jaar in jaar uit op zeer hoog niveau kookt, komt die ster vanzelf. Heb jij een andere ervaring?
9: Ik denk ook dat dat zo is. Alleen blijven altijd gewoon momentopnames. En je moet altijd gewoon goed je best blijven doen en ervoor streven.
7: Ja.
9: Maar ja, nogmaals, het komt zoals het komt. En ja, je hebt er echt geen invloed op. Je moet je best doen. En...
7: Ja, en was er dan geen teleurstelling gisteren? Want je zit dan toch waarschijnlijk naar die show te kijken in Maastricht en dan word je niet genoemd.
9: Ik denk dat moet je altijd hebben. Dat je een beetje teleurgesteld bent.
7: Ja.
9: Maar ja, nogmaals, wat ik heb aangegeven. Je hebt er geen invloed op. Dus als je daar gewoon open in staat, valt de teleurstelling ook mee.
7: Hey Frank, hoe is dat aan jouw kant? Jij als keukenchef, jij hebt me wel eens verteld, wij kennen elkaar al wat langer, dat je er toch wel een soort van spanning voor voelde, voor die uitreiking. En dat je er toch een beetje op hoopt. Hoe kijk jij daarnaar, naar die uitreiking?
10: Ja, je hoopt het natuurlijk altijd. En het is gewoon lastig.
7: Ja.
10: Kijk, je, je verwacht het misschien niet, maar je hoopt het altijd. Het is gewoon, het streelt je ego op een gegeven moment natuurlijk, als het wel gaat lukken.
7: Ja. En tegelijkertijd begrijp ik zo'n beetje achter de schermen dat er een tweedeling is binnen jullie team. Dat sommigen vinden het waanzinnig om te hebben. Die streven er ook echt naar, sommige collega's. Maar er zijn er ook bij die zeggen, ja, het is allemaal niet zo heel relevant, die ster. Dat doet voor ons niet zo heel veel. Kun je dat duiden, wat die tweedeling is, Frank?
10: Nou, die tweedeling, dat is, ja, Rauw en ik zijn de oudere garde.
7: Hoe oud zijn jullie?
10: Ja, wij zijn 43. Dus dat is...
7: Dat noem je al oud.
10: Dat
7: okay.
10: Doen wij de oude ja. En je hebt de jonkies begin 20 en die willen volle bak gaan halverwege de 20.
7: Ja.
10: En wij hebben het allemaal een keer meegemaakt. En daardoor gaat het lager, moet ja. Ik niet zeggen. We willen het natuurlijk wel, maar we hebben het al een keer meegemaakt. Dus wij hebben zoiets van, oké, het komt zoals het komt.
7: Ja.
10: Komt het niet, we doen alsnog ons uiterste best. En we blijven gewoon lekker koken voor onze gasten.
7: Want de gast staat voorop. Dus eigenlijk zeg je
10: altijd.
7: dat het hebben van de Michelinster is inderdaad vooral voor de chef zelf of voor het team of voor het bedrijf waar je achter staat een mooie erkenning. Maar op de werkvloer of in je werkgeluk doet het niet zo gek veel.
10: Nee. Okay. Voor mij persoonlijk niet.
7: Oké. Okay.
10: Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk en ik ook gewoon lekker voor de gasten.
7: Ja.
10: En dat vind ik het belangrijkste. Zodat je lekker je ei kwijt kunt. Letterlijk.
7: Ja, mooi ook. Maar ik kan me voorstellen, er wordt natuurlijk best wel naar de chef zelf gekeken. Jij staat als executive chef in de boeken. Het straalt ook af op de persoon Rauw Meeuwissen. Jij bent dan ineens een sterrenchef. Is dat niet iets waar je ook vanuit het oogpunt van de onderneming die je toch binnen jullie mooie hotel, Sofitel de Grand in Amsterdam, runnen. Dat je dan toch denkt, dit is mijn ultieme doel, want dan ga ik de geschiedenisboeken in.
9: Nou ja, ik denk uiteindelijk dat het gewoon belangrijk is. Tuurlijk is die ster belangrijk voor je eigen waardering. En uiteindelijk zou ik hem ook gewoon terug willen winnen. Want uiteindelijk is dat toch ook gewoon een deuk in je eigen ego.
7: Ja.
9: Je moet daar toch uiteindelijk... heb je er niet zoveel invloed op. Je moet gewoon goed je best doen. En we staan in Gomio, dat soort met van tegenhanger, hebben 16 punten. Nou ja, goed, bijna iedereen met een ster of meer heeft 16 punten of hoger. Dus ja, weet je, in daarin opzicht zitten we nog steeds goed. Alleen het blijft uiteindelijk momentopnames. En wat Gijsbrecht ook zegt, het gaat over een langere periode. Ik heb ook wel eens met Michelin gesproken. Daar ga ik nu niks over zeggen.
7: Oké. Okay.
9: Dat blijft...
7: Ik was juist benieuwd naar de inhoud van dat gesprek achter de schermen.
9: Dat is voor de rest gewoon tussen ons. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over jaren heen. En hebben we bij het hotel natuurlijk ook gewoon een chefswisseling gehad. Voor mij ook al.
7: Ja.
9: Weet je, dat weegt ook gewoon uiteindelijk mee. Dat kan ik er wel over zeggen.
7: Dus in zoverre moet je in de jaren dat je nu bezig bent weer je sporen verdienen. En, maar ik kan me ook voorstellen dat dat leidt tot toch een beetje frustratie. Want je zegt net al 16 van de 20 punten bij Gomio. Jullie staan hoog in de top 50 in de Lekker 500. Jij bent zelf jonge chef van het jaar 2014 geweest. Jij kan echt wel wat. Je kookt eigenlijk op sterrenniveau. Maar dat die erkenning blijft uit. In hoeverre, je komt overigens een hele chille gast.
9: Ja.
7: Maar is er dan geen elementje van... kom op, ik wil dat ding hebben.
9: Ja, tuurlijk. Maar nogmaals, tuurlijk willen we dat ding hebben. En ik denk ook dat het goed is voor het hotel. Want je gaf net in je intro aan van dat het verdeeld is of we wel of niet die ster moeten hebben of we naar streven. Tuurlijk, dat doen we. En ook voor je eigen... ego. Alleen en ik denk dat het voor het hotel ook gewoon goed is. Dat zo'n hotel dat ook verdient.
7: Ja.
9: Je kan niet zo goed je vat opleggen waar het nou precies aan ligt.
7: Nee. En dat heeft Michelin toen ook niet uitgelegd aan jou?
9: Deels. Maar uiteindelijk heb je niet overal invloed op. En nogmaals, het zijn verhalen, maar het is niet die je met hun bespreekt. Maar je weet het natuurlijk niet altijd precies.
7: Nee. Frank, hoe kijk jij daarnaar ook vanuit ik noemde jullie net al een onderneming binnen een onderneming. Want Bridges is onderdeel van het hotel. Vijfsterren hotel, fantastisch. Ik heb daar zelf geslapen. Het niveau van aandacht voor de gasten is extreem hoog. Hoe wordt er nou vanuit de onderneming naar jullie onderonderneming gekeken, zeg maar, die jullie samen runnen?
10: Ja, dat is wel een lastige. In principe zijn wij gewoon een onderdeel.

0: ik ben eigenlijk, zoals je merkt, op zoek naar hoe jullie dan achter die potten en pannen ook ondernemen.
1: Ja, dat is een hele goeie. Kijk Raoul eventjes aan. Maar achter de schermen, ja.
0: Hoe zie jij dat, Raoul?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk zijn er ook meerdere aspecten voor nodig om door te kunnen groeien.
0: Ja.
2: Daar zijn we hard aan het werk, ook binnen het hotel. Alleen ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Mm-hmm. Zo simpel is het. En dat moet groeien. En dus ja, wat je zegt, 2028.
0: Ja, 2028 is een mooi doel, want dan zit je er 10 jaar, dan zou dat een logisch moment
2: zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, goed, daar is wel meer voor nodig dan alleen maar goed koken achter. Maar goed, dat is een verhaal, dat is te technisch. Maar uiteindelijk moeten er dingen ook meegroeien.
0: En is het dan zo, want Gijsbrecht Brouwer van de Buik vertelde net ook al, de Food Trend Watcher, Michelin heeft hele duidelijke eisen. Best wel helder verhaal in zekere zin waar ze op letten. Ik kan me ook voorstellen dat jij in jouw strategie, buiten dat je goed kookt en lekker kookt en je eigen sausje eroverheen gooit, dat je toch geneigd bent om naar hun wensen te koken. Hoe ga je daarmee om?
2: Ik probeer uiteindelijk toch wel bij onszelf te blijven. Ik kan wel allemaal dingen veranderen en ineens gaan fermenteren en noem het allemaal maar op. Maar sommige mensen hebben zich daar helemaal in gespecialiseerd. Ja, daar gaat gewoon tijd in zitten. En plus past dat bij mij. Dat moet ook zo zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat we gewoon stappen moeten maken en door moeten gaan. En we gaan elke dag met plezier naar ons werk.
0: Ja.
2: En de gasten die we hebben zijn ook allemaal gewoon super enthousiast.
0: Ja.
2: En dat we op de chefs hebben ook bij ons. Ja, horen we het altijd. Alleen ja, het moet hopelijk een keer beloond worden. Hiervoor hebben we bij de Hoefslag gewerkt en daar hebben we ook gewoon
0: de Bos en Duin,
2: jarenlang. Als keukenchef en ook uiteindelijk als chef gewerkt. Dus daar hebben we hem ook gehad. Dus ja.
0: Aan de kwaliteit ligt het niet?
2: Ik ga er vanuit van niet, nee.
0: Nee, ik vond het wel even mooi om te zeggen dat jullie staan natuurlijk wel in de Michelin-gids. En ik quote eventjes daaruit. Er staat, vis is koning in dit strakke restaurant waar u tevens een mooi uitzicht hebt over de grachten. Zilte lekkernijen staan hier centraal in gerechten die volledig mee zijn met hun tijd. De chef associeert klassieke sauzen met hier en daar een vleugje Azië om de fraîcheur van het product te laten uitblinken. Nou, dat klinkt al iets waar het water van in de mond loopt. En ik ben ook nog wel even benieuwd naar hoe jullie kijken naar het gedrag van andere chefs bijvoorbeeld. Hoe je leert van je collega's. Hè? Dat vinden wij van de ondernemer ook belangrijk. In 2013 wist Joris Beidendijk toen de tijd in Bridges de ster binnen te slepen. Hoe kijk je naar het gedrag van die anderen? En leer je daar wat van? En pas je dan je eigen manier van werken daarop aan?
2: Nou, ik denk zeker dat we er naar kijken. En dat is ook gewoon goed. En je neemt gewoon dingen daarin mee. Alleen denk ik wel dat je gewoon altijd uiteindelijk van je eigen kracht uit moet gaan. En je kan daar gewoon elementen uitpakken die je kan gebruiken daarin. Alleen ik denk dat copy-paste daar niet altijd even goed in werkt.
0: Nee, precies. En Frank, als ik dan eens naar jou kijk. Je vertelde net dat jullie hebben allebei een ervaring met werken in een sterrentent. Wat doet het nou voor jou als degene die de scepter zwaait, als degene die het team mee moet nemen, dat je dat hebt meegemaakt? En in hoeverre is het iets waar je dat je mist of waar je weer naartoe zou willen?
1: Ja, dat is een hele goeie. Want hetgene wat je mist, ja, wat ik net ook al zei, je doet gewoon hetgene wat je altijd doet.
0: Mm-hmm.
1: Vol met liefde voor de gast.
0: Ja.
1: En wat Raoul zegt, ja, je kijkt wel naar de andere buitenwereld. Maar niet te veel. Je moet zoveel mogelijk bij jezelf blijven.
0: Dat vind
1: ik wel belangrijk. Gewoon je eigen identiteit. Niet te veel kijken wat de rest doet. Gewoon lekker doen wat we zelf doen. Redelijk klassiek.
0: Ja.
1: Met her en der uitschieten in een strak jasje.
0: Mag ik scherp zijn in de zin van dat het ook wel een beetje voelt alsof jullie het allemaal wel prima vinden? Het is, want ik ken jou niet als een ambitieloos mens. Maar het voelt toch alsof je niet keihard naar de finish aan het rennen bent of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Nou kijk, ik denk bij ons in de keuken achter de schermen wel.
0: Ja.
1: Maar je hebt er meerdere factoren voor nodig. En als je kan als keukenteam kan je daar maximaal voor gaan.
0: Ja.
1: Maar als je... Nou, ik wil niet zeggen dat we geremd worden. Maar je hebt heel veel andere factoren nodig om hetzelfde doel te behalen.
0: Ja, ja. En dan doe je op de factoren binnen een organisatie.

0: organisatie.
1: Ja,
0: of
1: een organisatie.
0: De juiste randvoorwaarden. Budgetten bijvoorbeeld of zo, is dat
1: personeelstekort, ja? Her en der. Iedereen heeft daarmee te maken natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon soms wel lastig om inderdaad dat doel te behalen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat wij op een hele goede weg zijn. Wat Raoul zei.
0: Je kijkt even naar Raoul inderdaad.
1: 16 punten, Gaupmeau inderdaad. Dat komt eigenlijk neer op een Michelinster niveau.
0: Ja. Dus heb jij ook het gevoel dat het een kwestie van tijd is? Ik zie wel hoop in je ogen of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, zeker. 100%.
0: Ja?
1: Ja, nee, ik denk na 2028. Nou, ik hoop eigenlijk. We hoopten dit jaar natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, volgend jaar zou helemaal mooi zijn. En 2028, dat zou zeker haalbaar moeten zijn.
0: Dus ik voel bij jullie ook een beetje zelfbescherming, zeg maar. Van we gaan niet van de daken schreeuwen dat we het leuk vinden als we hem hebben. Maar als het eenmaal zover is, is het toch een dikke vette stempel en een schild op de deur.
2: Nou ja, zeker. Maar uiteindelijk denk ik ook niet dat je dat van de daken moet schreeuwen. Want je moet bij jezelf blijven.
0: Ja.
2: Ik bedoel, zo zit ik er altijd in. Ik bedoel, hoe harder je schreeuwt, hoe harder je valt.
0: Nou ja, oké, mooie. Ja.
2: Ja.
0: Ik kan me ook wel indenken dat als jij kijkt naar hoe Michelin werkt, hè, ben ik ook wel even benieuwd. Ik begreep dat er lijsten met signalementen en namen rondgaan van gasten die wellicht wel eens een Michelin, inspecteur of keurmeester zouden kunnen zijn. Hoe gaan jullie daarmee om, Frank?
1: Ja, die lijsten die zijn er zeker.
0: Ja?
1: En het wordt ook onderling wordt wel gebeld van, joh, luister, die en die zijn in de stad. Dan heb ik het over Amsterdam in ons geval.
0: Mm-hmm.
1: Maar ga je dan anders acteren? Nee.
0: Oké. Okay.
1: Want iedere gast is in principe gewoon gelijkwaardig.
0: Mm-hmm.
1: Dus het, ja, misschien dat je net even. Misschien toch een heel klein dingetje, maar in principe niet.
0: Nee.
2: We zitten in een hotel. Als ik dan moet gaan tellen hoeveel mensen we in. Over het algemeen komen ze alleen. Nou, als ik die moet gaan tellen, dan is iedereen een Michelin-inspecteur.
0: Ja.
2: Ik bedoel, we hebben zoveel gasten alleen. Ja, dat is niet bij te houden. Dus iedereen moet hetzelfde zijn.
0: Mm-hmm. En wat is jouw mening over de aanpak van Michelin? Als in hoe ze beoordelen, waar ze op letten. Kun je daarin vinden? Of heb je daar, zou je een boodschap aan Michelin willen geven?
2: Nou, nee, maar dat heeft Gijsbrecht net ook aangegeven. Het is een beetje een grijs gebied.
0: Mm-hmm.
2: En ja, het is een beetje mysterieus en ontastbaar. Dus ja, ja, het is lastig, want het is uiteindelijk wel divers. De kookstijlen.
0: Ja.
2: Over het algemeen wel redelijk Frans, geklassiek.
0: Ja.
2: Maar ja, dat vind ik zelf ook gewoon heel erg mooi. Dus ja.
0: Helder. Er is dus niet zozeer iets wat je anders zou doen om dichter in de buurt te komen.
2: Nou ja, maar dat is ook maar lastig. Want doe je dan het goede? Hè? Dat weet je ook niet.
0: Mm-hmm.
2: Want ja, volgend jaar zijn er misschien andere zaken die gewoon een compleet andere stijl hanteren.
0: Ja.
2: En dan moet je daar en dan winnen die allemaal een ster.
0: Mm-hmm.
2: Moeten we naar die kant op? Ja, geen idee.
0: Zit hem dus juist in de langere termijn in het zorgen dat die kwaliteit consistent is en dergelijke?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En Frank, jij hebt mij wel eens verteld dat de strategie van jullie heel duidelijk is. Zoveel mogelijk lokaal. Heel dicht bij het hotel zelf. Er staan op het dak bijenkorven om jullie honing te maken bijvoorbeeld. Kun je nog iets meer vertellen over de strategie? Hoe je een modern restaurant op hoog niveau runt?
1: Nou, nogmaals, je moet gewoon goed bij jezelf blijven.
0: Ja, ja.
1: En inderdaad, wat we inderdaad doen is zoveel mogelijk lokaal.
0: Ja.
1: Kijken wat zit er om ons heen. En dat is best wel veel. Ook in Amsterdam zitten in de weilanden. Er zitten gewoon mooie boerenbedrijven met mooie spullen op het dak inderdaad. Hebben we de bijenkorf staan. Een moestuin met verschillende kruiden, bloemen. Dus ja, dat is natuurlijk wel gewoon hetgene van, we houden het zo dicht mogelijk bij huis.
0: Ja.
1: En af en toe pak je een uitschietertje natuurlijk.
2: Nou ja, uiteindelijk is natuurlijk
1: geen wakjoe meer op de kaart.
2: Nee,
1: dus
2: zeker niet.
1: Dus zulke dingen schrappen we.
2: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, dat past niet in het beeld van het bedrijf.
0: Omdat het van ver komt en duur is en dat soort dingen. Ja.
2: Nou ja, ik denk dat de regio redelijk gewoon Europa is. Kijk, mm-hmm. Uiteindelijk, als ze gaan vissen, de vissen worden niet meer gevangen voor de kust van Scheveningen.
0: Nee.
2: Ik bedoel, zo realistisch kunnen we gewoon zijn.
0: Precies.
2: Die schepen moeten ook naar Noorwegen, Denemarken, IJsland om daar te gaan vissen. Dus ja, ik denk dat Europa onze regio is. Als je gewoon met vis werkt, dan is, zeg maar, ja, dat groeit niet. Die vissen die zwemmen niet meer voor onze kust.
0: Mm-hmm.
2: Niet zoveel meer. En dat wordt allemaal verder weg gevangen. Dus ja, ik denk dat regionaal is gewoon binnen onze Europese...
0: Ja, dus je bent afhankelijk van andere factoren natuurlijk die extern zijn. Maar je probeert het wel zo dicht mogelijk bij jezelf te houden en zo oprecht mogelijk. Dus eigenlijk hoor ik van jullie, dat zou dan ook de tip zijn na dit gesprek, geloof ik. Als ik het zo mag invullen, naar andere ondernemers en naar horecaondernemers. Blijf dicht bij jezelf, geloof in je eigen kwaliteiten. Ga vooral niet gek lopen doen.
2: Nee.
0: Ik zie een vraag in de blik naar Frank gaan.
2: Inderdaad.
0: Ja?
2: Maar ik denk ook dat ze dat, als je kijkt over de afgelopen jaren, denk ik ook dat ze dat zelf in de Michelin-gids ook aangeven.
0: Mm-hmm.
2: Over het algemeen. Maar ik denk dat Gijsbrecht dat net ook zelf heeft aangegeven.
0: Ja.
2: Ja, er zitten niet echt gekke uitschieters.
0: Met name in Nederland niet. Want wereldwijd zie je natuurlijk ook streetfood tentjes die Michelin sterk
2: krijgt. We hebben het over Nederland.
0: Ja, zeker. Ja. Kunnen we een voorspelling doen, mannen? Als ik eerst eens naar jou kijk, Raoul. 2028 werd al genoemd. Jullie hoopten al op een ster dit jaar. Kun je ons een belofte doen?
2: Het zou mooi zijn. Nee, ik ga geen belofte over doen.
0: Je hebt er zelf ook zo weinig invloed op.
2: Ja, je hebt er geen invloed op. Dus ja... Je best doen.
0: Ja, ik vind het zo opmerkelijk dat er gewoon nul frustratie bij jullie te voelen is, lijkt het. Het is echt een beetje alsof je bent overgeleverd aan de grillen van Michelin.
1: Klopt. Ja, gisteren was natuurlijk gewoon ronduit gezegd eventjes piep, piep, piep.
0: Ja, we blieven het weg.
1: Ja, inderdaad. Het is zonde.
0: Ja. Ja. Weer een jaar geen ster.
1: Klopt. Ja. Ja,
0: 100%. Dus dat is dus de conclusie. Blijven volhouden en zorgen dat het mogelijk volgend jaar wel de waardering is.
1: Laten we het hopen.
0: Mooi. Ik wens jullie succes. En mocht er een keer een plekje vrij zijn aan die chef's table, dan hou ik me van harte aan voor de mannen. Dan kom ik graag langs. Hartelijk dank, executive chef Raoul Mewissen en keukenchef Frank de Heer van restaurant Bridges in Amsterdam.
3: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
4: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
3: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
4: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
3: op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
0: Het ene jaar heb je een prachtige groene Michelinster binnen. Het volgende jaar wordt die weer afgeschaft en sta je met lege handen. Dat is precies wat chefkok Michael van der Kroft van restaurant Tres in Rotterdam is overkomen. Ondernemen is doorzetten, maar toch is dan de vraag... hoe dan en wat dan, Michael van der Kroft? Ja. Welkom.
5: Nou, welkom. Ja. Nice. Nee, het is, de ene wordt afgepakt, de andere komt erbij. Ik denk dat je er niet heel druk om moet maken.
0: Ja?
5: Je kookt voor gasten.
0: Ja.
5: En als je erkenning krijgt van dingen zoals Michelin, is supermooi. Maar dat is niet de uitgangspunt waar ik ben vanuit gaan koken.
0: Het is wel nog even goed, denk ik, om uiteindelijk even uit te leggen wat er nu veranderd is. Hè? Want die groene Michelinsterren die werden de afgelopen jaren uitgereikt. In Nederland hadden 23 restaurants een groene ster. En daarmee kan jij uitleggen, wat zei dat nou eigenlijk? Wat was de bevestiging en de bekroning die je kreeg?
5: Eerlijk gezegd weet ik het niet. We waren 6 jaar open en toen kregen we het. En we doen 6 jaar hetzelfde.
0: Oké.
5: Okay. Dus ja...
0: Dat geeft in ieder geval aan dat je lang consistent bent. Maar er zit natuurlijk ook een duurzaamheidsaspect in. Hè? Wat doe jij anders dan andere restaurants in Nederland?
5: Ja, we koken eigenlijk alleen met lokale ingrediënten. Dus echt alles komt uit Nederland. Er komt geen chocola, dat soort dingen voorbij. We zoeken wel echt naar andere smaakjes die je ook uit het buitenland krijgt. Citrus groeit ook gewoon in Nederland. We hebben vanille van Koppert Kres. Dus op die manier krijg je wel echt ook wat internationale smaken.
0: Oké. Okay. Dus de strategie die jij aan je restaurant hebt gekoppeld is heel duidelijk... lokaal, van dichtbij. Dat levert uiteindelijk de waardering op. Omdat je dus... Je hebt een kleine footprint, zo gezegd, ecologisch gezien. 6 jaar lang hieraan geschaafd. Vervolgens komt die waardering. Wat heeft dat voor jou gedaan afgelopen jaar? Voor jouw interesse?
5: We kregen iets meer reserveringen. Maar het is ook niet dat het belachelijk veel werd.
0: En hoeveel is iets?
5: We kregen iets meer lunch. Maar,
0: maar percentages, kun je daar iets over zeggen? Is dat tientallen? Of?
5: Ja, ik denk dat het was niet achtelijk.
0: Nee, veel. Het is niet dat er ineens mensen om de hoek stonden om bij Tres te kunnen lunchen en
5: Precies. Okay. Nee, en we zijn ook niet het restaurant dat zich heel erg in de markt brengt van wij zijn sustainable.
0: Nee.
5: We werken wel zo, maar ik vind niet dat we de gast echt helemaal hoeven op te leiden.
0: Oké, okay. En viel je dat tegen dan? Dat er niet een enorm meetbaar of merkbaar effect was van die ster?
5: Nee, ik denk, ja, je kookt voor je gasten.
0: Ja.
5: Ik wil gewoon, we zijn heel dankbaar dat iedereen naar ons toe komt. En ze komen van ver. Ja. Ik denk dat we 20% uit Rotterdam krijgen. En de rest komt uit Nederland, België, verder dan in Europa. En dat is heel vet.
0: Internationaal sta je dus wel op de kaart. Zou je dan ook de conclusie kunnen trekken dat zo'n Michelinster eigenlijk een beetje voor de vorm is? En dat hij niet zoveel doet? Dat hij eigenlijk irrelevant was?
5: Misschien groen wel. Rood zou wel relevant zijn.
0: Ja, het
5: is gewoon een goed PR-moment.
0: Okay.
5: Je weet het van vrienden. Ze zitten gewoon het eerste half jaar. Heb je echt even een goede boost.
0: Ja?
5: En dat, iedereen heeft dit jaar iets moeilijker. Dat zou top zijn geweest.
0: Je zegt dus eigenlijk, je weet van bevriende ondernemers, horecaondernemers of restauranteigenaren, die dus wel een, zeg maar, de echte Michelinster heeft gehad. De rode ster, zoals je dat noemt. Die merken dat effect wel.
5: Ja. Maar ik denk ook wel, sommigen met groen, maar die pushen echt. Die zijn al helemaal bezig. Die willen een groene ster toen de tijd.
0: Ja.
5: En dan is het een hele harde klap.
0: Ja.
5: Tuurlijk zou ik het willen, alle dingen. Maar we pushen niet in die richting. We pushen gewoon onze visie. En als daar een bekroning op komt, dan is het supermooi.
0: Ja, ja. Hoe keek jij gisteren naar de uitreiking in Maastricht dan? Want je hebt dus nu de Groene Ster gehad. Mm. Je wist dat die zou verdwijnen. Hè? Ja. Die is veranderd in de Mindful Voices. Met andere woorden, dan selecteert Michelin een aantal vooraanstaande, opvallende ondernemers die binnen de horeca in Nederland actief zijn of in een land actief zijn. Hoe heb jij die show in Maastricht beleefd? Want je was aanwezig.
5: Ja, ik dacht dat er wel iets meer aandacht aan zou besteed worden.
0: Hoe bedoel je?
5: Het kwam best wel snel voorbij.
0: Mm.
5: Ik denk dat er misschien 15 of 20 chefs mindful voices zijn genoemd.
0: Ja, ja.
5: Maar er komen er twee op het scherm en denk ik, noem ze even allemaal.
0: Oké.
5: Okay. Dus worden niet allemaal, niemand werd genoemd eigenlijk.
0: Nee.
5: Terwijl er 5 weken, 6 weken van tevoren best wel wat aandacht aan werd besteed. Met in de mail, dit, dat. Ja. En uiteindelijk.
0: Ik zie op de site dat er 12 mensen zijn 12. Geselecteerd inderdaad. Eigenlijk door heel Nederland wel. Onder andere Nieve van Bronkhorst Kunst en zijn vrouw Virginie. Jef Schuur van Bij Jef. Jort Coré van de Rotonde. Joram Timmerman, kookatelier op Oost. Zo heb je wat mensen die dus blijkbaar...
5: Zijn er niet zoveel?
0: Nee, dat klopt. Nee. Dat zijn dus mensen die vaandeldragers zijn in Nederland, zo gezegd. Maar met welke verwachting ging jij naar het evenement in Maastricht? Had jij je smoking aan?
5: Ik had dit pakje aan.
0: Dat is geen smoking, maar het is een net zwart pak.
5: Ja, nou ja, ergens heb je altijd stiekem de hoop. Ik weet niet of ik mag zeggen, maar je wordt altijd een beetje opgenaaid van tevoren.
0: Hoezo?
5: Ja, iedereen praat erover. Dit is jouw jaar, dit keer gaat gebeuren. En eigenlijk zijn we er niet heel erg mee bezig. Maar dan net 2 weken van tevoren, dan denk je, zal het dan toch zo zijn?
0: Ja, ja, ja.
5: Dus dan heb je stiekem wel ergens de hoop. Maar de teleurstelling, ja, die is even, maar die is niet meer... In het begin had ik nog wel, niet.
0: Nee?
5: Nu denk ik, nou, dan niet. Als ze het niet willen geven...
0: Echt waar? Ja. Is er niks dat er vanuit jouw gedrevenheid denkt van... Ah, jongen, al die moeite gedaan. Helemaal mijn eigen concept. Alles over ieder aspect van jouw onderneming heb je nagedacht. En dan heb je de erkenning van vorig jaar. Die wordt dan niet verzilverd of verrood in dit geval. Dat lijkt me toch bloedirritant.
5: Maar kook je voor Michelin? Of kook je
0: dat
5: voor
0: weet ik niet. Ik sta niet achter de pannen.
5: Ja, ik kook niet voor Michelin.
0: Oké.
5: Ik kijk het misschien anders ook als je chef bent in een zaak die niet van jou is.
0: Ja.
5: Dat je heel graag een stijl halen. Maar we zijn gewoon onderneming.
0: Ja.
5: We moeten ook winstgevend zijn uiteindelijk. En we koken voor gasten.
0: Dat is bij jou een heel duidelijke keuze geweest ook. Hè? Jij werkte eerder in loondienst. En op een gegeven moment zei je, dat wil ik niet meer. Ik ga voor mezelf beginnen. Kun je ons meenemen in die gedachte? Wat was de reden dat je dat wilde? En hoe heb jij toen vanaf moment 1 gedacht, zo ga ik het doen? Dat heeft met strategie te maken. Dat heeft met overtuiging te maken.
5: Nee, passie.
0: Oh.
5: Het is eigenlijk gewoon passie geweest. En de vrouw die daar staat.
0: Je partner is erbij?
5: Ja.
0: Heel goed.
5: Het is gewoon... We wouden gewoon dingen doen die wij graag zouden willen doen.
0: Ja.
5: Op onze manier. En dan, ja, dat groeit. Dat groeit gewoon... Hoe je gewoon automatisch...
0: Ja, maar je gaat mij niet wijsmaken dat er geen plan achter zit. Of dat er geen... En wat je zegt, we wilden het doen zoals wij dat willen. Maar ik denk kun je dat benoemen dan?
5: Dat plan is organisch gegroeid.
0: Je doet het samen met je vrouw Amy Koster, hè?
5: Ja.
0: En dat is organisch gegroeid. Kun je ons eens meenemen naar...
5: Ja, we gingen open. En...
0: Keukentafel, zeg maar. Hoe gaat dat?
5: Ja, we zijn eigenlijk gewoon begonnen van... Oké, we gaan klein beginnen.
0: Ja.
5: Want we hebben geen geld. Dus we gaan zoveel mogelijk sparen. En zo gaan we open. Dat werd iets groter. Uiteindelijk hebben we 400 vierkante meter.
0: Ja.
5: En toen keken we gewoon van... Ja, oké, ik wil niet heel lang stilzitten. Laten we mensen een beetje verplaatsen.
0: Ja, jullie concept is heel anders dan een traditioneel restaurant. Dan kun je even uitleggen hoe een avondje eten bij jullie eruit ziet?
5: Ja, dus je hebt ten eerste moet je ons een klein beetje zoeken voor de meeste mensen. Maar als je Google Maps gewoon opent, dan kom je daar letterlijk. Maar de meeste mensen doen het niet. Dus je hebt een deurbel. Dan hebben we de beginlounge. Waar je gewoon lekker een aantal snackjes krijgt. Champagnetje als je dat wil. Of een cocktailtje non-alcoholisch. Dan word je naar beneden gebracht. Hebben we een presentatie van alle producten die voorbij gaan komen die avond. Je krijgt geen kaart. Dus dan heb je wel een beetje een idee wat je gaat eten. Dan ga je zelfs nog de keuken in. Voor snackie. Om gewoon even in de keuken.
0: Letterlijk een kijkje in de keuken.
5: Ja. Ja? Dan loop je een wandeling eigenlijk door. Laat het lab zien waar we alles testen. Dingen. Nou, hier zijn toiletten.
0: Dat moeten we even uitleggen. Het lab waar we dingen testen. Hoe ziet dat eruit?
5: Ja, eigenlijk met labapparatuur, bijna. Ja,
0: zie ik Erlenmeyers met stoom eruit komen? Of
5: ja, je hebt een rotovap staan, een sanicator, dat soort dingen.
0: Het zegt me allemaal niks.
5: Ja,
0: wat
5: een rotovap is een vacuüm destilleermachine.
0: Ja?
5: En onder vacuüm kun je op een lage temperatuur inkoken.
0: Ja.
5: Waardoor wij vinden, dat is niet specifiek echt scientific bewezen, maar dat er meer smaak in je product blijft zitten.
0: Okay.
5: Het pannetje wordt altijd heter van onder dan 100 graden.
0: Ja.
5: En product karamiseert. En die kunnen bijvoorbeeld op 60 graden, 55 graden. En dan draait die ook rond.
0: Het is bijna een wetenschappelijke aanpak van het kookproces dus.
5: Ja, heel veel is wetenschappelijk bij ons. Achter de schermen.
0: Ja.
5: Maar op bord gaat het niet om wetenschappelijk.
0: Oké, dan is het weer die passie.
5: Het gaat gewoon om lekker eten.
0: Ja, mooi. Oké, dus dan hebben we dat gezien in het lab. En dan?
5: Ja, dan ga je naar de bar. De bar zit eigenlijk om de keuken heen. Kunnen 12 tot 16 man max draaien.
0: Ja.
5: En dan hebben we beneden nog een keer een lounge waar je ook nog een keer eindigt.
0: Ja.
5: Gewoon even lekker op het einde, koffertje zitten, snackies nog een keer.
0: Ja, het ziet er ook waanzinnig uit. Het is een soort donkere kelder waar je echt wordt meegenomen in een belevenis. Ja. Het is een duidelijke keuze. Volgens mij is dat al een heel goed argument richting collega-ondernemers. Hè. Maak die keuze. En vervolgens is de vraag, hoe goed loopt zoiets dan? Want je kunt dus weinig couvert. Het lijkt me lastig om daar echt iets aan over te houden.
5: We kunnen niet klagen.
0: Oh.
5: Maar het is eigenlijk gewoon gegroeid. En we zijn duurder geworden als er personeel bij kwam.
0: Ja, ja.
5: En gelukkig wordt dat geaccepteerd door de gasten.
0: Ja.
5: Dat ze het waard vinden. Ja, het is... Ja, hoeveel wil je verdienen?
0: Ja.
5: Ja, dat is altijd de vraag. De ene wil meer verdienen dan de ander. Ja. Ik zit te denken. Maar
0: ja, je hebt dan
5: uiteindelijk zijn we... Aan het einde van het jaar staan we altijd goed.
0: Ja.
5: Okay. Kijk, het is nog niet ons pensioen, dus we gaan het volgende openen binnenkort. Dus,
0: Oké, daar klinkt een headline. Je gaat het volgende openen. Je hebt me wel eens verteld dat je bezig bent met een bistrootje of zo, dat je zoiets graag erbij zou willen. Wat gaat het worden dan, dat nieuwe concept?
5: Nou, we gaan eerst, er is zo lang vraag geweest van, we doen nu altijd al non-alcoholisch.
0: Ja?
5: Kunnen we het niet kopen? En toen dacht ik, ja, dat kunnen we niet produceren. Nu is er een andere jongen bij ons, waar we het samen mee gaan doen.
0: Ja?
5: Dus we gaan een non-alcoholische lijn opzetten. Het gaat Embra heten.
0: Ja.
5: Maar het gaat voor particulier en horeca zijn.
0: En hoe ga je dat aan de man brengen? Of aan de mens?
5: We zijn al met groothandels in gesprek.
0: Oké, dus het gaat onder andere via de locatie, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat je het daar kunt meenemen.
5: Er komt dadelijk ook een webshop voor particulier en horeca.
0: Ja.
5: Maar we gaan eerst, als het dadelijk helemaal staat. December moet het echt live gaan.
0: Ja. Op tijd voor de feestdagen.
5: Precies.
0: Ja?
5: Maar dan gaan we ook echt een aantal horecaondernemers even uitnodigen om te laten zien.
0: Leuk.
5: En dan in januari gaat de winkel open.
0: De winkel?
5: We gaan een koffiecocktailbar doen.
0: Ja?
5: Met Embra. Waar een soort flagship store eigenlijk idee.
0: Leuk.
5: Waar je het dan ook gewoon even kan drinken, proeven. Denk je, is dit wel voor mij, is het niet? Want januari dan ook gelijk wordt de cocktaillijn gelanceerd.
0: Juist.
5: Dus we zijn lekker op dreef met andere dingen ook erbij.
0: Ja, dit klinkt dus als een extra onderneming op basis van vragen uit het publiek. Want je had al iets dat je serveerde in je restaurant. En dat blijkt aan te slaan, dus komt daar een soort extra levensader uit.
5: Ja, ja. Komt gewoon uit passie ook.
0: Ja,
5: en
0: leuk.
5: Ja, dus het is mooi, we kunnen het vanuit stress doen. En als we groter worden, dan kunnen we gewoon, dan gaan we wel verder zoeken natuurlijk.
0: Ja. En die locatie zit hier vlakbij het restaurant nu dan? Of hoe moet ik dat zien?
5: We gaan boven verbouwen eigenlijk.
0: Ja.
5: Zodat je gewoon door een winkel naar het rest gaat. Dat het nog meer speakeasy wordt.
0: Ja.
5: Misschien makkelijker te vinden voor mensen. Want het zwarte raam gaat eraf. En dan, we hebben nog een boog beneden. Die ziet niemand.
0: Oké.
5: Dus we hebben nog 120 vierkante meter voor productie te doen.
0: Juist. Oké, mooi man. Nou, dat klinkt als iets wat je graag een keer zou willen beleven ook. Ik wil graag nog even met jou inzoomen op dat hele proces rondom Michelin. Want je bent duidelijk een gepassioneerd ondernemer. Ik ken weinig mensen die zo enthousiast met hun handen staan te praten als jij. Dus dat geeft aan dat het bruist van binnen. En als je dan eens kijkt naar het verhaal van Gijsbrecht Brouwer, dat we eerder in deze uitzending hebben besproken. Hij zegt, ja, Michelin is een ontzettend conservatieve, behoudende Franse organisatie. Jij bent juist heel erg van het oprekken van de grenzen, van wat we kennen, van het vernieuwen. Hoe zie jij die twee werelden passen bij elkaar?
5: Ja, ik denk dat Frankrijk, België, Nederland is. Kijk naar Spanje.
0: Mm-hmm.
5: Het is zo, die hebben eigenlijk El Bulli vroeger. Die heb ook 3 sterren gekookt.
0: Ja?
5: Ik zeg niet dat ik ga 3 sterren gaan koken. Maar ja, die heb ook van alles. Diverso. Je hebt gewoon daar veel breder. Heel veel meer.
0: Ja, dus
5: ik zal niet noemen. Jullie noemen het allemaal vaak snel experimenteel. Maar ik denk, uiteindelijk is het experimenteel. Maar het is wel helemaal doorgedacht.
0: Ja, ja.
5: Omdat het niet klassiek is. Is het wat anders. Dus je moet het in een bokje zetten.
0: Ja. Nee, maar ik ben ook op zoek naar die tegenstelling tussen die aanpak, die dus ook, jij geeft nu aan, dat wordt over het algemeen universeler geaccepteerd. Maar het grote instituut dat zeg maar het stempel drukt op die kwaliteit, lijkt er niet echt voor open te staan.
5: Nee, een paar jaar geleden wel meer. Volgens mij is het nu,
0: oh ja?
5: Ja, dan je krijgt een nieuwe winkel natuurlijk. Floren koken toch ook al redelijk anders dan het gemiddelde pad van Nederland. Zeker de nieuwe winkel.
0: Mm-hmm.
5: En de fucking vet. De eerste dat die uiteindelijk erkenning kreeg.
0: Ja.
5: Uiteindelijk is erkenning wel heel mooi als je dat krijgt.
0: Ja.
5: Maar ik denk de volhouden wint.
0: Is dat zo?
5: Altijd.
0: Wat is jouw verwachting voor jouw toekomst dan? Je zegt, ik ga niet zozeer op 3 sterren koken, maar...
5: We gaan gewoon lekker doen wat we doen. En dat gaat eigenlijk steeds... Ja, hoe moet je dat het beste omschrijven?
0: Weet ik niet.
5: Nee, weet ik ook niet. Ja, ik weet niet. Het is heel mooi hoe we nu al gegroeid zijn in die... We zijn nu bijna 7 jaar open.
0: Ja.
5: En de laatste 2 jaar mogen we over de hele wereld laten zien wat wij doen.
0: Ja.
5: Met een restaurantje met 12 tot 16 personen.
0: Veelzeggend.
5: Ja,
0: maar vorig jaar, toen jij je ster in ontvangst nam, je groene ster.
5: Mm.
0: En ik quote nu even, zei je... We zijn het eerste restaurant in Rotterdam-Zuid dat een ster krijgt. Dus dat vind ik super vet.
5: Ja.
0: Nu is die ster weggevallen. Ben je zeg maar officieel sterloos. Welk woord zou je dan nu opplakken dan?
5: We hebben dit jaar 50 Best Discovery gehad.
0: Okay.
5: Op Zuid.
0: Nee. Ja, dus dat is ook een erkenning.
5: Dat is ook een erkenning. Maar je doet niet, het zijn gewoon leuke dingen. En zeker voor het team.
0: Ja.
5: Weet je, jongens werken allemaal keihard.
0: Mm-hmm.
5: En als je dan toch iets van erkenning krijgt, geeft echt een boost bij de jongens ook. Hè?
0: Ja.
5: Het is wel, je bent een teamband. Ja, je bent toch 14 uur per dag samen met z'n allen.
0: Ja.
5: En zeker in zo'n kleine zaak.
0: Dus die erkenning is vooral belangrijk voor zeg maar, de cohesie binnen het team. Het enthousiasme waarmee mensen naar hun werk komen. En dus ook het effect op de langere termijn. In die zin kan ik me voorstellen dat het juist een kans biedt voor een meer succesvolle onderneming in de toekomst.
5: Dat...
0: Is jouw doel dan ook weer die Michelinster binnenhalen, maar dan niet de groene?
5: Nou, ik denk niet dat je doel moet zijn. Ik denk dat je gewoon lekker bij jezelf moet blijven en doen wat je doet. En als die komt, komt die.
0: Ja.
5: En dan is het fantastisch dat je hem erbij krijgt.
0: Dat is grappig. Ik hoor dat ook net van jouw collega's van British in Amsterdam. Die staan daar ook te doen wat ze doen. Je moet gewoon doen wat je doet. Ik denk dat geen ondernemer die luistert naar dat advies denkt, dat ga ik doen.
5: Ja, maar er is geen regelboek van... Kijk, als er een regelboek is van dit moet je doen voor Michelin.
0: Nee.
5: Is er niet.
0: Want zij geven maar, ook eigenlijk niet aan waar ze op letten. Hè?
5: Ze hebben wel een beetje een manier.
0: Ja.
5: Wat je in Nederland ziet.
0: Mm-hmm.
5: Maar daar passen wij ons niet op aan.
0: Nee.
5: Dus moet je dan op aan gaan passen. Om dan, als je dan die ster. Denk het niet.
0: Nee, ik
5: denk
0: wat je zegt vind ik een hele mooie. Jij kookt voor je gasten en voor jezelf. En niet voor Michelin uiteindelijk. Ja. Dus die ster is geen doel. Als het ooit gebeurt. Dan is het wel de erkenning voor je lange termijn. Voor je visie. Ja. Voor de kwaliteit die je levert.
5: Ja. En dan gaan we wel een goed feestje hebben natuurlijk.
0: Ja?
5: Ja, dan wel.
0: Hoe was het gisteravond eigenlijk? Want ben je naar het gala geweest ook?
5: We zijn eigenlijk gaan we elk jaar naar Anglais.
0: Ja?
5: Als je nog nooit bent geweest in Maastricht, ga nog een glas leuk.
0: Okay.
5: Mee.
0: Ja?
5: Nee, maar daar gaan we altijd heen. Er zit eigenlijk heel horeca, half horeca. Nederland gaat daar ook allemaal heen.
0: Ja.
5: Dus het is daar gewoon lekker feestje, drinken binnen, gezellig. Nou, ik heb 2 wijntjes staan, dacht ik rij lekker terug.
0: Oké. Okay.
5: Want als ik morgenochtend hierheen gelijk moet rijden, dacht ik, ja, dag.
0: Ja, dan sta je hier met de ballen onder je ogen, ja. Kunnen we nog eens even een beetje, als we dan toch naar jullie lab gaan.
5: Ja.
0: Laten we eens over die glazen bol aaien. Jullie strategie staat nu bijna 7 jaar. Hij werkt. Je bent aan het uitbreiden. Er komen een productlijn komt erbij. Hoe zie jij jezelf? Ja, het is een ontzettende rotvraag eigenlijk. Maar ik vind hem toch in jouw geval. Ja. Want ik zie dat jij met heel veel dingen bezig bent in je hoofd. Ik vind het een hele interessante vraag. Wat brengt de komende 5 jaar voor jou bijvoorbeeld? Ja, naast die nieuwe bedrijven.
5: We hebben gewoon... Je begint uit passie. En je wordt ondernemer.
0: Ja.
5: Weet je, dat is wel... Er zit een heel groot verschil tussen. Als chef kan je alles doen. Zoek je alle randjes, alle max op. Maar als ondernemer moet je toch aan het einde van de streep moet je kijken. Gaat het goed?
0: Ja.
5: En dat is het belangrijkste.
0: Blijf je drijven.
5: Ja. De komende 5 jaar. Boah, je vraagt gewoon van die rare vragen.
0: Ja, sorry. Daarvoor word ik betaald.
5: Ja, precies. Nou ja, de komende 5 jaar. Ik weet niet. We gaan nu dit opzetten. De bistro zit erin. Binnenkort, volgend jaar ergens.
0: Ja.
5: Die allemaal succesvol maken. Ik denk dat dat de komende vijf. Ik denk dat we daar wel even zoet mee zijn de komende 5 jaar.
0: Mooi. Ik stelde net een vraag ook aan Frank en Raoul van Bridges in Amsterdam. De Michelinsterren hangen deels ook aan de chef zelf. Hè, aan het gezicht van de tent. Jullie doen het samen met je vrouw. Zijn er nou ook ondernemers in Nederland binnen het restaurantwezen of buiten Nederland waar jij inspiratie van krijgt? Waar haal jij jouw verbazing vandaan?
5: Vriend van mij zit in Zuid-Frankrijk. Nick Hanneman heet die. En hij heeft ook nog een restaurant in Nieuw-Zeeland.
0: Oké. Lekker om de hoek.
5: Ja, hij is ooit begonnen. Hij heeft daar zijn restaurant geopend in Nieuw-Zeeland. Chef ingekocht met zijn vrouw. En die draaien hem en hij gaat af en toe heen en weer.
0: Ja.
5: Hij wou heel graag een ster koken. Dat was niet in Nieuw-Zeeland. Is hij naar Frankrijk gegaan. Hij heeft zijn ster gekookt. Super tof.
0: Ja.
5: Nu heeft hij hem ook in Nieuw-Zeeland. Maar hij heeft er nu ook een ander bedrijf bij. En hij zei, ja, vroeger kon ik nergens weg. Nee. Was ik alleen maar op één ding. En doordat ik de tweede zaak erbij nam, kreeg ik meer vrijheid. Want je gaat anders ondernemen.
0: Oké. En wat leer jij van die aanpak dan?
5: Ja, je ziet gewoon hoe volwassen iemand wordt eigenlijk.
0: Mm-hmm.
5: Je ziet gewoon, oké, het gaat om de bigger picture.
0: Dus jouw bigger picture is ook naar het buitenland?
5: Nee, dat niet. Het is meer gewoon dat je gewoon meer vrijheid creëert.
0: Mm-hmm.
5: Uiteindelijk werken we allemaal veel te veel.
0: Ja.
5: Ik werk ook veel te graag. Dat is ook nog wel een ding. Ja, ik weet niet. Als je naar hem kijkt. Ik denk dat je gewoon gelukkig moet zijn met wat je hebt.
0: Maar uiteindelijk is ook de conclusie die je trekt dat er veel meer mogelijk is dan je wellicht wel denkt.
5: Ja. Ik denk de eerste keer, net zoals deze zaak, dan denk je niet aan risico's.
0: Oké.
5: We gingen gewoon.
0: Maar dat past niet bij ondernemers, zou je zeggen.
5: Nee, ja, de eerste keer was ik ook niet echt een ondernemer samen met Amy. Ik zei gewoon tegen Amy, we gaan dit doen of we gaan een huis kopen.
0: Ah.
5: Ik zeg, maar als ik het niet doe, dan ga ik daar op mijn 45 spijt hebben. Ook al klapt het.
0: Ja?
5: Ja, dan is het jammer.
0: En wat is de reden dat het niet geklapt is dan? Blijkbaar kan je iets.
5: Nou, het was bijna geklapt door corona. En dat we echt zijn we dankbaar voor alle mensen die ons hebben geholpen. Waarom? Het gaat mond op mond, reclame gaat het door. Dus we zullen iets goed doen.
0: Mm-hmm.
5: Want anders... Iedereen komt bij ons door mond op mond.
0: Ja.
5: En de laatste tijd af en toe de chat. Dat is ook wel heel grappig. Ja.
0: Geef mij het leukste experimentele restaurant in een donkere kelder in Rotterdam-Zuid. En hup, daar ben je.
5: Ja, we hebben geen Berghem, dus...
0: Zo is dat. Mooi. Ik vind het een mooi verhaal. Uitstekend. Dankjewel. Michael van der Kroft van Trest in Rotterdam. En dus binnenkort in de breedste zin een soort serieondernemer mag je je wel noemen, toch?
5: Ja. Check Embra uit binnenkort.
0: Heel goed, mooi. Ja. De laatste plug is binnen. En tot zover een wel heel smakelijke aflevering van De Ondernemer Live. Met 4 sterren, maar liefst uit hun eigen vakgebied in de studio. Hartelijk bedankt aan Food Trendwatcher Gijsbrecht Brouwer voor zijn duiding. Raoul Mewissen en Frank de Heer van restaurant Bridges uit Amsterdam voor hun verhalen uit de praktijk. En Michael van der Kroft van Tres voor een fijne les in doorzettingsvermogen en kansen zien. En bedankt aan jou, lieve luisteraar, dat je er weer bij was. Alle radio-uitzendingen van De Ondernemer en onze collega's van Business Wise zijn te luisteren via newbusinessradio.nl en via de app en na afloop op elk podcastkanaal en de website van De Ondernemer en Businesswise. Graag tot de volgende, eet smakelijk en werk ze.
6: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
13: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
14: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
15: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
16: ja.
15: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
16: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
15: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
17: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
18: De Radiofabriek.
19: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Fijn dat je weer luistert naar een nieuw Business Update. Als we denken aan het verduurzamen van sportvelden, kijken we al snel naar wat we kunnen zien. Een innovatieve kunstgrasmat, duurzame infill of perfect onderhouden natuurgras. De bovenlaag bepaalt immers hoe een veld speelt. Maar wie echt impact wil maken op het gebied van circulariteit, CO2-reductie en levensduur, moet een laag dieper graven. Letterlijk dus. Want hoe zit het met de fundatie onder dat veld? Die bepaalt namelijk pas echt hoeveel materiaal er nodig is. En daar is dus nog heel veel winst te boeken voor gemeenten, sportparkbeheerders en verenigingen als het dus om verduurzamen gaat. We gaan hierover vandaag in gesprek met de expert en specialist achter innovatieve sportvelden, namelijk LMB Sports. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Arthur Bink en Harold Bink.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Arthur en Harold, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
3: Dank je.
4: Ja, dank je.
2: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. We zijn natuurlijk allemaal heel erg nieuwsgierig. Hoe kun je nou echt verduurzamen als het gaat om sportvelden? Want als ik eventjes zo ook naar de introductie luister, zeg maar, dan is eigenlijk wel een gat in de markt. Iedereen zit misschien wel naar de bovenkant te kijken van het sportveld, maar je moet eronder kijken.
3: Klopt, het meeste geld wordt uitgegeven aan de bovenkant. De toplaag van het kunstgras. Daar zit heel veel innovatie in. Daar gaat heel veel geld in omloop. De onderlaag die daaronder zit, die wordt een beetje al jarenlang als standaard fundatielaag van 10 centimeter aangebracht.
2: Ja.
3: Onze specialist is die fundatielaag. En wij hebben daar inmiddels een laagdikte van 7 centimeter gehaald. Dat klinkt op zich vrij eenvoudig. Maar in de sportwereld is vrij conservatief. En om daar een aanpassing in die fundatielaag te kunnen krijgen, moet je toch best wel wat werk verzetten.
2: Ja, die fundatielaag is eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje, kun je eigenlijk wel zeggen.
3: Precies, ja.
2: Ja. Heeft wat meer aandacht nodig. Als we eventjes kijken naar jullie verdeling, hè? Arthur, jij bent wat dat betreft wat meer de oprichter eigenlijk ook wel. Hè? Je staat echt wel aan de wieg van LMB Sports.
3: Ja.
2: Harold, jij bent de broer.
3: Ja.
2: Zit meer in de commerciële hoek ook wel. Nog niet zo lang werken jullie samen, hè, als twee broers?
4: Nee, we kennen elkaar al heel lang.
2: Ja, dat
4: maar,
2: alweer wel, levenslang.
4: Dat is vooral privé. Ja. En ik heb ook altijd wel een beetje meegekeken wat mijn grote broer aan het doen was in de sportwereld. En eigenlijk, ik denk een jaar of twee geleden werd dat wat serieuzer. En het heeft eigenlijk geresulteerd, denk ik, dat we anderhalf jaar geleden, de stoute schoenen hebben aangetrokken en gezegd van, zorg maar dat er een plekje voor mij is op kantoor. Want ik wil me ook graag bezig gaan houden met die mooie producten die je hebt. En die duurzame producten die je hebt. Om die op een goede manier weg te zetten in de sportmarkt.
2: Ja, mooi. Je hebt natuurlijk veel ervaring in de foodwereld, hè?
4: Ja.
2: Food innovatie.
4: Ja.
2: En nu ga je dus wat dat betreft echt je broer ondersteunen. Is een nieuwe samenwerking dus eigenlijk nog relatief ook wel tussen jullie twee?
4: Ja,
2: ja,
4: dat is nog redelijk vers.
2: Ja.
4: Volgens mij hebben we maar één ruzie gehad. En dat was ook meteen een hele goeie. Dan weet je, en in het begin, dan weet je wat je aan elkaar, dan weet je wat je aan elkaar hebt.
3: De aftrap die was heftig.
4: Ja.
3: Nee, veel mee.
2: Kun je misschien ook beter van elkaar hebben als je weer broers bent, toch?
3: Nee, precies. Nee, maar het gaat er ook om, natuurlijk omdat je elkaar privé ook kent. Dat je daar bij tegenslagen in ieder geval goede, heldere afspraken hebt.
2: Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Jullie zijn natuurlijk echt een specialist als het gaat om sportvelden. Duurzame en circulaire mineralen voor sportvelden. Dat doen jullie onder andere voor tennis en padel, honk en softbal, atletiek, kogelstoten. Heel veel verschillende sporten wat dat betreft.
3: Klopt, ja. Het product waar we nu over hebben, dat gaat vooral over onder kunstgrasvelden. Maar we hebben ook materialen, mineralen voor halfverharding. Dus halfverharding, dan moet je denken aan gravel.
2: Ja.
3: En die maken we trouwens ook zelf. Alle soorten, type gravel.
2: Mooi.
3: Ja.
5: Mooi. Jullie hebben dus wat dat betreft heel veel kennis in huis. Toch eventjes weer terug naar dat sportveld, hè, en hoe je dus echt kunt verduurzamen. Want daar zitten we natuurlijk hier echt voor. Je zei het al, hè, die centimeters die zijn heel erg bepalend.
3: Ja.
5: Gebruikelijk is meer die 10 centimeter, kunnen we dat zo een beetje zeggen?
3: Ja, van oudsher hebben ze een norm opgesteld met een laagdikte van 10 centimeter voor die fundatielaag.
5: Ja.
3: En nou ja, dat is al zeker 30, 40 jaar de standaard. Daar is op een gegeven moment wat van afgeweken en zijn ze naar 8 centimeter gegaan. Maar 7 centimeter is tot nu toe nog nooit bereikt. En daar hebben wij dit jaar met een paar grote aannemers de eerste velden in Rotterdam gebouwd.
5: Ja, waar is dat idee vandaan gekomen? Hoe is dat ontstaan?
3: Duurzaamheid, circulariteit zijn... zijn woorden en daar waar gemeentes naartoe willen.
5: Ja.
3: En, nou ja, ons product is op zich komt uit een groeve in Noorwegen. Dus dan ja, duurzaam is dat niet dan direct. Als je daar een invulling in wil geven, ja, dan kan je dat ook op een andere manier doen. En dat hebben wij gedaan door te kijken naar hoe kunnen we minder materiaal gebruiken voor hetzelfde veld. Dus minder materiaal, minder CO2-uitstoot, minder vrachtwagens. En van die kant uit zijn wij de duurzaamheid benaderd.
5: Ja, dat vind ik het toch interessant. Hè? Want dan zou je zeggen, oké, van 10 centimeter naar 7 centimeter, 3 centimeter. Is dat nou zo echt zo'n wereld van verschil? Ja dus, want het sportveld is natuurlijk ook echt flink groot. Je hebt veel materiaal nodig.
3: Ja, ja. Ja, bij een normaal gesproken heb je het over zo'n 40, 45 vrachtwagens van 35 ton. Ja, nu heb je 400, 500 ton minder.
5: Ja.
3: Dus dat zijn aanzienlijk wat vrachtwagens.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja. Harold, was jij hier ook meteen eigenlijk wel heel enthousiast van toen je dit hoorde?
4: Zeker, ja. Ja, de voet en dan laat ik dat even achter. Ik heb altijd wel, zeker de laatste 10 jaar, in een richting gewerkt waarbij innovatie en duurzaamheid heel erg belangrijk waren. Dus ik vond dat ook bij het bedrijf van Achter van belang. Ik moest ook toekomst zien. Hebben we ook producten waar we wat mee kunnen op het gebied van duurzaamheid? En nou ja, Grana B Sport is echt zo'n product waar we wat mee kunnen.
5: Ja.
4: Achter noemt 7 centimeter. Dat hebben we nu gelegd. We hebben ook testen vanuit Kiwa, dat is eigenlijk ja, echt het testinstituut bij uitstek. Die laat zien dat we ook op 6 centimeter kunnen. Dus 30-40% valt er echt te halen. En dat maak je echt een slag op het gebied van, wat Arthur zegt, minder vrachtwagens. De vrachtwagens rijden van Amsterdam door het hele land. Nou, dan kun je voorstellen, elke kilometer die er minder wordt gereden, elke vrachtwagen die er minder nodig is om het te vervoeren, ja, heeft al een hele grote impact.
5: Ja.
4: Dus zeker. Voor mij was het echt belangrijk om te zien dat we op het gebied van duurzaamheid ook slagen kunnen maken. Ja, en het containerbegrip impact wil ik wel even gebruiken. Ja, ook impact kunnen maken.
5: Ja, ja. Ja. Ja, en het mooie hiervan natuurlijk ook is, hè, je gebruikt veel minder. Maar het zijn ook nog eens natuurlijke materialen. Hè. Die granobase is ook echt wat dat betreft ook weer 100% natuurlijk, heb ik begrepen. Hè?
3: Klopt, ja. Dus het voordeel van een 100% natuurlijk materiaal is dat je het ook 100% kan sturen. Dus we hebben ook een recycled product.
5: Ja.
3: Maar dan ben je heel erg afhankelijk van de ingangstroom. Dus als je een recycled product hebt van bouwafval, dan heb je verschillende stromen bouwafval. En dan kun je nooit die kwaliteit bij een, zoals we nu bij een 100% homogeen product uit een groeve, ja, die kwaliteit kun je dan nooit halen. Dus dat is het grote voordeel. Je kan het heel goed sturen naar de kwaliteit die je toe wil.
5: Ja, hoe zit het dan ook met de duur, hè, van deze producten? Want daar wordt natuurlijk ook altijd naar gekeken als het gaat om duurzaamheid. Hè?
3: Ja.
5: De producten, natuurlijke producten.
3: Ja.
5: Minder dat je ervan gebruikt. Ja. Maar de kwaliteit er dan van. En nou ja, de houdbaarheid ook, zeg maar.
3: Ja. Ja, wij werden zelf heel erg enthousiast van dit mineraal van Granobase. Omdat het heeft onder andere te maken met de slijtvastheid van het materiaal. Die is heel, heel hoog. En daardoor is de afschrijving voor... Normaal gesproken schrijf je een veld rond 30 jaar af. Maar omdat die slijtvastheid bij ons zo hoog is, zitten wij nu aan 50 jaar, hebben wij laten berekenen.
5: Ja.
3: Dat het mee moet kunnen.
5: Dat is ook een heel groot verschil al.
3: Absoluut, ja. Dus van die kant is het ook zeker duurzamer.
5: Is het dan nog heel bepalend welke toplaag erop ligt? zou ik wel zeggen namelijk dat die samenwerking toch wel heel belangrijk is.
3: Ja, het zal misschien enige invloed hebben, maar het grote verschil zal het kunstgras wat erop ligt niet maken.
5: Nee. Oké. Waarom zit iedereen dan toch nu nog zo naar eigenlijk die toplaag te kijken? Waardoor komt dat?
3: De toplaag bepaalt hoofdzakelijk de speleigenschappen. Dus van die kant bekijken, ja, blijft de toplaag natuurlijk toch het meest aansprekende. Ja,
4: het is het meest sexy broertje.
5: Ja, dat is het gewoon toch, hè? Dat is het. Ja. Oh jee, laten we maar niet hier diep op ingaan. Ja, nee, maar ja, dat is het wel zo.
4: Ja, natuurlijk. Ja, kijk, je ziet de toplaag, wat Arthur zegt. Je speelt erop, de speleigenschappen. Ja, dat heeft veel te maken met de toplaag. Ja, en wat eronder ligt. Je ziet het letterlijk.
5: Je ziet het niet.
4: En dus wordt het snel een ondergeschoven kindje. Ja. Maar nou ja, op het gebied van de duurzaamheid heeft het zeker zoveel impact.
5: Ja. Ja. Kun je ook zeggen dat dit ook circulair ook echt is? Dus dat het dus ook weer goed te recyclen is?
3: Ja, omdat het een zeer hoge slijtvastheid heeft, blijft het mineraal eigenlijk dezelfde vorm en eigenschap houden.

0: Ja, dit is eigenlijk wel een grote oproep naar gemeenten, maar natuurlijk ook naar sportclubhouders. Eigenlijk iedereen natuurlijk met sportvelden werkt. Je zei het al, hè? Dit gaat wel echt meer voor kunstgrasvelden meer. Hè?
1: Ja, dit is hoofdzakelijk voor kunstgras. Het kan ook onder een honkbalveld, maar om eerlijk te zijn is het de voordelen zijn vooral voor kunstgrasvelden. Omdat het een honkersopbalveld, dan wil je ook dat er een bepaalde capillaire werking is. Dus dat het mineraal nog wat water afgeeft aan de toplaag. En dat is bij granobees niet.
0: Nee.
1: Het voert het water heel snel af. Dus het nadeel voor een toplaag met gravel heeft wel weer de voordelen juist voor kunstgras. Omdat het water wil je snel kwijt, zeker deze tijden.
0: Ja, ja. Dus als het gaat wat dat betreft om de sportvelden, voetbalvelden bijvoorbeeld, hockeyvelden, zou dit fantastisch kunnen zijn. En daar hebben we er nogal veel van in Nederland. Dus er is ook veel winst te boeken.
1: Absoluut.
0: Ja. Wat is dan belangrijk voor jullie? Ik kan me dan zo voorstellen, juist ook wel echt goede partners en samenwerkingen vinden hier, toch? Om hier ook extra aandacht voor te krijgen.
1: Ja, zeker. Wij hebben, zeker als je dunner gaat bouwen, dan is het toch altijd, het wordt bij Kiwa of bij een ander instituut wordt het getest. Maar dat is allemaal lab testen. En om dan in de praktijk iemand te vinden die zegt van ja, we gaan daar toch een zekere onzekerheid, binnen bepaalde tolerantie, dan gaan we daar mee starten. En ja, dan moet je toch aannemers zoeken die daar hun nek voor uitsteken. Ja.
2: En adviesbureaus.
1: Hè? En adviesbureaus, absoluut. Ja,
0: want zijn jullie dan ook in gesprek met NOC en NSF? Dat ze hiervan ook op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Want NOC en NSF is de bakermat waar alle constructies op vermeld staan.
0: Ja.
1: En alle gecertificeerde constructies, zoals Granobees, die worden op die lijst, sportproductenlijst heet dat, wordt dat vermeld.
2: Dus het is eigenlijk een stempel van NOC en NSF die je nodig hebt. Om het product goed in de markt te kunnen zetten.
0: Ja, super belangrijk toch?
2: Ja, super belangrijk. Ja.
0: Ja, en die hebben jullie dus ook gekregen.
2: Zeker. Ja. Ja.
0: Fantastisch. Ja. Nu gaat dit echt om eigenlijk zeg maar de kunstgrasvelden. Is het ook de bedoeling om dit nog weer verder uit te gaan rollen?
2: Ja, de bedoeling is het wel om het verder uit te rollen.
0: Dit staat nu in principe natuurlijk ook in de kinderschoenen. Dus ik kan me ook voorstellen dat jullie nu nog handen vol hebben hieraan. Zeg.
2: We hebben er nog handen vol aan de huidige Granobees Sport. Die we eigenlijk net afgelopen jaar pas hebben gelanceerd.
0: Ja.
2: We onderzoeken wel of het eventueel ook bij natuurgrasvelden zou kunnen. Wat daar de precieze gevolgen en impact zal zijn. Maar we kijken eerder ook naar nog een laagje dieper. Dat wat nog verder verscholen zit. En dan heb je het over de onderbouw.
0: Ja.
2: Dat wordt nou in principe vooral met zand gedaan. Maar je zou ook kunnen denken aan een Granobees Sport of een Granobees Recycle. We hebben nog geen goede naam daarvoor. Met een wat grovere steen. Die dan ook een waterbergingfunctie zou kunnen gaan bekleden.
0: Okay.
2: Dus dat staat nog helemaal in de kinderschoenen. Maar we zijn wel al in gesprek met de onderzoeksinstituten om te kijken hoe kunnen we dit laten testen.
0: Yeah.
2: Om ook die

0: ander verhaal. Ik weet niet of dat hier heel erg in past. Maar wel om te kijken. Er is behoefte aan gravel tennisbanen. En die kunnen wij leveren. Tennis gravelbanen waarbij je het hele jaar kan spelen. En wat minder onderhoud vergt. Dat is ook een weg die we inslaan. Ja. We kijken vooral wat zijn de mogelijkheden, de kansen, de vragen vanuit de markt. Ja. En die proberen we zo breed mogelijk in te vullen.
1: Ja. Bijzonder vak waar jullie in zitten. Wat maakt dit vak zo mooi? Waar komt deze fascinatie vandaan?
2: Ja, we zijn allebei al dol op sport. En van daaruit is dat eigenlijk, die passie is doorgestroomd naar het werk. Dus je hobby eigenlijk en daar je werk van maken. Zo is het eigenlijk.
0: Ja, sport is gewoon heel mooi. Ja. Ook in een bredere zin. Het verbroedert, het brengt mensen bij elkaar. Zeker in deze tijd is dat af en toe wel heel erg prettig. Ook voor mij persoonlijk, wat ik zei, het duurzaamheidsaspect. Kunnen we daar ook slagen in maken in de sportwereld, de sportconstructiewereld? En hoe kunnen wij daarbij helpen? Maar het begint met passie voor sport. En dat hebben we vanaf de paplepel eigenlijk ingegoten gekregen.
1: Ja, ja. Fantastisch. Ja.
0: Niet dat we topsporters zijn of ex-topsporters.
1: Dat hoeft ook niet, hè? Je kunt ook een mooie liefhebber zijn.
0: Gewoon graag sporten. Onderdeel zijn van een vereniging.
1: Ja.
0: Daar komt het vandaan.
1: Ja, ja, passie voor sport, maar dus ook dat maatschappelijke en duurzame aspect.
0: Ja. Ja.
1: Die elementen die samenkomen.
0: Ja,
1: nu zitten we natuurlijk wel met een veranderend klimaat hier in Nederland. Het regent soms steeds harder, hè? Van die grote hoosbuien.
0: Ja.
1: Is dat nog bepalend voor deze onderlaag?
2: Ja, zeker. Kenmerkend is van onze mineraal granobasis dat het water heel snel, het heeft geen holle ruimtesysteem, dus daardoor voert het water snel af. En dat was ook een van de kenmerken die wel heel plezierig zijn in deze tijden.
1: Ja.
2: Dat inderdaad de enorme hoosbuien waar we steeds meer mee te maken krijgen, dat we daar een oplossing voor vinden.
0: Ja, zodat je geen plasvorming krijgt op het veld en eigenlijk vrij snel of bijna gewoon kan doorspelen.
1: Dat is juist wat je natuurlijk wilt. Hè? Ja. Dat ook gewoon de kwaliteit van het spel gewoon ook goed overeind blijft staan als er een beetje een buitje valt.
0: Ja.
1: Wat is er voor nodig om dit nu echt ook gewoon landelijk, maar misschien ook wel Europees, echt goed uit te kunnen rollen? Wat hebben jullie daarvoor nodig?
2: Nou, landelijk, daar hebben we nodig een droge zomer. En dat hebben we dus deze zomer gehad. Het was ook daarom gekkenhuis bij ons natuurlijk qua bestellingen. Dus op een gegeven moment dan heb je natuurlijk zoveel referenties en krijgen steeds meer gemeentes daar vertrouwen in. En ze moeten het in de praktijk zien. Dus dat is nu gebeurd.
1: Ja.
2: Dus wij verwachten dat ook zeker komend jaar verder door zal zetten, die groei.
1: Is dat ook wel waar de focus nu echt op ligt? Om dit gewoon nu echt zo goed gestaag verder uit te kunnen rollen?
2: Ja, precies. Ja. In ieder geval van de producten die we nou hebben. Wat Harald al zei, we zijn weer verder aan het kijken naar een combinatie van onderbouw met fundatielaag. Dus je hebt normaal gesproken een onderbouw, fundatielaag, toplaag. En wij willen naar een die laag 2 en 3 in 1.
1: Ja.
2: En dan een toplaag.
1: Ja, ja. Combinatie daar.
2: Ja, precies.
1: Van.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja, ja.
1: Mooi. Ik zie er meteen zo'n vaatwastabletje waar je al die drie verschillende kleuren in ziet.
2: Ja.
1: Ja, dat zie ik er meteen voor me. Mooie doelstelling dus ook nog wel weer voor de toekomst. Om daar dus echt nog een combinatie van te maken.
2: Ja, absoluut. Nee, we blijven natuurlijk wel verder kijken in ontwikkeling, innovatie, verbeteringen. Aan kijken wat klimaatveranderingen om daar mee te spelen.
1: Stip op de horizon. Wat mag er wel gebeuren? Waar mogen jullie wel zijn over 3 jaar?
2: Nou ja, nu zitten we vooral in Nederland te vissen. Maar ja, wij proberen ook een stukje grensoverschrijdend. In Duitsland, eventueel België. Maar nu vooralsnog hebben we de handen vol in Nederland. Er zijn zoveel velden.
1: Ik denk aan de winkel.
0: Stip op de horizon inderdaad. Als we granobased sport met de fundatielaag, maar ook met die onderbouw, dus de hele constructie. Als we dat over 3 jaar echt succesvol draaien in de Nederlandse markt, dan mogen we wel heel tevreden zijn, denk ik.
1: Hoeveel kun je verduurzamen als je hiervoor kiest?
0: Hoe bedoel je, hoeveel kun je...
1: Nou, hoeveel procent zo'n beetje, zeg maar. Hè? We hadden het eigenlijk al wel over. Hè? Als je dus echt naar die 7% gaat, ja, dan is het al wel flink natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar zou je echt naar die 6 centimeter gaan?
0: Precies, ja. Nou ja,

0: Ja, dan,
1: dan is het echt
0: dan maak je nog een grotere
1: wel,
0: slag. Dus inderdaad, als je echt, ja, echt die stap nog kan maken naar 6 centimeter, dat zou heel mooi zijn. Het zou ook dus inderdaad heel mooi zijn als we volgend jaar het eerste veld 6 centimeter kunnen leggen.
1: Ja, ja, mooie doelstelling eigenlijk misschien ook nog wel.
2: Ja, zeker. Zeker, absoluut. Ja.
1: Mooi. Ik vind het mooi om te zien hoe gedreven jullie hier ook wel in zijn. En als ik jullie zo, als jullie kopjes zo zien, dan liggen volgens mij nog heel veel andere dingen ook nog wel weer in het vat.
2: Ja, zeker weten. Ja, op het gebied van tennis zijn we nu vooral bezig. Maar dat kan ook op het gebied van honkersoftbal hebben we ook een aantal dingen, projecten lopen.
0: Ja.
2: Dus we lopen van allerlei lijntjes.
1: Kom je dan weer langs?
0: Zeker.
2: Ja.
0: Zeker.
2: Moeten we wel rugbijt aan geven.
1: Ja, heel goed. Heel goed. Hartstikke bedankt voor het delen van jullie verhaal. En heel veel succes met alles.
0: Ja, dank je, Martine.
3: Ja. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

verandert. Banen veranderen en jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
6: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
7: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van markteffecten en opdracht van nieuwe stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: De Nederlandse webshop Buy European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. Buy European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

autonoom rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe take-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
10: Ja, mijn gast was als student, naar eigen zeggen, niet bovengemiddeld ambitieus. En ze gelooft niet in carrièreplanning. Gewoon je ding doen. Ja, een van de dingen die ze dan inmiddels gewoon gedaan heeft, is het uit de grond stampen van een bedrijfsonderdeel wat goed moet zijn geweest voor, dat is mijn eigen berekening, miljoenen euro's omzet. En dan moet ze nog 31 worden. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag in de show vanaf de BusinessWise redactie, Head of Transformation bij Otto Workforce, Sophie van den Hoenselaar. Sophie, ja. Welkom.
11: Dankjewel.
10: Ja. Hoe is het om zo geïntroduceerd te worden?
11: Heel ongemakkelijk, ja? Als ik heel eerlijk ben. Ja, ja. Nou, ik zei al tegen jou, ik vind het heel fijn om te praten over de inhoud.
10: Ja.
11: Maar als het dan over mezelf gaat, ja, vind ik toch wat ongemakkelijker.
10: Wat is het ongemak dan eigenlijk?
11: Ja, dat je dan moet gaan uitleggen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. Terwijl ik ook wel in elkaar zit dat ik gewoon dingen ga doen. Niet zo heel vaak terugkijken eigenlijk. Dus ja. Ja, ook wel leuk om terug te gaan kijken.
10: Dan ga je de komende, laten we zeggen, 55 minuten toe gedwongen worden door mij dan. Ja, om dan meteen maar te beginnen met terug te kijken. Als ik je nou op je 20ste had gezegd dat je op je 30ste een, nou ja, ik noem het maar even, miljoenen bedrijfsonderdeel uit de grond gestampt zou hebben. Had je dat dan zelf geloofd?
11: Nee. Nee. Zeker niet. Nee, ik was... helemaal niet echt een hele ambitieuze student. Ja. En ik vond het studentenleven vooral heel erg leuk. Mm-hmm. De week voor de tentamens zat ik wel te blokken. Maar de rest van het termijn stond ik ook wel heel veel in de kroeg. Ja. En ik deed gewoon wat nodig was om een studie te halen. Maar niet heel veel extra eigenlijk. Ik heb wel altijd daarnaast gewerkt en bestuursjaar gedaan en dat soort dingen. Maar ik was niet enorm ambitieus dat ik een heel duidelijk doel voor mezelf had of iets.
10: Ja. Is er dan ergens een keer een moment geweest dat dat er een vonk is overgesprongen, dat de motor is gaan draaien?
11: Ik denk dat het heel erg in stapjes is gegaan. Dus na mijn bachelor, ik deed een bachelor gezondheidswetenschappen en ik vond de gezondheidszorg heel interessant. Maar ik merkte ook wel snel dat ik niet echt in de gezondheidszorg zelf wilde werken.
10: Waar merkte je dat aan?
11: Het mooie aan de gezondheidszorg is dat het maatschappelijk mega interessant is. En dat je veel impact kan maken. Maar het is ook een sector die niet zo heel erg snel verandert. En ik hou van innovatie. Ik hou van nieuwe dingen doen. Ik hou van pionieren. Dus ik had al redelijk snel wel in de gaten dat ik dat vanuit de zorg, dat ik dan denk ik stuk zou gaan lopen. Mm-hmm. En toen ben ik na mijn bachelor een stage gaan lopen bij een crowdfunding platform in Amsterdam. En toen zag ik voor de eerste keer P&L's en financiële gegevens van bedrijven. En dat vond ik wel een hele leuke kant om wat meer die bedrijfsmatige kant te ontwikkelen. En daar is denk ik wel een eerste vonkje over geslagen. Later ben ik nog als traineeship de HR van de fabriek bij Philips gaan doen. Dat vond ik ook enorm leuk. Dus ik merkte wel dat elke keer nieuwe dingen leren, nieuwe dingen uitproberen, dat ik daar aan van ging.
10: Ja, juist. En uiteindelijk het bedrijfsonderdeel waar we het over hebben, dat is Otto Healthcare. Inmiddels is het overgedragen aan een andere partij.
11: Ja, klopt.
10: Daar gaan we zo meteen uitgebreid op terugkomen van hoe dat precies verhaal is begonnen. Maar ik wil toch ook nog even terug naar vroeger. Want ik bedoel, op LinkedIn staan een aantal aanbevelingen die jij al op jonge leeftijd kreeg. Zo schrijft Maarten de Jong in 2017, just after graduation, Sophie turned out to have strong commercial skills, not afraid to call new prospects. And in no time she managed accounts independently.
11: Ja, dat klinkt heel fancy, hè?
10: Ja. Hoeveel heb je hem daarvoor betaald om dat te zetten?
11: Ja, dat was dus die stage in Amsterdam. En het was een heel klein team. Dus we waren met 15 mensen. Het was een start-up. Waardoor je ook, het was een soort van speeltuin. Dat je gewoon alles wat je leuk vond, kon je gaan doen. Dus overal waar ik mijn vinger op stak, mocht ik het ook gewoon gaan uitvoeren.
10: Maar er staat, wat mij raakte vooral is not afraid to call new prospects.
11: Ja, gewoon gaan doen.
10: Maar waar haalde je dat vandaan? Vroeg ik me af. Op zo'n leeftijd al. Want ik bedoel, geef ze de kost die, zeker nu, belangst, moeilijk, ingewikkeld. Hoe werkt dat in jouw hoofd?
11: Ik denk dat ik in het algemeen niet echt een overdenker ben. Dus ik ga het vaak gewoon doen en gaandeweg leer ik. Ja. Dus ook met dat bellen. Ja, natuurlijk was de eerste keer dat ik die telefoon opnam en ging vragen of bedrijven financiering nodig hadden. Was de eerste keer natuurlijk eng. Maar je merkt ook dat de sales is soms ook een beetje een vies woord, alsof je iets gaat verkopen. Maar je komt ook iets brengen. En als je een gesprek vanuit die kant insteekt, had ik ook gewoon hele leuke gesprekken met ondernemers. Dus dan krijg je de lol erin. Dan merk je dat je er beter in wordt, dat het soepeler gaat. Dus gewoon gaan doen. En ik denk ook wel een stukje onbevangenheid en gewoon gaan.
10: Ja. Is dat iets wat jou typeert, onbevangenheid?
11: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben wel positief ingesteld en ik kijk vaak wel naar de kansen en niet zozeer naar wat er allemaal mis kan gaan. Mm-hmm. Die onbevangenheid heb ik denk ik altijd wel gehad. En ook wel in mijn carrière inderdaad, als ik kijk naar verschillende stappen. Ja, als ik heel erg vooruit had gedacht wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren of wat er allemaal mis zou kunnen gaan, dan denk ik dat ik heel veel dingen misschien niet had gedaan of minder voortvarend had aangepakt. Dus ik denk wel dat dat een rode draad is geweest.
10: Ja, het is ook misschien een beetje dus een voordeel van het niet plannen of niet vooruitkijken. Dat doe je dus niet.
11: Nee, ik vond het ook altijd vreselijk in een sollicitatiegesprek als mensen vroegen, wat is je 3-jarenplan of je 5-jarenplan? die heb ik niet. En als ik ooit een plan had moeten maken voor de afgelopen 5 jaar, had ik nooit kunnen bedenken wat de uitkomst was geweest. Dus ik geloof veel meer in hard werken, nieuwe dingen neerzetten en gaandeweg dat doorontwikkelen en ja, kijken wat er uitkomt en kansen pakken als ze op je pad komen.
10: Ja. Gewoon kijken wat je nu in het, je zit, probeert zoveel mogelijk in het hier en nu te zitten eigenlijk.
11: Ja, ook gewoon genieten van het nu. En, ja. Ja, ja. Ja.
10: Ik ga nog even door, want in 2019 schrijft Dimfy Bolsje op LinkedIn: "She impressed us with strong communication skills and convincing power. She understands how to manage stakeholders on all levels in the organization." Dit gaat over Philips volgens mij.
11: Klopt, ja, ja.
10: En ook daar weer denk ik, joh, je bent dan op dat moment nog niet, ja, nog koud uit de collegebanken, zou je zeggen. Maar zo'n zinnetje, manage stakeholders on all levels in the organization. Ja, waar haal je het vandaan?
11: Ik denk dat ik ook wel makkelijk ben in contact. Dus bij Philips managed ik de fabriek op HR-stuk. Mm-hmm. En ja, vaak is het ook gewoon even kletsen met mensen, waardoor je vertrouwen wint. Dus dat heb ik in het algemeen, dat ik met iedereen makkelijk praat en makkelijk klets. Ja. En ja, all levels is natuurlijk ook dan de board van de unit waar ik werkte. Ja, uiteindelijk zijn dat ook maar gewoon mensen. Ja. En inhoudelijk, ik deed een onderzoek naar diversiteit en inclusie binnen die Philips unit. Inhoudelijk wist ik op een gegeven moment het heel veel over dat onderwerp. Dus ja, voelde ik me ook wel zelfverzekerd om daarover dat gesprek aan te gaan met de board. En ze daar ook nieuwe dingen in te leren. Omdat, ja, ik had dat net een half jaar onderzocht. Dus ook gewoon gaan doen, denk ik.
10: Ja, je vertelt het alsof het voor jezelf de normaalste zaak van de wereld is. En misschien is dat ook een klein beetje projectie. Want ik bedoel, ik was vroeger altijd onder de indruk van... Zes niveaus boven me, bij wijze van spreken. En in jou doet het kennelijk allemaal niks. Of niks, of weinig.
11: Ja, natuurlijk had
10: je bent er niet door geïntimideerd.
11: Nee, natuurlijk had ik wel gezonde spanning als ik zo'n presentatie ging geven. Ja. Maar het hield me niet tegen om het dan vervolgens niet te doen. En ik denk ook wel dat het groeit naarmate je het vaker gaat doen. Ik moest op een gegeven moment alle managementteams af om mijn onderzoek te presenteren. En de eerste twee waren heel spannend. En bij de laatste merkte ik dat ik heel relaxed aan het vertellen was hoe het zat, zeg maar. Ja. Dus je zelfverzekerdheid groeit ook wel naarmate je vaker doet. En je merkt dat mensen ook, hoe je jezelf positioneert, dus ook hoe mensen je serieus nemen. Dus als je jezelf heel erg dan daar positioneert als de stagiaire die onder het team staat, dan word je denk ik ook minder serieus genomen dan als je probeert om op de inhoud.
10: Ben je dan bewust bezig met positionering in zo'n situatie? Van zeg je dan tegen jezelf, ik moet er wel even voor zorgen dat ik niet binnenkom als de stagiair?
11: Ik weet niet of dat zo bewust gaat. Nee, ik... Weet ik niet eigenlijk. Ik heb nooit over nagedacht.
10: Is het ooit? Want ik heb nu een beetje voorkennis. Want volgende week spreek ik iemand. En die sprak ik al. En die zei van ja, ik word wel eens. Dan ben ik de jongste in de room. En dan daar word ik op aangesproken. Man.
11: Ja.
10: Heb jij dat nooit gehad?
11: Nou, sterker nog, ik heb nog nooit aan iemand leiding gegeven die jonger is dan ik zelf. Ja. Natuurlijk. Vooral in het begin toen ik ging leiding geven en iedereen is ouder in je team. Moet je jezelf soms overtuigen van het feit dat je serieus genomen wordt. Maar ook daarbij is denk ik wel hoe je jezelf volgens positioneert en hoe je omgaat met het team. Dat uiteindelijk bepaalt of je een goede manager bent en niet je leeftijd. Ja.
10: Nee, maar het is gewoon, er zijn hele boeken volgeschreven. Ook voor vrouwen, weet je. Over hoe zorg ik ervoor dat ik... taking the room, owning the room. Hoe zorg ik ervoor dat ik serieus word genomen, et cetera. En jou lijkt dat dus ogenschijnlijk vanzelf te gaan.
11: Ja, misschien wel. Ja, ja.
10: Ja. Ja, nee, maar ik ben dan op zoek. Wat is het geheim?
11: Nou, kijk, ik ben ook wel eens onzeker. En ik heb ook wel eens momenten dat ik twijfel of ik de juiste dingen doe. Of ik de juiste keuzes maak. Maar ik heb denk ik wel een basis. Ik denk toch ook wel onbevangenheid. En ook wel een soort van vertrouwen van ze hebben me op deze plek gezet. Omdat ze vertrouwen hebben dat ik het goed kan.
10: Ja.
11: Dus als ik gewoon mijn ding doe, dan doe ik het dus ook goed. Ja. Dus ik denk dat ik ook niet altijd de lat voor mezelf onrealistisch hoog leg.
10: Nee. Maar zou je dan ook zeggen, als het gaat over serieus genomen worden en voor vol worden aangezien, het begint bij jezelf?
11: Ja, uiteindelijk begint het altijd bij jezelf. Ja, je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Ja. Maar heel eerlijk, helpt het ook als je mensen om je heen hebt die je ondersteunen, die je vangnet zijn. Dus ik heb ook wel geluk gehad met mijn managers die me altijd stimuleerden om het ook gewoon te gaan doen. En die me ook opvingen als ik fouten maakte en een soort van vangnet boden. Ja. En daardoor kon je dat zelf ook wat meer voor je eigen team zijn.
10: Ja, kan je nog een situatie herinneren waar je dacht van, daar ben ik goed opgevangen? Want ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Goede ondersteuning door je manager.
11: Nou, in de beginfase van Otte Healthcare gingen we vaak naar zorginstellingen toe. En dan zaten we met een bestuurder van een zorginstelling. En dan ging ik met mijn manager, dus met de oud-CEO van Otto. En dan was het ook, doe jij maar het woord, ga jij het maar gewoon doen.
10: Ja.
11: En dan zei ik soms dingen dat ik achteraf gezien dacht, was niet heel tactisch. Maar dan vervolgens wel zeggen, volgende keer ben ik er niet meer bij, dan doe je het gewoon zelf, want dit ging goed. Dus niet afrekenen op fouten, altijd kijken naar wat kan je leren, hoe kan je het beter doen. Maar ook op het moment dat je fouten maakt, dat je niet bang hoeft te zijn dat je afgerekend wordt erop.
10: Juist. Ja. Heb jij, je bent nu nog geen 31.
11: Ben 30.
10: Je bent 30. Ja. Heb je überhaupt geen groeipijnen gehad?
11: Zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, kijk, met Otte Healthcare gingen we iets neerzetten wat niet bestond. Dus eigenlijk op elk vlak waren we aan het pionieren. En elke fase had zijn eigen groeipijnen. En daarmee had ik ook mijn eigen groeipijnen. Dus in het begin was het überhaupt voor de allereerste keer leiding geven. Waarbij je eigenlijk elke vraag die je krijgt vanuit je team, weet je zelf ook het antwoord niet op. Dus ja, moet je ook wel continu jezelf soort van accepteren dat je heel veel dingen nog niet weet. En later, toen we gingen groeien, dan was mijn grootste uitdaging om focus te houden. Dus je bent op een gegeven moment, weet je, oké, dit werkt, dit gaan we verder uitzetten. Dan komen er continu allemaal kansen. En dan hou je focus op wat dan daadwerkelijk belangrijk is om te groeien. Ik heb elke dag wel groeipijn en dingen dat ik denk, doe ik de volgende keer anders. Ja.
10: Nou, laten we misschien naar het Otto Healthcare verhaal gaan. Want dat is in principe, daar heb je de afgelopen 5 jaar keihard aan gewerkt.
11: Ja, mijn ziel en zaligheid ingestopt. Ja.
10: Toen je daar begon, hoeveel Otto Healthcare was er toen op dat moment?
11: Nul. Ja.
10: Zero.
11: Ja.
10: Okay.
11: Ja, dus ik kwam 5 jaar in dienst bij Otto Workforce om eigenlijk de brug naar Azië op te zetten. Dus we hadden een Japanse moederbedrijf met een enorm netwerk in Azië. En eigenlijk wilden we daar een brug tussen gaan staan. Dus in Azië zie je dat er heel veel overschot is aan personeel. Aan zorgpersoneel ook.
10: Okay.
11: En in Nederland zaten we in de COVID-tijd.
10: Ja.
11: Hadden we enorm tekort aan zorgpersoneel. Dus het begon eigenlijk met een idee dat we zeiden, joh, kunnen we niet gebruik maken van dat in Filipijnen en Indonesië enorm veel verpleegkundigen eigenlijk op de bank zitten en niet aan het werk kunnen.
10: Ja.
11: En kunnen we hen niet Nederlandse taal gaan leren en de Nederlandse manier van werken in de zorg leren en de Nederlandse cultuur leren? En zo zijn we eigenlijk gewoon gestart.
10: Nee, van wie was het idee eigenlijk?
11: Van Frank en ik samen. We stonden op een borrel en toen kwam dat idee. Ja.
10: Nee, serieus?
11: Ja.
10: Ja. En toen? Want ik bedoel, ik heb ook op borrels al ideeën over het algemeen. Die daarna sterven in schoonheid en laten we zeggen, niks.
11: Ja.
10: Maar hoe pak je dat dan aan?
11: Nou, Frank en ik vonden elkaar altijd wel in voortvarend te werk gaan. Dus de maandag na de borrel zaten we meteen met Japan om het plan uit te leggen. En toen zijn we eigenlijk stap voor stap gewoon aan de slag gegaan. Dus we zijn een wervingsbureau gaan zoeken die snapte wat we zochten. We hebben Nederlandse taalinstituten waarbij Nederlandse taaltrainers naar Filipijnen en Indonesië vlogen om daar ter plekke de taaltraining op te gaan zetten. We zijn met medische scholen samen gaan werken. We zijn ziekenhuizen gaan vinden die het aandurfden. Want wij hadden natuurlijk geen ervaring in de zorg.
10: Ja.
11: We zijn veel in Azië geweest om daar ook te kijken, joh, wat is nou het verschil tussen de Nederlandse zorg en de Filipijnse en Indonesische zorg. En uiteindelijk hadden we na een maand dat de eerste verpleegkundigen in de taalklas zaten.
10: Na een maand al?
11: Ja, ja, ja.
10: En was het zo, want jouw rol, jij en de CEO Frank bedenken dit op een borrel, de maand erop meteen bij elkaar zitten, hé, we gaan dit doen. Was het ook meteen al vanaf moment 1 naar Sophie, jij trekt de kar?
11: Ja.
10: Jij wordt chef, toen heette het nog geen Otto Healthcare, neem ik aan.
11: Nee, het heette toen de Asia Europe Talent Bridge, hele mooie naam. Ja. Daar was ik dan projectmanager van en dat was mijn project. Dus ik was van A tot Z verantwoordelijk voor dat stuk, ja.
10: En vanaf wanneer, want dan begin je als projectmanager, vanaf wanneer ging je dan ook leiding geven?
11: Nou, 2 weken volgens mij.
10: Na 2 weken?
11: Ja, want we realiseerden ons al heel snel dat als je dit goed neer wil zetten, dan heb je ook expertise vanuit de zorg nodig. Dus we zijn mensen gaan aannemen die de zorg goed kenden.
10: Ja.
11: Je hebt recruitment nodig. Je hebt mensen nodig die taaltrainingen goed snappen. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk best wel snel een team gaan bouwen. Ook wel met het geloof van dit gaat groter worden. En ja, er zit enorm veel kans in de Nederlandse markt.
10: Ja.
11: Dus we zijn na 2 weken hebben we de eerste ZZP'er aangenomen. En toen daarna is eigenlijk gaandeweg dat team stap voor stap gegroeid.
10: En dat was ook jouw debuut dus als leiding. Gevende.
11: Ja, klopt. Ja. Ja.
10: Hoe was dat?
11: Het was heel gek, want je bent gewend dat je heel erg zelf verantwoordelijk bent voor resultaten. En op een gegeven moment, als je leiding geeft, dan ben je ook verantwoordelijk voor hoe zij het doen. En je succes is heel anders. Dus je bent veel meer bezig met hoe ga ik zorgen dat zij resultaten kunnen leveren. En dat vond ik wel moeilijk, omdat ik. Het is ook heel lekker als je het allemaal in je eigen.
10: Wat is daar lekker aan?
11: Ja, je weet wat je aan jezelf hebt. Dus je kunt gewoon heel hard gaan rennen en dingen realiseren.
10: Mm-hmm.
11: En als je met een team werkt, ja, iedereen is ook weer anders. Iedereen brengt ook andere dingen met zich mee. En uiteindelijk is dat ook iets heel moois. Maar het vraagt wel andere kwaliteiten en soms wat meer stilstaan bij, joh, waarin zijn we anders en hoe kunnen we elkaar dan versterken in plaats van dat we elkaar gaan ergeren.
10: Nou, alleen ga je sneller, samen kom je dan verder, zo luidt het gezegde.
11: Ja.
10: Maar man, wat is het af en toe irritant, weet je dat?
11: Ja, dat, ja. Ja, het had ik ook wel helemaal in het begin dat ik dan het moeilijker vond om dingen bespreekbaar te maken. Dus ik had, ik heb heel erg geleerd van, joh, leg het maar gewoon op tafel. En uiteindelijk heb je dan een veel beter gesprek dan als je het heel erg gaat opkroppen. En dan uiteindelijk dat het heel groot wordt.
10: Juist. Ja, ik ben heel benieuwd naar, want ik bedoel, je zei net al van, joh, Otto Healthcare in 5 jaar tijd van 0 naar, ik noem het maar toch maar even mega business. Gebouwd met veel groeipijnen. Ik ben heel benieuwd straks na. Ik zou bijna zeggen de break, maar we gaan niet naar een break. We gaan naar een rubriek. Maar ik wil, laten we dat eens stap voor stap doornemen. Hoe die groei is gegaan. You show me a pay stub for $72,000 on it. I quit my job right now and I work for you.
12: Work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
13: And now, for one last announcement of the night. I'm officially announcing. I'm back. You better believe I'm back. Full time.
14: De scène van je leven.
10: Want we gaan eerst even naar de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag, joh, welke scène uit film of serie is je bijgebleven? Wat resoneert? Achterliggende gedachte is dat ik ooit met een coach sprak. Die zei mij, ik laat al mijn coachies naar dezelfde film kijken. En de scène waar ze op aanslaan, dat zegt mij iets over wat bij hen speelt. Ik denk, dat kan ik ook. Vandaar altijd de vraag. Sophie, wat heb je meegenomen?
11: Gaan we er eerst naar luisteren of zal ik eerst aan toelichten?
10: Ja, kleine, wat is de titel van de film bij benadering?
11: Best Marigold Exotic Hotel.
10: Zoiets, ja.
11: Zoiets. Yeah. En het is met name de quote die mij altijd bij is gebleven. En die ik dus ook heel vaak gebruikte binnen Otto Healthcare. Okay. Dus misschien is het goed om er eerst naar te luisteren.
10: Eerst even naar. Dan gaan we eerst luisteren. En kijken.
15: Because as someone once said, everything will be all right in the end. And if it's not all right, then trust me. It's not yet the end.
10: Juist. We hoorden Judi Dench.
11: Yes.
10: Oh, Engelse steractrice. Die film zit sowieso vol met topacteurs en actrices. Zag ik.
11: Ja.
10: Zou ik hem niet ken.
11: Het is een hele onbekende film. Ja, ja, ja. Ja.
10: Dus dat zegt iets over de kwaliteit misschien van de film. Maar deze scène is in ieder geval bijgebleven. En waarom deze quote? Want ik ben ook... Ja, vertel.
11: Ja, de quote is me altijd bijgebleven. En ik denk dat het past bij mijn eigen optimisme wat ik altijd heb. Maar ik gebruikte hem dus heel vaak binnen Otto Healthcare. Op momenten dat we tegenslag hadden. Of als iemand niet geloofde in wat we aan het neerzetten waren. Mm-hmm. Dat we zeiden... Nou, uiteindelijk komt het altijd goed. En nou, als het nog niet goed is, dan is het dus nog niet het einde. En dat gaf ook wel weer een soort van boost van... Let's go, we gaan er met z'n allen voor. Ja.
10: Is het, want je zat naar deze film te kijken ooit. Het gaat over, stel, Engelse pensionado's die in India proberen, weet ik veel... hun
11: levensgeluk te vinden.
10: Ja. Precies. En was het een quote die meteen daar al raakte?
11: Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en hij is altijd inderdaad blijven hangen.
10: Ja, maar is het dan omdat het een bevestiging is van wat je altijd al voelde? Of is het omdat je zag van, hé, maar zo kan ik het ook zien? Was het een soort transformatiemomentje voor jezelf?
11: Nee, ik denk inderdaad een bevestiging. En het was denk ik vooral dat het heel erg goed in woorden bracht wat ik altijd... doe. Dus ik geloof ook altijd dat het uiteindelijk goed komt. En ik heb altijd dat optimisme en verder werken, zodat we uiteindelijk terug kunnen kijken op mooie resultaten. En toen ik die quote hoorde, dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel heel mooi verwoord. Ja.
10: Waar komt dat rotsvaste vertrouwen in een goede afloop vandaan? Want dat heb je blijkbaar.
11: Ik heb echt geen flauw idee. Nee, misschien heb ik het in mijn jeugd meegekregen. Ik heb een hele fijne, stabiele jeugd gehad. En ik heb ook nog nooit... Kijk, tuurlijk zijn er periodes dat dingen minder lekker lopen. En zijn er periodes dat je twijfelt of je wel met het juiste bezig bent. Maar uiteindelijk komt het ook altijd goed. Ja. En dat betekent niet dat het de uitkomst is wat je wil, maar...
10: Ja. Kijk, omdat je staat nu tegenover iemand die van zichzelf zegt... ik ben eerder een glas is half leeg persoon dan een glas is half vol. Dus ik sta ook gewoon met, ja, jemig man, kunnen we ruilen? Zit ik me af te vragen. Maar goed, dat kan niet. Vandaar, weet je. Maar dat is dus gewoon een cadeautje. Dat heb je.
11: Ja, dat denk ik wel. En ik heb altijd wel dat ik ook van hele kleine dingen kan genieten... en energie en kracht uit kan halen. Dus goede brainstorm met elkaar waarin we het gevoel hebben... joh, we zijn met iets lekkers bezig. Weet je, daar kan ik ook al energie uit halen. Dus zijn ook de kleine stapjes, denk ik... die uiteindelijk op langere termijn iets moois voortbrengen.
10: Ja, maar jij zal dan ook samenwerken af en toe met mensen... die iets meer zoals ik zijn, bij wijze van spreken... en het als niet zien zitten of wat je net ook zegt... het geloof verliezen.
11: Ja.
10: Hoe is dat dan voor jou om daarmee samen te werken? Want vanuit jouw wereld is dat natuurlijk heel gek.
11: Ja, ik moest dat ook wel leren waarderen. Dat we ook... We noemden elkaar altijd... Ik was dan de optimist die altijd dacht dat het wel goed kwam. En ik had ook dan vertragers en dwarsliggers in het team. En dat zeiden we ook terug. We hebben elkaar heel hard nodig. Want je moet ook een realist in het team hebben die soms zegt... Sophie, heel mooi idee, maar dit gaat hem niet worden. Of we moeten echt eerst even naar de tekentafel om hier een plan op te maken voordat we weer hals over kop gaan rennen. Ja. Die andere karakters zijn super belangrijk om ook in het team te hebben.
10: Zeg je dat dan nu met de wijsheid van achteraf of heb je dat dan altijd al meteen?
11: Nee, dat had ik zeker niet meteen. Op het begin vond ik het vooral heel irritant als iemand niet zo snel wilde gaan als dat ik zelf wilde.
10: Ja.
11: Maar dat is ook wat ik net zei, van dat je leert om dingen op tafel te leggen. Dat doordat je het met elkaar kan bespreken en zegt, joh, hier zit verschil tussen ons. Hoe gaan we zorgen dat dit elkaar versterkt en dat we ons niet gaan ergeren aan elkaar? dat we ook dan een soort van modus met elkaar afspraken van oké, als ik te snel ga, dan doe je dit. En dus dat je gewoon ook met elkaar een soort van manier van werken met elkaar afspreekt om daar dan vorm aan te geven.
10: Te denken aan een codewoord of zo, weet je wel.
11: Ja, Sophie, zo'n pauzewoord.
10: Je doet het weer, Sophie, je doet het weer.
11: Ja.
16: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
10: Ja, terug naar Otto Healthcare. Hè. Dus dat bedrijfsonderdeel waar je de afgelopen 5 jaar keihard aan gewerkt hebt. Van 0 tot
11: 250 zorgprofessionals. Ja.
10: Goedemorgen. Ja. Ja. En inderdaad een beetje, jij bedoel, Otto is geen beursgenoteerd bedrijf volgens mij.
11: Dus nee, nee.
10: Cijfers blijven vertrouwelijk, maar inderdaad in de miljoenen omzet zat ik te denken. Klopt dat?
11: Ja, ongeveer wel. Ja, ja. Ja.
10: Nou, mooi.
11: En vooral heel veel impact, dat is natuurlijk ook belangrijk.
10: Ja, precies. Gaan we zeker ook zo meteen even naartoe. Want, maar als je kijkt naar jezelf, hè, je hebt dan die rit van 5 jaar gehad. Als je kijkt naar de Sophie van nu en de Sophie van aan het begin van die rit. Zit daar een groot verschil in?
11: Ik denk in de echt in de basis niet. Dus ik denk dat ik altijd wel dicht bij mezelf ben gebleven. Maar door heel veel, je maakt natuurlijk enorm veel vlieguren. En vooral in het begin, alles wat je doet is nieuw. En ja, het was en een nieuwe markt voor Otto. Dus het was de zorgsector. En we zaten vooral in de logistiek, productie en techniek. Mm-hmm. En het is een nieuwe wervingsmarkt. Dus we gingen naar Azië in plaats van in Europa. Dus er was geen handboek voor hoe we het zouden moeten doen. Waardoor alles nieuw is. Dus ik heb enorm veel geleerd. Ook heel veel fouten gemaakt. En waar je dan weer van leert hoe je het de volgende keer anders kan doen. Maar ik ben er geen ander persoon door geworden, denk ik.
10: Okay. Maar het is, wat je zegt, het was ongewis. Hè? Er was geen handboek. Jullie kenden de weg letterlijk bijna niet, bij wijze van spreken. Tegelijkertijd kan me voorstellen dat Frank, de CEO op een borrel natuurlijk zegt van Sophie, ga lekker doen. Maar tegelijkertijd ook wel verwacht dat je iets voor elkaar bokst. Hè? Dat je iets bewerkstelligt.
11: Ja.
10: Voelt hij dat dan niet als druk? In jouw geval. Want je moet wel iets presteren. Moet wel iets gematerialiseerd worden.
11: Ja, maar dat was ook juist natuurlijk heel erg leuk. Dus we begonnen eigenlijk met het idee van, joh, zou het niet lukken om 200 verpleegkundigen uit Filipijnen en Indonesië naar Nederland te begeleiden? En dat was juist het fantastische dat we het vervolgens mochten gaan doen. Ja.
10: Dus, maar heb je dan, want ik bedoel, je kan een soort podiumvrees hebben van oké, fantastisch, ik heb nu deze rol. Maar ja, moet ik het wel laten zien.
11: Ik had denk ik ook geen tijd om helemaal te realiseren waar we mee begonnen. Dus we gingen gewoon. Ja. En ik had tussendoor wel eens dat ik dacht, my god, wat is dit voor heftige rollercoaster waar we in zitten.
10: Wanneer had je dat dan bijvoorbeeld?
11: Nou, ik denk na de eerste maanden, weet je, dan alles moet natuurlijk tegelijkertijd ook samenkomen. Dus je kunt niet verpleegkundigen in Azië gepokt en gemazeld in de Nederlandse taal en cultuur klaar bezitten. Maar vervolgens geen klant in Nederland hebben die ze ook daadwerkelijk wil ontvangen. En andersom. Dus je bent op elk vlak ben je continu een soort van de radars gelijk aan het stellen.
10: Ja.
11: En er waren wel eens momenten dat ik dacht, gaat dit wel lukken? Weet je, gaan we niet helemaal... Gaan deze verpleegkundigen straks wel

0: die geschetst werden in eerste instantie?
1: Kunnen ze straks wel de Nederlandse taal voldoende? Ja. Zijn ze überhaupt wel goed genoeg opgeleid voor het Nederlandse niveau? De Nederlandse verpleegkunde is natuurlijk altijd beter opgeleid dan in het buitenland, voor ons gevoel. Hè?
0: Ja, ja.
1: Zitten we er wel op te wachten in Nederland? En is het niet zielig voor het land van herkomst? Dat was ook wel een aanname die we heel erg vaak hebben moeten ontkrachten.
0: Ja, ja, dat alle verpleegkundigen daar weg zijn en ze hier...
1: Precies. Terwijl het tegendeel was waar. Want in Indonesië zaten ze letterlijk op de bank. Konden ze gewoon geen baan vinden in de zorg.
0: Ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk heel precair inderdaad, kan ik me voorstellen. Want als je in de verpleging werkt en je hebt een communicatiefoutje. Omdat je de patiënt niet goed verstaat en je doet het verkeerde. Dan heb je natuurlijk gewoon een probleem.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: En in jullie geval, er is nog niks. Het is nog niet bewezen.
1: Ja.
0: Dus je moet enerzijds zeg je tegen die ziekenhuizen, nee, maar dat gaat werken. En tegen die verplegers daar zeg je ook, nee, maar dit gaat werken. Maar je weet niet pas of dat het echt gaat werken op moment suprem. Dus dat is dan spannend.
1: Zeker, zeker. Ja, dat moment dat ze dan die eerste groep op Schiphol aankwam, was ook wel echt een spannend moment. Maar ik denk dat juist ook wel doordat er heel veel scepsis was, dat we daardoor ook de lat voor onszelf heel hoog legden. Dus dat we wisten, oké, die eerste groep moet ook gewoon het meteen fantastisch gaan doen. Dus hun Nederlandse taal was echt, echt top. Doordat we ze op alle vlakken zeg maar goed hadden voorbereid, was het uiteindelijk ook heel succesvol. En kwamen de ziekenhuizen zelf terug met, hey, hebben jullie nog een nieuwe groep? Want deze mensen zijn gewoon heel erg goed.
0: Ja. Nou goed, het zou dus nog, dan denk ik weer vanuit mezelf. Je zou dus in een moment in zo'n proces kunnen denken van, oeh, weet je wel, ik ben hiervan verantwoordelijk voor. Wat als het straks inderdaad niet gaat vliegen? Of er gebeurt wat met zo'n Indonesische verpleger die wij hier te werk stellen. Ja, dan is het gewoon on my watch.
1: Ja.
0: Is er ooit in het proces wel eens een moment geweest dat het je wat dat betreft dan... Ja, weet je wel, te veel werd niet. Maar dat het zwaar op je drukte, die verantwoordelijkheid.
1: Ik denk dat het vooral ervoor zorgde dat we beter werden in wat we deden. Dus als we zaken tegenkwamen van we dachten, oh, gaat dit straks wel goed? Dan gingen we nadenken over dat dan in ons proces moesten verbeteren of moesten ondervangen, zodat het uiteindelijk goed zou gaan. Dus ik merkte wel dat juist doordat iedereen heel erg twijfelde, dat ik daardoor juist wel een soort van kracht vond van, we gaan het gewoon laten zien dat het kan.
0: Je zet het om in een soort van actie en energie dus dat een mogelijke valkuil dicht te timmeren.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Je zei ook wel van, nou, ik heb zeker echt wel groeipijnen gehad in dit hele proces. Hè? Inherent aan het feit dat je gewoon begint met niks en je eindigt met 250 zorgprofessionals en het hele opbouwen van dat. Dan kom je jezelf ook tegen. Wat zijn de momenten waar je dan nu aan terugdenkt, waar je zegt van, ja, daar ben ik mezelf tegengekomen?
1: Ja, heel veel van die kleine momentjes. Dus ik denk dat ik met name met het voor de eerste keer leiding geven, dat vond ik echt wel ingewikkeld in het begin. En als er mensen in mijn team zaten die heel erg hetzelfde waren als ik, nou, dan ging dat heel erg makkelijk. Maar met name als mensen net op een andere manier dachten of op een andere manier werkten, vond ik het moeilijk om iemand ook wel gewoon de ruimte te geven om het op zijn of haar eigen manier te doen. En uiteindelijk wel ook het goede resultaat eruit te krijgen. Hè? Dus dat is nog steeds wel een balans die je continu zoekt. Van in hoeverre ga je iemand loslaten. Maar geef je wel voldoende kaders mee. Dat uiteindelijk ben je wel verantwoordelijk voor wat er uitkomt.
0: Ja.
1: En dat zijn wel denk ik de grootste groeipijnen geweest. Van hoe zorg je dat je terwijl je ook gewoon een mega uitdaging hebt op je organisatie groeien. Hoe zorg je dan dat we een team hebben die ook diezelfde drive heeft en diezelfde manier van werken heeft, zodat we ook echt meters kunnen gaan maken.
0: Ja, want wat dat betreft, ik hoor je dan zeggen, met mensen werken die hetzelfde zijn als jezelf. Ja, fantastisch. High five en door één deur. Tegelijkertijd hoor je ook natuurlijk altijd zeggen, ja, diversiteit is super belangrijk. Want dan wordt de kwaliteit vergeten. Maar ja, dat kan dus ook gewoon ingewikkeld zijn.
1: Ja, nou, en ik denk dat een beetje homogeniteit ook niet erg is. Hè? Dus bijvoorbeeld, iedereen bij ons had heel erg intrinsiek de motivatie van, we zijn met iets heel belangrijks bezig. Dit gaat heel belangrijk zijn voor de Nederlandse zorg. En dat verbond ons heel erg. En dan was het ook niet zo erg dat iedereen dat op een andere manier vervolgens

0: uitvoeren. Dus ja, diversiteit is goed, maar ik denk dat je dat het ook wel goed is om vooraf na te denken over wat gaan de belangrijke competenties of zaken of motivators zijn, waarop we wel dit team gaan bouwen. Dus alleen maar andere mensen is denk ik ook niet altijd. Er moet iets zijn wat elkaar bindt.
1: Ja, ik wou net zeggen, want wat is dan als je het hebt over het managen van een divers team? Of ja, weet je, waar ligt de grens? Hoeveel diversiteit kan je hebben voordat het dysfunctioneel wordt, bijvoorbeeld dan?
0: Ja, ik heb daar eerlijk gezegd ook nog geen antwoord op. Dus dat verschilt denk ik ook heel erg per organisatie, per team, per hoe dan de individuen zijn. Dus ik denk vooral als je leidinggevende bent van een heel divers team, dat het heel belangrijk is om elkaar te proberen te begrijpen. Dus om open te zijn voor mensen die op een andere manier denken of op een andere manier werken. En het ook gewoon bespreekbaar te maken. Dus we hadden ook wel veel teamsessies waarin we gewoon met elkaar gingen bespreken waarop we anders waren en hoe we dat dan volgens in het werk terugzagen en hoe we dan met elkaar gingen samenwerken. Waardoor je wel merkte dat je ook binnen je team dat mensen elkaar begrijpen en dat je het ook kunt gebruiken van nou, we gaan die persoon daar opzetten, want dat is precies waar die persoon heel goed in zijn kracht komt.
1: Ik hoor je zeggen, want dus diversiteit, ja, dat werkt, maar een diversiteit in de zin van een diverse drive, want ik hoorde je net zeggen, dat vind ik wel heel belangrijk, dat moet wel gedeeld zijn.
0: Ja.
1: Is dat inderdaad dan een van de kerndingen die je in de gaten moet houden als leider?
0: Ja, ik denk we waren natuurlijk een soort van start-up aan het bouwen. Dan is het wel heel belangrijk dat iedereen die drive heeft om iets beter te maken, om iets verder te brengen. Dat was voor mijn opdracht was dat cruciaal.
1: Waar merk je dat aan?
0: Ja, omdat niks stond en niks was uitgetekend. Dus je moet continu vooruit en vooruit denken. Want anders er is geen basis waarop je kunt bouwen. Dus dat was bij ons heel erg belangrijk. Maar als jij een andere opdracht hebt, is misschien een andere gemeenschappelijke deler heel belangrijk.
1: Ja. Een beetje denken aan, dat komt een beetje uit de commercie. Je hebt hunters en je hebt farmers. Ja, en een hunter is een acquisitietijger die haalt nieuwe klanten binnen. En een farmer is iemand die fantastisch de bestaande klantenportefeuille kan managen. Dat zijn twee verschillende types. Maar je kan niet een farmer hebben in een situatie waarin je de markt moet veroveren. Want een farmer, ja, die farmt alleen maar bestaande klanten, bij wijze van spreken. Is dat dan een beetje waar je het over hebt dan dus? In jouw situatie had je, ja, ik zou bijna zeggen, een soort van aanvallers nodig.
0: Ja, in een groot deel van de posities wel.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook posities in mijn team gehad waarbij het juist heel goed was dat iemand niet continu, dat iemand ook bij de basis bleef. Bijvoorbeeld het legalisatiestuk van het aanvragen van werkvergunningen, dat soort zaken.
1: Ja.
0: Ja, dan wil je ook niet iemand die de hele tijd bezig is met hoe het anders kan. Maar ja, moet je ook gewoon zorgen dat de kwaliteit en et cetera goed is.
1: Wat is iemand die, als je hebt over een team, wat voor types vullen jou goed aan?
0: Realisten. Dus ik had een operationeel manager op een gegeven moment binnen Otto Healthcare die heel realistisch was. En ik ben altijd wel optimistisch en ik schat dingen soms net iets te rooskleurig in. Dus dat was een hele fijne combinatie. Vertragers ook wel, in bepaalde mate.
1: Ja. Zeker een marge. Ja.
0: Zeker, zeker. Maar dat was ook heel erg fijn. Dus dat zijn wel de twee personen, als je die hebt in je team, terwijl je zelf dus continu van vooruit wil en denkt in kansen, zijn dat wel hele fijne mensen om in je team te hebben.
1: Want kun je hem eens meenemen naar, ik bedoel, kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin jij dus kennelijk, jij bent, je wil altijd vooruit, je ziet overal kansen. Het glas is half vol. Hoe dan een vertrager en een realist je kunnen helpen?
0: Nou, de vertrager kon helpen zodat we realistischere tijdslijnen maakten. Ja. Dus als ik een planning maakte, dan ging ik er ook wel vaak vanuit dat dingen heel snel en goed gebeurden. Maar je bent ook soms afhankelijk van andere partijen wat je niet in eigen hand hebt. Dus dat hielp om ja, soort van de, als we het hebben over die radars gelijk stellen, dat we die radars ook daadwerkelijk realistisch gelijk stelden.
1: Ja. Je kan ook zeggen, ik heb net het boek over Ali Nicknam gelezen. Die zit vol met onrealistische deadlines. En ik moet ook denken aan Steve Jobs of weet ik wat, Elon Musk. Die zegt gewoon, joh, morgen moet gewoon af zijn, klaar. Kijk maar hoe je doet. Kan ook een tactiek zijn, toch?
0: Nou, dat deden we ook best wel veel intern. Dus we hadden altijd targets en gingen we een plan maken en dan gingen we vlammen, noemden we dat. Dus dan gingen we gewoon dat plan uitvoeren. Alleen op het moment dat je de zorgsector wil betreden, in de zorg gaat het allemaal minder snel. Dus
1: waarom is dat?
0: Beslaan. In de zorg überhaupt is er wel wat meer aversie tegen verandering. Hè? Dus verandering is spannend. En dat gaat over het algemeen gewoon langzamer in de zorg dan in bijvoorbeeld in de private sector. Ja. Maar ook besluitvorming in de zorg is heel democratisch. Dus iedereen mag er iets van vinden. En uiteindelijk moeten heel veel verschillende mensen een ja geven voordat je start. Dat is ook de realiteit. Ja. Dus je kunt niet continu heel snel dingen neerzetten als je klant daar vervolgens dan nog niet klaar voor is.
1: Om in de metafoor te blijven, als ik jou zou beluisteren, dan heb je in de zorg gewoon heel veel mensen die vertragen en realistisch zijn. Laten we daarop houden.
0: Ja, ja.
1: En gelukkig ook maar, hè? Want ik bedoel, het gaat ook over mensenleven.
0: Zeker,
1: dus absoluut. Gelukkig zijn het geen cowboys. Maar dan nog, dat is natuurlijk voor de versneller en de positivist natuurlijk gewoon een uitdaging dan.
0: Ja, absoluut. Ja, dus we zagen heel veel kansen. Hmm. Vervolgens dat dan verzegelen in daadwerkelijke plaatsingen was soms een uitdaging. Ja.
1: De kunst is altijd om een beetje een soort van middenweg te vinden. Want je zegt van, joh, ik ben zelf een go-getter, een aanvaller en ik wil er altijd voor gaan. Vertragers en realisten die helpen mij, maken me effectiever. Maar ja, je moet er ook weer niet je oren naar laten hangen, want dan duurt het allemaal eeuwen, hè, bij wijze van spreken. Hoe vind je daarin de balans? Want je zal ook af en toe tegen de vertrager of realist moeten zeggen, ja,
0: maar we gaan toch doen. Ja.
1: Precies. Ja. Ja. Ik hoor je, maar jammer dan. Nee, niet jammer dan. Maar iets anders. Hoe doe je dat?
0: Ja, dat is weer zo'n vraag waarvan ik denk, ja, dit doe ik gewoon op mijn intuïtie en automatische piloot bijna. Dus het is heel moeilijk om dan het heel concreet te maken wat je dan precies doet. Maar ik denk voor jezelf denk ik de afweging maken van, ga ik nu luisteren naar dit advies en is het inderdaad een gegronde reden om zeg maar te vertragen of realistisch te zijn? Of is het ook, soms is het ook angst voor verandering of dat je toch soort van een slag om de arm wil houden terwijl dat niet nodig is. Dus ja, op intuïtie maakte ik denk ik die afwegingen. Ja. En soms misschien ook fout. Hè, dat,
1: ja. Jaag je dan wel eens mensen tegen je in het harnas?
0: Ja, er zullen vast wel eens momenten zijn geweest dat mensen in mijn team dachten, komt Sophie weer met haar plannen en haar tijdslijnen. Maar dat zorgde er ook voor dat we heel veel hele mooie dingen neerzetten in een korte tijd. Dus het had ook wel echt effect. Ja. Maar het zorgde soms ook dat we bijvoorbeeld een groep van zorgprofessionals al klaar hadden staan, maar dat de klant nog niet klaar was om ze te ontvangen. Dus het ging beide kanten op.
1: Ja. Nee, maar omdat het is natuurlijk gewoon een spanningsveld.
0: Zeker.
1: En,
0: ja.
1: je kan natuurlijk nogmaals je volledig luisteren naar de realisten en de vertragers, maar dan kan het ook heel lang duren. Soms zeg je gewoon van, jongens, maar het moet gewoon en we gaan dit gewoon doen.
0: Ja.
1: Dat betekent automatisch in mijn beleving dat je dus mensen dat er spanning ontstaat. En kun je daar dan omheen, doorheen, overheen? Of zeg je, nou, daar geloof ik niet in.
0: Helemaal geen directieve leidinggevende. Dus ik ben niet iemand die zegt, nou, iedereen zegt dat we het niet moeten gaan doen, maar we gaan het toch doen en het moet nu.
1: Nee, waarom ben je dat niet?
0: Ja, omdat ik ook wel geloof in dat mensen, als ze snappen waarom we dingen doen en het intrinsiek voelen waarom, dat je dan veel verder komt. Dus ik ben meer zo van motiverende dat. Kijk, als ik de realist en de vertrager even in het team zeggen dat iets niet kan en ik denk oprecht dat het wel kan, dat meer vanuit de delen hoe het eruit zou kunnen zien. Ja. Delen hoe het wel zou kunnen. Mm-hmm. En dan vervolgens wel ook gewoon zeggen, we gaan het gewoon doen en gaandeweg gaan we leren.
1: Ja, precies. Maar dan betekent dus ook dat je die vertraging en die realisme op dat moment kunt meekrijgen in jouw vooruitgangswens.
0: Ja, vast niet altijd is dat gelukt, maar dat was wel de...
1: Hoe krijg je vertragers en realisten mee? Wat werkt?
0: Ik denk, kijk, ze gaven altijd input die je ook wel weer kon verwerken in... We gaan dat nog doen, maar we gaan bijvoorbeeld momenten inbouwen waarop we een check-in doen. Hoe we staan. Dus ik denk ook wel een soort van luisteren naar wat voor inbreng ze hebben. En dat ook wel meenemen in het plan. Ja. Dus mensen ook gewoon gehoord laten voelen, maar ook gewoon echt iets mee doen. En soms denk ik ook laten zien dat het ook gewoon kan. Dus door het gewoon te gaan doen. Ja, het is een beetje een terugkeren.
1: Trust me. I know what I'm doing. We gaan het gewoon doen. Ja. En let maar op. Ja. Het gaat werken.
0: Ja.
1: Dat gewoon zeggen. Check. Dat heeft geleid tot een succes dus. Ik ben benieuwd wat jouw uiteindelijk je grootste wow moment geweest is. Als je kijkt naar Otto Healthcare en wat je hebt neergezet. Dat straks.
2: De Boordradio.
1: Want we gaan nu eerst naar de Boordradio. De rubriek die is ontsproot aan mijn eigen Formule 1 liefhebberij. Kijk je wel eens Formule 1, Sophie?
0: Nee,
1: dat gaat je niet snel genoeg.
0: Kijk het gewoon niet. Ik vind het niet zo interessant sport. Ja.
1: Het gaat in feite, als je ervoor gaat zitten, gaat het heel langzaam. Kan ik je vertellen, inderdaad. Dat is waar. Maar goed, maar, slow television, ook lekker. Maar goed, mocht je het wel kijken, dan weet je dat Formule 1 coureurs worden door hun race engineers gesouffleerd vanaf de pitmuur. En dat is een beetje de analogie voor de boordradio. Welk advies zou je jongeren zelf willen geven, als dat zou kunnen, via de boordradio? Of was misschien het beste advies wat je ooit kreeg? Ik weet niet, hoe wil je hem insteken, Sophie?
0: Nou, ik heb hem wel ingestoken naar... Je gaf aan, er zijn veel mensen die luisteren die ook jong in hun carrière zitten. Ja. Dus ik heb me op die manier ingestoken. Van wat zou ik mezelf als advies ook hebben gegeven? Ja. Terugwerkende kracht.
1: En wat zou dat dan zijn?
0: Joh, ga het gewoon doen en het komt uiteindelijk allemaal goed.
1: Ja. Ja. Dat lijkt mij nou bij uitstek een advies wat je jezelf niet hoeft te geven, omdat jij dat van nature al hebt.
0: Ja, ik denk dat... goed punt. Dus ik denk vooral dat... Wat ik zie is dat... in het begin van je carrière is ook een moment dat je gewoon heel veel fouten kan maken. Heel veel nieuwe dingen kan leren. Dus ik merk bij jongere mensen soms een soort van angst om dingen, nieuwe dingen op te pakken en het meteen goed willen doen. Ja. Dus het is misschien dat geen advies aan mijn jongeren zelf, omdat ik altijd wel die onbevangenheid heb gehad. Maar ook als ik terugkijk, heb ik wel daardoor ook heel veel dingen mogen, soort van vlieguren mogen maken. Ja.
1: Je ziet dus eigenlijk mensen om je heen wel eens, begrijp ik, jonge mensen, dat is het beeld wat ik erbij heb, die zichzelf in die zin een beetje remmen, doordat ze dus kennelijk niet onbevangen zijn.
0: Ja, en bang zijn om fouten te maken en misschien ook te veel hooi op de vork te nemen gelijk. Terwijl als ik kijk naar waar ik het meeste van heb geleerd, is juist door het continu te gaan doen en soms ook dingen op me te nemen waarvan ik vooraf dacht, ik heb echt geen flauw idee of ik dit kan. Ja. Maar uiteindelijk... Ja. Leer je het vanzelf?
1: Ja, mijn overtuiging zou wel zijn, als ik jong ben, ik neem hooi op mijn vork en ik maak er vervolgens een puinhoop van, om het mij even weer lekker te chargeren. Ja, dan is het dan krijg je een hele korte en overzichtelijke carrière. Oftewel, het afbreukrisico lijkt me zo groot. Weet je al, je bent net begonnen, je pakt het op, je doet het fout, dan ben je toch een soort van klaar. Ik denk dat.
0: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ja? Want ik denk juist, als je fouten maakt, maar je leert ervan en je zorgt dat je de lessen uithaalt en ze vervolgens ook weer implementeert, zodat je er iets anders mee gaat doen, dan is juist heel veel fouten maken in het begin van je carrière echt een garantie voor succes.
1: Je kan je veel permitteren, hoor ik je zeggen. Wat is een grote fuck-up uit jouw begin van je carrière waarvan je van, al wel veel van geleerd?
0: Ik denk dat, het was, als ik even denk aan één moment waarin ik echt soort van paniek kreeg, was dat ik helemaal in het begin van mijn carrière zei ik ook tegen alles ja. En had ik ook een soort van angst om nee te zeggen. En dacht ik, ja, als ik nu nee zeg, vinden mensen me niet meer leuk. Dus dat had ik in het begin wel vaak. En het is heel goed om dus ja te zeggen tegen dingen. Maar het is ook wel goed om voor jezelf soms te kaderen van wat voegt ook daadwerkelijk iets toe. Mm-hmm. En ik kan me dus een moment herinneren dat ik op alles ja had gezegd. Dus ik had een hele lange actielijst. En toen stapte ik in de auto en toen begon ik ineens te huilen. Dat ik dacht, jeetje, hoe ga ik dit regelen?
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk heeft me dat ook weer geleerd. Dat als ik merk van ik heb het overzicht niet meer of mijn actielijst wordt heel erg lang. Dan ga ik even stilstaan, even een stukje wandelen, even een lijstje maken met wat eerst, wat daarna moet ik alles zelf doen, wat nu op mijn lijst staat. Dus het was wel een groot leermoment. Dacht, oké, op deze situatie, in deze situatie wil ik niet meer belanden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja.
1: En dat you live and you learn.
0: Exactly. Yes. Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
3: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
1: Ja, ik zei met Sofie van den Hoenselaar, tegenwoordig Head of Transformation bij Otto Workforce. Je hebt net 5 jaar lang Otto Healthcare uit de grond gestampt en uiteindelijk verkocht aan een andere partij. Het idee was dus ooit, we gaan verplegers en verpleegkundigen uit Azië naar Nederland halen, want daar overschot hier tekort. Behoorlijk pittig, want conservatieve healthcare sector in Nederland, for all good reasons. Maar het is je gelukt. Wat was uiteindelijk voor jou het grootste wow moment uit die reis?
0: Het allergrootste wow moment was het moment dat je door het ziekenhuis liep en dan een van je verpleegkundigen tegenkwam. Het voelde toch ook altijd wel een beetje als onze verpleegkundige, ondanks dat ze gewoon bij het ziekenhuis in dienst waren. Mm-hmm. En dat ze vol confidence daar rondliepen in het ziekenhuis en hun ding aan het doen waren. En dat was echt de ultieme bevestiging dat wat we ooit als idee voor ogen hadden, dat het heeft gewerkt in de praktijk.
1: Ja, waarom wat komt daar dan in samen? Want
0: ja, dat we iedereen die heel sceptisch was, tegendeel hebben bewezen.
1: Ja.
0: Dat was heel lekker. Dus we hebben echt wel heel veel criticasters gehad binnen de zorginstellingen, die uiteindelijk erop terugkwamen en zeiden, nou, ik sprak met ze en ze spreken inderdaad heel goed Nederlands en ze zijn inderdaad heel erg goed.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat tegendeel bewijzen, dat was heel lekker om dat te kunnen doen. Maar ook, en impact is een woord wat heel veel wordt gebruikt tegenwoordig, maar de impact die je maakt voor, even los van dat de zorginstelling natuurlijk minder personeelstekort heeft, de impact voor de zorgprofessionals uit Indonesië en Filipijnen was ook enorm. En ja, dat is fantastisch om daaraan bij te mogen dragen.
1: Je bent er dus eigenlijk in geslaagd om in een, laten we zeggen, vrij dichtgetimmerde omgeving toch iets nieuws te realiseren. Dat lijkt me iets wat we ook, laten we zeggen, op een grotere schaal nodig hebben in Nederland, in Europa. Want oh mijn god, wat zijn we dichtgetimmerd. En oh mijn god, wat laten we toch, leggen we toch af. Wat is jou tegen iedereen die probeert om iets, laten we zeggen, van beweging te krijgen in een vastgeroest systeem. Wat zou jij zeggen, joh, dat moet je doen?
0: Stip op de horizon zetten. En er ook gewoon echt in geloven. En wat bij ons heel succesvol was, is het vinden van ambassadeurs die jou gaan helpen om je verhaal, zeg maar, verder te vertellen. Dus we hadden binnen de zorginstelling een aantal ambassadeurs die hierin geloofden. En zij hebben het uiteindelijk echt heel succesvol gemaakt binnen de ziekenhuizen. Omdat het was one of them die zei, hey, dit kan best wel eens gaan werken.
1: Ja.
0: Dan dat iemand vanuit extern dat aan het roepen is.
1: Bondgenoten vinden binnen de muren van het bastion.
0: Yes. Ja.
1: En wat is dan uiteindelijk, wanneer komt dan het tipping point? Of moet zo mooi te zeggen, is dat aan te geven? Nou, als je er zoveel hebt, dan zie je in één keer, dan gaat het schuiven. Of
0: dat verschilt ook wel weer per zorginstelling en hoe een zorginstelling is georganiseerd. Dat is een heel technisch antwoord.
1: Ja.
0: Maar je merkt wel dat op een gegeven moment, als je één succesvolle groep hebt, dat het zich wel begint te verspreiden. Dus je merkt dat collega's heel positief praten over de verpleegkundigen en dat zich rond gaat zingen. En,
1: Maar goed, nu is het, want ik zei het al, Otto Healthcare, het is verkocht, hè? Het is niet meer. Jouw ja. kindje is het huis uitgegaan.
0: Ja.
1: Heb je dan nu last van een empty nest syndroom?
0: Nou, het was wel emotioneel best een heftige beslissing om te nemen. Maar we hebben hele fijne adoptieouders gevonden die al 25 jaar lang in zorg zitten. En dus ook die zorg echt van binnenuit goed kennen.
1: Dus je laat het met een gerust hart, laat je het over. Zeker. Maar voor jezelf moet je natuurlijk nu weer een nieuwe... Ja, toch? Je komt toch ook in een soort zwart gat in de zin van... Ja, ik moet je jezelf nu weer opnieuw gaan uitvinden, zal ik maar zeggen, binnen...
0: Ja, het is wel heel vreemd, want je identiteit wordt op een gegeven moment ook wel een beetje Otto Healthcare. Mm-hmm. En je hele ziel en zaligheid zit ook wel in dat team, in die verpleegkundigen, in wat we aan het neerzetten waren. Dus het was wel een... vreemd moment, vooral dat moment dat we het echt dan de activiteiten hadden verkocht, dat je echt denkt, oké, nu is het echt klaar en nu kan ik het helemaal loslaten, maar je hebt 5 jaar lang zo de controle over alles gehad, dat het best wel ingewikkeld is om het dan vervolgens los te moeten laten.
1: Ja.
0: Maar ik ben wel redelijk snel binnen Otto weer een nieuwe uitdaging aangegaan. Dus dan heb ik weer iets nieuws ook wel om me in vast te bijten.
1: Ook dat is niet iets, je laat je niet vangen door het zwarte gat, begrijp ik. Jij gaat makkelijk je tanden weer ergens anders inzetten.
0: Ja, omdat er ook heel veel andere dingen zijn waar ik heel veel energie en plezier uit kan halen. Dus ik heb gewoon weer iets nieuws gevonden waar ik mezelf in vast ga bijten.
1: En wat is het volgende? Want ik bedoel, in jouw eigen ontwikkeling is er iets waarvan je zegt van... jongen, dat is iets waar daar, als ik dat nou eens zou kunnen gaan leren kunnen, dat zou me een liefding waard zijn.
0: Ik heb nu in mijn nieuwe rol als Head of Transformation een veel kleiner team. En dat vind ik eigenlijk ook wel lekker, dat ik even niet zoveel hoef leiding te geven.
1: Ja, okay.
0: En veel meer zelf ook echt weer de inhoud in kan gaan. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alle verschillende transformaties die we aan het doen zijn met Otto Workforce. En ik mag ook zelf gewoon een aantal opdrachten oppakken. Daar heb ik ook gewoon heel veel zin in om weer helemaal ergens in vast te bijten.
1: En even op leiderschapsvakantie ben je gewoon weer. Je mag gewoon weer even een dossier in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En is er dan nog iets op je eigen verlanglijstje qua ontwikkeling waar je zegt veel, maar dat zou ik graag, daar wil ik nog sterker in worden?
0: Nou, ik val nu onder de CFO en dat vind ik heel leuk om echt die bedrijfsmatige en financiële kant van projecten en initiatieven veel meer te gaan begrijpen en te verdiepen. En natuurlijk bij Otto Healthcare had ik mijn eigen P&L, maar daar ga ik nu wel een slagje in dieper. En dat vind ik, verrijkt me weer echt qua zeg maar competenties wat je hebt.
1: Dat is weer een mooie volgende stap op weg naar. Ja, ik wilde eigenlijk punt op de horizon, maar dat heb je natuurlijk helemaal niet. Je hebt geen carrièreplan.
0: Ik heb echt geen flauw idee.
1: Oké, nou dan gaan we
0: dat. Word ik wel huismoeder.
1: Waarom niet? Waarom niet? Ja, we gaan het gewoon met belangstelling volgen, Sophie. En dankjewel dat je bij mij was hier in Move On Up. Vergeet niet je te abonneren natuurlijk op Move On Up. Als je het luistert als podcast, kun je gewoon op volgen klikken of abonneren. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste aflevering. En mocht je dit een fijne show vinden, geef ook even een review. Dat helpt ons weer verder. En Ben, of ken jij nou een corporate talent? Iemand die binnen de organisatie furoren maakt op jonge leeftijd? Stuur mij, Gerben van Driel, dan via LinkedIn even een berichtje. Dan kan ik hem of haar een podium geven. Nogmaals, Sophie van Hoenselaar, Head of Transformation bij Otto Workforce. Dankjewel dat je bij me was.
2: Dit is New Business Radio.
3: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
9: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
13: Newsflash. Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om 1 miljard euro te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
14: At the Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang.

1 op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: De woningmarkt staat onder druk. Tekort aan woningen is inmiddels 1 miljoen. De bouwopgave voor 2027 is 100.000 woningen. Welke rol is er voor de woningcorporaties in Nederland, die momenteel tezamen zo'n 30% van de totale woningvoorraad beheren? Vandaag spreek ik hierover met Rolien Ritsema van Eck, bestuursvoorzitter van de Alliantie, met bijna 60.000 huurwoningen in beheer. Dus een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Van nieuwbouw tot verduurzaming, van wijkveiligheid tot slimme innovatie. De Alliantie doet dus veel meer dan alleen stenen stapelen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Welkom Rolien.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat je er bent. Over woningcorporaties gesproken, want ja, je hoort daar in de media niet heel veel over. Ze zijn er, we kennen ze. Maar hoeveel zijn er eigenlijk?
3: De woningcorporatiesector is inderdaad een beetje een stille kracht in Nederland. Er zijn een kleine 300 corporaties in Nederland. Die variëren van de hele grote tot de kleinere woningcorporaties.
2: Ze bestaan al hele lange tijd, maar sinds wanneer eigenlijk?
3: Ja, volkshuisvesting bestaat al sinds halverwege de 19e eeuw, maar is sinds begin 20e eeuw echt geformaliseerd in de Eerste Woningwet. Die dateert uit 1901 en de Alliantie kent haar eerste voorganger uit 1911.
2: Dat is ook al een hele lange tijd.
3: Dat is heel lang geleden. Ja. En destijds is de volkshuisvesting echt opgericht om mensen in armoede, eigenlijk arbeiderswijken, een fijne woning aan te bieden.
2: De sector zoals je die nu zou kunnen omschrijven is natuurlijk heel veel veranderd sinds 1901 tot aan nu. Maar hoe zou je hem omschrijven?
3: Nou ja, de woningcorporatie staat nog steeds voor de taak waar ze in de 20e eeuw ook voor stonden. Namelijk het bieden van betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dus ergens is er niet zoveel veranderd. De kerntaak is nog steeds hetzelfde. Alleen je ziet dat de opgave veel groter en breder is geworden dan voorheen. We staan ook voor de kwaliteit van woningen. We staan voor betaalbare woningen. Maar we staan bijvoorbeeld ook voor leefbare wijken en duurzame woningen.
2: En daar gaan we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Want hoe krijg je leefbare wijken? Hoe transformeer je eventueel wijken? Eventjes over de Alliantie zelf. Hè? De rol van jullie. Jullie hebben een werkgebied. Hoe groot is dat?
3: Je zei het in de introductie al. We hebben zo'n kleine 60.000 woningen. We zijn actief in Amsterdam en Amersfoort en alles wat ertussen ligt. Al met al zijn we in 16 gemeenten actief. Waaronder dus Amsterdam, Almere, Gooienvechtstreek en Amersfoort.
2: Dus ja, je geeft al aan eigenlijk grootstedelijk, maar ook kleine gemeentes. Ik kan me voorstellen dat de processen die daar lopen, al gaat het over renovaties of het herontwikkelen of nieuw ontwikkelen, dat het heel anders loopt bij grote steden dan bij kleine gemeenten.
3: Ja, dat klopt. De overeenkomst is dat we beide in zowel grote steden als kleine dorpen hebben de gemeente en andere organisaties heel hard nodig. Hè? Dat is de overeenkomst. Het verschil is dat de dynamiek in een grote stad echt anders is. En behalve de dynamiek is ook de opgave in een grote stad ingewikkelder. Want als je binnenstedelijk moet bouwen, ontwikkelen, verduurzamen, ja, dan ken je gewoon de nodige logistieke uitdagingen. Dus ja, dat is inderdaad echt anders.
2: Ja, nu hebben we net in de intro al even gehad over de bouwopgave 2027. 100.000 woningen moeten er gebouwd gaan worden. Nu kan ik me voorstellen, wat je ook zei, in grote steden zijn dat vaak vele grotere projecten dan in die kleine gemeenten. Als je daar nou de kenmerken van zou moeten benoemen, wat zie je daar als grote verschillen ook?
3: Nou, het eerste verschil is denk ik wat ik net al noemde, hè, dat het logistiek gewoon ingewikkelder is. Maar een tweede belangrijk verschil is dat de leefbaarheid vooral in grote steden meer onder druk staat. En je ziet dat vaak wat meer kwetsbare huizens worden gehuisvest in grote steden. En ook met grotere getallen op een kleine oppervlakte. Ja, en dat is echt een uitdaging ook voor een woningcorporatie, omdat wij mede, samen met andere partijen, verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in een wijk. En die staat in grote steden vaker onder druk.
2: En dan kan ik me ook zo maar voorstellen dat er weer een heel groot verschil is tussen steden als Amersfoort en Amsterdam. Waar je echt een soort van binnen de ring herontwikkeling hebt van oude industriële gebieden. Waar ook heel veel eigenlijk particuliere koopwoningen tussen staan. Dus de dynamiek daar nu heel anders is dan jaren geleden.
3: Waar die steden in verschillen is het aantal sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Daar verschillen ze in. Maar ook praktische problemen. Amsterdam kent bijvoorbeeld echt een groot funderingsprobleem. Alle funderingen moeten daar worden hersteld. Ja, en daar onderscheidt deze stad zich ook in. En dat geeft een grote uitdaging met zich mee.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Wat kan je daarover zeggen? Is dat een hele lange termijn ontwikkeling? Of moet dat echt binnen no time gaan gebeuren, dit soort veranderingen?
3: Nou, juist specifiek over funderingsproblematiek hebben we dat in kaart gebracht. Dus we weten ook precies waar de hoogste urgentie is en daar zullen we starten. Maar naast het herstellen van de fundering willen we meteen een hele woning en eigenlijk ook liefst een heel blok of een wijk aanpakken. Dus dat betekent dat we niet alleen de fundering zullen vervangen, maar ook de woning zullen renoveren en daar waar mogelijk woningen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een zolderberging transformeren tot een woning of gewoon een extra verdieping erbovenop plaatsen.
2: Ja, want in hoeverre die bouwopgave die er is in Nederland, daar hebben die een klein aandeel in eigenlijk om daarin mee te denken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het op zich ook voor de kwaliteit van wonen heel veel toevoegt op het moment dat je daar ook nieuwbouw kan toepassen.
3: Zeker. En waar je het dan eigenlijk over hebt is hoe is een wijk samengesteld? Een wijk wordt leefbaar als er veel verschillende soorten huishoudens wonen. Dus dat betekent als je naar de volkshuisvesting kijkt, wil je sociale huurwoningen, je wil middenhuurwoningen, maar je wil ook koopwoningen. En vervolgens wil je die wijk dusdanig inrichten dat er bijvoorbeeld ontmoetingsplekken zijn, dat mensen elkaar kunnen treffen, dat de doorgangen open zijn. En op die manier kun je als woningcorporatie veel meer betekenen dan alleen een goede woning op zich.
2: En betekent dat het eigenlijk vanuit de gemeente bepaald wordt hoe die samenstelling moet zijn?
3: Grotendeels. De gemeente heeft daar een grote stemming. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk in gesprek met de gemeente. Want wij hebben vaak de informatie over de wijken. Dus wij kunnen vaak ook de gemeente voeden in welke huishoudens toegevoegde waarde bieden op zo'n moment in zo'n wijk.
2: En dat kan dus op verschillende manieren. Dat kan door eigenlijk verkopen van woningen. Dus eigenlijk afstoten en daardoor weer nieuwbouw voor in de plaats brengen. Maar ook het renoveren. Ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is voor iemand die aan de buitenkant hiernaar kijkt, hoe jullie te werk gaan. Kan je daar iets over zeggen?
3: Ja, dan gaat het specifiek over het toevoegen van nieuwe woningen. Daar hebben we verschillende manieren voor. Dat is één, het bouwen van woningen. Dat doen we vaak op randen van de stad of op open plekken. Soms binnenstedelijk, daar hadden we het net al over. We willen bijvoorbeeld ook woningen transformeren, kantoorruimtes ombouwen naar woningen. Maar we proberen ook extra verdiepingen te plaatsen of okselvullingen, zoals we het noemen, een extra hoekje daaraan toe te voegen. En je noemde ook al even het woord verkoop. Nou, verkoop is daar voor ons een hele belangrijke motor in. Want verkoop is belangrijk. Enerzijds omdat het belangrijk is voor de leefbaarheid van een wijk. Daar hadden we het net al even over. Het is belangrijk omdat je op die manier doorstroming creëert. We geven een sociale huurder, geven we altijd voorrang. Waardoor er weer een sociale huurwoning vrijkomt. En er komt een heel treintje achteraan. En tenslotte is verkoop voor ons heel belangrijk. Omdat het gewoon middelen oplevert om meer woningen terug te bouwen en toe te voegen aan de woningvoorraad.
2: Ja, slimmer bouwen kan je zeggen, toch?
3: Slimmer bouwen. Zeker.
2: Ja. En kan je nu een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld de grote projecten die momenteel spelen in jullie werkgebied?
3: Nou, er zijn een aantal grote locaties die spelen. Die bevinden zich vooral in Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuidoost, Almere, Vathorst in Amersfoort. Dus dat zijn echt de grotere locaties waar we veel woningen in een korte tijd kunnen toevoegen. Tegelijkertijd nemen we ook de verantwoordelijkheid om juist kleinschalig toe te voegen of transformaties toe te passen waar we het net over hadden.
2: En dan ombouw van bedrijfspanden hoor je ook steeds meer. Er staan heel veel kantoorpanden of bedrijfspanden leeg. Ik had het net al over bijvoorbeeld industriële gebieden die een nieuwe bestemming krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat dat een heel ander traject is, maar wel heel zinvol, omdat je daardoor de herbestemming in zo'n stad op orde kan krijgen en meer daar deze tijd kan vertalen.
3: Ja, en dat zie je in diverse steden gebeuren. Dat oude industriegebieden worden omgetransformeerd naar woonwijken. En Amsterdam Zuidoost is daar een goed voorbeeld van. Daar voegen we echt woningen toe, ook voor verschillende doelgroepen, om zo bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.
2: Dan even naar bestaande woningen en de kwaliteit. Hè. Alles wat nu gebouwd wordt is met materialen die veel meer van deze tijd zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat de isolatie al helemaal dik op orde is op het moment dat je nu nieuwbouw gaat plegen. Terwijl voorheen had je natuurlijk ook met oude woningen te maken waar het allemaal net even wat minder was. Hoe houden jullie die kwaliteit op peil?
3: Nou, is een heel belangrijk onderdeel van ons werk is het onderhouden van de bestaande voorraad. We zeiden het net al, we hebben bijna 60.000 woningen die we niet alleen moeten onderhouden, maar ook moeten verduurzamen. Onze woningvoorraad staat er goed bij. In de media hoor je wel eens anders, maar over het algemeen staat de woningvoorraad staat er goed bij. En dat geldt ook voor de verduurzaming van onze woningen. We hebben een gemiddeld label A, waarmee we echt beter presteren dan de markt.
2: Is dat ook eigenlijk wat kwantificeert wat het is? Label A, dus dat wordt eigenlijk, wordt dat bepaald door de standaarden die voor heel Nederland gelden.
3: Zeker, zeker.
2: En dat is dus eigenlijk waarmee je kan aantonen dat het dus inderdaad op orde is.
3: Zeker, dus je kan de verduurzamingslabels kan je gewoon meten. Dus we hebben gemiddeld label A en we hebben ook afspraken met de overheid dat als sector dat in 2030 alle EFG-woningen zijn weggewerkt, zoals we dat noemen. En tegelijkertijd meten we ook de kwaliteit van de woningen. En ook daarvan zien we dat onze woningen er goed voorstaan. En tegelijkertijd vergt het natuurlijk een enorme investering van onze kant. Hè? Zowel qua menskracht, maar ook qua geld om dat te onderhouden.
2: Ja, want qua menskracht, we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot in Nederland. Alle sectoren hebben daarmee te maken. Hoe hou je dat toch op peil dat er voldoende en op een snelle manier gerepareerd kan worden waar nodig? Ja.
3: Nou, de Alliantie is een grote corporatie en ook een innovatieve corporatie. Dus je merkt dat wij nog redelijk goed onze vacatures kunnen vervullen. Want mensen willen gewoon graag bij ons werken. En het zijn ook allemaal mensen die zich graag inzetten voor de maatschappij. Dus dat doen we goed als corporatie. Tegelijkertijd zie je dat vacatures wel wat langer duren voordat ze vervuld raken. Ook in onze sector zie je dat de vergrijzing toeslaat. Dus sectorbreed zullen de komende 4 à 5 jaar 20 à 25% van onze collega's met pensioen gaan. Dus dat noopt tot slimme oplossingen. Dus nu kunnen we vacatures nog goed vervullen. En tegelijkertijd zetten we veel capaciteit op innovatie. Omdat ik toch ook bij ons arbeidsmarktkrapte verwacht. Ja. En we zullen dus op een slimmere manier ons werk moeten gaan doen.
2: Dus met andere woorden, je hebt eigenlijk een soort van headroom, waardoor je nu kan anticiperen op wat er straks gaat komen.
3: Precies, ja. Precies.
2: Ook een interessante, de leefbaarheid binnen wijken. Want ik kan me voorstellen dat naast het onderhouden van de woningen, bouwopgaves die er zijn, dat dit eigenlijk wel het allerbelangrijkste is. Gaat de leefbaarheid in de wijk achteruit, dat heb je natuurlijk in het verleden gezien, dan is het wel problematisch.
3: Ja, daar spelen we als corporatie een belangrijke rol in. En dat heeft ook heel erg te maken met de toewijzingen zoals die gebeuren. Want uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat daar waar tenminste 2/3 deel van het aantal woningen in het bezit is van een corporatiewoningen en er een grote hoeveelheid kwetsbare huishoudens wordt geplaatst, dat leidt tot onveilige, kwetsbare wijken. En dat gaat vaak om multiproblematiek. Dus dat zijn kwetsbare huizen waar armoede een rol speelt, opleidingsniveau een rol speelt, criminaliteit een rol speelt, uitstroom uit de GGZ. Ja, en dat kan een vervelende cocktail zijn als je te veel huishoudens in een wijk vestigt bij elkaar.
2: En dat kan dus betekenen dat je uiteindelijk dan besluit om daar in die wijk een impuls te geven door nieuwbouw. Wat zijn nog meer zaken die je hier kan toepassen om die wijk weer leefbaar te maken?
3: Nou, onze belangrijkste rol daarin is om via het vastgoed daar van betekenis in te zijn. Dus dat betekent dat wij zorgen voor kwalitatief goede, veilige woningen. Dat we ook in de fysieke sfeer in de wijk kunnen bijdragen door het creëren van makkelijke toegang, het creëren van ontmoetingsruimtes. En tegelijkertijd kunnen we het als corporatie niet alleen. Dus we hebben ook welzijnsorganisaties nodig. We hebben zorgorganisaties nodig. De gemeente en politie om met elkaar samen de wijk leefbaar te houden. En in de laatste plaats moet ik ook vooral noemen onze huurders, die natuurlijk ook een beetje voor elkaar kunnen zorgen.
2: Ja, en dat zie je wellicht al langzaam opdoemen. Een mooie ontwikkeling van de afgelopen jaren is zo'n WhatsApp in de wijk, waar men toch een sociale controle eigenlijk toevoegt aan wat er eventueel is. Dan toch even de vraag, als je zeg maar over de grens zou kijken. Zijn er nu voorbeelden van steden in Europa bijvoorbeeld, waarbij de aanpak zo goed is dat je denkt van, nou, dat kunnen we in Nederland kunnen nog wat van leren?
3: Nou, we kijken regelmatig over de grens en dan hebben we het in Nederland gewoon echt heel goed voor elkaar. Eigenlijk komt het buitenland vooral bij ons kijken over hoe goed wij het doen. Tegelijkertijd waar je ziet dat de volkshuisvesting het verschil maakt, is daar waar ook de overheid het echt steunt. Het is dus ook uiteindelijk een politieke keuze om volkshuisvesting prioriteit te geven.
2: En dat betekent dus veel schakelen tussen overheden en lokale overheden. Ja. We hadden het net al eventjes over. Dan heel simpel, want ik kan me deze vraag zomaar voorstellen dat als je nu aan het luisteren bent, dat je denkt van ja, maar waar wordt nu alles van betaald? Hè? Je verkoopt een klein aandeel van die woningen, maar je bouwt heel veel nieuw bij. Hoe zit dat nu precies bij woningcorporaties?
3: Ja. Goede vraag, want er is sectorbreed wel een groot tekort als het gaat om de investeringsopgave die voor ons ligt. Maar voordat ik daar wat over vertel, goed om te vertellen, de belangrijkste inkomstenbron van woningcorporaties is natuurlijk de huur.
2: Ja.
3: Alleen de huur is vrij laag vergeleken met de woning die we verhuren, omdat we nou eenmaal volkshuisvesters zijn en daar staan we voor. Hè. We

0: heel duidelijk aanwezig is.
1: Het is allemaal ontzettend nodig. Een goede wijk creëer je samen. Dus die creëer je samen door sociale woningen neer te plaatsen, maar ook middenhuurwoningen, maar ook koopwoningen. Want op die manier creëer je een gemêleerde, gemengde wijk, die dus per definitie ook vaak veerkrachtig is. Dus het ideaalplaatje is dat we samen met commerciële ontwikkelaars en gemeenten een gemengde wijk neerplaatsen.
0: Ja, want toch even een vraag uit het verleden. Neem nou zo'n wijk als de Bijlmer in Amsterdam. Ik weet het ook vanuit kennissen om me heen. Dat werd ooit gepresenteerd als een hele groene wijk met veel leefruimte. Met andere woorden, het aantal vierkante meters was behoorlijk. En uiteindelijk kwam daar toch de klad in die wijk. Is dit nou een voorbeeld waarvan je kan zeggen dat je met woningcorporaties, op het moment dat je gaat evalueren, dat je daarvan geleerd hebt, waardoor je nu bij nieuwere projecten al vanaf het begin af aan veel meer die mix gaat opzoeken?
1: Ik denk dat dit een goed voorbeeld is waarbij te veel kwetsbare huishoudens bij elkaar zijn gevestigd. En dat daardoor een wijk achteruit gaat. Tegelijkertijd is de Bijlmer, wat nu tegenwoordig Amsterdam Zuidoost natuurlijk heet, ook een prachtig voorbeeld van hoe je gezamenlijk, als je gezamenlijk de schouders eronder zet, er ook weer een prachtige wijk van kan maken. Zoals dat nu nog steeds aan het gebeuren is.
0: Ja, want daar zijn ze heel veel aan het renoveren.
1: Zeker,
0: maar ook aan het nieuwbouwen. Dan zie je een hele andere wijk inderdaad ontstaan. Plus daarbij een industrieterrein wat getransformeerd wordt. Straks gaan we overigens nog een aantal stellingen doornemen. Dus ik ben wel benieuwd. Waar of niet waar, daar komt het eigenlijk op neer. Eerst eventjes naar wat anders. Want wat heel duidelijk is, je hebt met ontzettend veel stakeholders te maken waarmee geschakeld moet worden. Van landelijke overheid, lokaal, naar commerciële ontwikkelaars, bouwers. Als je nu weer die bouwopgave erbij pakt, waar loopt er nu op die moment vast? Is daar een vinger op een zere plek te leggen? Of is het toch alweer, omdat het zoveel verschillende stakeholders zijn, dat het moeilijk is om te duiden?
1: Je stelt een ingewikkelde vraag, hè, want je vraagt eigenlijk waarom komt de woningbouw niet sneller op gang dan die op dit moment komt. En we hebben daar iedereen voor nodig. Hè. Je noemde al wat voorbeelden. We hebben gemeenten nodig, we hebben het Rijk nodig, we hebben commerciële ontwikkelaars nodig en we hebben woningcorporaties nodig. Want wij moeten ook echt ons fair share daarin doen. En wat op dit moment belemmerend werkt, denk ik, is dat we te maken hebben met lange procedures. Ik denk dat we die, als we die kunnen verkorten, kunnen we versnellen. We hebben locaties nodig, we hebben samenwerking nodig. De oplossing van de netcongestie is natuurlijk heel erg belangrijk. Stikstofproblematiek. Nou, we hebben arbeidsmarktkrapten, hebben we al even genoemd. Maar ook financiën op orde krijgen. Dus er zijn een hoop uitdagingen en tegelijkertijd is dit waar we voor staan. Dus we hebben het hoe dan ook met elkaar op te lossen.
0: Je hebt het met elkaar op te lossen, maar er wordt veel gepraat. Hè? Dat kan je constateren. Er wordt al jaren gepraat. Begin ik toch even in de politieke hoek. Is het nu zo dat bijvoorbeeld die vergunningstrajecten, want daar gaat de meeste tijd in zitten, dat gewoon versimpeld moet kunnen worden? Dat is natuurlijk een tendens die je overal ziet. Wetgeving versimpelen, waardoor ook bijvoorbeeld ondernemers makkelijker en beter kunnen ondernemen, is eigenlijk een trend op dit moment, zou je kunnen stellen. Versimpeling van de wet, maar ook versimpeling van de procedures.
1: Absoluut.
0: Is dat het vertrekpunt waar nu als eerste aan gewerkt moet gaan worden?
1: Nou, er zijn heel veel dingen waar we als eerste aan zouden moeten werken. En dit is er zeker één van. Zeker. En wat je tegelijkertijd ook ziet, en dat is echt wel een belangrijk verschil met de afgelopen jaren, volkshuisvesting en de woningnood staat echt weer op de politieke agenda. En dat is denk ik echt een belangrijk verschil met de voorgaande jaren. Op het moment dat het prioriteit 1 is, gaat er in ieder geval aandacht naartoe. Ja, en nu moeten we samen met elkaar werken aan de oplossing. En daar levert de Alliantie een forse bijdrage aan.
0: Nu hebben we het over die procedures die heel lang lopen. Maar wat natuurlijk een bekende procedure is, waarvan de vraag gesteld zou kunnen worden, tot waar? Hè? Bezwaren van omwonenden op het moment dat een bouwproject bijvoorbeeld start, die zoveel woningen oplevert, daar is Nederland natuurlijk bekend om. En ik kan me voorstellen dat het ook een heel gevoelig onderwerp is. Hoe kijken jullie ernaar? Wat zou de politiek hierin mee moeten doen?
1: Nou, zoals ik net al zei, de Alliantie bouwt heel veel woningen. Dus we hebben hier inderdaad veel last van. En de gemiddelde ontwikkeling van een project is 7 jaar. Waarvan 5 jaar gedoe en 2 jaar bouwen. Dus kan je nagaan hoe ontzettend veel we kunnen versnellen als we het gedoe van die 5 jaar kunnen verkorten. En dat zit hem voornamelijk in de wet- en regelgeving, in gemeentelijke procedures, maar ook in het voorbeeld wat jij noemt, het maken van bezwaar. En er zijn voorbeelden bekend waar het jaar op jaar op jaar duurt, tot aan de Raad van State toe, dat een project jaren wordt vertraagd. En in Nederland lijkt het recht op vrije uitkijk soms wel zwaarder te wegen dan het recht op een goede woning.
0: Dat is dus eigenlijk iets wat bij het kabinet nu ligt om te gaan veranderen, want die woningnood is hoog. Dus ja, wat heeft straks voorrang? Is dat bezwaar van de bewoners die er op dit moment al wonen? Of is dat eigenlijk het algemeen maatschappelijk belang.
1: Ja, nou, en als ik de toon van het huidige kabinet hoor, dan is er echt weer aandacht voor wonen en volkshuisvesting in het bijzonder. Dus ik kijk met vol vertrouwen naar de toekomst.
0: Nou, dan van die

0: Unningen naar, je noemde het al, netcongestie. Nu wordt daar momenteel bestuurlijk niveau vanuit Europa zelfs al naar gekeken om te kijken naar de stikstofontheffingen, waardoor de werkzaamheden weer plaats kunnen gaan vinden. Dus stel je voor dat dat opgelost is, de vergunningen verkort zijn, de procedures verkort worden, dan kan dus eigenlijk meer gebouwd gaan worden. Zijn jullie daar ook klaar voor?
1: Absoluut. We zijn een grote corporatie. We bouwen veel woningen en we hebben een apart ontwikkelbedrijf om dat mogelijk te maken. En bovendien vooral heel veel energie om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem.
0: Ja, dat is natuurlijk in jullie werkveld, in jullie werkgebied, is er ook echt wel behoefte aan meer woningen. Dus wat dat betreft komt dat goed uit. Voordat we zo meteen echt naar die toekomst gaan kijken, heb ik nog een aantal stellingen. En ja, toch even benieuwd, waar of niet waar? En nou, wat is dan de aanvulling? Woningcorporaties zijn rijk, want er is nou eenmaal veel vastgoed waar jullie over beschikken. En wellicht dus ook voor subsidies. Wat is daarvan waar?
1: Deels waar. Op papier zijn we rijk, want we hebben veel vastgoed in ons bezit. Tegelijkertijd zijn we een stichting en al het geld wat we verdienen geven we weer terug aan de maatschappij door zoveel mogelijk betaalbare, goede woningen toe te voegen.
0: Is dat ook voor jou zelf persoonlijk het mooie van dit vak?
1: Absoluut. Ik ben een ontzettend trotse voorzitter van deze woningcorporatie. Ja.
0: In wijken waar veel sociale huurwoningen staan is er meer onrust. We hebben het net al even benoemd. Onveiligheid, criminaliteit de laatste 10 jaar. Dat blijkt uit het onderzoek van CBS. Hè? Daar zijn jullie toch ook verantwoordelijk voor? Jullie gaan dus over de plaatsing van de bewoners. Daar kan je toch makkelijk ingrijpen. Waar of niet waar?
1: Ook dit is deels waar. Het is natuurlijk waar, we hadden het er net al over. Daar waar heel veel sociale huurwoningen zijn, in combinatie met kwetsbare huishoudens, met multiproblematiek. Ja, daar staat de leefbaarheid onder druk. Wij zijn een deel van de oplossing, maar we hebben ook andere partners nodig om die leefbaarheid op een hoger niveau te tillen.
0: Kan de politiek jullie opleggen om te zeggen, ga sneller over tot uithuitplaatsing?
1: In hele uitzonderlijke situaties doen we dat wel eens. Maar dat proberen we echt, ten koste wat kost, proberen we dat te voorkomen.
0: En dan hebben we er nog eentje. Verkoop van sociale huurwoningen is asociaal, want de doelgroep is groter aan het worden.
1: Niet waar. We hebben het er vandaag al even over gehad. De verkoop van woningen is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. Want je zo vestig je gemengde huishoudens. Het is heel belangrijk voor de doorstroom. Juist ook voor mensen die een sociale huurwoning huren. En ten derde is het ontzettend belangrijk. Want van iedere woning die wij verkopen bouwen we 1 of meer woningen terug. Dus verkoop van woningen zorgt juist voor een grotere woningvoorraad.
0: Dus 1+1=2 altijd?
1: Zeker niet. 1+1 is in dit geval 3.
0: Oké, nou dat is heel duidelijk. Goed. Dan gaan we tot slot nog naar de toekomst. Want hoe zie je de woningmarkt nu over 10 jaar?
1: Over 10 jaar is de woningnood opgelost. En dan heeft iedereen die zich in Nederland bevindt een fijne, plezierige plek om te wonen en te leven.
0: Dat is een hele mooie. Maar dat is ook echt het vertrouwen wat je erin hebt.
1: Zeker.
0: Dus de procedures zijn ingekort. Netcongestie is opgelost.
1: Het is mijn morele plicht om te geloven en er alles aan te doen dat de woningnood binnen nu en 10 jaar en het liefst sneller wordt opgelost.
0: Dankjewel voor de komst, Rolien.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
8: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Dankzij AI schrijf je sneller dan ooit een strak plan, maar een organisatie daadwerkelijk veranderen blijft gewoon mensenwerk. En dat terwijl de veranderdruk toeneemt, loopt het absorptievermogen van teams vaak vast. Eén ding is inmiddels wel helder: hoe meer technologie, hoe belangrijker de menselijke factor. Organisatiebureau Planders helpt bedrijven precies die lastige stap te zetten van ambitie naar concrete uitvoering. En in 2025 hebben ze de Business Fit Scan overgenomen. Zo maken zij verandervermogen sneller meetbaar, terwijl ze dus ook door eigen groei zelf ervaren wat loslaten en professionaliseren vraagt. Vandaag een volle studio. Bij mij te gast Gerard Nauta, managing partner. Pascal van Wijk, associate partner. En Tom Koppelman, expert verandervermogen. En de grondlegger van de Business Fitness Scan.
8: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Goedemorgen heren, van harte welkom.
12: Goedemorgen.
11: Even een bijzonder welkom aan Tom, want ik vind het heel leuk. We hebben elkaar 8 jaar geleden gesproken in Let's Talk Business over die Fitscan.
12: Ja.
11: Gaan we straks even naar terug. We gaan echt even een reis terug in de tijd maken. Eerst eventjes beginnen met tegen Geert. Want Planders, hoe lang bestaan jullie al?
13: We bestaan nu ondertussen 6 jaar. We zijn eigenlijk midden in de coronacrisis begonnen. En uiteindelijk nu doorgegroeid naar nog een bedrijf van ongeveer 17 mensen. Waarin we eigenlijk andere bedrijven helpen in het omarmen van verandering. Je zei het al in de aankondiging. Er gebeurt heel veel op dit moment. Bedrijven hebben een weerbarstige tijd. Verandering is noodzakelijk om de trek te vast te houden. En dat zien ze wel eens aan hun handen ontglippen. En dan komen wij om de hoek kijken en dan gaan we ze helpen.
11: Ja, als je een beetje kijkt naar de bedrijven die jullie bedienen. Zonder daarop in te gaan. Ik snap dat dat niet kan. ABN AMRO, ING, Belastingdienst. Andere overheden.
13: Ja.
11: Uiteenlopend ook.
5: Zijn het vaak ook echt wel publieke bedrijven? Of is het overheden? Of?
13: Nee, het is wisselend. We hebben een heel breed palet. Kijk, wij zitten redelijk los van de inhoud van de werkzaamheden van de bedrijven.
5: Ja, het gaat puur om de structuren.
13: Wij kijken echt vanuit de ambitie die een bedrijf wil zetten. Die vertaal je naar een strategie. En dat vertaal je dan naar de menskant van de organisatie. Om het even concreet of in het kort te duiden. En dat kun je eigenlijk voor al deze bedrijven doen. En op die manier kunnen wij dus ook een heel breed palet bedienen. En dit komt ook een beetje voort uit natuurlijk de ervaring van de mensen die we op dit moment in huis hebben. Ja, en omdat we gelukkig ons werk erg goed doen, worden we vaak teruggevraagd.
5: Zullen we maar beginnen met Tom?
12: Nou, ga je
5: dat zullen we maar even doen. Want hoe belangrijk was de overname van deze Fitscan?
13: Dat was heel belangrijk. Kijk, als je kijkt naar wat je uiteindelijk wil als je in een organisatie begint bij een verandering, wil je echt goed duiden wat is hetgeen wat je wil veranderen. De klant komt met een vraag. En de vraag is, ja, iedereen zegt altijd, wat is de vraag achter de vraag? Nou, hoe kom je daar dan achter? Daar hebben wij op een gegeven moment zijn we gaan samenwerken met de Business Fitscan. Ja, toen zeiden we eigenlijk, dit is zo'n gouden middel om echt te duiden waar de specifieke behoefte ligt. En toen kregen we de kans op een gegeven moment om het gesprek aan te gaan om de Business Fit Scan over te nemen. Ja, dat laat je niet aan je voorbij gaan.
5: Die Business Fit Scan gaan we straks natuurlijk meer over horen. Maar wat ik zo leuk vind aan het programma Lees tot Business is dat we aan het einde van de uitzending eigenlijk altijd vragen van nou, hoe zie je de toekomst? En het verschil is ook wel dat de lange termijn, dat was voorheen een jaar of 10. Nou, dat is bijna niet meer te doen. Maar toch heb ik toen in 2018, Tom, aan jou die vraag gesteld. Komt ie aan. Ja, jij bent over een jaar of 10, bij wijze van spreken, pensioengerechtigd.
12: Ja, dat...
5: Misschien wel wat eerder. Waar hoop je waar het bedrijf langer doorgaat? Hoe heb je dat ingericht? Heb je dat al bedacht eigenlijk?
12: Ja. Waar wij naartoe zouden willen, en dat is echt het allermooiste, is een vorm van... De kern is het slim meten en het goed consultancy. Er zijn twee bestaande vormen. En die twee bestaande vormen die op een andere manier combineren dan tot nu toe gedaan is. En die zijn te adopteren. Dus ik zou het liefste en het mooiste vinden dat wij als organisatie het blijven ontwikkelen. En het ter adaptie aandreven aan consultancybedrijven. Waar dan ook. Zelf als organisatie heel groot worden, dat is nooit mijn streven geweest, maar functioneel en waardevol zijn wel.
5: En dat is jouw drive geweest al die jaren ook?
12: Zeg je?
5: Dat is jouw drive geweest ook
12: mijn
5: al die jaren?
12: Mijn enige drive is, ja jongens, het kan toch beter. Het kan toch beter. Het is wat wij aan het begin zeiden, accepteer de status quo niet. Kijk waar het beter kan.
5: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tom. Ja, Tom, dit was dus in 2018...
12: Ja.
5: Nou, eerst even de reactie van jou, Gerard.
13: Ja, dit is een schot in de doos. Ik vind het leuk om te horen, want we hebben hier ook veel... Kijk, een overname gaat niet in één dag. Hè. Dus daar heb je veel gesprekken over. En waar je dan vooral naar kijkt is, hoe passen die twee... Ja, eigenlijk de kernwaarden en de twee bedrijven echt in elkaar. Het moet elkaar echt versterken. En dat is wel echt wat we in dit gesprek ook hebben gevonden. Is eigenlijk hoe het elkaar echt gaat versterken. En nu we echt nog intensiever samenwerken dan daarvoor. Is het echt, het is een hele mooie stap.
5: Klinkt dit als een visionair? Als je dit even terugplaatst in die 2018 periode?
13: Ja, ik denk het wel. Dat is zeker. Dat is wel een kenmerk eigenlijk ook van... het is eigenlijk als je kijkt naar waar we naar kijken met die Business Fit Scan, is met name ook onbenutte potentie in een bedrijf. Dus wat je een heleboel mensen ziet doen, is dat als je een meting doet, dan gaan ze er een oordeel aan hangen. En dan gaan ze zeggen, we doen het goed of slecht. Terwijl dat je ook naar die meting kunt kijken als zijnde een soort onbedoelde of onbenutte potentie in een organisatie. En als ondernemer wil je dat gewoon benutten. Ja, en dat is waar wat Tom natuurlijk ook altijd naar kijkt en hoe hij er ook over nadenkt.
5: Tom, als jij nu... want je wist eigenlijk niet dat ik dit zou gaan doen natuurlijk.
12: Nee, klopt.
5: Dus als je dit nu terughoort, wat denk je dan? Nou, ik zat er niet zo ver naast. Of ik heb gewoon mijn pad gevolgd en heb dat plan ooit bedacht. En ben dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.
12: Nou, dat laatste eigenlijk.
5: Ja.
12: Dus het was een soort overtuiging voor mij dat het op een andere manier zou moeten kunnen. En als je daarvan overtuigd bent, dan is het prettig als je die pad kunt blijven belopen. En het is niet zonder horten en stoten gegaan, hè, laten we wel wezen. Het klinkt heel mooi nu, maar het heeft wel wat moeite gekost om het te komen. Maar het is... Ja, het was wel logisch. En het heeft ook iets te maken met de rijpheid van organisaties om te begrijpen dat als je kunt meten
14: waar de risico's liggen, waar de valkuilen zitten en waar de kansen zitten, dat je dan veel gerichter en veel effectiever kan werken. En dat is ook de reden waarom ik graag met Planders wilde samenwerken. Omdat zij gewoon intrinsiek begrepen dat dit een aanvulling was op wat zij deden.
5: Is dit nu een aanvulling anno nu? Of is dit een soort vertrekpunt bij het proces op het moment dat jullie voor een partij gaan werken? Bedrijf.
13: Dat is wisselend een beetje waar de vraag ontstaat. Maar in principe, onze wens zou zijn om het altijd in te zetten. Bij elke vraag die we hebben. Omdat we denken dat het sowieso een enorme meerwaarde oplevert in elk traject.
5: Pascal, jij bent associate partner.
15: Ja, zo noem je dat. Hè?
5: Zo noem je dat. Hoe lang werk jij voor het bedrijf?
15: Ik ben recent aangesloten. Tot enkele jaren geleden heb ik altijd voor mezelf gewerkt. In verschillende samenstellingen consultancyopdrachten gedaan. Bij een heel divers palet aan klanten. Iets andere sector dan waar Gerard en Planders tot op heden in actief zijn geweest. Veel in utilities, retail en productie. Maar ben op een van die klussen Gerard tegengekomen. En ik zag wat hij deed. Ik zag hoe hij dacht.
5: Hoe dacht hij?
15: Dat het dus draait om de mensen. De mensen meenemen en op een objectieve manier kijken naar veranderen. Dus ik ben met Gerard in gesprek gekomen. We hebben het gehad over wat Planders is. Wat ik in mijn werk doe. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat als je dus inderdaad ook met behulp bijvoorbeeld van zo'n business fit scan. Dat je op een hele makkelijke manier systemisch kunt kijken naar wat er in een organisatie gebeurt. Een objectief beeld vormt ook. Waar je met je klant ook gewoon samen een gezamenlijk beeld naar kunt kijken. En daardoor word ik natuurlijk ook veel effectiever. Want ik ben een redelijk praktische jongen. Redelijk hands-on in mijn werk. Dus wil ook vrij snel aan de slag.
5: Maar jij bent van het uitdagen eigenlijk van het onderste uit de kant krijgen bij zo'n organisatie om überhaupt eerst de analyse te kunnen doen. Is dat jouw werk?
15: Altijd het startpunt. Ja, dus de analyse is altijd eerst het startpunt om van daaruit ook tot een goed besluit en een goed advies te komen. Of in eerste instantie een goed advies en dan een goed besluit te komen met de organisatie. En inderdaad, het onderste uit de kan. Maar dat is wel altijd even afhankelijk ook van weer de ambitie van je opdrachtgever. Hè? Wat kan wel, wat kan
5: niet. Maar ben jij degene die eigenlijk de medewerkers, de teams mobiliseert en een andere status brengt?
15: Zeker, ja.
5: Dus
15: ja.
5: Eigenlijk van het stilzitten op een stoel of, je kan het plat zeggen. Het is een beetje vastgeroest, we moeten de boel weer loskrijgen. Dan word jij ingezet.
15: Ja. En de truc is natuurlijk altijd. Je komt binnen bij een. Je komt binnen bij een opdrachtgever. Hebt gesprekken natuurlijk met management. Maar de essentie is om heel snel daar te zijn waar het ook echt gebeurt. En dat is vaak op de werkvloer met de mensen. En daarmee aan de slag te zijn. En die vertaling die maak ik vaak.
5: Energie neem jij mee.
15: Ja.
5: Nou, straal je ook uit.
15: Oké.
5: Goed, terug naar jou Gerard. Want we beginnen natuurlijk in Let's Talk Business eigenlijk altijd met de geschiedenis. We hebben natuurlijk nu de Business Fit Scan al even besproken. Maar jij zei al 6 jaar geleden zijn jullie begonnen in coronatijd.
13: Ja.
5: Was dat toevallige timing of hoe ging dat?
13: Nee, toevallig in die zin van mijn carrière zit een beetje binnen de grote organisaties. Hè. Dus dan heb je het echt over de grote consultieorganisaties. Uiteindelijk laat dan ook tot vice president bij een grote ICT-automatiseerder. Hartstikke waardevol werk gedaan. Wel op dat moment in de coronacrisis toch gereflecteerd van waar zit nou mijn toegevoegde waarde. En ik merkte wel dat als ik meer in bestuurlijke niveaus kwam, dat ik veel liever eigenlijk ook weer met die klant aan de slag wilde. Want ik wilde gewoon zien wat het resultaat was van wat we bedachten. Maar ik vond het ook leuk om dat samen te doen. Ik ben ook iemand die samen met mensen werkt. Dus toen wel gelijk gedacht van in die coronacrisis berichten we in augustus dan de Planders op. En vanuit daar gaan we dan bouwen. Dus het is ook gelijk opgezet als een bedrijf. Niet als een eenmanszaak, maar echt als een bedrijf. En zo zijn we de afgelopen 6 jaar gaan bouwen. Door echt naast gewoon mooie opdrachten. Want dat is natuurlijk gewoon de aorta van het bedrijf. En mooie opdrachten met klanten. En zo gestaag bouwen met het uitbreiden van het team. Maar ook gewoon een stukje professionalisering erin. Rondom certificeringen en dergelijke. Ook van het bedrijf zelf. Om gewoon relevant en bestendig in de markt te staan. En dat zie je dus ook, want we hebben afgelopen tijd ook wat awards gewonnen. En ook op de consultancy.nl zijn we afgelopen jaren in de zilvercategorie van verandermanagement gekomen. Nadat
5: allemaal bewijsvoering.
13: Ja, dus allemaal externe bewijsvoering.
5: De naam Planders, ja. Was dat snel bedacht?
13: Ja, die bestaat eigenlijk al heel lang. Nog langer dan 6 jaar geleden. Eerder had ik al een keer voor mezelf eens een keer gedacht van, joh, ik wil iets doen met echt anders werken en anders naar zaken kijken. Nou, toen kwam op een gegeven moment plan anders. En dat schuif je dan in elkaar en dan kom je op planders. Dus die naam die heb ik misschien al wel 15 jaar.
5: Moet je hem nog vaak uitleggen of niet?
13: Het is leuk als mensen het wel eens gehoord hebben. Nooit de uitleg hebben gehad. En als ik het dan uitleg, dan denk ik, ah ja, past er ook wel goed bij, zeggen ze dan. Dat is dan een bevestiging dat we ook gevoel ook bij mensen creëren.
5: Dus dat was een belangrijke. Vervolgens, je zei al, van tevoren was het eigenlijk al voor jou bekend dat je niet als een eenmanszaak zou gaan opereren, maar echt als een bedrijf. Dus die hele structuur van tevoren bedacht. Was het ook niet in een periode dat je dacht van, nou, misschien, hè, al die grote consultancykantoren, ja, die zijn op zichzelf ook niet heel agile en makkelijk te bewegen. Dat moet anders. Was de vraag in de markt veranderd? Is dat eigenlijk de aanleiding geweest voor jou?
13: Kijk, wat je heel erg ziet in die grote consultancybedrijven is dat ze. Ik wil heel graag proactief in de markt staan. Dus ik wil iets aan het vakgebied doen en ik wil iets brengen bij het bedrijf. Ik wil niet hun vraag op papier zetten, maar ik wil echt daar binnenkomen en vanuit hun ambitie en strategie als uitgangspunt nemen voor het vraagstuk wat we oplossen. En dan kun je allemaal vanuit modellen gaan denken en vanuit allemaal methodieken die je intern zet. En dan wordt elke schroef of spijker, of als je een hamer hebt, wordt alles een spijker. Ja, en daar zo zitten wij niet in. Wij willen graag heel goed kijken, wat is nou het probleem? En wij focussen ons met name op die analyse tooling. Die is echt van ons en uniek. En voor de uitvoering daar gaan we een heel palet aan verschillende interventievormen kunnen we gewoon inzetten. En die moet echt passen op het vraagstuk wat er ligt.
5: Maar eigenlijk heb jij in de periode dat je bij andere grote consultancypartijen werkte, heb jij gezien van, nou, dit mis ik.
13: Ja, wat ik vooral miste was de ruimte. Dus de ruimte om net even dat zijstapje te maken, vrij te zijn in wat
5: je. Dus die flexibiliteit eigenlijk. Precies. En toen kwam de eerste klant. Want ja, dat is natuurlijk zoals het altijd gaat. Was dat vrij snel geregeld? Of
13: binnen een maand.
5: Binnen een maand.
13: Ja, in de coronacrisis binnen een maand zaten we bij de eerste klant.
5: Dat klinkt als een leien dakje, of was het dat niet?
13: Dat was het niet. Maar dat is het meestal niet, hè? Nee, op een gegeven moment, kijk, je wordt heel ongeduldig. Dus je begint met allerlei gesprekken op afstand, hè, want alles was op afstand. En dan denk je op een gegeven moment, na een aantal keer dat je gesprek hebt gevoerd, en dan zeg je, ja, we komen er nog op terug. Dan denk je op een gegeven moment, ja, wanneer dan? Hè? En op een gegeven moment, dan valt die eerste opdracht. En dan ga je denken, oké, nou moet ik hem uitvoeren. En dan zit je nog steeds met die uitdaging van die coronacrisis, dat je niet overal zomaar langs kunt.
5: En wat was de belofte die je kon doen? Want dit is je eerste klant. Je hebt eigenlijk helemaal geen trajecten achter de rug gehad binnen je bedrijf. Weliswaar uit het verleden, hè? Een andere carrière eigenlijk als het ware. Hoe kan je dan toch zo'n partij overtuigen?
13: Nou, de belofte zit met name in, ik denk dat het ook een stukje persoonlijk is. Hè? Dus als je met de klant het goede gesprek voert en ook het vertrouwen wint van die klant, dat je hem kunt, of haar kunt helpen. Het was een haar in dit geval. Dan op een gegeven moment moet je ook met elkaar gewoon een soort handshake maken. Dit gaan we doen met elkaar. En daar sta ik dan ook gewoon persoonlijk voor. In die zin. En zo moet je wel zo'n eerste opdracht binnenhalen. Want je hebt gewoon nog niet de track record binnen het bedrijf.
5: En was je toen alleen of heb je toen eigenlijk al mensen om je heen aangetrokken?
13: Ik begon alleen. Ja, het is ook gewoon heel simpel dat je op een gegeven moment ook eerst wat financiële slagkracht moet opbouwen. Ja. En dat ging binnen een half jaar konden we de eerste stappen maken.
5: Want ik kan me voorstellen, zo'n veranderd traject in je eentje uitvoeren, dat is een hell of a job, toch?
13: Ja, dat klopt. Ja, en aan de andere kant ook weer niet. Hè, want uiteindelijk, je voert hem wel in je eentje uit. Maar je moet ons ook een beetje meer zien als reisleider of regisseur. Dus je kunt heel veel van de organisatie inzetten. Ook van de bestaande organisatie, om dat een succes te maken.
5: Had je iemand om te spiegelen? Een business coach of een collega om je heen?
13: Zeker, een groot netwerk. Maar volgens mij was in die tijd Tom ook al bij mij in de picture. In de zin dat we daar al over...
5: Zo lang eigenlijk al.
13: Ja.
5: Dus dat is wel interessant, want dat heeft dus 5 jaar geduurd uiteindelijk voordat het zoiets was van, nou, nu moeten we samen vinden.
13: Ja, het samenwerken deden we al, zeg maar in 2 bedrijven. En nu hebben we
5: dat is wat ik bedoel. Ja. Dus eigenlijk in die 5 jaar, dus de samenwerking heeft 5 jaar geduurd voordat die stap naar de overname gezet is.
13: Ja.
5: Dat is best wel een lange tijd dan eigenlijk.
14: Nee, vind ik niet. Het punt is dat we eigenlijk al samenwerkten. Dus eigenlijk zaten we al heel dicht bij elkaar. Alleen op een of andere moment dacht ik, ik ben inmiddels ook wat ouder geworden, wat je al zei. Dan heb je wel je pensioengerechtigde leeftijd gehaald. Die heb ik dus inmiddels. Dus ik dacht, hoe krijg ik nou ook een goede continuïteit in het verhaal? En dan moet je het ook ergens zien over te dragen. Dus wat ik nu doe, het is een onderdeel van Planders geworden. En ik help erbij om verder Business Fitscan te helpen ontwikkelen. Maar vooral ook te integreren in de manier waarop Planders werkt.
5: We gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we echt de diepte in. En ja, we horen straks natuurlijk ook voorbeelden uit de praktijk.
16: Let's Talk Business. Ron Lemmens.

0: je hoorde Jamiroquai. Op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat Panders centraal en bij mij in de studio Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman heb ik dus 8 jaar geleden al een keer gesproken in Let's Talk Business. Toen met zijn Business Fit Scan inmiddels samengegaan en eigenlijk onder de vleugels van Panders terechtgekomen. En daar hadden we het net eigenlijk even over, want jullie kennen elkaar dus al sinds 2020, begin van de coronacrisis. De positionering van Panders in de afgelopen jaren. Ik kan me voorstellen, we begonnen net met die eerste opdracht. Uiteindelijk ga je dat uitbreiden. En krijg je ook, want was het publiek-privaat? Of wat voor partijen waren dat waar je mee begon eigenlijk?
2: In het begin waren het vooral publieke partijen. Dus overheidsorganisaties. En daar haal je dan je netwerk haal je daar aan. En dan val je van het een in het ander. Maar uiteindelijk zijn we ook gewoon veel breder gaan kijken hoe we dan in die veel meer private sector ook aan de slag kunnen. Want je merkt natuurlijk wel dat er een hele andere dynamiek zit in die private sector dan in de overheidsorganisaties. Ja, en daar wil je eigenlijk ook gewoon van leren.
0: Ja, dat kan me voorstellen. En want wat dat betreft, dat kan me ook voorstellen dat als je bij bedrijven bent, ondanks of ze privaat of publiek zijn, dat je gaat spiegelen. Wat neem je bijvoorbeeld mee van publiek naar privaat?
2: Zo, goede vraag. Ja. Wat neem je mee van publiek? Ik denk dat een stukje zorgvuldigheid. Hè, want je ziet wel dat voordat echt grote veranderingen of aanpassingen in een organisatie, publieke organisatie worden gedaan, worden ze wel stevig doordacht. Ook omdat ze meestal wel heel veel impact hebben. En dat zie je bij ondernemers die een wat kleine organisatie hebben. Die willen nog wel eens denken van de buurman doet het ook. Dus dan moet ik het ook hebben. En dan moet je er af en toe wel eens een beetje op de rem.
0: De onrust.
2: Ja, de onrust. En, ja. En ongeduldigheid misschien wel bij die organisaties. Heel snel bepaalde dingen willen doorvoeren. En dan is het wel eens, dan neem je wel eens mee van, joh, wat zie je dan in die publieke sector gebeuren? En dan kun je wel eens even zeggen, probeer iets te temperen. Probeer vooral te kijken naar wat je echt nodig hebt.
0: Ja, zorg voor een stevig fundament voordat je echt verder gaat. En ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is, zeker in deze tijden. Want daar komen we straks vanzelf op. We begonnen natuurlijk deze uitzending met de komst van AI. Alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Dat brengt ook snelheid met zich mee. Dus voordat je het weet, word je door je concurrent voorbij gejaagd, als het ware. Hoe kan je dat dan toch op een of andere manier bij zo'n opdrachtgever neerleggen? Dat ze even een stap terug doen.
2: Ik denk dat het met name zit in het feit dat je... wat je ziet bij al die nieuwe technologie is eigenlijk dat ze bijna het middel het doel gaat worden. En uiteindelijk moet je altijd, als dan de vraag is van hoe kunnen wij AI, of wij willen AI gebruiken, dan is de vraag ook waarom wil je het gebruiken, wat wil je ermee bereiken? En dan ga je ook weer terug, hè, van wat ik net in het begin zei, vanuit die 3 stappen van wat is nou je ambitie, wat is je strategie en wat kan je organisatie ook aan? Want dat is ook wel belangrijk, hè? Dus je kunt wel veel willen, maar als de organisatie er niet klaar voor is, dan is het vooral hoop. En dat is wel dat is wel waar we dan met het gesprek met die ondernemer over aangaan. Van hoe kunnen we nou kijken, hoe als je dan AI wil, waarom wil je het? En hoe kun je het voor jou dan het best inzetten in plaats van hetzelfde doen als wat iedereen doet? Ja. Want daar word je ook niet bijzonder door.
0: Nog even terug naar hier en nu richting 2020. Wat was voor jou het belangrijkste ondernemersles?
2: Zo, de belangrijkste ondernemersles voor mij was vooral, en die zit hem echt in het feit dat je uiteindelijk ga je heel voortvarend in je organisatie te werken. En ga je gas geven. En dan moet je altijd de goede balans vinden in werken in je organisatie en werken aan je organisatie. En soms als je dan heel fanatiek met al die opdrachten met die klanten mee gaat lopen, dan op een gegeven moment denk je van maar ik moet ook iets doen aan Panders. En dat vergt ook gewoon aandacht, maar ook gewoon focus. En die balans zoeken, dat vind ik de grootste uitdaging. En daar heb ik wel gezegd van daar probeer ik ook meer tijd in te steken. Dat is wel echt een les om daar ook de focus op te houden.
0: Het is eigenlijk een basis ondernemersles die elke ondernemer vergeet om eerst die omzet op peil te krijgen, toch?
2: Ja.
0: Hoe heb je het dan toch kunnen loslaten op een of andere manier dat je toch ook aan de organisatie kan gaan werken?
2: Dat is een van de spiegels zit hier in de ruimte. Nee, dat is wel wat je op een gegeven moment zegt. Maar je loopt er ook tegenaan. Hè? Je gaat het op een gegeven moment ongelooflijk druk krijgen. En dan denk je, waarom heb ik het nou zo ongelooflijk druk? En dan moet je terugfilmen op je prioriteiten. En dan zie je toch wel dat je op een gegeven moment gewoon tijd moet maken om het werk binnen Panders of de organisatie van Panders gewoon beter neer te zetten. Waardoor die ook meer zelf gaat draaien.
0: En dat loslaten, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want als je met 17 mensen bent, dan heb je het een en ander los moeten laten. Ja, niet anders.
2: Ja, ik heb me heel erg makkelijk gemaakt. Ik heb eigenlijk alleen maar mensen aangenomen die minstens zo slim zijn als ik. Dus ik heb echt ongelooflijk veel onwijs goede medewerkers en collega's die Die ik eigenlijk niet meer bij de les hoef te houden. Waar we alleen maar het gesprek hoeven te voeren. Welke richting gaan we met elkaar doen? En welke ruimte heb je daarvoor nodig om jouw talent daarin te benutten en in te zetten?
0: Goed, dan gaan we het nu hebben over jullie uitvoering. En dat is met name waar we eigenlijk net al kort over hadden. Over waarom organisaties snel springen. Naar oplossingen zoeken. En niet eerst gedegen onderzoek doen. En Pascal, ik denk dat jij, dat we daar met jou ook over moeten hebben. Want jij komt dan binnen zo'n organisatie. Of hoe loopt dat?
3: Nou, meestal is er een specifieke vraag of behoefte van een klant of een organisatie. Waarop je wordt gevraagd op een gesprek. En in die gesprekken dan gaan we natuurlijk eerst in eerste instantie afpellen. Wat is nou echt het probleem? Wat is je uitdaging? Hoe kunnen we je helpen? En het komt dus echt wel voor dat je erachter komt dat de oplossing die eigenlijk al in de hoofden zit, of de hypothese die er spelen bij de directie, dat die helemaal niet waar blijken te zijn. Of dat die misschien toch wel eens even met een nuance genomen mogen worden. En dan adviseren we eigenlijk altijd om eerst even pas op de plaats te maken en een analyse te doen. Even goed te kijken naar het hier en het nu, wat er nu echt speelt. Van daaruit dan ook de juiste keuzes te maken om snelheid te maken. Want het is niet zozeer stilstaan, het reflecteren. Maar het is ook echt stilstaan om eventjes weer daarna met versneld vermogen een inhaalslag te maken.
0: Tref je dan vaak een directie aan waarbij je eigenlijk merkt dat ze te weinig op de werkvloer staan? Dus te weinig eigenlijk zien wat er daadwerkelijk echt gebeurt in het proces.
3: Nou, dat verwijt zou ik niet zomaar bij alle directies neerleggen. Maar het echt doorgronden wat daar speelt. En dat ook op een objectieve manier.
0: Te hoog over?
3: Ja, toch nog wel hoor. En daar zijn diverse voorbeelden van. We hebben in de installatiebranche ook wel eens directeur-eigenaren gezien die zich helemaal hadden gericht op een specifieke sector. Een grootzakelijke markt waar het vandaan moest gaan komen. En we zijn daar eens heel goed aan de slag gegaan. Gekeken naar waar nou echt het resultaat vandaan kwam. Hoe de mensen werkten en wat er uiteindelijk ook zeg maar in het resultaat financieel overbleef. En erachter gekomen dat het toch veel meer uit de particuliere markt kwam dan uit die grootzakelijke markt.
0: Best wel pijnlijk eigenlijk, is je daar.
3: Ja, en dan, maar dat is wel het eerlijke verhaal. En dan ga je met elkaar in gesprek van, goh, maar waar gaan we nu ons dan op richten? Gaan we al die ballen dan inderdaad op die grootzakelijke markt richten?
0: En zeg je daarbij dan ook dat ze eigenlijk wel tot de conclusie komen dat ze te veel op data gestuurd hebben? Of juist niet?
3: Op gevoel.
0: Te veel op gevoel en niet op data.
3: Ja.
0: Maar dan kom je dus in zo'n verandering terecht. Ja. Dat ik me kan voorstellen. Ja, oké, data is goed. Maar je hebt ook de menselijke kant.
3: Klopt.
0: En daar zit vaak volgens mij ook wel een behoorlijke discrepantie, toch?
3: Ja, dus de keuze is nooit zeg maar 100% op basis van data. En we schrijven iets af of we gaan een bepaalde richting uit. Er moet altijd gewoon een goede dialoog gevoerd worden met de mensen, met de directie. Om te kijken naar waar zit ook de energie en waar wil je aan de slag. Dus precies ook wat jij schetst. Data is één en daar komen heel veel feiten natuurlijk boven water. Maar uiteindelijk blijven het maken van keuzes, het kiezen van richting en daar ook een gevoel bij hebben. Daar blijft mensenwerk. Dus dat doe je alleen maar in dialoog met elkaar in gesprek om daar verder in te komen.
0: Tom, ik weet niet of je dat nog weet. In 2018 heb ik een metafoor geschetst van een bedrijf waar 150 medewerkers zijn. Waar één keer in de maand een soort van bijeenkomst is. Eigenlijk de board staat te klappen om alle nieuwe ideeën.
3: Ja.
0: En de afdeling, de stafafdeling eromheen ook nog wel.
3: Ja.
0: Maar al die anderen die eigenlijk het werk, de omzet binnenbrengen, uitvoeren, die niet. Ja. Want ze hebben andere arbeidsvoorwaarden.
4: Nou, het gaat niet alleen over de arbeidsvoorwaarden.
0: Maar dat was de metafoor die ik bracht.
4: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat nog wel regelmatig voorkomt, toch?
4: Ja. Nou, wat wij wilden zien is, kijk, er zijn drie belangrijke stappen om iets te realiseren. Je hebt een ambitie nodig. Maar om een ambitie te realiseren heb je een strategie nodig, dus een koers. Maar die koers moet wel door mensen worden uitgevoerd. En feitelijk wat we bij Planters doen, met Business Fit Scan samen. Business Fit Scan probeert eigenlijk de gaten te herkennen die liggen tussen de ambitie en de strategie. Want heel veel organisaties denken dat ze een strategie hebben als ze hun ambitie hebben uitgesproken. Dat gat proberen we zichtbaar te maken. En we proberen het gat zichtbaar te maken tussen de strategie en de mensen. De mensen moeten wel heel goed begrijpen wat de ambitie is en de strategie. Want anders kunnen ze nooit hun verantwoordelijkheid pakken. En dan wordt het een taakgerichte organisatie. En een taakgerichte organisatie doet alleen maar wat de opdrachten zijn die een directie geeft. Maar als de directie niet het verschil weet tussen wat mensen weten en wat ze willen, gaan ze natuurlijk eigenlijk de verkeerde taken geven. Dat is wat we zien. En daarom is het ook belangrijk dat die sturing wordt gegeven op die beelden. Want als je goed een beeld hebt met elkaar, dan op je

0: ze nemen niet voor niks contact op met jullie of andersom. Jullie komen in ieder geval met elkaar aan het werk. Is die scan ook niet een manier waarop je op een subtiele manier toch de feiten boven tafel kan krijgen?
1: Klopt. Wat wij proberen uit te stralen. En ik kan je vertellen, dat lukt niet altijd. Want er zijn natuurlijk altijd nog directies die denken, ik word beoordeeld. Wat wij proberen uit te stralen is een startpunt te definiëren waarvanuit je kunt verbeteren. Dus het is niet een oordeel. Nee, het is een datagedreven inzicht om verder te kunnen.
0: En bestuur je ze ook planders, Gerard?
2: Ja.
0: Dus naar je medewerkers toe.
2: Ja, wij zijn wel, dat is heel leuk dat je het zegt, want het is altijd wel practice what you preach. Hè? Dus we zijn ook, omdat we nu natuurlijk die 6 jaar bestaan, zijn we nu ook weer bezig, ook intern met het hele team, om onszelf eigenlijk ook door die hele molen te halen van onze eigen analyses. Om te kijken, nu zijn we met 16 man en als je een beetje door wil groeien, moet je wel dezelfde richting met elkaar nastreven. Moet je zelf ook allemaal weten wat onze ambitie is, hoe we dat vertaald hebben in een strategie en met name ook wat jij als collega daar aan bij kan dragen. En het leukste is natuurlijk als je het ook heel erg leuk vindt om te doen. Dus.
0: En ook een belangrijk element, en dat komt natuurlijk ook in die scan naar voren, en dat zal jij ook merken, Pascal, bij bedrijven, de cultuur binnen zo'n bedrijf.
3: Ja. Ja.
0: Hoe makkelijk is een cultuur te omschrijven in zo'n scan bijvoorbeeld, of überhaupt te definiëren?
1: Ja, het aardige is dat als je goed kijkt naar de elementen waar we naar kijken, als het over verandervermogen gaat, zie je eigenlijk ook dezelfde elementen die met cultuur te maken hebben en met leiderschap. Die drie liggen eigenlijk feilloos op elkaar. Het probleem bij cultuur is dat heel veel mensen denken dat een traditie een cultuur is. Maar als je heel goed kijkt naar cultuur, betekent dat cultiveren, daar komt het vandaan. Cultiveren, dat betekent dat we als mens ingrijpen. En waarom doen we dat? Omdat we een beter resultaat willen hebben. Dat betekent dat als je in een veranderende wereld zit, dat je eigenlijk moet uitkijken dat tradities je niet in de weg gaan staan. En dat je dus een cultuur moet creëren waarin je continu aanpast in, moeten we nou iets anders doen om effectief te zijn? Om maar een voorbeeld te geven. Als jij een boer bent en je wil een kilo aardappelen per vierkante meter halen. En iemand, je buurman, doet er 2 kilo van, omdat hij kunstmest gebruikt. Dan denk je, dan ga ik dat ook doen. Dat is cultiveren. Maar op het moment dat er geen kunstmest meer gebruikt mag worden, moet je dus iets anders gaan bedenken. Nou, dat is eigenlijk waar we tegenaan lopen. Cultuur en tradities, die worden met elkaar verwisseld. En wij proberen dat zichtbaar te maken.
0: Dat is stap 1. Ja. Dan heb je ook natuurlijk te maken met verloop.
1: Ja.
0: Dat is zeker in kleine organisaties best wel een behoorlijk impact. Hoe kan je dat op een of andere manier embedden in zo'n bedrijf dat daar de impact minder van is?
1: Nou, het aardige is, heel veel mensen vertrekken uiteindelijk bij een organisatie. Niet omdat ze omdat ze vaak niet heel goed begrijpen wat de organisatie wil of waar zij hun ei kwijt kunnen. Dus mensen willen graag bij een bedrijf horen. En wat we dus zien is, als het gat te groot is tussen bijvoorbeeld de ambitie van de organisatie en de mensen, dan loop je het risico om groot verloop te krijgen. En naarmate je dus die gat kleiner maakt, zul je ook minder verloop krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je erbij dat op het moment dat je zelf iets gaat organiseren, dan kunnen de gevolgen, positief of negatief, natuurlijk ook eigenlijk voor eigen rekening zijn.
1: Ja. Ja.
2: Ja, dit kan het bevestigen. Ja.
0: Dit is denk ik wel een van de kernelementen ook. Om toch wel bekend te krijgen binnen zo'n organisatie, toch?
1: Ja, en in welke zin bedoel je dat?
0: Nou, in de zin van op het moment dat bepaalde zaken niet goed georganiseerd zijn.
1: Ja.
0: En die vasthangen met ambitie en strategie.
1: Ja.
0: Ja, dan zit je eigenlijk zelf op de blaren.
1: Ja.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je die mensen die de besturing van zo'n bedrijf in handen hebben, daar kennis moet gaan toevoegen. Hoe doen jullie dat? Hoe werkt dat? Is dat ook iets wat binnen jullie scope ligt? Of zeggen jullie daarvan, misschien moet je nog hier en daar wat cursussen gaan volgen?
2: Nee, bij veel bedrijven zien we wel dat het leiderschap in de organisatie een van de potentiespots is, zeg maar, waar je een slag in
0: kunt maken. Dat zeg je subtiel. Potentiespots.
2: Kijk, dat is altijd nadeel. Ja. Kijk, wij komen soms binnen als het heel slecht gaat.

0: Maar ik zeg ook wel eens, het mooiste is eigenlijk als je, dat zegt iedereen ook, als je dak gaat repareren als de zon schijnt. Hè. Zelfs als een organisatie heel mooi draait, is het wel goed om af en toe toch eens te schaduwen van, joh, wat is nou die connectie nog tussen alle stappen die we maken en hoe gaan we om met die ambities die we, of die nieuwe uitdagingen die op ons pad komen. En wat je gewoon wel ziet is dat, zeker in de wat meer gelaagde organisaties, ook op dat leiderschap wel eens wat mensen wat snelle stappen maken en ook wel eens wat baat hebben bij wat meer context in wat hun rol en wat hun invloed is eigenlijk op de performance van hun team. En dan bedoel ik performance niet per se in harde cijfers van resultaten, maar ook gewoon in werkgeluk en werkbeleving van die mensen. En want het is natuurlijk heel de grootste knelpunten in veranderingen en in organisaties eigenlijk een stukje onzekerheid. Hè? De mensen die onzeker in hun werk zitten, niet precies weten wat van hun wordt verwacht, zijn totaal niet effectief en efficiënt bezig.
1: En is het dan zo dat je ook wel kritisch kijkt naar met welke partijen jullie gaan samenwerken? Dus met andere woorden, partijen waarbij die verandering in principe heel gewoon gezond is om te gaan toepassen? Of als het al bijna te laat is, zijn jullie er dan ook nog? Of?
0: Zijn we er ook nog? Ja hoor, zeker.
1: Ik kan me voorstellen dat het een hele andere aanvliegroute is.
2: De drijfveer intern is natuurlijk heel anders. Hè? Dus je hebt organisaties die als ambitie hebben om te groeien. Vaak gezonde bedrijven. Nou, dan, maar de overtuiging is, er is altijd natuurlijk ruimte om verder te ontwikkelen en stappen te maken. Dat is een hele gezonde beweging voor dat soort type organisaties. Maar er zijn ook zeker bedrijven die bij ons aankloppen. En eigenlijk mijn portefeuille aan opdracht bestaat iets meer uit hier, wanneer het niet zo goed gaat. Dus als er een probleem is wat opgelost.
1: Je bent een hele goede draagvlakbouwer.
2: Nou, draagvlakbouwer. Kijk, als de urgentie ontzettend hoog is, dan is dat draagvlak er meestal ook wat... Dan
1: minder
2: is
1: belangrijk?
2: Nou, niet minder belangrijk, maar meer vanzelfsprekend. Ja, want dan voelen mensen dat ook wel sneller.
3: Als je aanvullen, want urgentie is natuurlijk wel interessant. Zeker. Maar als je daar geen koers aan weet te geven, wordt het onzekerheid plus. En daarom vond ik de opmerking terecht. Ja, je bent het draagvlakmannetje.
2: En dat is dat is precies goed. Dat is wel heel goed verwoord, ja. Hoor. Want wat je dus wel eens ziet, is dat er een hele grote urgentie is. En er eigenlijk geen richting wordt gegeven aan hoe dat dan op te lossen. Dus je bent in gesprek en er zijn al meerdere trajecten ingezet om uiteindelijk het resultaat te verbeteren. Of van een verlieslatend bedrijf naar winstgevend om te keren. En jaar op jaar blijkt het toch nog altijd slechter te gaan. Dus alles wat we doen lijkt niet te werken. En dan ga je met elkaar in gesprek voor niet alleen van wat voor keuzes heb je daar dan in gemaakt. Dan heb je daar de juiste inhoudelijke keuzes in gemaakt. En kunnen we daar draagvlak voor creëren? Maar ook, wat houdt er in het systeem ook tegen dat je die bewegingen ook effectief inzet? Dus dat je die oplossingen die je had bedacht, dat die toch niet tot het rendement komen die er zou moeten zijn. Nou, en dat is wel heel gaaf om die puzzel te leggen.
1: Eigenlijk een soort coach, hè, wat dat betreft. Dus de vertrouwen terug zien te creëren, ja. in een team.
2: Ja, dat. Simpel maken. Dus terugbrengen naar de essentie van het probleem. Een paar keuzes maken. Daar hebben we ook wel eens fouten in gemaakt. Dat je dan kiest voor te veel oplossingen ineens. Aan te veel knoppen gaat draaien. Nee, maak dat simpel. Kies voor een paar hele goede effectieve oplossingen. 80-20 is in principe altijd genoeg. Als je de oplossingen wil inzetten ten opzichte van je probleem. En ga daar ook gewoon met volle energie en overtuiging mee aan de slag. En als je die boodschap ook goed overbrengt naar je mensen en met de mensen ook in gesprek dat op gaat pakken, ja, dan kan het gaan vliegen.
1: En dan, want straks gaan we het natuurlijk ook over de toekomst hebben, maar ik ben ook benieuwd naar, je hebt het vertrouwen teruggewonnen binnen zo'n team. Ik kan me ook voorstellen dat er soms veel meer potentie in mensen zit dan daadwerkelijk. Ja. Benut wordt doordat er te veel controles zijn. Er te veel micromanagement neergezet wordt. Tom, je knikt heel hard ja.
3: Ja, dat is ook zo. Laten we ervan uitgaan, even als vuistregel, een organisatie met 100 man kan alles. En het is dus een kunst om ervoor te zorgen dat alles wat je kunt, in ieder geval qua denkvermogen, dat je dat goed kunt gebruiken.
1: En in beweging weten brengen.
3: Je moet in beweging krijgen. En dat betekent, dat is ook een van de dingen die we meten, in hoeverre mogen mensen meedoen met de verandering. En kunnen ze zich ook eigenaar voelen van de verandering? En mogen ze hun kennis en ervaring gebruiken om in te brengen, om beter te zijn? En dan zie je het verschil weer waar we het net al even over hebben gehad. Als het management te ver weg staat van die organisatie, dan is de kennis die zij hebben, proberen ze op de organisatie te reflecteren, op de organisatie te leggen, in de plaats van dat ze de kennis uit de organisatie gebruiken om zelf beter te worden.
1: Dat vind ik een mooie om voor dit moment mee aan te sluiten.
4: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: you beautiful. Jason Mraz op Nieuw Business Radio. Let's talk business.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat de organisatieadviesbureau Planders Centraal bij mij in de studio. Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman, ja, we hebben net al verteld. 8 jaar geleden was je hier om te praten over je eigen business fitness scan. Inmiddels fit scan, niet fitness scan. Inmiddels onderdeel van de Planders. En waar we het eigenlijk net over hadden met jou, Pascal, was op het moment dat je dat veranderd traject ingaat, hè, de analyse is geweest, men weet waar men staat. Ja. Vertrouwen terughalen in de organisatie, maar ook kaders schetsen. Dan, Pascal, je verder.
2: Jazeker. En ook dus duidelijk richting geven in die kaders. Waar willen we naartoe? Op welke termijn? Wat zijn de oplossingen waarvoor we kiezen? Dus welke keuzes maken we daarin? En dan ook ruimte geven als leiderschap om de mensen ook echt aan de slag te laten gaan. En zelfs dan ben je niet, want al weten we wat de oplossingen zijn, hebben we ze gevonden, gaan we ermee aan de slag en zijn ze wellicht zelfs al ontworpen en neergezet. Het loslaten van oude gewoonten en oude patronen, dat vraagt ook nog wel heel veel van de mensen en de organisatie.
0: En hoe kijk je naar mensen die bijvoorbeeld al meer dan 15 jaar binnen een organisatie actief zijn? Krijgen die speciale aandacht?
2: Waarom?
0: Nou, misschien omdat zij vastgeroest zijn in gewoontes of op tradities werken. Of...
3: Dit is nou typisch iets wat leiderschap in zich moet hebben. Namelijk, geef je ruimte aan mensen en geef je het vertrouwen. En ik kan uit ervaring spreken dat de mensen waar ik mee heb gewerkt, die vastgeroest waren, zelfs uitgerangeerd waren, die ruimte hebben gekregen, waarvan ik dacht, ja, daar zit zo ongelooflijk veel talent in.
0: Ja, dus die waarde eigenlijk, die wordt op een bepaald moment niet meer gezien. Is dat vaak wat je tegenkomt?
3: Ja. En dat komt wel eens omdat in een bepaalde situatie iemand niet tot zijn recht komt, maar in een andere situatie fantastisch goed kan presteren. En dat is dat moet een leider zien. Dat vind ik een opdracht aan een leider.
0: Is dat ook iets wat door middel van de scan zichtbaar kan worden?
3: Ja. Maar dat kunnen wij, maar we kijken nooit op individueel niveau. We kijken altijd op organisatieniveau. Dus we kunnen wel zien als een organisatie in zijn algemeenheid te weinig gebruik maakt van zijn kwaliteiten. Maar we kunnen niet zeggen, die kwaliteit of van die persoon moet je beter gebruiken.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch wel kijkt naar de key personen binnen zo'n organisatie. Hè, de hoofdpersoon eigenlijk, de pijlers. Dat je daar wel iets dieper gaat dan alleen een scan overal, toch?
3: Ja, dat klopt. Maar de business fit scan gaat dus over de organisatie. En bij de invulling ga je daar dieper op in. Pascal bijvoorbeeld zou daar dieper op ingaan.
2: Ja, maar dat is voor ons vaak ook dat we met die mensen aan de slag gaan. En blijven reflecteren en leren. Want eenmaal zeg maar talent aangeboord, hè, of de ruimte gegeven. Dan nog is het nodig om wel ook een juist stuk begeleiding daaraan te geven. Als mensen al 15 jaar geconditioneerd zijn om alleen maar een bepaalde handeling of in een bepaald stramien het werk te blijven doen en daar ineens buiten mogen of kunnen treden en die ruimte krijgen, dan is er ook echt wel een goed stuk begeleiding op nodig om dat zorgvuldig op te bouwen. Maar het is wel heel gaaf als dat lukt. En als je mensen in één keer ziet floreren, die echt vast hebben gezeten.
0: Als we even uitzoomen, ja, naar gewoon grotere teams, grotere afdelingen. Dan op een bepaald moment dan is daar een nieuwe strategie neergezet of een nieuwe verandering in gang gebracht. Hoe blijf je dat monitoren en hoe ga je dat langzaam loslaten? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er natuurlijk een einde aan jullie project bij een bedrijf. Of komen jullie één keer per jaar terug? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, dat is een leuke vraag.
0: Je zou graag een repeating business willen hebben, toch?
4: Dat is precies, als je kijkt naar, er zit natuurlijk een heel traject aan. De verandering gaat op dit moment nog heel veel in projecten en programma's. Maar als je kijkt even naar de toekomst van ons vakgebied, denk ik dat het, omdat veranderingen en wijzigingen in organisatiecontext zich zo snel opvolgen, wordt het veel meer dan een, of wat weer anders dan een project of een programma. En zul je het eigenlijk continu moeten zijn. Want een van de kenmerkveranderingen die is ook continu. En daar zul je dus ook organisatie ook veel meer op moeten ontwikkelen. En het moet eigenlijk een kerncompetentie worden van je organisatie als je met de tijd mee wil gaan voor de toekomst.
0: Ja, je zegt iets moois met de tijd mee. De maatschappij verandert ook. De manier waarop we naar werk kijken verandert ook. Jullie zijn gaan werken met het werkwaardemodel. Heeft dat hiermee te maken?
3: Nou, dat is iets anders. Dat werkwaardemodel heeft vooral te maken met hoe weet jij als werkgever de mensen aan je te binden. en te boeien.
0: Nou, dat moet je dan moet je ook snappen hoe de maatschappij in elkaar zit, toch?
3: Ja, ja. En dat een van de elementen die wij hebben in dat werkwaardemodel is dat wij eigenlijk aan degene die we moeten binden en boeien vragen, wat vind jij nou het belangrijkste? En dat doen we niet om te zeggen van vind je een salaris goed? Nee, wat zijn alle elementen? En dat gaat over zowel de primaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over de sociale voorwaarden. Dus hoe veilig voel je? Vind je het belangrijk om met mensen samen te werken? Hoe zijn de relaties met elkaar? En je hebt daar bovenop de zogenaamde motiverende voorwaarden. En dat is, er is een perspectief. We gaan met elkaar resultaten halen. Ik doe betekenisvol werk. En zo hebben we eigenlijk à la de Business Fit Scan ook een model ontwikkeld die kijkt naar de kernwaarden van waarom ben ik hier? Wat motiveert mij intrinsiek om bij een werkgever te zijn? En als je dat weet en als een werkgever dat goed doet, dan gaat die ruimte waar Pascal het net over had veel beter ingevuld worden.
0: Is dat door voortgeborduurd op de why als het ware?
3: Ja, heel erg. Heel erg. Maar de why vanuit het werknemersperspectief. En het gekke is, werkgeversaantrekkelijkheid is een werkgeversperspectief. Maar die twee dingen komen daar goed bij elkaar.
0: Het is onwijs interessante materie. Alleen helaas zit bijna de tijd erop. Dus dan rest ons nog één ding. Wat we altijd natuurlijk in Let's Talk Business bespreken, Gerard. Over 5 jaar, hoe ziet Planners er dan uit?
4: Ja, je kunt natuurlijk kijken naar de bedrijf aan zich als organisatie. Ik denk dat we nog wel een stukje gaan groeien. We kunnen de opdrachten bijna niet aan. Dus wij gaan nog wel een stukje groeien. Maar wat we vooral gaan doen is kijken naar hoe wij nog beter aan gaan sluiten bij de klantbehoeften. De klanten die willen in dit soort trajecten veel meer continue begeleiding. Ze willen veel meer op resultaat kunnen sturen. Dus het is niet meer dat we alleen maar komen helpen en we zeggen nou dit zijn onze uren. Die moet je betalen. En wat het resultaat was is aan ons minder. Maar we willen echt toe naar die soort trusted advisor van de directie of van het management, waarin we die organisatie op de cruciale momenten gewoon en maar ook continu helpen te reflecteren op die mogelijke gaten tussen die ambitie, strategie en de menskant van de
0: organisatie. Je wil gewoon een kompas zijn eigenlijk.
4: Ja, dus zo kun je het wel zien. Ja, maar dat betekent dus ook dat we gewoon continu aan boord zijn en op kunnen spinnen op het moment dat er meer behoefte is. En daar gaan we ons ook nog meer op richten om dat ook waar te kunnen maken. En ook de promise ook te kunnen vertalen naar gewoon een goede bijdrage.
0: Ik wil jullie alle drie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met Planners.
3: Dank je wel.
0: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren of een andere aflevering? Uiteraard kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
8: Onderaannemer ben, wil jij Ecovadis? Wij willen eigenlijk dat jij Ecovadis invult.
9: Want dat is eigenlijk de vraag die komt vanuit bedrijven of vanuit eigenlijk afnemers. Zoals
8: ja, je kan het natuurlijk ook vanuit eigen intrinsieke motivatie doen. Maar dat zijn best wel kostbare processen. Zeg maar. Dus vaak is het op aanvraag van de klant.
9: Ja, precies. En dat is dan 4 thema's. Milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop.
8: Ja, dus moet je op
9: en dan heb je scoren en medailles ook nog.
8: En je zal daar dus op bepaalde scoren wil je klanten waarschijnlijk wel zien. Hè? Dus als je dat invult, is natuurlijk even de vraag van hoe heb ik al die data? Hoe hebben we hier überhaupt over nagedacht? Dus dat zijn allerlei dingen waar je waarschijnlijk nog niet even over na heb gedacht op dat moment als die vraag komt. Maar Ecovadis zelf is gewoon is redelijk een standaard certificering. Die hebben ook een portal. Hè, dus daar kan je ook op in. En de onderwerpen waar je het net over hebt, die staan daarin en die moet je ook volgen. En daar word je dan op gescoord, inderdaad.
9: Dan hebben we nog de MVO, want we gaan straks natuurlijk verder uitlichten. Ook de MVO prestatieladder. Onafhankelijk certificeerbare norm waarmee organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar en concreet maken. En daar hebben ze weer 5 niveaus.
8: Ja.
9: Zit daar heel veel verschil met EcoVadis? Of is dat echt specifiek wat dan de afnemer ook van je vraagt?
8: Ja, kijk, een MVO prestatieladder is denk ik wel iets anders. De EcoVadis zit meer in de keten. En MVO prestatieladder zit veel meer als jij als bedrijf zijnde ben je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is een iets andere insteek.
9: Dus die keten is eigenlijk, hè, wat dat betreft, voor je omzet beter dan MVO. Ja, MVO is meer voor de buitenwacht, moet je het zo zeggen.
8: Ja, kijk, MVO is sowieso Nederlands, ik denk ook Belgische.
10: Ja, Nederlands en België, niet internationaal.
8: Niet internationaal.
9: Precies.
8: En is ook wel iets meer gericht echt op de onderneming zelf. Natuurlijk, er zitten ook raakvlakken naar de keten toe. Maar je ziet ook wel, en ik denk dat, en dus niet zonder respect of disrespectvol naar MVO prestatieladder, maar dat is een stuk kleinere community, laat ik het zo maar zeggen, dan EcoVadis. EcoVadis is echt wel internationaal en heel groot. En bijna iedereen die in een bepaalde sector zit, kan die wel een keer verwachten.
9: En die MVO prestatieladders heeft meerdere niveaus en 3 pijlers. People, Planet, Profit. Nou, dat kent iedereen wel. Dus die kunnen we lekker overslaan. En dan hebben we nog de B Corp. En dat is iets wat de afgelopen jaren voorbij gekomen is. Regelmatig in programma's hoor ik hele trotse bedrijven hier die het hebben over het is ons gelukt. Ja. En het is zo'n enorme bakwerk om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt.
8: Dus ze doen het.
9: Ja. Is dat dan nog een verschil met EcoVadis wat dat betreft?
8: Ja, ik denk van wel. Want je gaat. Maar ik denk dat zelfs Elise daar iets beter op kan antwoorden dan ik. Want die is daar veel meer bedreven in dan ik. Maar over het algemeen, zoals ik het zie, is dat B Corp veel meer vanuit een. Je probeert vanuit intrinsieke motivatie als bedrijf. Alle aspecten binnen en ook in je keten voor elkaar te krijgen. En het is ook meer een community waar je elkaar helpt. Hè, dus waar je als een ander ene B Corp werkt met de andere B Corp. En.
9: Dus eigenlijk kan je daar met elkaar een soort ecosysteem vormen.
8: Ja, ik denk dat wel de bedoeling is van B Corp. Ja. Ja.
9: Okay. Mooi. Nou, we gaan dan straks verder. We hebben nu de basis gelegd. Mm-hmm. En toch even over jullie samenwerking. Want je zei het net al, van jij bent Elise, jij bent vooral in dit soort onderwerpen helemaal thuis. Hè?
10: Ja, en wij kennen elkaar al een hele tijd. En Patrick is meer zeg maar de datakant. En ik denk dat ik meer de praktische kant ben. Echt de invulling met de klant. Hoe doe je dat nou? En hoe kom je dan aan die data? En wat betekent die data voor jou? En wat kun je ermee? En wat kun je er niet mee? Dat is denk ik mijn rol meer. En daar vullen we elkaar goed aan.
9: Nou, duidelijk. Daar gaan we het straks uiteraard natuurlijk over hebben. Jij zei al, Patrick, jij komt uit de corporate wereld. Mm-hmm. Waar je veel dus met data werkt al.
8: Ja. Ja, mijn rol was zeker bij. Ik heb ooit in de software compliance gezeten, een moeilijk woord. De meeste mensen zeggen dan software politie. Maar eigenlijk wat ik deed was naar grote klanten gaan en eerst hun contract snappen. Wat is het contract en onder welke voorwaarden heb je een contract afgesloten? En dan moest ik het netwerk in en alle databases en architectuur om de informatie te zoeken. Om dat weer af te toetsen. Past dat nog bij dat contract? En dat is eigenlijk mijn. En dat heeft een heel erg data gehalte.
9: En jij zei eigenlijk net aan het begin van het programma al. Ja, dat vond ik mooi. Maar voor mij was daar niet het eindpunt. Ik wilde meer. Ja. En toen dacht je: oké, ik ga nu zelf aan de gang.
8: Ja, dat was eigenlijk al in 2006, 2007 dat gevoel borrelde. En dat heb ik ook met een oud collega zijn we dat begonnen. Wel in dezelfde business software licenties. Maar op het moment dat je heel veel in software licenties zit, denk je. Waarom ben ik eigenlijk grote bedrijven nog rijker aan het maken? En ik zie ook kleinere bedrijven daar veel meer. Ja, het is een redelijk polariserende markt. En dat geeft geen goed gevoel. Dus dat is ook voor mij de reden geweest in het vorige bedrijf om eruit te stappen. En dan zo ongeveer rond corona 2019, 2020. Toen dacht ik, weet je, ik had de kans om daaruit te gaan.
9: Was dat ook niet de periode dat greenwashing steeds vaker te sprake kwam?
8: Ja, ook. Zeer zeker. Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik begon was het niet zozeer mijn idee om iets met duurzaamheid te doen, maar meer met hoe kan je MKB-ondernemers helpen om wat meer breder te kijken dan het financiële. Dat was veel meer mijn opzet. En dat in die tijd veel meer de trend was richting duurzaam. En dat zie je nu ook. Hè? Dat duurzame gehalte begint echt wel op gevoelsmatig een beetje af te brokkelen. Maar ja, het blijft
9: dat
8: wel.
9: Kennen we inmiddels wel, toch?
8: Ja,
9: toch?
8: Ja,
9: dat,
8: precies.
9: Dat is het een beetje. Dat kennen we wel, maar nu moeten we het effectief gaan maken.
8: Ja, en dat was mijn idee al toen. Om te zien van hoe kan je nou vanuit je data, Maar ook gewoon wat Elise doet. Hè, hoe kan je mensen nou meehelpen om wat breder. En misschien, we hebben het wel eens over de term meerwaarde, meervoudige waardecreatie. Of lange termijn waardecreatie. Hoe kan je bedrijven nou wel meer meenemen of ondernemers laten nadenken over niet alleen de korte termijn, maar ook de langere termijn. En op basis van niet alleen financieel, maar ook de niet-financiële elementen. Want dat maakt je bedrijf. Hè? We zijn nog altijd mensen. We werken met mensen onderling. En ja, het sociale deel wordt, als jij je medewerkers gaat zien als een resource, dat is anders dan dat je zegt van, hey, ik ga ze meenemen van, hoe gaan we samen het bedrijf bouwen? Ja, als voorbeeldje.
9: Ja. En wat wel interessant is, we hadden het net over de greenwashing periode. Dat was 2018-2019. Dat was ook de periode dat heel veel gesproken werd over data. Hè, data mining. De waarde van data. De waarde van vooral zuivere data.
8: Ja, klopt. En dat ben ik nog steeds mee eens.
9: Ja, en dat is eigenlijk de brug die jij op dat moment gevonden hebt in 2021. Naar het omvormen in inzichten toch eigenlijk. Hè?
8: Ja, en dat heeft ook te maken met waar ik vandaan kom. Want dat deden we altijd alleen in een ander vakgebied. Dus dat waar ik een beetje, klinkt raar, een hekel aan had, is dan maak je een heel mooi gedegen rapport. En dat komt ergens in een la te liggen en er wordt niks mee gedaan. Dat gebeurde vaak in waar ik zat, zeg maar. En dat gevoel kreeg ik dus ook met dit soort zaken. Hè? Dus er wordt heel mooi voor de bühne, greenwashing zoals jij het noemt, worden er allerlei acties uitgevoerd en dan komt er een mooi rapport. En dan denk ik, ja, maar ik zie het niet. Ik zie de resultaten daarvan niet.
9: Nee, en je hoorde ook wel verhalen van bedrijven die wel die goede intentie hadden, maar eigenlijk de boel mooier voorspiegelden dan dat het was.
8: Ja, die heb je ook.
9: Er zijn zelfs bedrijven geweest die hebben op een bepaald moment erkend dat ze eigenlijk iets te rooskleurig voor de dag kwamen.
8: Ja.
9: Dat is ook wel bijzonder, toch?
8: Ja, maar ik denk dat dat komt omdat zij wel merken dat dat in de markt niet meer werkt. He, dat die impact van als jij dat doet, wat je de authenticiteit, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die mensen prikken er gewoon doorheen als je dat niet bent. En dan dat heeft gewoon een effect. Hoe dan ook. Hè? Dus dat, misschien heeft dat niet gelijk een effect op je mooie inkomsten. Maar dat kan wel zijn dat mensen niet meer voor je willen werken. Of je klanten zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk niet met jou werken. Dat soort. En dat zijn de langere invloeden die toch wel, ik denk tegenwoordig, wat meer meespelen bij de beslissingen. Ja.
9: Je hebt toen Bridge gelanceerd, ESG Data Platform.
8: Ja.
9: En dat was eigenlijk het begin van het effectief maken ook van het bedrijf.
8: Ja, mijn idee was, en het klinkt misschien heel grappig, want we zijn allemaal een heel klein bedrijf, maar 25 miljoen MKB ondernemers in Europa. Die kunnen waarschijnlijk, als ze allemaal iets meer doen op een duurzaamheid of op een lange termijn visie vlak, kunnen we denk ik meer realiseren, in mijn ogen, dan een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk nu al claimen dat ze heel goed bezig zijn.
9: Ja, want dus feitelijk ga je kijken naar de omzetten, naar de aantallen. Dan kom je op een ander beeld uit dan dat je nu waarschijnlijk zal hebben.
8: Precies.
9: Heel veel samen is natuurlijk ook gewoon toch.
8: Ja, en dan leeft het ook meer. Hè? Dus ik denk als jij al die bedrijven zijn ook in connectie met elkaar. En die leren van elkaar.
9: En dit is ook eigenlijk wel de markt waar je het nu over hebt. Waar de wetgeving nog niet zo streng is.
8: Klopt.
9: Waardoor ze eigenlijk echt intrinsiek aan de gang kunnen. Doen ze dat niet, is het ook goed.
8: Ja, en het moment. Interessante is dat veel niet intrinsiek beginnen. Maar wel vanuit een klantvraag getriggerd worden om erover na te denken. En dat is een van de redenen waarom wij nog niet heel groot zijn als bedrijf. Is toen wij begonnen dachten we, die markt is al redelijk, hè, misschien ook door het greenwashing, is al redelijk groot. Maar toen we begonnen kwamen we erachter, dat is toch nog niet zo. En dat heeft wel een impact gehad, ook op ons als bedrijf. Maar ook, je ziet in de markt, nu op dit moment, nou de regelgeving weg is, wat ik trouwens heel fijn gevoel vind, want bijna alle klanten die wij hebben, die zeggen van,
9: Maar weg, uitgesteld en
8: nou,
9: uitgesteld.
8: Nou, de meeste van mijn klanten hadden sowieso al geen regelgeving. Maar die dachten, als mijn klant dat niet heeft, waarom zou ik het doen? Maar nu zie je de meesten zeggen, ik wil dat wel doen. Want ik krijg bijvoorbeeld een Ecovadesvraag. Of ik krijg een B Corp uitvraag van mijn klant. En voor de meeste directeuren, die krijgen dan het gevoel, als ik hier niet goed op kan antwoorden, dan sta ik sowieso echt niet goed erop. En dat wil ik niet. De meeste ondernemers zijn natuurlijk strepertjes, dus die willen dat. Maar dat is het interessante. Als ze iets verder gaan, komen ze erachter. Maar dit levert mij eigenlijk ook iets op. dat had ik eigenlijk niet verwacht.
9: Want was dat ook meteen voor jou heel duidelijk dat je wel wist van nou, dit doelgroep moet C-level zijn, niet daaronder. Moet gewoon meteen eigenlijk de ondernemer zelf zijn.
8: Ja.
9: Ongeacht de grootte van een MKB-bedrijf. Maar goed, er is altijd één directeur die eigenlijk de kar moet trekken. Misschien een CFO.
8: Ja.
9: Enzovoort.
8: Nee, dat klopt. Dat heeft ook weer met mijn ervaring te maken. Als wij iets in de software-industrie wilden voor elkaar krijgen, praten we altijd met een licentiemanager. Maar als de directie niet mee was, dan zag je altijd meestal, dat gaat niet goed.
9: En dan dacht je, alle moeite voor niks.
8: Ja, en dat werkt eigenlijk denk ik op alle gebieden.
9: Ja.
8: Veel vaak als het niet echt gedragen wordt door het management, maar eigenlijk op alle niveaus binnen een organisatie. En zeker, wij praten hier over heel veel verschillende onderwerpen die over je hele organisatie zitten. Dus als dit soort onderwerpen niet gedragen wordt op alle niveaus, ja, gaat niet werken. Dat maakt ook dit complex.
9: En daarbij, het is natuurlijk een koers voor ook wel wat langere termijn. Alhoewel die lange termijn ook maar 3 jaar is, misschien maximaal. Maar goed, het is wel die stip aan de horizon die gevolgd moet worden om überhaupt die beweging te kunnen maken. Toen kwam je een jaar later, want we zijn bijna alweer bij het hier en nu.
8: Ja.
9: Gaan we zo meteen over verder. Kwam je met bedrijfscan.nl. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je net al uitlegt. Heel logisch gevolg.
8: Ja, nou, dat heeft twee redenen. Eén is, ik heb altijd wel een soort van community willen bouwen. Niet, ja, waarom? Juist om dat doel te dienen waar ik net over had.
9: Ja.
8: En ja, de vraag was hoe. En een van mijn collega's had die URL. Dus die zei, nou, ik doe er niks mee. Doe jij er maar wat mee. Dus dat was al heel interessant. En ik wil heel graag, omdat deze markt een redelijk latente behoefte heeft, wil ik gewoon zorgen dat veel ondernemers gaan nadenken over complexe onderwerpen waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. En daar is bedrijfscan voor bedoeld. En kunnen we dat, kan ik dat alleen? Nee. Dus daar hebben we bijvoorbeeld Elise ook als kennispartner daar. Maar ik probeer daar een base van kennispartners te doen die elk op hun gebied weer met een ondernemer praten. En daar op ja, bijvoorbeeld certificering readiness kijken of naar digitale grip of AI readiness, maakt niet uit. Maar de meeste ondernemers hebben vaak geen tijd of zin om over de complexe langere termijn zaken te denken. Terwijl die dingen die daar vaak in zitten al wel voor de deur staan.
9: En daar is bedrijfscan ook natuurlijk
8: een NL voor nodig. Ja.
9: Ja, het is je hoofd boven water houden. In sommige gevallen heb je helemaal geen tijd om met die toekomst bezig te zijn.
8: Dat is het.
9: Precies. Ja. En dan hebben we als laatste nog advies.
8: Ja. Dat is onze AI-tool. Dat hebben wij met een subsidie van de EU samen met een Belgisch bedrijf mogen bouwen. En dat is een kennisplatform. Een AI-gedreven kennisplatform. En dat moet dienen eigenlijk grotendeels voor circulariteit te promoten. Daar is het grotendeels voor bedacht. En wij zien dat dat veel breder kan. Dus dat is wel voor ons even de next level. Dus we merken gewoon dat we daar zitten we nog in de beginfase. Maar we zien wel dat dat wel, ook zeker nu met de hele AI-hype, waar data privacy nog wel een probleem is. En daar zien we toch echt wel dat er een leuke kans is om daar iets mee te doen. Maar dan ook weer gericht op, ja, ik vind het woord duurzaamheid altijd wel zo een beetje te veel containerbegrip, maar in dit geval wel gericht op de elementen waar wij achter staan. Laat ik het maar zo zeggen. En dat
9: transitie.
8: Ja, twin-transitie wordt ook wel eens genoemd. Ja, klopt.
9: We gaan zo verder praten. Dan gaan we het echt over. Want we zijn bij het hier en nu.
8: Ja.
9: Waren we eigenlijk al voor een heel deel. Want ja, dat is 5 jaar helemaal niks, toch?
8: Ja, inderdaad. Het is zo voorbij.
11: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.
12: Should be small.

0: Jimmy Require, virtual insanity op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. We hebben het eigenlijk over die stille prijs van te laat beginnen met certificering. Dat is, wat is die stille prijs eigenlijk, Patrick? Wat is dan de prijs die je betaalt dat je eigenlijk je omzet ziet dalen?
3: Dat zou een iets kunnen zijn, maar dat wil ik niet gelijk beweren dat je gelijk je omzet naar beneden gaat.
0: Maar voor de toekomst kom je er niet meer weg, toch?
3: Ik denk voor de langere termijn dat dat wel een impact heeft, ja. Maar op de kortere termijn, als je bijvoorbeeld, voor degene die bijvoorbeeld het artikel niet gelezen hebben, maar als jij kijkt naar, ik krijg een vraag en ik kan hem niet gelijk beantwoorden, sta je eigenlijk al een beetje er raar op. Wat voor bedrijf ben je dan? Waarom kan je die informatie niet aanleveren? Dus dan kan degene die het vraagt, kan misschien zich wel vragen stellen bij, ik dacht dat jullie zo'n bedrijf waren, maar dat is misschien niet zo. Dat is dan niet zo heel expliciet gezegd, ja. Maar dat zijn wel dingen die zich opbouwen.
0: Maar nu hoor ik een ondernemer denken, die denkt van oké, dat vind ik mooi, dat B Corp, dat hoor ik overal, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb die 10.000 euro die daarvoor in geïnvesteerd moet worden, die heb ik gewoon niet liggen.
3: Ja, dat
0: hoor je dat vaak of niet?
3: Dat valt wel mee, maar ik denk als je B Corp wil doen, dan ben je meestal ook al wel wat serieuzer ermee bezig op de langere termijn te denken van, vind ik dit waard? Dus dat, en natuurlijk, als je het geld niet hebt liggen, heb je niet liggen. Hè? Dat is, zo simpel is het. Maar dan kan je nog wel al wat stapjes doen. Je kan ook al zelf dingen gaan invullen. En het wil ook niet zeggen gelijk dat je helemaal B Corp moet gaan doen. Er zijn al heel veel kleinere dingen die je kan doen.
0: Ja, want daar begon eigenlijk de uitzending mee. Ecovadis, B Corp, MVO, prestatieladder. Dat is een wat laagdrempeliger model om in te stappen. Jij schrijft hier heel mooi. 3 kaders die steeds vaker bepalend zijn voor of je meedoet aan tafel. De meeste bedrijven beginnen er pas mee als de klant erom vraagt. Dat is precies het verkeerde moment. Wat kost dat en wat is het alternatief? Dit is in feite ook wel gewoon een kostenplaatje opmaken. Wat voor omzet ga ik mislopen als ik er nu niet in ga investeren, toch?
3: Ja, eens. Heel simpel, als jij, er zijn nog meer certificeringen dan deze, maar
0: ja.
3: Het werkt denk ik voor alle certificeringen een beetje hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld een klant mist, hè, zeker als je ook in de bouw kijkt. En bouwbedrijven die moeten heel vaak meedoen met aanbestedingen, maar transporteurs bijvoorbeeld ook. En je mist hem, ja, dat is per direct wel omzetverlies. Ja, dat klopt. En nu weet ik niet of heel veel mensen dat gelijk zullen zeggen. Ja, maar dat ligt dus wel aan wel en niet certificering. Maar ik denk dat het laatste jaren toch wel wat meer, het wordt sowieso meer gevraagd. Dus dat betekent dus dat de markt wel een bepaalde verwachting heeft van hoe je erin zit in de wedstrijd op MVO-gebied. En als je daar niet, een beetje zoals B Corp waar we het net over hadden, een bepaalde community wil bouwen. Ja, is dat in het algemeen ook zo. Dus als je dan zegt van, het interesseert me helemaal niet. En iemand denkt van, maar wij weer wel. En het kan ook zijn vanuit volledig financiële redenen. Hè? Dat mensen zeggen, ik wil dat je Ecovadis in doet. Want er zijn altijd weer andere klanten.
0: Precies.
3: Daarboven.
0: Ja.
3: Ik heb een leuke baggeraar uit Rotterdam bijvoorbeeld. Heel goed intrinsiek gemotiveerd. Maar die zeggen ook heel terecht, als wij windparken zetten, onze grote klanten uit Denemarken bijvoorbeeld. Ja, die vragen hier gewoon om. En die moeten dat gewoon doen. Dus wij moeten dit doen. En dat betekent dat de transporteurs die daaronder zitten, of de onderaannemers daaronder, die krijgen die vraag ook. En of ze daar geld voor hebben om gelijk B Corp te, dat is dan nog een andere vraag. Maar er zitten wel heel vaak kleine vraagstukjes daaronder die je wel al moet voldoen. Dus mensen worden er al mee geconfronteerd in het dagelijkse leven, waardoor er best wel tijd en geld onzichtbaar in omgaat.
0: Ja, heel duidelijk. Tot slot even daar een vraag over nog. De omzet die jij maakt met jouw bedrijf, is dat door middel van de deelnames aan de scans en het adviestraject?
3: Beide. Ja, dus wij grotendeels onze scans, dus bedrijfscan.nl, is minder een inkomst op dit moment. Dat willen we wel naartoe. Maar het grootste deel is onze klanten helpen om klaar te zijn om bepaalde vragen te kunnen voldoen. En dat zit in de bridge verhaal waar we het net over hadden. Ja.
0: Dan maken we de link naar jou, Elise. Want jij bent echt wat dat betreft in de praktijk bezig met die bedrijven.
4: Ja.
0: Hoe heb je dat zien veranderen de afgelopen jaren?
4: Nou, ik ben al wel wat langer in deze wereld bezig. En letterlijk De eerste jaren zat ik in de kelder met de duurzaamheidsmanager. En een paar jaar later zat ik boven in het gebouw samen met de directeur. Dus het is echt, dat is wel de ontwikkeling van...
0: Dat is een mooie metafoor.
4: Ja, nou ja, zo is het ook echt. Ja. Weet je, het was eigenlijk niks en je kon het doen of je kon het niet doen. Tot nu, eigenlijk de meeste bedrijven hebben in ieder geval van duurzaamheid gehoord. Doen ook wel stukjes, maar vaak heel erg onbewust.
0: En dat is eigenlijk het punt. Dus op het moment dat jij bij een bedrijf binnenstapt, ga je eerst kijken wat is er al.
4: Ja, hoe sta je ervoor? Want dat is belangrijk. Je moet weten waar je staat voordat je een volgende stap kunt gaan zetten. En nou, wat vind je zelf belangrijk? Wat vraagt de markt? Wat is er geëist? En dat zet je allemaal op een rijtje en daar ga je prioriteit in aanbrengen. Want je kan niet alles in één keer tegelijkertijd. En dat is ook wel het bruggetje na certificering. Want bij certificering moet je wel alles tegelijkertijd. Dus ja, je gaat dan kijken hoe je daar op een goede natuurlijke manier komt. Met de prioriteiten eerst.
0: Wat is dan de eerste prioriteit? Is dat toch ook kijken in je bedrijf naar je mensen? Hè, je people verhaal? Of is het toch ook wel planet? Hoe maak je die afweging?
4: Ja, eigenlijk is het alle twee belangrijk. Want als het zonder goed voor je mensen te zijn...
0: Maar goed, als je moet kiezen, waar begin je mee?
4: Ja, ik denk dan dat de meeste ondernemers voor hun medewerkers kiezen. Want dat is natuurlijk, zonder medewerkers heb je geen bedrijf. Maar ik denk dat milieu heel snel volgt. Want dan heb je wel de klantvragen. Een CO2 footprint of een scope 1, 2 en 3 inventarisatie. Dat wordt al, als je met grotere klanten werkt, wordt dat al heel snel gevraagd. Dus dat is dan echt wel de volgende prioriteit.
0: Ja, en die scope 1, 2, 3, duik je dan ook op de Europese wetgeving daarin?
4: Ja, daar zit wel, ja, ligt eraan wat je daar heel goed, wat je daarmee wil, zeg maar. Sommige vragen al voor Albert Heijn, moet je volgens mij al SBTI-commitment hebben. Nou, dan moet je echt wel weten waar je het over hebt, over die scope 1, 2 en 3. Dus weer een letterverhaal, sorry daarvoor, luistera. Maar ja, je moet wel weten waar je het over hebt dan. Dus ja.
0: En hoe volg jij eigenlijk al die ontwikkelingen? Want ja, we hebben voor de uitzending, we hadden het al eventjes over CSRD, een hele belangrijke die daar aankwam. Accountantskantoren waren er heel druk mee.
4: Ja joh.
0: Oh, ze konden het werk niet meer aan, toch?
4: Nee.
0: En dan in één keer, na de verkiezingen verandert dat, wordt die wet eigenlijk versimpeld. Niet alles verdwijnt, maar het wordt in een ander vaatje gegoten als het ware.
4: Ja.
0: Wat heb je daarvan gemerkt?
4: Nou, ik ben natuurlijk mee in het CSRD-circus gegaan. Want dat moet je wel als je professional bent hierin. Ik had wel zoiets van, het is heel veel en het is wel heel complex. Dus als je nu nog moet beginnen, en er waren er best nog veel van, bedrijven. Dan is het eigenlijk veel te veel en veel te snel wat het opgediend moest worden. En ik heb met een aantal accountskantoren te maken gehad. En ik vond ook dat ze het onnodig complex opdienden. Dat kan veel simpeler. Maar goed, daarvoor moet je wel snappen wat het is. En misschien dat het daarom ook zo complex is, dat weet ik niet. Ja. Maar,
0: dus dan volg je ook wat dat betreft de omnibuswetgeving. Dat heeft te maken met het versimpelen, precies waar je het nu over hebt.
4: Ja.
0: Want dat was ook nodig, toch?
4: Ja, dat was wel nodig, weet je. En het is nu wel echt voor grotere bedrijven. En dan merk je wel dat de laag eronder denkt, oh, dan hoeven wij niks meer te doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want het is alleen dat je niet meer met die rapportageplicht te maken hebt. Dus je hoeft niet meer op die non-financiële data te rapporteren verplicht. Maar daaronder zit natuurlijk nog steeds heel veel wetgeving. Zoals de verpakkingswetgeving en vervoerswetgeving. Weet je, er zitten allerlei dingen nog onder. Dus je kan niet zeggen dat duurzaamheid is afgeschaald. Alleen de rapportageplicht daarover.
0: Ja.
4: En die vergissing maken we ondernemers nog wel.
0: Ja. En betekent dat een bedrijf, bepaald moment komen ze tot inzicht?
4: Mm-hmm.
0: Alle processen helemaal anders gaan lopen? Of hoe kan je dat duiden?
4: Nee, ja.
0: De prestatie, daar hebben we het al eigenlijk over.
4: Prestatie, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik werk veel voor familiebedrijven. Dus die kijken wel anders al. Die kijken ook op de lange termijn al. En dan is het eigenlijk dat ze al heel veel dingen goed doen. Maar dat ze veel meer zoiets hebben. Ja, ik hoef me daar niet voor op de borst te kloppen. Want dat doen wij altijd al zo. En dat is dan wat, als ik een beeld ben, dan probeer je dat wel te duiden. En dan zeg je ook van, het gaat niet over de borst te kloppen, maar je mist dingen door het niet te vertellen. Zoals andere ondernemers inspireren, maar ook de juiste medewerkers aantrekken. Dus nou, daar help ik ze bij.
0: En ik kan me voorstellen dat dat iets is. Hè? Wij horen dat hier in heel veel programma's voorbij komen. Met name de jongere generatie, die wil zingevend werk doen, zeggen ze dan. Ja. Ondertussen wel goed verdienen.
4: Ja,
0: kan zeker. Maar,
4: vrij.
0: Precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voordat dat uiteindelijk landt bij bepaalde MKB-bedrijven, dat het echt wel lang duurt.
4: Ja, dat duurt ook lang. En ik denk ook als je de term duurzaamheid noemt, dat dat enorm afschrikt. En dat ze eigenlijk alleen maar denken, oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar als je het hebt over een gezonde onderneming en over toekomstgericht werken en over goede mensen aantrekken en vasthouden. Over flexibel zijn, zodat je kunt aanhaken bij die vragen van die klant. Ja, dan wil iedere ondernemer dat. En dat is duurzaamheid eigenlijk.
0: En moet je het verhaal anders vertellen om ze te overtuigen dan een aantal jaren geleden? Of is het nu wat makkelijker uit te leggen?
4: Het makkelijker is dat de meeste ondernemers wel van duurzaamheid en VO, CSRD, die hebben gehoord inmiddels. Het moeilijke is dat ze verwarring hebben. Dus dat ze denken dat duurzaamheid afgeschaald is. Maar dat is dus die rapportageverplichting die afgeschaald is. Dus dat ze misschien weer een beetje achterover gaan leunen. Tenzij je de grote klanten hebt. De Heijmansen en de Albert Heijns, zeg maar. Ja, dan moet je.
0: Maar daar is het al ingebed.
4: Ja.
0: En dat heeft ook te maken, ook onder andere als ze gestuurd en gestuurd zijn door wetgeving.
4: Ja.
0: Dan toch, kan ik me voorstellen, wat is gemiddeld de eerste primaire reactie als je bij een MKB-bedrijf binnenloopt over alles wat er nu bestaat?
4: Oh ja, ik heb onlangs een groep van 10 van dat soort ondernemers mogen begeleiden. En dan is het eerste is wel een beetje sceptisch. Van moet ik dat wel doen? Heeft dat nu wel prioriteit? Dus dat. Op een of andere kan ik dan toch een goed verhaal houden en gaan ze mee. En nu zijn ze eigenlijk super enthousiast en blij dat ze het gedaan hebben. Want ze krijgen dus een beeld van hoe goed hun bedrijf eigenlijk al is en waar ze kunnen verbeteren. En elk ondernemer wil wel verbeteren, want je wil vooruit en je wil bijblijven. En het liefst nog die concurrentie verslaan. Dus ja, dat zit er allemaal in. En als je het daarover hebt, dan is het goed.
0: Ik kan me ook voorstellen, want je gaat in één keer als MKB-bedrijf nog meer met data aan de slag. Dus er worden meer zaken transparant en inzichtelijker.
4: Ja.
0: Is dat de absolute meerwaarde eigenlijk die dit met zich meebrengt, zonder dat dat per se het doel heeft waar we het nu al steeds over hebben?
3: Ja, dat heeft een meerwaarde als je data goed is.
0: Ja, dat begonnen we in het begin van de uitzending geloof ik, toch?
3: Ja.
0: Crap in is crap out.
3: Ja,
0: toch?
3: Dat is zeker de voorwaarde. Maar ja. Ik denk wel dat, en dat zie ik bij veel bedrijven die wij nu zien, dat data echt wel gezien wordt van een, in het algemeen, hè, of je nou in een duurzaamheidsperspectief loopt. Voor mij is het niet iets apart, duurzaamheid, dat zit verweven. Maar data en duurzaamheid gaat samen, een twin transitie ongeveer, waar we het net over hadden. Maar als je vanuit een ondernemer kijkt, de meeste ondernemers die echt wel succesvol zijn, zijn al een tijdje geleden ook echt wel data gedreven begonnen. Want die zien gewoon dat je daar informatie uit kan halen, dat je sneller kan zijn.

0: dan moet je gaan nadenken als bedrijf. Waar maak ik een impact als bedrijf? En waar komt er impact op mij? En daar komen een bepaald aantal elementen uit. Dus dat is voor een transportbedrijf heel anders dan voor een bouwbedrijf. En daar moet je je data op afstemmen. Dus het is zeker van belang. Ik zie, we hebben een paar transportklanten gehad die heel erg op de data zijn gegaan. En die zijn ook duurzaamheid gaan combineren. Nou, die hebben, ik wil niet zeggen toevallig, maar die hebben echt al over de laatste jaren hele goede resultaten gehaald. Ook financieel. Maar ook met het aantrekken van personeel.
1: Is het ook niet zo dat op het moment dat je data meer inzichtelijk hebt, dat je ook veel beter prognoses kan afgeven, kan ook aan een geldverstrekker zijn?
0: Ja, zeker.
1: Zaken. Dus dat je de dingen makkelijker gefinancierd krijgt?
0: Ja, banken vragen sowieso. Hè. Je merkt dat banken, ik weet niet of dat, ik volg het niet helemaal goed de laatste tijd, maar er zitten zeker aan bijvoorbeeld leningen duurzaamheidsaspecten verbonden. En dan kan je een korting krijgen op je lening. En die kunnen best wel een grote impact hebben. Hè? Dus een paar promiel op paar miljoen is best wat. Dus dat soort dingen gebeuren er zeker. Ja.
2: Maar ook vanuit, als je data goed begrijpt als ondernemer zijnde, dan ben je geen leverancier meer. Maar dan word je eigenlijk een kennispartner. En dan heb je ook een hele andere concurrentiepositie ook weer. Dat is ook wel wat ik zie. Dus dat zijn eigenlijk wel, voor jezelf, voor de stevigheid van je bedrijf, is dat een interessante ontwikkeling.
1: Maar die vind ik interessant, want dan zeg je kennispartner. Maar betekent dat dan dat zo'n kennispartner niet meer met concurrentie in de weer is?
2: Ja, als de concurrentie hetzelfde kan, dan is het natuurlijk weer anders. Maar vaak is dat niet zo. Dus dan heb je wel, zeker op transportvlak, laat je je concurrenten achter je en heb je een hele andere positie gekregen.
1: Dit is overigens een heel ander onderwerp. Dit gaat over betrouwbaarheid en ecosysteem. Ja.
2: Dat
1: hoort er wel bij, toch?
0: Ik heb daar nog wel een leuk voorbeeld van. Er is een transporteur ergens in het westen van het land. En die vroeg al een paar jaar geleden van, mijn marges zijn heel dun. Het is een familiebedrijf ook. Denkt al een hele slimme ondernemer. Ook veel met data bezig. Die zegt, ik kan dit niet vol gaan blijven houden. Want er komen steeds heffingen aan. Wat voor bedrijf heb ik eigenlijk? En waar gaat het naartoe? Nou, hij is dus wel heel erg in zijn data gegaan. Maar heeft ook wel de durf genomen om wel bijvoorbeeld elektrisch te gaan. En dat heeft hij kunnen doen door zijn data beter te snappen. Maar ook wat er gebeurt aan de klant. En ik denk dat ik hem een half jaar geleden gesproken heb. En hij heeft een enorm mooi wagenpark met een laadplein. En zijn businessmodel is niet zozeer alleen maar, dus hij kan nu goedkoper ook aanbieden ten opzichte van fossiel. Maar het managen van zijn energie. Dus die investering die hij heeft moeten doen. Door die data te managen. Kan die dus daar gewoon ook echt op handelen. En daar verdient hij geld op. Dus bijvoorbeeld een paar miljoen die hij investeert, is ook veel sneller terugbetaald. Dus hij heeft op twee manieren een grotere win kunnen realiseren. En dat is echt puur omdat hij goed heeft nagekeken van wat loopt er in mijn bedrijf? Feitelijk, hè? Niet gevoelsmatig.
1: Nee.
0: En daar is data wel gewoon een goede drijfveer in.
1: En dat zie je ook in overnameland natuurlijk. Hè? Dat er veel grote bedrijven worden overgenomen. Niet per se om het bedrijf wie ze zijn, maar om de data die bij dat bedrijf inmiddels gemind is, als het ware.
0: Klopt, ja.
1: Zometeen dan ben ik wel even benieuwd om te kijken naar wat zit er nog meer in die praktijk en hoe gaan we richting de toekomst.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Shut in the Dark. John Mayer opnieuw Business Radio. Dit is de programma List of Business. Elke werkdag tussen 10 en 11. En alle programma's zijn natuurlijk ook terug te luisteren via newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. En we hebben het onder andere gehad over die duurzaamheidsreportage, certificaties die erin eigenlijk gewenst worden. Doe je dat niet, dan loop je gewoon straks omzet mis, klanten mis. Belangrijke boodschap. En dan gaan we nu naar de praktijk.
3: Leuk.
0: Want Elise, daar ben jij vooral mee bezig.
3: Ja.
0: Wat voor veel voorbeelden zou je nu eigenlijk in deze uitzending graag willen bespreken? Ik heb hier bijvoorbeeld wat meegekregen van jullie natuurlijk. Interessant ook, omdat het verschillende markten segmenten zijn waar ze zich in begeven. Foodbedrijf, hoveniersbedrijf. Waarom ecovaders bijvoorbeeld te snel is ingevuld. Daar hebben we het in het begin van de uitzending natuurlijk over gehad. Het zijn allemaal certificeringen met vragenlijsten. Die B Corp daarvan weet ik ook, dat is echt een heel boekwerk. Ja. Om je daar doorheen te worstelen, dat is denk ik nog groter dan je allergrootste examen ever. Toch?
3: Ja, het is wel grappig wat het doet met bedrijven. Ja. Het is inderdaad wel. Maar het zijn de bedrijven die eigenlijk de koplopers willen zijn, die de leiders van de markt willen zijn, die iets anders, die iets willen veranderen in de markt. Ja, dan moet je ook wel iets in je mars hebben.
0: En het gaat heel gedetailleerd, toch? Zo'n vragenlijst.
3: Ja,
0: wat staat daar onder andere in? Wat wordt daar gevraagd?
3: De loonkloof tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Nou, best confronterend, toch? Het verschil tussen de directie en en laagst betaalde loon. Dat willen bedrijven vaak niet graag weergeven. Dus dat zijn echt wel gedetailleerde vragen. Moet je dat dan willen zo gedetailleerd? Nou, wil je een leider zijn en wil je jezelf to the limit pushen, zeg maar. Dan is het zeker wel een perfect certificaat. Maar ik ken ook bedrijven die het als richtlijn gebruiken. Want er zitten heel veel gratis tools op de B Corp website. Waar je gewoon kennis van kan nemen en kan kijken. Als je het hebt over inclusiviteit bijvoorbeeld. Een moeilijk thema. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, B Corp is daar heel duidelijk in wat ze daaronder verstaan. En wat je dan gedaan moet hebben. Ja, pak het als richtlijn en ga ermee aan de slag. Weet je wel? Dus je hoeft het niet te certificeren. Maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die zeggen, ja, wij willen gewoon, wij willen voor het maximale gaan. En we willen niet zelf zeggen dat we heel duurzaam zijn. We willen geaudit worden door een derde partij. Zodat we dat met recht kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel een verschil.
0: Dat je van de discussie af bent eigenlijk ook, toch?
3: Ja, en dat je dat kan zeggen ook. En dat het gewoon, als mensen B Corp kennen, weten ze ook dat je er veel voor gedaan moet hebben. En dus dat, ja, niet dat het wel goed zit, want dat zou ook niet fair zijn. Maar wel dat het dat je er hard voor hebt moeten werken. En dat je veel hebt moeten veranderen en moeten implementeren en doen om het om daar te komen.
4: Dat is een soort kwetsbaarheid die je als sterkte gebruikt als bedrijf eigenlijk.
3: Ja.
4: Want je moet wel durven dit te doen, zeg maar. Ja.
0: En inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat je daardoor intern discussies aanwakkert. Ja. Doordat dit ter sprake komt ook.
3: Ja. Ja. Door het op tafel te leggen. Want dat is wel B Corp. Je moet gewoon alles vertellen. En het is ook niet zo. Bij sommige certificeringen mag je zelf de scoping bepalen. Bij B Corp die bepaalt het voor jou. Dus je kan niet zeggen, dit bedrijf je laat er even uit. Want het is eigenlijk niet zo duurzaam. Je moet het helemaal doen. En dat wil natuurlijk ook niet iedereen. Maar daardoor krijg je wel het eerlijke totale beeld. Zeg maar.
0: Een soort toetraining tot een unie.
3: Ja, dat is het, denk ik. Ja.
0: En zie je dan ook uiteindelijk dat bedrijven, voordat ze echt daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan, al die beweging aan het maken zijn, dus zodat de verschillen van wat er nog moet veranderen niet al te groot meer zijn? Of gaan ze gewoon van een op andere dag besluiten ze, we gaan beginnen? Wat zie je over het algemeen?
3: Ik denk dat dan spreek ik alleen over de bedrijven die ik ken. Die waren al echt begonnen en zien dit, zeg maar, als de ultieme bekroning of de bevestiging dat ze gewoon een goed bedrijf zijn.
0: Ja.
3: Ja, dus dat, die waren al wel bezig.
4: Ik denk dat veel bedrijven niet erg snel aan B Corp gaan beginnen van nul af aan. Dat ze denken van nooit van gehoord en nu ga ik eraan beginnen.
3: Ja,
4: dat kan. Denk ik haast. Ja, het kan natuurlijk. Die bestaan waarschijnlijk wel, maar de meeste die wij zien niet. Nee.
0: Zijn er nog interessante praktijkvoorbeelden waarvan je zegt van, nou, als ik dit vertel, hè, zonder dat ik vraag naar namen, kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Maar dat je wel kan zeggen van, ja, hier kan ik eigenlijk wel een verhaal vertellen waar je lessen uit kan trekken als bedrijf zijnde, op het moment dat je nu aan het luisteren bent.
4: Ja, ik denk dat, we hadden het net over intrinsieke motivatie. Hè?
0: Mm-hmm.
4: En ik denk de bedrijven waar wij vaak bij komen zijn dan ondernemers die gewoon het hart op de goede plek hebben, maar misschien niet echt met het onderwerp duurzaamheid aan bezig zijn. Totdat ze ermee beginnen en daar ook zien van, hey, dit werkt ook voor me. En daar zie je dus, ik heb een hele leuke klant. En eigenlijk bijna al mijn klanten zijn leuk. Maar dit is wel een leuke klant. Die importeert dan schroefjes, boutjes en moertjes vanuit het Verre Oosten. En die levert dat aan een grote ijzerwarenhandel. En maar ook naar doe-het-zelf-zaken. En die wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de regelgeving. Er zit bijvoorbeeld aan de buitenkant van de grens, van de EU-grens. Ja, als jij bepaalde materialen importeert, moet je betalen. Ja. Dan moet je CO2.
5: Dat is de carbon border.
4: Dat is de CBAM, ja. Ja. Dat is natuurlijk een moetje. En dat was ook de eerste opdracht die ik had van hun. Maar gaandeweg zie je ook gewoon dat men snapt, hey, dit is interessant als we dit gewoon eens eigenlijk over al onze leveranciers, EU, non-EU doen, krijgen we eigenlijk een heel goed beeld over onze kostprijs. En aangezien wij leveren aan redelijk lage marge bedrijven, hebben we altijd een discussie over kostprijs. Ja. En terwijl die bedrijven ook zeggen, hey, wij willen graag dat onze producten in onze winkel, er moet een mooi duurzaamheidslabeltje op en allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt gewoon naar beneden geduwd. Terwijl, ja, dan ligt het dus ergens in de keten. En dat moeten zij dan oplossen. In ieder geval zo voelt dat. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want ze willen graag het gesprek aan. Maar als je dat goed doet, kan je wel, en je hebt je kostprijs gewoon goed in beeld, kan je gewoon dat gesprek met veel betere argumenten aan. Want ook die grotere bedrijven, die willen wel duurzaamheid zijn. Maar in grote bedrijven is het niet zo dat bijvoorbeeld de inkoper gelijk, die heeft een heel andere target. Die wordt gezegd, ja, je moet zo goedkoop mogelijk inkopen. Er wordt niet heel veel gezegd van, je moet ook zo goed duurzaam mogelijk inkopen. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen.
5: Ja.
4: Maar die verhoudingen, die maken zulke ondernemers gewoon op dagelijks mee.
5: Maar goed, als je het een beetje volgt, dan kan je dat als bedrijf wel aanvoelen komen. Dat de regie moet teruggaan naar Europese landen. Omdat vanuit het Verre Oosten worden overstelpt met allerlei goedkope materialen, goedkope producten. Mm-hmm. Die eigenlijk bedrijfsleven hier heel veel schade toebrengen.
4: Ja, maar het is wel denk ik een illusie om te zeggen dat het allemaal zo kan gaan in Europa. We zitten in een globalisatie. Dus dat deel blijft denk ik. De vraag is natuurlijk hoe ga je daar gewoon gezamenlijk goed mee om? Je kan er echt van uitgaan. Bijvoorbeeld, we hebben ook wel redelijk wat met de klanten van onze klanten of leveranciers van onze klanten gepraat in het Verre Oosten. Die hebben ook wel door dat als wij niet hierop ingaan, dat wij in de markt en ook Amerika zelfs, EU en Amerika, dan gaan verliezen. Dus die zijn ook een bepaalde slag aan het doen.
5: Dat gebeurt ook, maar dat komt wel door bepaalde regelgeving die er gelanceerd is. Niet even populair allemaal, maar dat is wel gevolg van, toch?
4: Je moet het zien als stimulatie. Ik denk die hele, we hadden het toen straks over CSRD. Ik denk dat uitgemond is in iets wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het was altijd bedoeld als stimulatie. Het was een stimulatiemiddel om ondernemers na te laten denken en te doen. Dat is redelijk ver gegaan.
3: Eerlijker playing field te krijgen.
4: Ja,
3: hè? Dus dat
4: was.
3: Dat het vergelijkbare data was. Dus niet appels en peren, precies. Maar iedereen op dezelfde manier.
4: Ja, het is uitgemond in iets heel anders, zoals we weten. Maar
5: goed, dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat op het moment dat de overheid zich gaat bemoeien met de markt en daar niet consequent in is, dan ligt de schade niet bij die overheid, maar bij die bedrijven.
4: Ja,
5: dus dat is de keerzijde.
4: Als we consistent beleid zouden hebben, dan zou het.
5: Exact.
4: Het is misschien wat je net zegt, misschien niet leuk. Dat is zo'n belastingslogan. Maar het is wel zo. Ja, ik denk dat als je door. Toen bijvoorbeeld Trump aan de macht kwam, zag je gelijk hoe EU heel snel hun kaarttrak zo omdraaide. Van, wij gaan het ook maar versoepelen. Ja, dat betekent voor mij dat je er eigenlijk intrinsiek niet helemaal achter stond. Ik weet helemaal niet.
5: Nee, want daar ben jij. Jij bent inderdaad ooit begonnen om dingen te verbeteren. De wereld te verbeteren daarin.
4: Ja, dat was jouw
5: trigger. Is jouw trigger, inderdaad. En hoe zien jullie dit? Want we zijn bijna het einde gekomen van het programma. Hoe zien jullie dit nu zich nog ontpoppen de komende jaren? Want er is nog heel veel te doen. Want het MKB is een enorme doelgroep die eigenlijk nu buiten al die scopen valt waar nu dan die wetgeving voor geldt.
4: Ja.
5: Maar ze moeten wel aan de gang.
4: Ja, ik denk, en dat is ook de reden waarom wij echt per sector bezig zijn gegaan. Want op een gegeven moment, iedereen heeft ermee te maken. Maar ik zie gewoon dat door eigenlijk de markt zichzelf, door de tekorten van materialen vanuit bijvoorbeeld, maar ook de prijzen. Die buiten de EU inkomen. Je ziet het ook op digitaal vlak. Hè. Je hoort heel veel over digitale weerbaarheid. We moeten alles binnen de EU doen. Al die krachten die je ziet, die gaan denk ik veel meer richting de ondernemer te bedenken, hoe word ik wat weerbaarder? En dat, misschien vervangen we het woordje duurzaamheid door weerbaarheid. Ik weet het niet, maar dat is altijd weer wat. Hè. Dan komt weer een andere term. Maar je ziet gewoon dat veel ondernemers, en zeker waar Elise net ook verwees naar familiebedrijven, die gaan dat veel meer nadenken van hoe kunnen we dit gewoon goed op langere termijn voor elkaar krijgen. Want er komt altijd weer wat op je af en daar moet je op reageren. En hoe sterker je daarin bent, in dat reageren, hoe beter jouw bedrijf kan overleven. En ik denk dat dat bij veel ondernemers toch al wat meer in hun hoofd is gekomen van, kijk, als je voor een snelle exit gaat voor een bedrijf, ja, dan ga je waarschijnlijk voor de snelle winst. Ja, dat bestaat altijd. Maar de meeste mensen hebben dat denk ik niet. Die willen gewoon iets leuks achter.
5: Elise, tot slot.
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is, eigenlijk precies wat jij ook zegt, van het helpt je bij je veerkracht, je weerbaarheid. Je hebt over alle onderwerpen, of het nou gaat over de mens, over je keten, over je CO2-footprint, dus je milieukant, heb je een beeld gevormd en weet je waar je aan kunt schaven op momenten dat het moeilijk wordt. En ik vind het soms zo jammer dat duurzaamheid in zo'n negatief eigenlijk zo'n moedjeskant wordt geplaatst. Want ik denk als je het goed bekijkt, dat het juist heel veel kansen biedt. Want het gaat over efficiënter maken van je bedrijf, over slimmer zaken doen, over een goed netwerk, om een betrouwbaar netwerk om je heen verzamelen, waar je ook in moeilijke tijden mee door de deur kunt. Dus ik zou het zo graag aan de kanskant willen plaatsen. Zo zie ik het. En zo probeer ik ook mijn ondernemers te helpen.
5: Ja, ik wens jullie daar veel succes mee. En bedankt voor de komst naar de studio.
4: Dankjewel.
5: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering met Greenomatic terugluisteren? En Elise Vonk van Vonk, Sprankelijk MVO, kan dat natuurlijk via onze website. Nieuwbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Ze opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Vergrijzing, een groeiende zorgvraag, steeds minder handen en stijgende kosten. De zorg staat onder druk. En het antwoord is vaak meer regels, meer protocollen, meer controle. Maar de vraag is, leidt dat ook tot betere zorg? Stichting Het Kasteel denkt van niet. Ze werken binnen alle wet en regelgeving, maar noemen zichzelf een vreemde eend in de bijt. Het uitgangspunt is namelijk niet het probleemgedrag, niet de indicatie, maar de mens. Van harte welkom bij Let's Talk Business. Bij mij in de studio vandaag Bas de Greef, oprichter, raad van bestuurslid en Sylvia Bijker, zij is gezondheidszorgpsycholoog en persoonlijk begeleider Tanja Maassen.
7: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
12: Dankjewel.
13: Dankjewel.
11: Ja, jullie hebben best wel een stukje moeten rijden, want jullie zijn actief in het noorden van het land, Bas.
12: Ja, dat klopt. Eigenlijk Zwolle en wat hoger nog in het noorden.
11: Als je het kasteel in één zin moet uitleggen aan iemand die het nog nooit...
12: Ja, nou, dat is lastig. Iemand die, nou, wij zijn een zorgaanbieder voor een hele gespecialiseerde doelgroep. Dus wij richten ons ook alleen maar op die zorg, die vorm van zorg binnen de langdurige zorg. Dus dat zijn mensen met een beperking, psychische stoornissen. Ja, en die wonen de hele dag bij ons.
11: En twee locaties?
12: Ja, klopt.
11: Wat was de eerste locatie?
12: Kampen. Kampen zijn we begonnen.
11: Ja. En wanneer was dat?
12: In 2015 zijn we daar begonnen. Eerst met 7 jongens en later met 14 bewoners en inmiddels zelfs 16 bewoners daar.
11: We gaan de geschiedenis verder afpellen natuurlijk zometeen met jou ook. En ja, ik ben vooral benieuwd, die eerste bewoners, hoe dat allemaal ontstaan is. Sylvia, wie komen er bij jullie wonen? Want vaak lukt het dan op andere plek niet.
13: Nee, het zijn vaak mensen die een heel traject hebben gehad door Zorgland. Veel klinieken hebben bezocht en behandelingen hebben gehad. Uitgeplaatst zijn geweest, weer teruggeplaatst. En uiteindelijk is het resultaat dan dat iemand een bepaald gedragspatroon heeft die, nou ja, therapieresistent of hardnekkig. Je kunt er allerlei woorden aan geven. En daarvan zeggen wij, nou, die komen bij ons wonen en dan gaan we niet doen wat er gedaan is, maar we gaan iets anders doen.
11: Ja, en jij bent gezondheidszorgpsycholoog. Misschien toch even toelichten, want ja. is dat breed?
13: Ja. Ja, ik ben opgeleid als orthopedagoog. En orthopedagoog gaat over de pedagogiek, over het ortho betekent rechtzetten, het rechtzetten van de pedagogiek. Daarna ben ik doorgaan studeren voor gezondheidszorgpsycholoog. En dat is meer een generalistische opleiding, een generalistisch beroep, waarbij je eigenlijk alle kanten op kan.
11: Wat trekt jou daarin?
13: Deze doelgroep bedoel je?
11: Nou, überhaupt het werk wat je doet, de zorg.
13: Dat komt van heel vroeger uit. Ik heb ooit eens een keer een verhaal gehoord over een zorgsituatie waarvan ik dacht, dit moet toch anders kunnen. En ik ben orthopedagogiek gaan studeren omdat ik zag dat er systemen zijn als kind al. Er zijn ouders en er zijn kinderen. En ik zat bij een paar kinderen in de klas die uit een wat moeilijkere opvoedsituatie kwamen. En die waren eigenlijk altijd de sjaak. Zowel thuis als op school. En dat vond ik zo niet eerlijk. Nou, daar is denk ik het zaadje gelegd om mij te gaan bekommeren over dat soort situaties. En om daar wat in te kunnen betekenen.
11: Ja, we gaan straks gaandeweg natuurlijk het verhaal wel horen. Want dit is voor Bas herkenbaar. Maar ik wil toch nog ook eventjes naar jou, Tanja. Want jij bent persoonlijk begeleider. Dat betekent dat je heel dicht bij jullie bewoners staat.
4: Ja, wij weten eigenlijk alles van onze bewoners. En we zijn er gewoon continu bij. En we evalueren ze continu. Om te zorgen dat het gewoon echt goed met ze gaat.
11: En wat is jouw achtergrond? Hoe lang ben jij werkzaam bij het kasteel?
4: Ik werk nu bijna 3 jaar bij het kasteel. Ik kom niet uit de zorg, tenminste niet in deze vorm. Maar dat is niet erg. Ik kom gewoon met mijn eigen levenservaring. Heb ik een keer gesolliciteerd en dan werk ik gewoon knettershard met de jongens om dat een goede banen te leiden.
11: Dus dat was niet echt vergelijkingsmateriaal eigenlijk?
4: Nee, vergelijkingsmateriaal. Nee. Ja.
11: Want Bas, als je nu omschrijft jouw collega's waar je mee werkt, hoe typeer je ze? Je kan natuurlijk ook kiezen voor andere instellingen. Maar we gaan nu natuurlijk horen waarom je ooit begonnen bent met de stichting Het Kasteel.
12: Ja. Het Kasteel. Nou, waarom ik met de stichting ben begonnen is omdat mijn eigen werkervaringen in de sector vielen toch continu wel tegen. Ik zag best vaak dat situaties in stand werden gehouden. Of als situaties weer verbeterd werden, dat het na een paar maanden eigenlijk weer terug bij af was. En op een gegeven moment wilde ik het anders gaan doen. En in het bestaande systeem van alle overheid en alle protocollen die we hebben in Nederland is dat best lastig om binnen de kaders toch continu te innoveren.
11: Hoe heb je dat ervaren? Want je hoort eigenlijk wel vaak dat het gaandeweg in de jaren is het veel meer met protocollen omhelst eigenlijk.
12: Ja.
11: Er worden steeds meer verhalen van, nou, we willen juist die zorg verlenen, maar we zijn veel bezig met administratieve handelingen, dat soort protocollen ook te volgen. Is dat eigenlijk precies wat jij ook zag, dat ging knellen?
12: Ja, alleen ik ben er later dus achter gekomen dat wij daar heel veel invloed in hebben. En dat die protocollen heel vaak door onszelf zijn gemaakt. Ik hoor vaak krantenberichten over de paarse krokodil. En we willen dat de administratieve lasten verlagen. Maar ik ben er in de afgelopen 12 jaar dat wij bestaan achter gekomen dat er heel veel protocollen zijn die wij zelf bedacht hebben.
11: En dan heb je het over wie is wij?
12: De zorgaanbieders en de systemen die binnen de... We wijzen vaak naar de overheid. Heel vaak doen we dat naar buiten. Naar de andere wijze van als jullie ons nou beter financieren of wat minder systeemdruk opleggen, dan hebben we meer ruimte.
11: Dus eigenlijk wijs je dit naar het land der fabelen?
12: Ja. Ja.
11: Dus zo slecht is dat allemaal nog niet, die wet en regelgeving en die protocollen?
12: Nee, maar je moet daar wel eerst buiten kunnen staan om dat te kunnen zien uiteindelijk. En als jij in die tunnel blijft hangen waar het systeem opereert, dan is dat soms ook moeilijk om te zien.
11: Hoe heb je dat gedaan?
12: Door dus een nieuwe stichting te openen. Een blanco canvas die eigenlijk zonder geschiedenis, zonder regelgeving, vanaf dag 1 eigenlijk alle regels heeft niet bekritiseerd, maar even tegen het licht aan heeft gehouden. Waarom is deze regel? Dient dit de bewoner? Helpt ons dit om goede zorg te verlenen? Of kunnen we een paar goede vragen stellen? En nou, dat bleek dat er heel veel bereidheid is in Nederland om het anders te willen doen.
14: Maar dan ben ik toch benieuwd naar die periode voordat je startte met de stichting. Want je hebt wellicht, op een bepaald moment is er een moment geweest dat je dacht, ik moet hier iets mee. En dan stap je in één keer vanuit de werkgeverssituatie waar je werknemer bent, naar ondernemerschap.
12: Ja. Toevallig is er anderhalve week geleden een documentaire gekomen vanuit de VPRO. 100 dagen in de gehandicaptenzorg. En dat is letterlijk een plek waar ik gewerkt heb. En daar is letterlijk het zaadje geplant om te denken van ja, ik wil het anders gaan doen.
14: En je was echt zorgverlener. Dus ja, ik ben zelf in de boord, of ja, wat dan ook.
12: Nee, ik heb zelf ook 10 jaar de klappen gevangen en de stoelen ontweken en dat soort zorgverlening. Ja, en dan weet je ook waar je het over hebt. En dat zijn helaas weinig mensen die hoog in de boom zitten, die zelf daadwerkelijk ervaring hebben in de praktijk.
14: Dus dan merk je eigenlijk dat er veel vanuit achter het bureau bepaald werd over hoe bepaalde processen moesten gaan verlopen.
12: Exact, ja.
14: Ja. En toen ben je dat gaan opschrijven?
12: Ja. Nou, en dat was een fantastisch plan geworden. Maar ja, dat moet ook nog wel gehoord en gezien worden door de mensen die daar een beslissing over nemen.
14: Hoe heb je dat gedaan? Want uiteindelijk, ja, je moet ergens beginnen met financiering. Je hebt dat idee gevormd. Je hebt gekeken binnen welke kaders kan ik de zorg anders gaan aanbieden. Hoe is dat ontstaan?
12: Nou, ik heb toevallig, ik denk niet dat het toevallig was, maar ik heb iemand gevonden binnen het zorgkantoor Zilveren Kruis, Co-Pro's. Die had daar echt oren naar. Die heeft mij uitgenodigd voor een gesprek. Nou is dat natuurlijk al stap 1. Maar vervolgens had hij ook echt interesse en hij zag dat er iets kon gebeuren vanuit een frisse blik. En samen hebben we, ik heb uiteindelijk natuurlijk een inschrijving moeten doen als nieuwe zorgaanbieder. Dat heeft hij ook intern wel gelobbyd van, joh, dit is wel iemand die de gevestigde orde aan het schudden kan doen brengen.
14: Had je bepaalde zekerheden op dat moment?
12: Nee, helemaal niet. Nee.
14: Dus echt gewoon in het diepe gesprongen?
12: Ja, we hebben een contract gekregen in oktober 2014. Dan ben je goedgekeurd om in 2015 zorg te verlenen. En ik had ook ergens in oktober 2015 kunnen beginnen. Maar we hebben eigenlijk in die 3 maanden in 2014 bedacht, ja, het kan ook gewoon op 1 januari. Dus we zijn meteen 3 maanden later met de eerste bewoner begonnen.
14: Maar hoe kom je dan zo'n eerste bewoner?
12: Nou, de bewoners waren bij mij al wel vanuit mijn vorige werkgever was wel bekend. Ik werkte overal en nergens. Ik zag overal die vastgelopen situaties. Dus ik heb in oktober toen een aantal ouders benaderd en gevraagd, joh, zou je het zien zitten om jouw zoon bij mij te plaatsen? En dan gaan wij voor hem zorgen. Uiteraard ook in afstemming met de zorgaanbieder waar hij toen in zorg was. En die zeiden ook, wij kunnen dit niet. Neem hem alsjeblieft ook over. Als de ouders hierachter staan, doe dit vooral.
14: En als je nu, zeg maar, die patiënten, of ja, ik weet niet hoe jullie dat precies noemen, bewoners, denk ik dat het goede woord is, hè? Als je dat nou zou moeten omschrijven, wat voor gevallen zitten daar tussen?
12: Dat is heel breed. Alleen wat Sylvia al zei, het zijn mensen die zijn vastgelopen in het systeem. En dat is eigenlijk de rode draad. De een kan wat meer beperkingen hebben dan de ander. En de een heeft een hele andere achtergrond. Bijvoorbeeld jarenlang in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewoond. Maar we hebben ook jongens die gewoon jarenlang eerst thuis hebben gewoond. En die pas later in het systeem zijn gekomen binnen justitie of de VG-sector.
14: Ja, want wanneer loop je vast in zo'n systeem? Ja. Ik denk dat ik en de luisteraar daar niet per se een idee bij hebben. Wat kan je daarover zeggen?
13: Ik kan er wel wat over zeggen. Wanneer loop je vast in zo'n systeem, is wanneer jouw gedrag, en gedrag is eigenlijk niks anders dan een manier om omgaan met de werkelijkheid. En het is ook communicatie. Hè? Ik wil je wat vertellen, maar ik heb daar geen woorden voor, dus ik gooi met een kopje. Als dat te veel gevaarscriterium oplevert, hè, ook voor de andere bewoners, dan wordt het al snel beperkend. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen glazen kopje meer, maar een plastic kopje. En zo zie je dat heel snel, heel afglijdt naar steeds meer beheersing. Terwijl de mensen geen nieuwe kopingsstrategieën kunnen aanleren dan, want die ruimte is er inmiddels niet meer. Dus wat er dan gebeurt is dat de focus steeds verder gaat op het probleemgedrag. En het is dan zover dat er sommige mensen uiteindelijk in een separeer zitten met 4 man begeleiding. En dan is er nog steeds probleemgedrag. En dat is denk ik de reden waarom dingen vastlopen. Als
14: dus zou je kunnen zeggen jullie werken ontwapenend?
12: Ja, vind ik op zich wel een mooie term. Ja. We zijn patroon doorbrekend. Ja. Dus wij zeggen ook letterlijk op de eerste dag dat een bewoner bij ons komt wonen, schudden wij persoonlijk hun hand en zeggen we, jij mag hier de rest van je leven blijven wonen. Dat allereerst. En jij bent oké. En wat er ook gebeurt, wij zorgen voor jou. En dat helpt eigenlijk al heel erg in de ontwapende manier van werken. Vergeet alles wat je hebt geleerd. Want we gaan hier het anders doen.
14: En dat anders doen, dat betekent ook dat je kijkt naar het systeem wat er eigenlijk is. Hè? De kosten die er zijn, de vergrijzing die optreedt, minder eventueel vacatures te vullen. Dat zijn allemaal ideeën die je natuurlijk van tevoren hebt opgeschreven, toch Bas?
12: Ja, daar had ik inderdaad echt wel ideeën over hoe we dat gaan aanvliegen. Het zit hem niet alleen op de zorginhoud, maar ook op de manier hoe je bijvoorbeeld met je medewerkers omgaat. Daar heb ik een hele andere gedachtegang over dan wat standaard is.
14: Wat voel jij daarbij, Tanja, als we het hierover hebben? Wat ervaar je zelf?
4: Op welk vlak bedoel je
14: dat? Nou, in de zin van, dus een andere werkgever dan anders. Dus...
4: Ja. Nou, mijn vorige werkgevers die stonden meer boven mij, zeg maar. Maar Bas is wel een werkgever die naast je staat. Zeker omdat we allemaal hetzelfde doel nastreven voor wat betreft de bewoners. Kijk, het is inderdaad niet erg als iemand een kopje gooit. En wij staan er gewoon voor de jongens. En we zijn er niet om ze te straffen, maar om ze te begrijpen. En om te voorkomen dat het nog een keertje gebeurt. En daarin staan we gewoon naast elkaar.
14: Dus met andere woorden, er is... communicatie onderling, je leert van elkaar. Is dat het goede woord eigenlijk? Dat die ontwikkeling op die manier voortstuwen?
13: Ja, wat wij willen bereiken is dat er voor iedereen, het CCE heeft de term veilige grond.
14: CCE, misschien moet je dat even doen.
13: Centrum voor Consultatie en Expertise. Ja. Als vastgelopen situaties, dan kan je hun consulteren en dan kun je expertise in huis halen om samen te kijken naar zo'n vastgelopen situatie. En ze hebben de term veilige grond gecreëerd. En dat is echt een hele mooie term, want dat is precies wat wij doen. Maar om veilige grond te creëren voor de bewoners, hè, je bent hier oké, het is oké, wij zijn oké. Is dat ook heel belangrijk voor de medewerkers, dat zij dat ook zo ervaren. Want als zij de hete adem van de manager in de nek voelen, of er gaan spullen van jou kapot.
14: Dan krijg je uitval, uiteraard.
13: Dan krijg je uiteindelijk uitval, maar je komt ook tegenover elkaar te staan. Dus het vertrouwen wat je nodig hebt om met deze mensen om te kunnen gaan, om ze veilig te laten voelen, is belangrijk dat je als medewerker jezelf ook veilig voelt. En dan helpt het dat je op die manier ook benaderd wordt vanuit de werkgever. En dus als er wat kapot gaat aan je auto, dan repareren we dat. En dat is heel vaak niet gebeurd. Hè? Dan moet je eigen verzekering, en dan kom je tegenover elkaar te staan. Want dan moet je gaan bewijzen dat die bewoner jouw auto heeft kapot gemaakt. Ja, we waren er niet bij, dus niemand weet het. Dan krijg je een gesteggel. Nou, en dat zijn dingen die we niet willen. En als we kijken naar de inhoud. Onze bewoners zijn vanuit zo'n vastgelopen situatie ook gewend geraakt om grip op hun omgeving te krijgen door hetzelfde probleemgedrag te blijven doen. Dan weten ze in ieder geval wat ze krijgen.
14: Dus met andere woorden, jullie proberen dat op een andere manier te belonen, zodat ze ander gedrag gaan vertonen?
13: We belonen niet zozeer, we straffen ook niet. Maar we zeggen wel dat wat er geweest is, hè, die blik op dat probleemgedrag, dat we zijn niet naïef, dat doen we niet meer, maar we zijn niet naïef. Maar we gaan vooral aanbieden wat jij als mens nodig hebt. En ieder mens, en dat gaat over jou en over iedereen die je tegenkomt, iedereen heeft dezelfde behoefte, bestaanszekerheid, dak boven je hoofd, lucht in je longen, een goed bord eten. Gemeenschap, zingeving, sociaal kunnen functioneren. Hè? Mensen hebben dat nodig. Hebben onze medewerkers ook nodig. Ja. Dus we hebben een visie daarop ontwikkeld. Dat niet alleen voor onze bewoners geldt, maar ook voor onze medewerkers.
14: Een totale visie dus.
13: Een totale visie. Ja.
14: Nou, daar gaan we straks natuurlijk verder op inzoomen. Toch nog eventjes het idee, Bas, zodat we weten van de omvang inmiddels van het kasteel. Want hoeveel zijn jullie?
12: Wij hebben 30 bewoners verspreid over 2 locaties. Wij hebben 75 medewerkers in dienst. En we hebben een omzet van meer dan 7 miljoen per jaar.
14: Die is helder en tastbaar. Zometeen gaan we te praten.
15: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Damiano David, Next Summer op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Stichting Het Kasteel Gezondheidsverlening. Bas de Gevers in de studio. Sylvia Bijker, gezondheidszorgpsycholoog. En Tanja Maas, persoonlijk begeleider. We hebben eigenlijk al even verteld van het systeem wat er is en het systeem wat jullie hanteren. En dat gaat binnen de wet en regelgeving. Ik vond die zo opvallend, Bas, dat je net al zei van... Het gaat eigenlijk niet zo per se over wat er vanuit de overheid is opgelegd, maar meer hoe de zorginstellingen ermee omgegaan zijn.
2: Ja.
0: Hoe ben je gaan kijken naar binnen de bestaande wetten, regelgeving, protocollen, wat er wel en niet kon? Hoe kan je dat ook overbrengen op medewerkers?
2: Ja, dat overbrengen is inderdaad een andere uitdaging. Kijk, ik ben zelf heel erg gebakken dat ik kijk in mogelijkheden en ik denk in mogelijkheden. En dat kun je alleen maar doen als je een beetje rebels bent en regels ter discussie stelt. Dus ik wil met alle liefde alles volgen wat er maar is, maar ik wil het wel begrijpen. En als ik het niet kan begrijpen, ga ik het niet klakkeloos volgen.
0: Wat begrijp je niet?
2: Bijvoorbeeld de financiering is nu op dit moment, we krijgen gewoon één zak geld per dag, per bewoner, en daar moet je alles voor doen. Dat betekent dat ik zelf de regie heb over waar ik mijn geld aan uitgeef. Het is niet zo dat de overheid dat voor mij beslist dat ik het alleen maar aan dit of dit mag uitgeven. En dat geeft mij ruimte om dus ook keuzes te maken en te kijken met elkaar waar geven we ons geld het liefst aan uit en wat doen we, ook wat moet, zeg maar.
0: En gaat dit via de zorgverzekeraars?
2: Ja, we hebben wel zorgkantoren in Nederland. Dus elke zorgverzekeraar is weer een ander bedrijf dan een zorgkantoor. Zorgkantoor is gewoon heel helder opgedeeld in 8 regio's. En als je daar woont in dat gebied, dan hoor je bij dat zorgkantoor.
0: Dus het is niet zo dat, want daar wordt natuurlijk ook wel eens over gesproken, dat hele zorgverzekeraarssysteem op de schop te gooien, dat je daar dan uiteindelijk ook je bedrijfsvoering op moet aanpassen.
2: Nee, want dat is een heel ander systeem. Ja. Dus de zorgverzekeringswet is een andere wet dan de wet langdurige zorg. En we hebben ook nog de WMO, de wet maatschappelijke opvang, de wet jeugdzorg, de wet GGZ. Dus daar zitten verschillende wetten in, dat ik als privaatpersoon mag zelf mijn zorgverzekering kiezen, elk jaar weer. Maar als jij woont in de regio Zwolle, dan heb je gewoon te maken met Zilveren Kruis. Dat kan niet anders.
0: Dus dat is vastgelegd.
2: Ja.
0: Dan naar uiteindelijk heb je dan die eerste bewoners aan boord gekregen. Die moet iets zingevends gaan doen. Hè? Dat staat voorop, de mens centraal. Hoe richt je dat in en hoe kijk je naar organisaties waarbij je eventueel de samenwerking kan aangaan?
2: Nou, hoe wij dat inrichten is juist van onderaf naar boven. Dus wij kijken eerst naar een bewoner. En daar heeft Sylvia net al wat toe over gelicht. Je hebt een groepje bewoners en die hebben uiteindelijk een zakje geld wat ze kunnen besteden. Dat krijgen wij en dat willen wij juist vanuit die bewoner eerst organiseren door goede begeleiding daarnaast te zetten, dag en nacht. Daarna moet je ook nog wat voeding bieden. Je moet natuurlijk een mooi dak boven hun hoofd bieden. Dus je hebt heel veel plichten als zorgaanbieder. Maar daar blijft dan een x-bedrag over. En daar kun je keuzes maken. En wat Sylvia net al zei, wij vergoeden gewoon kapotte auto's. Als die op ons terrein worden beschadigd, ga ik niet urenlang in gesprek met een advocaat en een verzekering en met een medewerker en helemaal uitzoeken of dat dan wel klopt of die bewoner dat heeft gedaan. Of morgen gaan we dan maar camera's ophangen, want ja, we wisten het niet.
0: Maar dat is natuurlijk ook iets wat ter discussie staat, camera's zomaar ophangen.
2: Bijvoorbeeld, dus wij willen dat pertinent niet. En ik koop liever een stukje schade gewoon vanuit vertrouwen koop ik af. Ik heb daar 10.000 euro voor in de begroting staan elk jaar. En daar heb ik geen verzekering voor. En een medewerker denkt gewoon, nou, wat er ook gebeurt, ik word wel gedekt. En dat scheelt echt op basis gewoon een ton, hè? Want zodra Tanja een andere baan neemt, ben ik gewoon 40.000 euro kwijt. Dus ik moest haar inwerken, ik moest haar opleiden, ik moest haar van alles moest ik doen. Dus als zij door ontevredenheid aan een kapotte auto van 3.000 euro schade, nou, tel maar uit je winst. Ik betaal liever die 3.000 dan die 50.000 dan wanneer ze vertrekt.
0: En deze is heel duidelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat de manier waarop je daar dan naar zo'n situatie kijkt, dat het ook wel, hoe ontvangen, bij wijze van spreken, concurrerende, of hoe zeg ik dat, conculega's.
3: Conculega's
0: niet. Hoe kijken ze daarna? Want precies, je zegt al van we dekken het. Dat geeft denk ik een vrij gevoel als werknemer. Ik hoef me geen zorgen te maken, er wordt voor gezorgd, wordt opgelost.
2: Ja.
0: Maar dat is nogal een verschil.
2: Ja. Nou ja, en dat is wel iets wat wij ervaren in de afgelopen jaren natuurlijk continu. En mensen, medewerkers zijn op een andere manier opgegroeid, om het maar zo te zeggen. Verwanten ook, bewoners ook, maar andere organisaties ook. Dus er wordt af en toe wel naar je gekeken als innovatieve zorgaanbieder. Van hoe kunnen jullie dat nou zomaar doen? Wij voelen die ruimte niet. Terwijl mijn punt is, jullie hebben ook die ruimte, maar je ziet hem nog niet.
0: En met welke boodschap dacht je, ik ga bij New Business Radio mijn verhaal doen? Wat was je idee daarachter?
2: Wij zijn nu al een jaar of 2, 3, 8 actief bezig met een stukje zendingswerk. Wij willen heel graag onze werkwijze aan een breder publiek uitleggen. Omdat het namelijk ook geen zware methodiek is met een of ander verdienmodel. Het is een werkwijze die je morgen gewoon kan gebruiken. Die is vrij te gebruiken. Het is gewoon normaal doen eigenlijk. En dat is het moeilijkste wat er is, normaal doen. Maar wij willen dat op die manier verspreiden. En we hebben een documentaire gemaakt. En ook in dit daglicht dachten we, dit lijkt ons interessant.
0: En nu is het zo dat jullie echt in een specifieke regio zitten. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in het zuiden van het land de organisaties zijn waar je mee schakelt. Waar je met elkaar ervaring op doet. Is dat ook het geval?
2: Ja, we werken wel met meerdere organisaties die ook een innovatieve inkijk hebben, zeg maar. Maar die leveren dan bijvoorbeeld weer net andere zorg. Dus bijvoorbeeld ambulante zorg, wat wij niet doen. Maar wij werken meerdere programma's van het ministerie, werken we mee samen. En zo ontmoet je dus ook andere zorgaanbieders die ook dat anders denken gewoon in hun DNA hebben zitten.
0: Maar toch zeg je vanuit de overheid, nou daar is minder mee mis dan steeds wordt afgegeven. Hoe reageert de overheid op deze manier van aanpak?
2: Heel goed. Ze zijn zeer geïnteresseerd in wat we doen. We zien ze eigenlijk meerdere keren per jaar wel op allerlei bijeenkomsten. Net voor de zomer is ook de directeur langdurige zorg, Michiel Geschieden, is bij ons langs geweest op werkbezoek. Dus er is echt wel interesse in wat wij doen en hoe we dat breder kunnen trekken.
0: En dan heb je hebt dat model ontwikkeld als het ware. Nou kan ik me voorstellen dat als je dat op andere plekken gaat implementeren, dan voorkom je de knelpunten als vergrijzing. Is dat gegarandeerd?
2: Nou, het is natuurlijk niet gegarandeerd. Niks is gegarandeerd in het leven. Ja, dat er niks gegarandeerd is, dat is gegarandeerd. Het is heel erg lastig. Wij hebben zoveel puzzelstukjes wat wij in elkaar proberen te vouwen. Het gaat niet alleen over de manier van kijken naar een bewoner. Daar moet je dus ook een goede behandelaar voor hebben die dat aan kan. Maar ook de manier waarop je met je HR omgaat of met je financiën. Alles moet samen een beetje komen. Alleen wij denken wel dat als je morgen onze werkwijze in een GGZ of in een jeugdzorginstelling zou toepassen, kun je ook daar gewoon echt voor 70-80% de juiste dingen doen.
0: Dan heb je eigenlijk verandertrajecten waar je mee begonnen bent. Die blijven binnen dat systeem staan. Maar je zei eigenlijk begin af aan al, het systeem en de mens. Dat zijn eigenlijk twee enorme tegenpolen op dit moment. Het zorgsysteem en
2: klopt.
0: De mens.
2: Nou ja, het mens is ook een systeem. Dus als wij met elkaar gewend zijn om bijvoorbeeld, wat voor voorbeeld op maandag. Hè, de eerste maandag van de maand hebben we altijd dat alarm gehad. En dan willen we dat afschaffen. Dan krijg je per definitie weerstand. Mensen vinden het niet fijn, want ze zijn het gewend en het geeft hun veiligheid. Maar het afschaffen is ook weer een vorm van ontwikkelen en dynamiek creëren in de maatschappij. En zo zijn wij altijd wel gewend aan alles wat wij kennen, vinden we prettig. En dat is het systeem doet dat ook. Die regeltjes die we kennen, dat vinden we eigenlijk ook wel lekker comfortabel. En zodra we uit onze comfortzone stappen, ja, dan is het ingewikkeld.
0: En dan zeg je al 7 miljoen omzet, 75 medewerkers, 30 bewoners. Mm-hmm. Hoe kan je dan aantonen dat jij als organisatie minder kosten maakt?
2: Ja, ik heb een onderzoek gedaan tijdens het
0: kosten weten dempen eigenlijk.
2: Ja, ik heb een paar jaar geleden een opleiding gedaan. Master of Business Administration. En daar heb ik een onderzoek gedaan naar de zorgkosten. Onze bewoners kosten voordat ze bij ons in zorg kwamen gemiddeld €350.000 per jaar. En voor dat geld waren er ook nog veel problemen in de maatschappij, overlast, geen fijn kwaliteit van leven, verwanten die niet tevreden waren. Dus dat kochten wij voor die €350.000. En bij ons kosten ze gemiddeld €180.000 nu per jaar. Waarbij er dus wel tevredenheid is over hun leven. De verwanten zijn heel blij. En er is geen enkele vorm van maatschappelijke overlast. De politie hoeft niks meer in te grijpen. Er hoeven geen klinieken in stand-by te staan. Dus je koopt letterlijk rust en overzicht in de maatschappij door deze mensen de juiste zorg te bieden die ze nodig hebben.
0: En dat is dus gewoon door anders te kijken, anders te denken en anders te handelen.
2: Exact.
0: En op het moment dat je nieuwe medewerkers als het ware laat onboarden, zijn dat dingen die je moet afleren?
2: Ja, en dat is ook precies de kern van wat Tanja net aangaf in haar introductie. Wij ervaren gewoon veel meer samenwerking als je niet eerst iets hoeft af te leren, maar gewoon in het diepe stapt zonder vergelijkingsmateriaal. En dan kijken wij met name naar de persoonlijke eigenschappen die wij in Tanja gewoon zagen qua rust, qua betrokkenheid, qua snappen dat je door wil vragen, dat je het wil begrijpen, de vraag achter de vraag. En daar is Tanja als mens gewoon heel goed in.
0: Maar hoe is dit op je pad gekomen, Tanja? Want ik denk dat met jou en andere collega's dit wellicht een vergelijkbaar verhaal zou kunnen zijn. Ik bedoel, in jouw geval, Sylvia, je hebt natuurlijk een opleiding gedaan en bent nog steeds bezig met veel opleidingen te volgen. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je uit een hele andere sector hierin rolt.
4: Ik ben een keer bij een van de locaties bij een verwante barbecue geweest. En er was daar een bewoonster die was alleen. En dan heb ik gezegd dat ik daar voor haar zou zijn.
0: Maar hoe kom je daar überhaupt?
4: Ja, via. Ja, je hoort dat mensen daar aan het werk zijn. Denken, wat gebeurt daar dan? En dan zijn gewoon hele mooie verhalen die naar buiten komen. Dus dan wil je dat van binnen bekijken. En dan zie je inderdaad dat mensen met een heel, heel bijzondere achtergrond daar gewoon heel normaal kunnen functioneren.
0: Maar je had ergens al een intrinsieke trigger. Dat kan niet anders.
4: Ja, mensen.
0: Altijd
4: al mens, ja, maar je wil de mensen achter de mens gewoon beter leren kennen en snappen, zodat je op dit moment dus iets voor hen kan betekenen.
0: Wat deed je hiervoor voor werk?
4: Nou, ik heb een heleboel dingen gedaan. Ik ben seestherapeute geweest en houdings- en bewegingstherapeut. Ik ben in een tankstation gewerkt en een rijschool. Dus ja, het is heel gevarieerd, maar alles met mensen.
0: Alles met mensen. En dan uiteindelijk heb je je stek gevonden voor je gevoel.
4: Ja, ik werk er bijna 3 jaar. Maar ik denk dat ik hier voorlopig nog niet klaar ben. Nee, er zijn nog zoveel mooie dingen te ontdekken en te doen. Ja.
0: En dat is met name denk ik op het moment dat je bepaalde voortgang ziet. Waarschijnlijk bij bewoners waar je mee werkt.
4: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen als ik het zo hoor. Ik vind het heel knap dat je met best wel heftige situaties af en toe te maken hebt. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, wij zien dat niet, denk ik, als medewerkers niet zozeer als heftig. Wij proberen hoe de mensen ook reageren. Of ze boos zijn, of ze een auto slopen, of wat dan ook. Daar zit een reden achter. En ze handelen dan zeg maar uit een soort van emotie. Nou, op dat moment is dan iets kapot maken. Of ze worden boos, of ze doen iets anders. Maar je probeert gewoon te achterhalen waar het probleem zit. Dus je gaat eerst met die jongens. Soms moet je ze even vasthouden. Eventjes tot rust zien te krijgen. Maar je probeert continu met ze in gesprek te gaan. En te achterhalen wat daadwerkelijk gaande is. En daar ga je mee aan de slag. Ja.
0: En dan wat is het makkelijk een band te bouwen met bewoners? Moet je professioneel afstand bewaken?
5: Ja, dat is altijd een eeuwige discussie in de zorg. Hè? We gaan uit van de relatie. En de relatie is veel meer. Ik ben te betrouwen. Hè, want vertrouwen is al best wel een groot woord. En jij als bewoner mag daarop rekenen dat ik altijd er voor jou ben. Wat er ook gebeurt, waar we ook zijn. En als die band eenmaal helder is. En dat is door altijd maar betrouwbaar te zijn. Door altijd maar hetzelfde te doen. Hetzelfde te reageren. Op welke situatie dan ook. Daar hebben we allemaal plannen voor. Hè? Dat komt allemaal niet uit de lucht vallen. Dat wordt allemaal geregisseerd.
0: Ga je klassificeren vooraf? Moet ook gebeuren toch?
5: Dat vind ik ook zo'n hele lastige. Want een klassificatie zegt niet zo heel veel. Kijk, als je een Fiat Panda koopt, dan heb je een Fiat Panda. Maar dat zegt helemaal niks over wanneer die kapot gaat. Wanneer je de olie bij moet vullen. En of die.
0: Dat is een indicatie, toch?
5: En dat maakt ook dat wij wel een gevarieerd bewonerpalet hebben. Hè, van hoogbegaafd tot laagbegaafd. Want we kijken veel meer van welke ondersteuningsbehoefte heeft deze. Dus de klassificatie, ja, het geeft richting hoor. Ik bedoel, dat wil ik helemaal niet vanaf. Maar het geeft niet alle richting. Het geeft niet alle duidelijkheid die je nodig hebt. Om deze mens met dit levensverhaal, met deze blauwdruk die je heeft meegekregen. Wat betekent de wereld voor jou? En mogen wij met jou meekijken in die betekenisgeving. Om te kunnen bepalen van nou, de betekenis die je er nu aan geeft. Bijvoorbeeld, je moeder is bezeten door een demon. Nou, dan gaan we daarin meekijken van, is dat echt zo? Wat betekent dat dan voor jou? En misschien is het niet zo. Is dat misschien ook nog een gedachte die je kan hebben? En van daaruit gaan wij met onze mensen om. Dus dat iemand het label ASS heeft, dat zegt wel wat, maar het zegt nog lang niet alles. Het zegt nog lang niet alles hoe mensen...
0: En dat is ASS?
5: Autisme spectrumstoornis.
0: Precies, ja. Yes. Ja. Toch even voor de duidelijkheid.
5: Ja, ja.
0: Maar dat zegt niks. Daarmee merk je wel... want dat is voor jou natuurlijk... omdat je uit een andere omgeving komt... Is dat wel wennen of niet? Of krijg je die informatie niet mee? En ga je gewoon van mens tot mens kijken... waar kan ik iemand helpen?
4: Tuurlijk wil je weten... Waar

0: naar wat daar zit en wat er is gebeurd. Maar dat betekent niet dat dat ons heel erg belemmert of beïnvloedt met wat we in de toekomst gaan doen. Dus daar zit een hele duidelijke knip. Sylvia die zegt, dit is wel wat we weten. Dat nemen we mee, want we kunnen niet ondoordacht allerlei risico's gaan nemen. Maar wat er vervolgens in een opdracht naar de medewerkers komt, in soms maar een paar A4'tjes, helpt Tanja gewoon om haar werk gewoon lekker blanco en vanuit vertrouwen. Wij hebben je rugdekking wel, het komt goed. Wij hebben beoordeeld dat dit kan.
1: Want indicaties en diagnoses, het idee is ook wel, daar hoor je ook wel eens in verhalen terug. Men moet overal een stempel opzetten.
2: Ja, dat heeft met financiering te maken. Want aan elke diagnose hangt een zakje met geld. En hoe meer diagnoses je hebt, nou, hoe beter dat is voor je financiën, zeg maar. We hebben er in Nederland in dit systeem ook best belang bij om mensen probleemgedrag te laten hebben.
1: Maar goed, dit is wel vanuit overheid gedreven.
2: Ja. Ja. Want hoe moeilijker je bent, hoe meer geld je mag vragen als zorginstelling.
1: Maar wat doet dat met bewoners of met de familie eromheen? Die stempel, dat is toch wel vaak waarvan je zegt, doe maar niet, toch?
2: Nou, het is heel stigmatiserend. Hè? Dus jij wordt neergezet als mens met heel veel problemen. Pas maar op. Want hij kan zomaar gaan dit doen. Hij kan zomaar, hè? Dus je benadert die mens niet meer helemaal als mens, maar als een probleem.
1: Maar dan hebben we toch een punt gevonden waarbij je kritiek kan hebben op hoe de overheid ermee omgaat.
0: Absoluut. Klopt. Alleen ook de overheid heeft dit niet zomaar bedacht. He, dus er kwamen vragen vanuit het werkveld. Waarbij hele bekende psychiaters zeggen, ja, die hele DSM 4 en 5, die hebben we.
1: DSM 4
0: ja,
1: en 5?
0: Nou, dat is
1: DSM en geleen, maar dat is wat anders.
0: Ja. Dat is een klassificatieboek, zeg maar. Ja, waarin alles staat weergegeven. Dat is heel mooi en dat heeft een hele duidelijke reden gehad om te leren snappen wat er allemaal gebeurt. En de overheid heeft uiteindelijk die DSM gepakt en gebruikt voor de financiering. Maar daar was die niet voor geschreven. En dat snap ik ook wel, want we moeten kwalificeren en kwantificeren wat we allemaal aan het doen zijn. Alleen dit gaat nu tegenwoordig in Nederland zo belemmerend werken door alle schotten die we hebben gecreëerd, waardoor je dus al bijna beïnvloed wordt dat iemand een VG7 is, in plaats van dat hij hem heeft.
1: Een VG7?
0: Ja, verstandelijke beperking indicatie. 7 is het ene hoogste. Ja. Daar zit een gedragscomponent in. En wat Tanja al zei, onze bewoners hebben veel problematisch gedrag.
1: En dan toch even terug naar die overheid. Want het begin van de uitzending zei je van ja, eigenlijk moeten we gewoon kijken binnen bepaalde systemen is er nog heel veel te ontwikkelen, heel veel mogelijk. Maar hier heb je toch een punt van kritiek. Ja. Waarbij het wel anders zou kunnen en moeten. Hoe zou je dat inrichten?
0: Nou, ik heb daar inmiddels ook wel wat gesprekken over gevoerd. En ik ben ook zeker niet de enige in Nederland die hier goede ideeën bij heeft. Want ik lees ze namelijk geregeld op LinkedIn en in de krant. Dat we het hele stelsel zouden moeten hervormen. Op dit moment is, wat ik net al zei, alles opgedeeld in een aantal verschillende wetten. En als jij eenmaal onder die wet hangt als mens of met je indicatie, dan is dat ook belemmerd en beperkt tot die wet. Wij zijn als normale particulieren hebben we allemaal een zorgverzekering. En wij kunnen zelf kiezen voor een aanvullende verzekering, voor onze tandarts of weet ik veel wat. Maar onze bewoners, wat je tegenwoordig ziet, is dat huisartsen bijvoorbeeld liever onze bewoners niet meer in de praktijk hebben. Terwijl ze wel gewoon een basisverzekering betalen, recht hebben op huisartsenzorg. Maar omdat ze te ingewikkeld zijn en te veel tijd kosten en er zit wat schuring in, willen ze liever dat de instellingen
1: hebben. Ja, dat is eigenlijk de totale druk op de zorg die hierbij heel erg tot uiting komt.
0: Wat ik heel goed snap vanuit de huisartsenzorg. Ja. Alleen eigenlijk is het een fundamenteel recht als mens dat als je een basisverzekering hebt, dat je gewoon recht hebt op huisartsenzorg in Nederland.
1: Ja, en je kan niet een huisarts bij wijze van spreken in dienst nemen om voor jouw 30 bewoners te zorgen.
0: Ik al helemaal niet, maar zelfs een organisatie met 500 cliënten kan dat niet zomaar bekosten.
1: Dus dat zou dan een gespecialiseerde huisarts kunnen worden voor een groter gebied. Is het dan wel behapbaar?
0: Ja, en die hebben wij ook. We hebben een arts VG. Dat is een arts verstandelijk gehandicapte. Maar die is helemaal opgeleid vanuit dat model. Maar die mag alleen maar als een extra dienstverlening bovenop de huisarts opereren. Die kan niet zomaar de hele rol van huisarts overnemen.
1: En hoe krijg je eigenlijk de zorgprofessionals, zoals jou ook Sylvia, mee in jouw visie, jouw theorie? Hoe lukt dat?
0: door, denk ik, mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Ik ben geen Steve Jobs, maar dat is wel de context waarin ik probeer te opereren. Als mensen snappen waarom het nodig is.

0: nodig is om andere dingen te doen, dan verlang je al naar een iPhone voordat die iPhone er is. En dat is ook wat ik probeer met onze visie. Wij zien alle problemen die ze hebben gehad in het verleden. En doordat ik aan bijvoorbeeld Tanja 3 jaar geleden kon zeggen, kijk, dit is wat wij doen en dit is wat we samen gaan creëren, voelde zij meteen een intrinsieke motivatie om te zeggen, daar ga ik ook voor.
1: Maar Tanja, zijn er voor jou momenten dat je zegt van, ja, dit gaat eigenlijk mij de pet boven, in de zin van, hier moet je toch die specialistische kennis hebben en kan ik nu even niks doen?
2: Nee, want je staat er niet alleen voor. Je staat eigenlijk nooit alleen. En kom je er niet uit, kan je altijd terugvallen op de behandelaren of het team of je collega's. En dat doe je ook, want je wilt tenslotte wel verder. Dus ik heb nooit, nee, dat gevoel heb ik nooit gekend.
1: We gaan zo meteen verder praten. We gaan kijken naar de toekomst.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Sam Smith, Diamonds, opnieuw Business Radio in het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in de studio te gast en centraal Stichting Het Kasteel, zorgverlener en gezondheidszorg. Hoe kan dat op een andere manier? Hoe kon je op een andere manier met bewoners omgaan in jullie geval? Bas, we gaan langzaam maar zeker richting de toekomst, hoe dat anders zou moeten. Maar toch, in het begin van de uitzending zei je, wij hebben een andere kijk ontwikkeld op hoe je zorg kan verlenen. Maar toch hebben we ook wel ontdekt dat aan de kant van de overheid ook wel heel veel anders kan. Ik heb toch een vraag over. Je zei van, nou, we hebben 7 miljoen omzet per jaar. Dat weten we, daar zijn we van zeker. Mm-hmm. Daarmee kan je opereren. Maar juist dat stukje, die zekerheid, leidt dat ook niet heel vaak bij zorgverleners tot bepaalde manier van, nou, we kunnen gewoon blijven doen wat we doen, want dat geld komt toch wel binnen. Met andere woorden, moet daar misschien iets concurrerends gaan komen?
2: Ja, alleen onze inkomen is wel verdeeld in een vast gedeelte en een gedeelte wat extra is. En daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dat heet meerzorg in Nederland. Alleen de meerzorg die wij bijvoorbeeld ooit begonnen zijn, die kunnen wij ook daadwerkelijk afbouwen. Dus wij zijn een van de weinigen die dat niet alleen roepen aan de voorkant, maar het ook daadwerkelijk waarmaken. En dat zou meer een prikkel moeten zijn, dat je ook een soort van beloning kan krijgen als je het afbouwt. En daar zit wel een probleem. Want als je iets goed doet in Nederland, dan kun je dus aantonen dat je voor minder dat ook kan doen. En dat helpt niet mee in de afbouw.
0: Nee, en dat zal ook niet meehelpen in het moment dat je je vacatures moet vullen. En dat ook wel weer exact onder druk ziet staan, toch?
2: Ja, exact. Dus daarin is wel een financiering. En ik zie wel dat de overheid daar al jarenlang druk mee bezig is. Omdat die kosten alleen maar toenemen, proberen ze ook te zoeken naar een andere manier van. Alleen de prikkel is er nog helaas nog niet helemaal uit.
0: En is het zo dat jouw medewerkers onder dezelfde cao vallen als bij andere dienstverleners?
2: Ja. Ja, wij bewegen gewoon in het normale kader binnen de systeemwereld die er is. Dus wij zijn gewoon aangesloten bij de CAO gehandicaptenzorg. Wij volgen gewoon de normale procedures binnen de overheid.
0: Dus als er gestaakt moet worden, wordt er landelijk gestaakt, heb je ook kans dat jouw medewerkers...
2: Ja, we hebben ook medewerkers die gewoon lid zijn van de vakbond. Ja.
0: En zou je dat anders willen?
2: Nee, want ik vind wel dat je de systeemwereld moet respecteren. Los van wat je ervan vindt en los van dat je soms daar last van kan hebben. Is dat wel een systeem wat we in Nederland heel goed hebben opgetuigd. Het Nederlandse zorgstelsel is wel de beste in de wereld. Dus we moeten ook niet te kritisch blijven over alles wat niet goed is. Maar er zijn wel wat verbeterslagen mogelijk.
0: En hoe zou je dat binnen jouw organisatie toch ieder jaar weer opnieuw willen herijken? Wat kan jij verbeteren als organisatie?
2: Nou, wat wij kunnen verbeteren is, wij hebben een hele lage overhead. En de overhead is gewoon feitelijk wat er niet aan het bed staat. Ja. Die is heel laag in
0: vergelijking. Hoe organiseer je dat?
2: Ja, door een kleine platte organisatie te houden. En Tanja is als persoonlijk begeleider ook gewoon onderdeel van een kasboekbeheer en het roosters maken. En gewoon, zij kan in haar team doen alle medewerkers zoveel mogelijk zelf. En pas als zij daar niet uitkomen, omdat het heel specialistisch is, hebben we ook een administratief medewerker en iemand die binnen de HR gewoon goede kennis heeft van zaken. Dus je kan wel opschalen met elkaar, maar onze overheid bestaat uit 5 personen.
0: En hoe innoveer je op dat vlak? Want ik bedoel, AI biedt daar mogelijkheden, toch?
2: Ja en nee. AI biedt heel veel mogelijkheden, maar dan moet je wel een goede vraag stellen. En AI is heel goed in data genereren en jou te voorzien van informaties. Maar wat we ook steeds meer horen is dat huisartsen nu drukker zijn met volgens mij 2 miljoen belletjes per jaar van de spoedeisende hulp. Omdat AI heeft gezegd, je hebt ergens last van.
0: Maar goed, op het moment dat je de data instopt, ik noem een huishoudboekje. Dat soort zaken.
2: Bijvoorbeeld. Ja,
0: gewoon dat scheelt een hoop invulwerk, toch?
2: Ja, gewoon simpele, rechtlijnige dingen kun je heel goed, denk ik, tijdswinst boeken met AI. Maar uiteindelijk gaat het ook om de essentie dat een Tanja dus heel graag een hele gevarieerde baan wil hebben. Die wil ook koken en ook schoonmaken en ook de kasbonnetjes inboeken. Want anders gaan wij haar als een robot alleen maar inzetten voor elke dag 1400 steunkousen doen.
0: Maar het kan toch zijn, Tanja, dat je het helemaal niet leuk vindt om al het kasboek bij te houden?
3: Nee, maar als ik het niet leuk vind, is er wel een collega die het wel leuk vindt. En zo hebben we allemaal wel wat taken. En die worden één keer in zoveel tijd, zeg maar, onderling verdeeld. En dan ben je een roostermaker. Dan heb je weer een activiteitencommissie. Dus zodat je hele leuke dingen mag organiseren. Zo doet iedereen wel wat hij leuk vindt. En soms ook niet.
0: Jij zei net, Je hebt bezoek gehad vanuit Den Haag. Vanuit de directeur, moet je me even helpen, van langdurige zorg.
2: Ja, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS.
0: Wat is het eerste wat je tegen hem gezegd hebt toen hij langskwam?
2: Fijn dat je bent. Leuk dat je ons aandacht geeft. We waren elkaar een paar maanden daarvoor tegengekomen op een congres. En ik hou ervan als iemand zegt, wij gaan binnenkort afspreken. En dat die dan 3 maanden later ook daadwerkelijk komt. Dat is iets wat wij als mensen denk ik gewoon nodig hebben. Dat als iemand wat belooft, dat je dat ook nakomt.
0: Zag je dat voor jezelf ook als ondernemer, als een soort van beloning op al die jaren inzet, al die jaren werk?
2: Ja, absoluut. Het is een vorm van erkenning en bevestiging dat wat wij doen, dat dat ook daadwerkelijk gezien wordt. Ook door andere instanties die daar veel meer bevoegdheid voor hebben.
0: En als je nu gewoon, je mag de bühne pakken, want daar zit je voor hier. Als je nu een boodschap zou willen afgeven aan bestuurders en beleidsmakers, wat zou dat dan zijn?
2: Ja, ik ben zelf maar 44, maar ik hou wel van de rust, regelmaat en reinheid van vroeger. Ik geloof wel een beetje in het ouderwetse ziekenfondssysteem. Waarin de overheid de zorg in eigen regie houdt. Net als de energie, maar daar hebben we het vandaag niet over. Want die politieke kleur die elke 4 jaar, als je mazzel hebt. Ik bedoel, de laatste paar jaren is het elke jaar raak. Die moet niet continu die zorg weer gaan beïnvloeden. Die bewoners doen niet anders. Die DSM-5 is morgen ook niet anders waar we het net over hadden. Dus waarom gaan we continu het wiel opnieuw uitvinden? En dan zou ik pleiten voor echt weer terug naar de oorsprong. Gewoon een zakje geld op indicatiebasis. Dus dan heb je die klassificatie echt nodig. Wat heb jij nodig aan uren? En dat kun jij krijgen waar je ook rondloopt en welke wet je je ook begeeft.
0: Nu had je net al over andere zorgverleners doen wat ze doen. En dat verandert niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de druk hoog is, dat je niet in staat bent om dingen even op een afstandje te bekijken.
2: Eens, ja. Ja, en dat is ook wel een belemmerende factor. Ik probeerde altijd daarop te reageren als morgen kun jij zelf beslissen om iets anders te doen. Je hoeft niet altijd met je vinger te wijzen naar een ander.
0: Nou, hoe hou je zelf over je eigen organisatie afstand?
2: Door ook gewoon geregeld momenten in te plannen waarin je niet zo vol zit in je agenda en eens even kan reflecteren. En even, ik zit geregeld gewoon een uurtje koffie te drinken bij de bewoners en bij de medewerkers. En als ik ga zeggen meteen die bewoners, wat kom je doen? Heb je weer een vervelende boodschap te vertellen? Want dat is wat ze gewend zijn. En dan zeg ik, nee, ik kom gewoon koffie drinken, mag dat? Oh ja, gezellig. Leuk dat je er weer bent. Dus je bent wel continu met elkaar bezig om die patronen die er echt heel diep in zitten. Om die continu te herstellen.
0: Hoe doe jij dat, Sylvia?
4: Ja, net zo. Net zo, ja. Wij hebben. Ja. Ik heb. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb het niet druk. Ik heb het niet druk. Hè. Onze bewoners blijven de rest van hun leven. Nou, het is allemaal wel redelijk duidelijk hoe ze het doen. Zorgplannen zijn wel helder. Ik heb 2 behandelaren die het primair proces organiseren. En dat maakt dat ik heel veel reflectietijd kan. Creëren. En die gebruiken we ook wel degelijk om te blijven toetsen. Doen wij de goede dingen? En ook doen we de goede dingen ten opzichte van andere groepen, zeg maar, van andere clubs. En houden we de koers zoals we hem hebben willen? Want die is heel erg lastig. Die is heel erg lastig. Want systeemwereld, dat wil een systeem blijven. Dat wil altijd zichzelf weer herstellen. Nou, wij zitten daar toch een beetje buiten. Hè, hoewel we wel werken met wetten. We doen gewoon alles volgens de wetgeving zoals het hoort. Maar hoe wij kijken naar onze bewoners is wel een andere manier. En we merken dat de omgeving ons voortdurend toch probeert weer een beetje terug te drukken in. Ja,
0: maar waar uit zich dat in?
4: Ja, waar uit zich dat in? En nou, jullie moeten misschien toch wel een coach of zo een keer inhuren.
0: Een coach? En wat moet die coach doen?
4: Ja, nou, dat is dan de volgende vraag.
2: Nou, van buitenaf inderdaad. We hebben laatst een gesprek gehad en daar stond bij, hebben jullie het CCE, dat is die organisatie die we net noemden, hebben jullie die geconsulteerd? Want dat is namelijk een verplichting. In het protocol is dat verplicht. Dat is er ooit verplicht gesteld, omdat het natuurlijk niet gedaan werd. Dus dat is heel logisch. Maar wij zeiden, nee, dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben gewoon nee beantwoord. Dus toen werd er gevraagd door het zorgkantoor van, maar waarom doen jullie dat dan niet? Nou, omdat het voor ons geen meerwaarde biedt. Wij hebben al heel veel blikken van buitenaf die wij continu bellen. Wij zijn al heel erg innoverend, dus wij hebben niet snel een tunnel waar wij uitgehaald moeten worden. Nou, oké, zei ze, maar zet dat er dan neer. Ik zeg, maar dat was de vraag toch niet? Je hebt daar niet een vraag staan, wat heb jij georganiseerd met een blik van buitenaf? Dan hadden wij dat ingevuld. Nou, zo onderzoeken wij continu. Waarom stel je die vraag en welk antwoord wil je eigenlijk hebben?
4: We hadden het ook makkelijk kunnen zeggen, gewoon vinkje. Ja. Hadden we ook kunnen doen.
2: Ook ja kunnen zeggen, terwijl het niet zo is.
4: Terwijl het niet zo is, ja.
0: Oké, nou die hebben we bij deze genoteerd. Tot slot de vraag, Bas, en eigenlijk voor jullie allemaal. Hoe zien jullie de toekomst en de ambitie?
2: Nou, wij hebben nog één ambitie om een derde locatie te openen voor onze ouder wordende bewoner. En dat is een bewuste keuze, omdat wij een onvoorwaardelijke belofte maken. En die komen wij erg goed na. Dus wij hebben nu bewoners die ja, de 60 zijn gepasseerd. En die zometeen echt somatische zorg nodig hebben en meer medische zorg. En dan denken we dus ook in mogelijkheden. Nu kunnen we niemand opleiden. We kunnen geen verpleegkundigen opleiden. We voldoen niet aan die criteria. Dus we willen heel graag een derde locatie ontwikkelen waarin die bewoners een soort van pensioen kunnen volgen. En gewoon lekker rustig aan hun leventje.
0: Het voordeel is, je kent ze al. Vaak.
4: Zo is,
2: ja,
4: dat.
2: Ja.
4: Zo is dat.
2: Precies, we kennen ze waarschijnlijk heel goed. Er zullen ook wel wat bewoners van buitenaf moeten komen. Maar dat is een doelstelling die we hebben om onze onvoorwaardelijke belofte na te maken. En daarna is het klaar.
0: En daarna is het klaar. Wanneer is het voor jou klaar? Want je bent pas 44.
2: Nou, ik probeer elke paar jaar even te zoeken naar of mijn ambities, persoonlijke ambities, nog steeds goed overeenkomen met die van de organisatie. Ik vind niet dat ik hier moet blijven zitten tot mijn pensioen, omdat ik het nou eenmaal heb opgericht. Maar ik vind ook niet dat ik na een paar jaar alweer weg moet, wat ik best veel zie gebeuren. Ik heb nog genoeg uitdagingen om te doen. En ik denk nog dat ik nog steeds de juiste match ben voor de organisatie. Dus dat gaan we vanzelf zien wanneer dat einde komt.
0: Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Veel succes met het kasteel en die derde locatie die er dan gaat komen. Tot zover Les van Business. Bas de Greef was in de studio. Sylvia Bijker en Tanja Maassen. En nou, wie weet gaan we jullie ooit een keer zien in het oosten van het land. Kampen en de wijk.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
3: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
8: Wat betekent duurzaamheid precies voor HR en leren en ontwikkelen in het bijzonder? We praten erover met Floor Dijkstra, ze is manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Alliander. Met emeritus hoogleraar Paul Kirschner gaan we dieper in op de kunst en kunde van het lesgeven. En natuurlijk geeft fijne co-host Tom Bos weer leertips om de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
3: Lang Leven Leren, de podcast.
8: Ja, Floor, Paul en Tom, welkom. We beginnen eigenlijk alle podcasts met dezelfde vraag aan iedereen. Namelijk, want ja, wij zijn zelf natuurlijk ook aan het leren. Nog elke dag, tenminste, dat denk ik. Paul, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Wat is jouw ultieme leerervaring? Als je een beetje naar de laatste tijd kijkt. Waar ben je weer vooruit gegaan? Heb je weer nieuwe inzichten gekregen?
9: Ik denk, en het is niet recent, toen ik bezig was om mijn promotieonderzoek te doen, en dat is terug in het stenen tijdperk van eind 80e jaren, ik ben begonnen met het idee van, nou, je kan vaardigheden leren door de vaardigheden te doen. Je kon leren problemen oplossen door problemen op te lossen. En je kon, onderzoek gaan doen, leren doen door onderzoek te gaan doen. In de loop van die 4 jaren kwam ik erachter dat van geen kant klopte.
8: Oh.
9: Dat zonder expliciete instructie, zonder de nodige basiskennis, voorkennis, is het onmogelijk om vaardigheden, zoals ik net over had, te ontwikkelen. Die vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen, die vinden alleen maar plaats in een domein. Je kan geen problemen oplossen in de wiskunde als je geen wiskunde kan. Je kan geen schaakproblemen oplossen als je niet kan schaken. Hetzelfde geldt voor ongeveer alles wat we doen. En dat was voor mij een soort openbaring, dat generieke vaardigheden, het kunnen communiceren, het kunnen oplossen van problemen, het creatief kunnen denken, ga zo maar door, dat die nooit geïsoleerd kan worden van het domein waarin je creatief denkt, problemen oplost of communiceert.
8: Nou, mooi.
9: En dat was gewoon een openbaring. In het Engels zou je het noemen een epiphany.
8: Epiphany, ja, prachtig woord. Ja, mooi. Floor, zelfde vraag voor jou. Wat jouw ultieme leerervaring? En dan weet ik altijd, ultiem is wel heel zwaar. Hè? Dat moet je niet daar laten afleiden.
10: Ja, ik zei natuurlijk voor deze uitzending, ik weet het niet zo goed, maar dat is ook omdat mijn ultieme leerervaring misschien wel door de jaren heen is gekomen. Dus ik vind gewoon de factor tijd maakt het ook wel ultiem. Door waar ik vroeger altijd dacht, iets is rechts of links, of iets is zwart of wit, of ik weet precies hoe het zit, heb ik eigenlijk geleerd het niet meer te weten. Ah. En dat voor mij is dat wel de ultieme leerervaring.
8: Oké. En het niet meer weten, kan je daar dan ook beter mee omgaan ondertussen?
10: Ja. Ja, vroeger dacht ik altijd dat ik over een antwoord op moest weten. Dus dat ik dan iets moest leren en dan moest kunnen. En ik realiseer me steeds meer, er zijn wel een miljoen wegen naar Rome. En iedereen heeft iets anders in zijn hoofd. En dat maakt, ja, dat maakt eigenlijk dat je steeds meer een beetje ontleert. En daardoor wat, voor mij wat zachter naar de dingen kan kijken. En ook met wat meer compassie dat misschien iemand zegt het is rechts en iemand anders zegt het links. Ja. En het is misschien wel allebei waar.
8: Ja. Misschien ook een beetje terug naar hoe je was toen je echt klein was.
10: Ja, wie zou het zeggen?
8: Want dan wist je dat je het niet wist.
10: Ja, en nu weet ik wel dat ik een idee heb. Maar ben ik me ook steeds meer bewust dat één van de ideeën is. En dat een antwoord meestal uit heel veel verschillende antwoorden bestaat.
8: Mooi. Nou, mooi. Dat lijkt me ook een prachtige manier om naar deze podcast te gaan luisteren. Als je aan het luisteren bent. Om te denken van ja, wat wordt er nou eigenlijk echt gezegd? En vanuit die blanco mindset. Nou, dat gaan we proberen om te doen. Ik ga ook mijn best doen. Tom, jij ook, hè?
11: Zeker.
8: Maar wij weten gelukkig ook niet zoveel. Dus
11: ik ben er vrij goed in, ja.
8: Oké.
4: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
8: Duurzaamheid. Dat was ooit een woord wat je moest uitleggen. Ondertussen is het alom aanwezig in organisaties. En raakt het ook alle onderdelen en vakgebieden binnen organisaties. Welke rol speelt HR en leren en ontwikkelen op dat gebied? Floor Dijkstra is de gast. U hoorde er net al. Manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Allianz. Dat zijn nogal flink wat onderwerpen. Duurzaamheid. Je moet altijd eerst even samen kijken van wat is het nou eigenlijk? Hè? Want het gaat over alles. En het is meer een soort van manier van kijken naar de dingen. Denk ik. Hoe kijk jij naar dat containerbegrip duurzaamheid?
10: Nou, volgens mij gaat duurzaamheid over dat iets er morgen ook nog is. Of dat we, maak het even heel groot, als aarde nog bestaan over een x-aantal jaar. Op een fijne, prettige manier. Maar ook dat ik als persoon, dan naar mijn, bijvoorbeeld naar mijn carrière toe, over een paar jaar ook nog bestaat. Kijken naar dingen als ChatGPT. Iedereen kan tegenwoordig een prompt schrijven. Nou, wat voor impact heeft dat op mijn baan? En is er dan toekomst voor mij in mijn vakgebied? Over een x-aantal jaar ben ik dan nog duurzaam inzetbaar? Dus voor mij alles ertussenin.
8: Ja, en dat zijn ook voor mij een beetje de twee facetten van waar we het met jou over willen hebben. Eerst maar eens even beginnen bij duurzaamheid als enorme verandering in de organisatie. Alliander staat natuurlijk midden in de hele energietransitie. Dat is nogal een ding. Betekent dat er heel veel aangelegd, gebouwd gaat worden. Nou ja, dat moet allemaal ook nog eens een keer op een duurzame manier. Dat willen we natuurlijk graag. Welke rol speelt HR in die enorme verandering in de organisatie? Van gedrag, mindset, kijken naar dingen, kennis die erbij komt kijken, andere processen. Nou ja, je kunt je alles bij de bedenken.
10: Nou, duurzaamheid is voor ons heel belangrijk om te begrijpen waar Alliander naartoe gaat. Moeten we eigenlijk de energietransitie begrijpen en begrijpen waarom wij als Alliander ook een enorme transitie moeten doormaken. Dat heeft voor ons alles te maken met eigenlijk de energietransitie waar we onderdeel van zijn. En als wij ons werk niet goed doen, kan de energietransitie in Nederland niet plaatsvinden. Net doordat we zonnepanelen hebben, elektrische auto's, veel decentrale energienet, moeten wij veel meer werk doen. De komende 40 jaar moeten de komende 10 jaar moeten letterlijk evenveel werk doen als de afgelopen 40 jaar.
8: Wow.
10: En niet alleen meer kabels de grond in. En omdat we gewoon een ander energienet hebben. Maar we moeten ook slimmer gaan werken. We hadden het al even over AI. En dat gaat er ook voor zorgen dat alle apparaten slimmer worden. En daarvoor moeten we een slimmer net hebben. Dus al onze medewerkers moeten gaan begrijpen wat duurzaamheid voor impact heeft op Alliander. En de energietransitie heeft impact op Allianders organisatie. En dat heeft eigenlijk impact op hoe wij samenwerken in onze teams, op onze opdracht en ook impact op mij als persoon.
8: Ja.
10: Dus het vraagt een transformatie van het bedrijf. Wij moeten letterlijk dingen anders gaan doen. Want even onze productie zoveel opschalen in de huidige arbeidsmarkt is best heel moeilijk en misschien wel onmogelijk. Dus we moeten ook anders gaan nadenken. Dus eigenlijk is voor ons is duurzaamheid echt de aanleiding om ons als bedrijf te transformeren. En dat vraagt dus van alle medewerkers om ook anders te gaan denken.
8: Ja. En welke rol speelt HR daar dan in? Zijn jullie de voorganger als het dan gaat over die veranderingen? Want je zou zeggen, nou, dit gaat ook heel veel over mensen.
10: Ja,
8: je hebt meer mensen nodig. Je moet anders gaan werken, slimmer gaan werken, hogere productiviteit enzovoort enzovoort. Het gaat over het gedrag van de mensen in de organisaties. Is HR dan degene die daar voorop loopt in de strijd?
10: Zeker. Dus als je kijkt naar de transformatieagenda van Alliander, is die ook onlangs ook aan de HR-afdeling gegeven. Dus onze CHRO is CHRO voor het HR-domein en het transformatiedomein.
8: Okay.
10: Juist omdat een transitie is onmogelijk zonder mensen. Hè? Dus ik zie Alliander is niet anders dan de optelsom van alle hele slimme en fijne en goede collega's die we hebben. Naast wat asset. Maar mensen die doen het werk.
8: Ja.
10: En hoe slim AI ook gaat worden, er zijn altijd mensen die aan de knoppen blijven zitten. Dus voor ons gaat die transformatie over een transformatie van onszelf, van alle medewerkers die anders moeten gaan werken. Dus in die zin is het heel erg voor ons een HR-thema.
8: Ja, mooi. En als je dan kijkt naar opleiden, ontwikkelen van mensen, dan moet dat een enorme rol spelen. Hoe geef je daar vorm aan?
10: Nou, we proberen heel erg na te denken over wat er dan de organisatie van de toekomst is. We proberen goed te begrijpen, hoe gaat het energienet van de toekomst eruit zien? Nou, wat is dat dan? En wat vraagt dat dan voor een rol van een organisatie als Alliander? Dus worden we meer een regieorganisatie of juist meer een uitvoeringsorganisatie? En dat beeld moet vertaald worden in wat betekent dat voor de competenties, de soort competentie die we moeten hebben, wat voor skills moeten we hebben. Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dat moment uit? Hoe makkelijk het is om deze skills aan te leren. En dat vertalen we eigenlijk naar een enorme agenda op recruitment, op het vinden van doelgroepen die nu nog niet weten dat ze goed bij onze uitdaging zouden passen.
8: Oh ja.
10: Maar dat willen wij eigenlijk al wel weten voordat zij het weten. Hoe gaan we mensen dan ontwikkelen? Hoe gaan we mensen zelf aan het stuur zetten van hun eigen ontwikkelingen? Want technologische ontwikkelingen gaan zo snel. Als L&D-afdeling moet je echt niet de illusie hebben dat je daar voorop loopt. Dus hoe creëer je een klimaat van continu of duurzaam leren en ontwikkelen in je organisatie?
8: Ja, en het grappige is dat je natuurlijk enerzijds, je zei het al, in 10 jaar doen wat je de afgelopen 40 jaar ook hebt gedaan. Of gebouwd, moet je eigenlijk zeggen.
10: Ja.
8: Ja, dan kan je niet maar gewoon maar meer doen van hoe je het deed. Gewend was te doen, toch? Dan moet je echt radicaal slimmer, beter, handiger. Hoe zorg je dat je daar invulling aan geeft? Want dan moet je... Ja, je moet zo radicaal anders gaan doen.
10: Ja, dus we kijken heel erg binnen Allian. Hoe kunnen we structuren bouwen om mensen eigenlijk de ruimte te geven, de randvoorwaarden te geven om zich te ontwikkelen. Dat doen we vanuit leren en ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld vanuit innovatie. Dus als je bij ons een goed idee hebt als monteur, hoe je dingen anders en slimmer kan doen, dan hebben we een innovatieafdeling die dat als het ware oppikt en in productie brengt. En learning and development, eigenlijk hetzelfde. We hebben gezegd, we hebben de keuze gemaakt om het concept van onbeperkt leren te gaan implementeren. Dus wij gaan niet meer top-down voor jou verzinnen. Nou ja, ik ben de manager en dan moet jij deze en deze trainingen doen. Tuurlijk, vanuit veiligheid zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. Maar we proberen echt de regie bij de medewerkers te liggen. Dus na te denken over hoe creëer je een leerklimaat of een innovatieklimaat waarin eigenlijk de wisdom of the crowd. Ja, dus iedereen's hersenen, iedereen's slimheid hebben nodig om oplossing te vinden. Want ja, een paar slimme koppen in een ivoren toren daarover nadenken, dat wordt hem niet.
11: Nee, precies. Ik zit dan ook meteen aan de rekensom te denken van hoeveel tijd dat kost. Want dus als jij zegt, we moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar gedaan hebben, dan zie ik meer mensen en hele drukke mensen vormen. Mm-hmm. Die zich dan ook moeten ontwikkelen.
10: Ja.
11: Waar vinden ze dan die tijd, zeg maar?
10: Ja, en dat zit echt heel erg in de randvoorwaarden. Dus als je maar blijft rennen in een soort... En dan zie ik dan weer een hamster in zo'n molentje vormen. Die dan maar blijft rennen en steeds harder gaat rennen. Ja. Ja, op een gegeven moment dan breekt misschien wel het hele mechaniek. En stort het
11: Of
10: de hamster of het kooitje in. Dus we moeten echt gaan nadenken over hoe gaan we die transitie met elkaar vormgeven. En dat moet dus echt anders.
11: Ja.
10: En daar hoort, denk ik, rust, inzicht, overzicht en helder blijven nadenken hoort erbij. Dus leren gaat voor mij ook heel erg over reflecteren.
11: Ja.
10: En ja, spoiler alert, leren kan nooit korter. Leren kost tijd. Dus je hebt dat in te richten in je organisatie en rekening mee te houden.
8: Ja. Hoe zorg jij er nou voor als iemand die daar mede verantwoordelijkheid voor draagt, dat je de laatste inzichten tot je neemt? En want ook, nou ja, dat hebben wij ondertussen in al die, is volgens mij de 39e aflevering alweer, Tom, die we maken.
11: Ja.
8: Er komen ook best wel veel leertheorieën langs of inzichten langs die ondertussen alweer allang achterhaald zijn. Alleen ja, daar moet je maar wel achterkomen. En voor jou geldt ook, daar moet je wel in bijblijven.
10: Nou, door niet arrogant te zijn. Dus door niet het idee te hebben dat je als learning and development afdeling alles moet weten. En helemaal vooraan die race moet lopen. En dan omdraaien en te vertellen, jongens, we gaan het zo doen. En zo zit het in elkaar. En volg mij.
8: Ja.
10: Dus, ik geloof dat we dit alleen maar kunnen doen als we heel goed nadenken over welke randvoorwaarden moeten we inrichten. Daarom werken we bijvoorbeeld samen, heel erg nauw samen met de business in academies. En als daar een goed idee is over de hoe gaan we dit doen. En dan moeten we niet denken, nee, dat hadden wij van L&D moeten verzinnen. Dat mogen jullie niet verzinnen.
11: Oh ja.
10: Je moet het heel erg samen doen. Dus het gaat heel erg over weghalen van barrières voor mij. Alle mensen in de regierol zetten en wel binnen natuurlijk heldere randvoorwaarden. Vandaar bijvoorbeeld zo onbeperkt leren. Ja, ik kan me niet veroorloven om een team te hebben met L&D'ers die gaan nadenken over wat iedereen dan precies moet doen.
11: Nee.
10: Daar hebben we gewoon de tijd niet voor, jongens. Dus we moeten gewoon door. Dus we moeten gewoon zeggen, hier is alles. Vertel me wat je nodig hebt. En als je niet weet, kom ik je helpen.
8: Ja, nou ja, dat is de andere kant van de medaille. Het is natuurlijk fijn dat je de drempels om te kunnen gaan leren heel laag maakt. Waar wij ondertussen, tenminste ik in ieder geval wel, in 39 afleveringen wel achter ben gekomen. We moeten ook niet verwachten dat mensen dan vervolgens staan te juichen en allemaal zeggen, oh tof, nou dan ga ik me nu helemaal suf leren. Want ook die onbeperktheid kan juist weer een hele rem zijn. Dat je denkt, ja, maar wat wordt er dan van mij verwacht? En in welk kader? En waar gaan we dan naartoe? En, wat is dan slim om de tijd die ik heb, waar moet ik die dan aan gaan besteden? Hoe help je je collega's daarbij?
10: Ja, dus heel helder zijn over waar we naartoe gaan en hoe dat eruit ziet. Dus ik geloof dat de top van je organisatie is het belangrijk dat je een beeld kan scheppen voor mensen, een levend beeld. Hoe ziet dat er dan uit? Dus hoe werken we dan samen over een aantal jaar? Wat verwachten we dan van jou als persoon of van medewerker of in deze context? Volgens mij is dat echt heel erg de opdracht van de top van je bedrijf. En hoe je daar dan komt, ik denk dat heel veel mensen daar wel een idee bij hebben. Dus ik denk dat leren veel meer gaat over hoe in de context van bedrijf en zeker een bedrijf zoals Allian die gewoon zo erg moet groeien. Hoe gaan we de randvoorwaarden neerzetten? Hoe helpen we te kiezen op strategische thema's om daar beeld en geluid letterlijk te maken voor medewerkers en een En een uitreiking, een hand uitreiken om te zeggen, nou, dan zou je hieraan kunnen denken of daaraan kunnen denken. Maar als jij een beter idee hebt, prima, want we gaan het niet hebben over, moet het nou per se een e-learning zijn of met een VR-bril zijn? Dat is eigenlijk niet zo het probleem. Het probleem is dat we jou aan moeten zetten om te gaan leren. Want ik maak me daar oprecht heel erg zorgen over de komende jaren. Omdat als je een beetje vooruitkijkt naar technologische ontwikkelingen. Ja, we gaan gewoon echt, denk ik, een skillscrisis in Nederland. Omdat we, ja, zijn jullie niet bang?
8: Ben jij die nu aan het uitroepen?
10: Ja, zeker. Die roep ik al overal uit.
8: Ik dacht dat we een asielcrisis hadden, maar dat is dus helemaal niet zo. We hebben een skillscrisis.
10: Ja, nee. Volgens mij zei ik, er kunnen heel veel dingen tegelijkertijd zijn.
8: Oh ja, dat is waar.
10: Dus als ik kijk hoe ongelooflijk veel mensen wij bijvoorbeeld in de techniek nodig hebben, die niet uit scholen komen, dan kan je gewoon uitrekenen dat we ongelooflijk veel technische skills moeten ontwikkelen in de komende jaren die er nu niet zijn. En als we kijken naar hoeveel handen we zometeen aan de bedden nodig hebben in de zorg, dan kunnen we, je kan gewoon zien dat uit de zorgopleiding komen niet genoeg skills om onze zorg te bemensen. Ja. Dus als je even doorrekent, dan hebben we in de komende jaren enorme skillsmigraties nodig. En moeten mensen ongelooflijk veel leren. Ja. En ik vraag me wel eens af of andere bedrijven, nou, net als Allianz en toevallig hebben we ook contact met heel veel andere bedrijven, zich daar niet ook heel erg zorgen over maken. Hoe gaan we nou op grote getalen zorgen dat medewerkers die nu misschien een carrière hebben in de horeca, zometeen monteur zijn bij ons, bij Allianz.
8: Ja. Ja. Nou kan ik me niet anders dan voorstellen dat jij daar ook met collega's contact over hebt. Hè? Want naast Allianz heb je natuurlijk alle andere netbeheerders. Die zitten altijd in een ander geografisch gebied. Dat helpt wel enigszins.
10: Ja.
8: Maar je hebt ook nog eens een keer alle energiebedrijven. Je hebt ook nog eens een keer alle installatiebedrijven. Ik bedoel, je hebt ook heel veel concurrentie, om het zo te zeggen. Voordat je het weet, ga je bij elkaar de vijver leegvissen. En schieten we er als Nederlandse samenleving niet zoveel meer op.
10: Ja, dat is eigenlijk zo leuk van werken bij Allianz. Want ons probleem is zo groot dat deze oude manier van denken. Ons probleem in Nederland is zo groot dat dit zou natuurlijk nu nooit mogen. Dus wij kijken echt wel door de lens van een ecosysteem. Want als ik het werk niet meer doe als Allianz, dan doet een aannemer het werk. Maar er zijn dezelfde skills nodig die er niet zijn. Dus als we heen en weer mensen bij elkaar gaan wegkapen of vissen, dan komen we geen stap verder. Dus,
11: is dat ook de perceptie die leeft in jullie hele markt, zeg maar? Of is dat Allianz specifiek?
10: Nee, dat leeft echt wel in onze markt. Fijn. Ja. Dus we hebben een heel change team, genoemd wij dat dan. Waar we smart scholing behoudt. En die echt kijken hoe kunnen we de sector voorbereiden op de grote transformatie die we zien in de arbeidsmarkt. Ja. En dat is iets wat echt heel erg leeft binnen, in ieder geval binnen onze HR-afdeling en ook de top van ons bedrijf.
11: Wauw. Nou goed.
8: Ik vind het, als ik me voor probeer te stellen waar jij en je collega's mee bezig zijn, dan vind ik het zo groot in mijn hoofd. Dat ik denk, jeetje Mina, hoe hou je dat een beetje behapbaar voor jezelf? Hoe doe je dat? Want dat is ook weer een fijne tip voor de collega's die aan het luisteren zijn.
10: Nou ja, hoe stop je een olifant in de koelkast in kleine stukjes? Maar je moet wel die olifant proberen te blijven zien. En dat zie ik wel echt als mijn rol en als onze rol in het MTHR. We moeten beeld houden op die hele olifant om hem daarna nog weer in stukjes te kunnen krijgen. En dat is wel, dus ik ben er gewoon zo benieuwd, in die heel veel afleveringen. Of jullie nog niet, ik krijg het echt warm van het idee, ook als ik kijk nu naar wat er gebeurt met het onderwijs, leven lang leren.
11: Zeker.
10: Daarvoor zijn jullie op aarde.
11: Ja.
10: Nou, als je uitholling krijgt van je onderwijs, dat betekent dat er nog meer komt te liggen bij het bedrijfsleven in het opleiden. Nou ja, dat ik word daar wel, ik voel wel een bepaalde mate van urgentie daarop.
8: Zeker.
11: Ja, die voel ik ook. En we hebben dat ook gezien bijvoorbeeld met dat stapbudget. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè, dat als je daar de cijfers aan doorkijkt, de mogelijkheid voor mensen om dan voor 1.000 euro een opleiding te volgen. Zodat dat met name onder andere gevolgd werd door mensen in de zorg die andere dingen gingen doen, zodat ze uit de zorg konden. Terwijl natuurlijk de bedoeling was dat dat vooral allemaal instroom naar kansberoepen zou opleveren. Dus ik heb het idee dat er veel meer aan het werk werk aan de winkel is. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld natuurlijk. Het goede nieuws uit het onderwijs is overigens dat het erop lijkt dat er geen tekorten zijn aan mensen die docent willen worden. Er zijn wel een tekort aan mensen die eraan beginnen en die het worden, zeg maar. Dus we raken dus een opleidingsprobleem eigenlijk, zeg maar. Hè? Ja. Het is een hele grote keuze om zomaar uit te stappen. Dat is hetzelfde als, we hebben hier wel eens onze collega's van ROVC gehad. Mark van de technische opleider, zeg maar, die zegt dat ook. Van, er zijn heel veel mensen die misschien wel denken van, oh lekker, dat zou ik nou wel leuk werk vinden. Maar ik weet niet of ik het kan. En ik weet ook niet of ik de stap durf te nemen. En zelfs als die opleiding dan helemaal gesubsidieerd is, dan nog is dat een hele transitie die ook nog maakt impact op jouw gezinsleven en dat soort dingen. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar die randvoorwaarden. Nou, zoals jullie dat met All You Can Learn doen, zeg maar. Dat je er ruimte voor creëert binnen je medewerkers. Maar dat zul je ook in de maatschappij moeten doen. Ruimte creëren en vertrouwen. Zodat mensen die stap durven maken. Want ze zijn er best.
8: Ja, mijn afdronk van 39 van deze afleveringen. En nog 500 zoveel in mijn radioprogramma People Power is. Dat we niet voldoende aandacht kunnen besteden. En slimmer kunnen worden in het opwekken van de honger van mensen om te leren.
11: Ja.
8: En dat we, bedoel, het aanbod, dat is er wel. Daar hoeven we ons volgens mij wat minder zorgen over te maken. Maar zorgen dat je op het moment dat iemand die urge krijgt van ik moet wat leren, want wat ik nu aan doe, maar lukt niet.
11: Ja.
8: Als je daarbij kan zijn, dan heb je volgens mij heel veel opgelost.
10: En we moeten wel, hè? Want ik bedoel, we hadden natuurlijk even voor deze aflevering over AI. Maar dat gaat op zoveel beroepen zoveel impact hebben. Dus naast dat we moeten groeien in zoveel sectoren. Dus ja, we zullen toch een soort oplossing moeten vinden. En ik geloof niet dat die urge er niet is. Hè? Ik geloof dat alle mensen willen leren.
11: Ja.
10: Maar dat is een beetje mijn persoonlijke overtuiging. Alleen zijn ze bereid te betalen, letterlijk en figuurlijk, voor wat nodig heeft om dat te doen. En wij maken het ook niet heel makkelijk. Want als je kijkt naar opleidingen, wil je docent worden, moet je een opleiding. Moet je een pre-master doen, moet je misschien een master doen. Dat is nogal een investering. Krijg je dan wel betaald? Nee, je gaat terug in je inkomens in de randvorm, maar dan maken we het niet makkelijker.
11: Ja.
10: Dus ja, ik denk dat we ook met z'n allen moeten gaan nadenken. Moeten we het niet simpeler maken? Moeten we niet richting skills, richting micro-credentials?
11: Precies.
10: Dus moet ons hele onderwijssysteem niet op de kop?
11: Ja.
8: Nou, met die kleine opgave hopen we dat er iemand is met een handige tip.
12: De tip van Tom.
11: Ja, de tip van vandaag die gaat over duurzaam leren. Omdat het natuurlijk het onderwerp van deze aflevering is. En ontzettend belangrijk om aan te werken. We kunnen allemaal onszelf richten op de hele korte termijn. En dat kennen jullie allemaal ook. Glenn die kent dat als geen ander. Je moest je HAVO-examen of je VWO-examen Frans doen. Nou, wat doe je dan de avond van tevoren? Dan prop je alles naar binnen. Ik zie iemand glimlachen. Dus het is volgens mij
8: nooit doen.
11: Het is geen fictieve situatie die ik hier schets. En je probeert dus dan de boel naar binnen te stampen. Gekscherend noemen wij dat wel eens de foie gras-methode. Je propt het naar binnen. En het nadeel daarvan is, je komt dan, je maakt dat examen, dan loop je de klas uit en dan denk je, hey, ik ben het eigenlijk alweer een beetje kwijt. Omdat je heel erg voor de korte termijn aan het leren bent. En het goede nieuws is, er zijn hele makkelijke mogelijkheden om te zorgen dat je juist voor de lange termijn aan het leren bent. Natuurlijk voor L&D professionals, hoe je dat bij je medewerkers zou kunnen veroorzaken. En we hebben het vaak gehad over de growth mindset en het veroorzaken van dat mensen een bepaalde perceptie hebben op de ontwikkelbaarheid van zichzelf. Maar de andere kant is ook gewoon dat je heel simpel, en op de een of andere reden doen we dat niet meer zo heel veel, je geheugen fatsoenlijk kan trainen. En ik zou iedereen aanraden om bijvoorbeeld eens een keer het ongelooflijk eenvoudige boekje van Dominic O'Brien te lezen, wat hij geschreven heeft. Dat is een geheugenkampioen. Die heeft allemaal hele leuke 52 oefeningen, geloof ik. Kan je elke week een oefening doen, het hele jaar door, om je geheugen mee te trainen. Ik heb dat boekje, ik had het teruggezocht hiervoor. Ik heb dat boekje 12 jaar geleden gelezen. En ik heb nog steeds, dus in mijn Memory Palace, heet een van die technieken van hem, kan ik nog steeds rondlopen en kan ik nog steeds de herinneringen van toen terugvinden. Terwijl ik er dus niet meer dan een week aan besteed heb, is het me gelukt om dingen vrijwel voor altijd dus op te slaan. Ik vind het bijzonder dat dat kan. En ik vind het heel zonde dat heel veel mensen die vaardigheid niet beheersen. Super handig als je denkt, dit wil ik voor altijd bij me houden. Of natuurlijk, ik wil graag zorgen dat jij dat voor altijd bij je houdt.
8: Oké, ik heb weer een boekje om te lezen. Dankjewel, Tom.
12: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
8: Paul Kirsten is emeritus hoogleraar Educational Psychology aan de Open Universiteit. En ik heb even op het LinkedIn profiel, dat doe ik meestal als ik gast in de studio heb, van Paul gekeken. Daar staat, Paul, dat je een educational realist en mythbuster bent. Nou, dan zijn wij natuurlijk gelijk heel nieuwsgierig. Welke myth moet er gebust worden als het gaat over leren en ontwikkelen?
9: Nou, er zijn een heleboel. Mijn twee boeken samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruiker lezen. Maar om even terug te gaan naar wat gezegd werd, het idee van geheugen trainen, en daar ben je eruit, dat is een mythe. Het klopt niet, wetenschappelijk gezien. Dus kijk, waar het om gaat, is dat je werkelijk leert. Jij had het over, je gaat even stampen, foie gras, voor de avond. De avond voor je tentamen. En je bent het meteen vergeten. Dat klopt. Maar je hebt niet geleerd. Je hebt gepresteerd. En er is een verschil tussen presteren en leren. Presteren is niet stabiel. Het is fragmentarisch. Het is snel vergeten. Het wordt niet echt opgeslagen in je lange termijn geheugen. Dat is presteren. Leren is heel stabiel. Als je iets geleerd hebt, heb je het voor je hele leven. Het is een duurzame, om het woord te gebruiken, verandering in je lange termijn geheugen. Het zit erin. Het betekent niet dat het altijd oproepbaar is. Maar het zit er wel in. Zie het als het rijden van een fiets. Je kan het wel 20 jaar niet gedaan hebben. Je gaat erop, je gaat wankel doorheen. Maar binnen de kortste keer heb je het weer opgepakt. Met leren is het ook zo hetzelfde. Als je het ooit een keertje geleerd hebt, het weer terughalen kost je veel minder moeite dan het in eerste instantie leren. Werd gezegd van Richard Feynman van ja, leren is niet gratis, het kost moeite. En dat klopt. Maar leerlingen, studenten, die beschikken niet over effectieve en efficiënte studiestrategieën. Ze onderstrepen, ze gaan met een highlighter, ze gaan het nog een keer lezen. Dat zijn allemaal dingen die ze doen en hebben geleerd om te doen. Maar helaas leidt dat niet tot duurzaam leren. Eigenlijk is dat een pleonasme. Omdat als ik het over leren heb, is het per definitie duurzaam.
8: Ja, Paul, hoe kan het dat studenten, die hebben dan toch al een aardige loopbaan in ons onderwijssysteem achter de rug. Dat die op het moment dat die in de collegebanken zitten, en dan hebben we het ook niet over, dan hebben we het over het topje van de ijsberg van mensen die blijkbaar de cognitieve vermogens hebben om überhaupt in de collegebanken terecht te komen. En toch hebben zij niet geleerd in al die jaren hoe ze moeten leren. Dat is toch raar eigenlijk?
9: Nou, er zijn twee redenen. Punt 1, omdat de meeste docenten, en onderzoek laat dat zien, weten niet wat de meest effectieve en efficiënte strategieën zijn om te leren. Dus ze brengen het niet in bij de leerlingen. Ze zeggen ook van, lees het nog een keer, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Dat werkt gewoon niet. Dus de docenten kennen het niet. En punt 2... ook de docenten die het kennen, en die zijn spaarzaam op dit moment. Wij doen ons best om ze herop te leiden, om dat te weten hoe en wat. Ik doe zelfs onderzoek daarin met een aantal promovendi. Het gaat erom van, dan moet het gezien worden, en het kunnen oefenen van een studeren of leerstrategie is een vaardigheid. En vaardigheid moet eerst uitgelegd worden. Dan moet het geoefend worden. Je leert geen vaardigheid. Je verwerft een vaardigheid. In het Engels zou je zeggen, you acquire a skill. You don't learn a skill. En dan uiteindelijk moet je heel veel goede terugkoppeling of feedback geven. Mm-hmm. Nou, als je begint dat de docenten het niet weten. En punt 2, als ze het doen, leggen ze het eens een keertje uit aan de leerlingen op dat moment. Met het idee van, oké, ik heb uitgelegd hoe het werkt. Ze zullen het wel doen. Nou, als ik aan jou uitleg hoe moet je een fiets rijden, ga ik niet daarna denken van, en dus die kan het wel. Ja. En het gaat niet alleen maar over manipulatieve vaardigheden, maar het gaat ook over denkvaardigheden. Als ik je even uitleg hoe je moet schaken, hoe die stukken werken en hoe die velden zitten, en dan zeggen van, oké, ik heb het aan je geleerd. Dat betekent niet dat je een waardig schaker bent.
8: Nee,
9: dus dat is iets wat je vanaf begin, zeg maar in groep 2, 3, aan moet beginnen. En uiteindelijk in alle vakken oefenen. Een typisch voorbeeld is, een van de beste manieren om, zeg maar, duurzaam te leren, is dat wat je gelezen hebt of gehoord hebt, even naast je zetten en een samenvatting ervan maken. Nou, dat hebben we geprobeerd met studenten. 4 HAVO, 5 VWO. En het werkte niet. En we dachten, waarom werkt het niet? En ik zei tegen mijn promovenda, zoals een goede hoogleraar dat doet, ga je mee even kijken naar die samenvattingen? Nou, die waren erbarmelijk. Dit is ooit uitgelegd, waarschijnlijk, 1 keer in het basisonderwijs en 1 of 2 keer bij het vak Nederlands. Maar het wordt niet geoefend. Het wordt niet gebruikt bij biologie of geschiedenis of economie. En dus, het is een keer uitgelegd en we gaan ervan uit dat de leerlingen dat kunnen doen. Dan gaan ze naar de universiteit en ze hebben het al.

0: wat men noemt de 8 generatieve studiestrategieën. Je kan niet verwachten dat het zal werken als iemand het niet kan doen.
1: Nee. Nou heb je in je meest recente boek, De Kunst en Kunde van het Lesgeven. Ik heb hem nog niet gelezen, Paul, daar moet ik eerlijk in zijn.
0: Jammer.
1: Sorry, maar ik moet zeggen, als ik alles zou...
0: Eén minpunt.
1: Ja, sorry. Ik kan nog een 9 halen.
0: Ik
1: ben positief. Je hebt het dan over de leraren-effectiviteit. Maar als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik, nou, dat zal er niet heel positief zijn, jouw mening over die leraren-effectiviteit.
0: Nou ja, kijk, ik kan de leraren het niet kwalijk nemen. Omdat ze hebben het ook niet geleerd in de opleiding tot leraar. In de afgelopen, zeg maar sinds de 90 jaren van de vorige eeuw... is men bezig met wat heet een progressief onderwijskunde. En dat is skills-based, gaat niet over kennis. Dus de docenten hebben dat geleerd. Die hebben het weer aan nog een generatie docenten geleerd. En die geven het nu aan de studenten op de opleiding. En ze hebben het nooit geleerd. Dus ja, ik kan niemand kwalijk nemen. En ik ga niet zeggen van docenten zijn dom of ze kunnen het niet. Maar ze hebben de technieken niet geleerd om effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs te verzorgen.
2: En waar moeten we beginnen met veranderen, denk je, Paul? Als we het 1% in beweging willen brengen.
0: Nou, er is een aantal dingen. Punt 1. Weet u dat er 384, ik heb het niet bedacht, de onderwijsinspectie heeft dit uitgezocht, 384 verschillende opleidingen tot docent zijn in Nederland. Er is geen één algeheel aanvaard curriculum voor wat hoort in de opleiding. De inspectie weet het niet. OCW weet het niet. Beroepsgroep weet het niet. Dus met andere woorden, je zou kunnen beginnen met zeggen van, en dat doe ik in onderzoek samen met mijn Vlaamse collega's erover. We hebben net een mooi stuk erover geschreven trouwens, maar dat is even terzijde. Over wat in zo'n curriculum voor docenten zou moeten zitten. Omdat dat is er niet eens. Andere landen hebben dat wel. Neem Engeland. Die heeft dat wel. Die heeft een core curriculum. Daar waarin staat in ieder geval moet dit erin zitten. En dit erin zitten betekent niet alleen maar de trucjes die ze moeten weten. Zeg maar didactische technieken. Maar ook de cognitieve psychologie achter. Waarom doe je dit? Waarom werkt dit? Waarom werkt dit niet? In welke situatie zou het werken? In welke niet? Die cognitieve psychologie speelt helemaal, ik overdrijf een beetje, helemaal geen rol op de lerarenopleidingen.
2: Is dat ook wat je net bedoelde toen je zei van het gaat alleen maar over de skills? Dat we ons dus te veel richten eigenlijk alleen maar op de didactiek?
0: Ja.
2: Klassenmanagement, differentiatie, dat soort dingen.
0: Onder andere, als je kijkt naar wat de eisen waren toen je MOA en MOB had, en het vergelijkt het met nu. Dat heeft Lee Shulman in de Verenigde Staten gedaan. Ook van hoe het was en hoe het is. Nou, je broek zakte vanaf, zou ik zo ongeveer zeggen. Van hoe het curriculum wat vol was met wat een docent zou moeten doen om startbekwaam te zijn, wat het was en wat het nu is, is werkelijk een dag en nacht verschil. Hmm.
1: En,
0: trouwens, er is geen één. Er is niks wat zegt van dit is een startbekwaamheid van een docent. Het is niet zoals artsen of advocaten die ook beroepsgroepen zijn. Dat heb je geen sterke beroepsgroep bij de leraren die zeggen van ja, maar dat noemen we geen opleiding.
1: Hmm. Maar dat zou bijna, je zou bijna zeggen, nou, lang leven het online leren. Als die leraar eigenlijk je toch niet helpt bij wat is nou een goede manier om te leren, dan kan je dat beter misschien maar in een online ding stoppen. Wat vind je daarvan, Paul?
0: Nou, online is een medium. We weten sinds een heel mooi artikel in 83 van Richard Clark dat het gaat niet over het medium. Ja, het gaat over. Hij zei van, it's the method and not the medium. Dus het gaat over de methode. Dus je kan alles online.

0: kleuren, dat is geen probleem. Maar het gaat over welke didactiek, wat zijn de inhouden daarvan. En als dat niet op orde is, werkt online leren ook niet. Het is niet een oplossing. Oplossing van het probleem is dat docenten op welke wijze dan ook. Het mag voor mij online zijn, het mag in de collegebanken, het mag hybride zijn, dat maakt me niks uit. Maar als punt 1 de inhouden er niet zijn, leren hoe men leert. John Swellens zei ooit eens van, als je dat niet weet, dan is het onderwijs blind. Dus denk aan je huisarts, als je huisarts niet eens het verschil weet tussen een bacterie en een virus. Hoe kan die nou kiezen of je penicilline krijgt of niet? Ja, dus die basiskennis moet er zijn, dus het curriculum. Het tweede, het moet aan docenten geleerd worden, of aanstaande docenten geleerd worden, op een manier dat ze het echt leren. Met effectieve studie- en leerstrategieën. Dat de docenten op de PABO's, op de universiteiten, het ook gebruik maken van die effectieve doseer- en leerstrategieën om hun studenten en leerlingen de kans te geven om te ervaren wat het is en hoe het werkt.
1: Ja.
0: En dan aan de hand van expliciete instructie. Zo doe je dat. Zo maak je een samenvatting. Zo stel je vragen over wat je zelf net gelezen hebt. Zo vertaal je wat je gelezen hebt in een visuele afbeelding in je hoofd. Spreid de oefenmomenten in plaats van anderhalf uur de avond voor een tentamen te studeren. Ga maar 3 keer een half uur verspreid over een week.
1: Ja.
0: We weten sinds 1885 dat werkt.
2: Ja. Paul, Floor staat hier in de studio. Die heb je eerder in de uitzending gehoord. En
0: ja, heel leuk haar verhaal.
2: Ja, leuk. Maar die wil wel, die wil wel toevoegen of jou een vraag stellen. Dat weet ik nog niet.
0: Oh, oké.
3: Echt heel... Dus eigenlijk, mijn samenvatting is... docenten moeten zelf leren leren, zodat ze leerlingen kunnen leren leren.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ik word daar dus heel enthousiast van. Want mijn pleidooi is eigenlijk, mensen moeten überhaupt heel veel gaan leren de komende tijd. Dus ik ben ook een beetje aan het puzzelen. En wat betekent dat dan ook voor de context buiten de schoolbanken?
2: Ja.
0: Wie moet er
3: nog meer mensen leren?
0: Ja, er is een probleem met wat jij wil bereiken. Niet met wat jij wil bereiken. Maar ik heb ooit eens een onderzoek gedaan en het heette zoiets als leren voor nog niet bestaande beroepen. En ik noemde dit zelfs duurzaam leren.
2: Ja.
0: Maar dat staat of valt met een degelijke kennisbasis. Een brede en een diepe kennisbasis. Omdat dan kom je binnen, je hebt voor iets geleerd en binnen 5 jaar ineens is jouw functie overbodig. En als dat het geval is, als je niet zelf een goede kennisbasis hebt, is het moeilijk om dan te adapteren en iets anders te gaan leren. En dat is het probleem in Nederland op dit moment. We zien dat, 33% tot 35% van de leerlingen van 15 jaar, die van school afkomen en of in school zitten, dat die zijn... illiterate. Dus. Maar ze zijn leeszwak.
2: Oh ja.
0: En hetzelfde geldt voor het rekenen. 50% van de leerlingen die van school afkomen zijn rekenzwak. Ze kunnen niet met ratio's werken. Ze kunnen niet 3/4 en 1/2 bij elkaar optellen. Ja? Dus je begint met het doorleren, Floor, met mensen die in eerste instantie een wankele of een zwakke kennisbasis hebben, überhaupt. Dus dat maakt jouw probleem, en ik benijd het je helemaal niet, nog een stuk moeilijker.
2: Paul, ik wil eigenlijk... ik vind best indringend wat je allemaal zegt. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nou, er is nog heel veel ruimte dus voor verbetering. Wat zou jij, want te luisteren naar deze podcast, allemaal mensen die zich met leren en ontwikkelen bezighouden. Wat zou je ze adviseren in positieve zin, waar ze de meeste winst te behalen valt? Van waar moeten ze mee aan de slag?
0: Nou, ik bedoel het niet om reclame voor mezelf en mijn collega's te maken.
2: Nee, maar lees wel jouw boeken.
0: Maar ik heb samen met Tim Surma en wat andere mensen een boek. En dat heet Wijze Lessen. 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Ik zou zeggen van, gezien het feit dat het een Nederlands publiek is. Ja. Ik zou zeggen van, lees dat. Het is goed leesbaar, makkelijk leesbaar. En leer je de elementen van goed leren. Echt leren. Lees dat, neem het door. Van begin tot eind. Kies maar in hoofdstuk nu en in hoofdstuk dan. Maar lees dat en leer wat het betekent om effectief, efficiënt en bevredigend te leren.
2: Ja, en maak dan een goede samenvatting zelf.
1: Schrijf
2: zelf een goede samenvatting. Maar leer wel even eerst hoe je een samenvatting moet maken.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Paul, ik vond het een enorme genot om met je te spreken. Dankjewel.
0: Idem.
2: En we spreken je vast nog een keer, want ik vond het een groot feest. Wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast.
4: De impact van leren.
1: De impact van leren die kan je vandaag vergroten door rekening te houden met de transfer of training. En daar hebben we het best wel vaak over gehad. Het is een heel bekend onderwerp in learning and development wat continu aan bod komt. Maar ik wil er een specifiek voorbeeld uitpakken wat goed past bij waar we het vandaag over hebben rondom het opleiden van de technische mensen bijvoorbeeld. En dat gaat over het verschil in transfer. Dus transfer betekent ik heb iets geleerd ergens. Hoe breng ik dat vervolgens in de praktijk? En als je goede didactiek, goed didactisch ontwerp maakt, dan denk je na over hoe help ik mensen om die vertaalslag te maken. Maar wat daarbij cruciaal is, is dat je snapt welke vertaalslag je van mensen verwacht. Dus als jij een monteur opleidt, is het dan belangrijk dat die monteur een motor van een BMW auto kan fixen? Of moet hij ook als hij naar een vliegtuigmotor staat te kijken, snappen welke basale onderdelen daarin zitten? Die verschillen zijn niet zo gek groot, maar die maken voor je leertraject een immens verschil uit. En wat we ook net Paul Kirsner hoorden zeggen, is dat het heel erg uitmaakt welke aandacht je waarop legt. En ik denk in dit geval, met helemaal de skills-based arbeidsmarkt en die hele focus op skills, dat het goed is om niet te vergeten dat als je dus ervoor kiest om iets uit te zoomen, dan is zo'n traject vaak ietsje complexer en ietsje abstracter. Maar dat het wel makkelijker is om als vervolgens een motor aangepast wordt, of geïnnoveerd wordt of vernieuwd wordt, om mee te komen. Omdat je die basale skills hebt in plaats van alleen exact wat er nodig is. Je lost er urgentieproblemen natuurlijk wel mee op. Maar voor de langere termijn, als je duurzaam wil leren, richt je op die far transfer.
4: Lang leven leren. De podcast.
2: Ik dank mijn gasten bijzonder. Je hebt geluisterd naar Floor, Paul en Tom. Drie energieke, gepassioneerde mensen die alle drie wel laten zien dat er nog een heel veel te doen is. Dus we houden jullie ook niet langer van je werk. Aan de slag, er is een hoop te doen. Succes met het implementeren van alles wat je gehoord hebt. En als je denkt, hoe hou ik dit nou vast? Ja, je kan ook gewoon nog een keer luisteren. Dat is ook helemaal niet erg. In ieder geval vinden wij het fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.
4: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast.

0: is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
10: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Van 1 op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: With a million stars in the galaxy.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
0: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van markteffecten opdracht van nieuwe stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
3: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.